0: De tweet van zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tweet van de toerweest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Nou, automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.

0: Snijn de middie bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snijn in Friesland, dat wie doet.
2: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liets roze papierke. Terugbellen, Verdi Elzas.
3: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
2: Toen waren de skiller terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
0: Snijn de middie van Ian Manshuizen. Snijn in Friesland.
4: Ik lag er in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maakt mezelf. Want er lijkt wat in de wieg en die sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen ben ik tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen leggen, want hij minder op een veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht, ik het verhaal, wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zijn wat doos waren voor de kost. Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanarische mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook nog een bij, die heeft je slagsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal van lul vanzelf, zo'n kanarie, hoor. Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hand binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. Ah!

mijn, onder de linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van de

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries. Yes.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
3: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Kijk Joerd en Moor nog, de stem van Doe.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maartje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
5: Kijk.
4: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.
6: Dat smaakt.

kon ik doen? Ik was een kind dat groeiend langs de straten stond. Omdat ik Joop

0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
1: De hits van de Omroep Friesland. En het gevoel van tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West maar worst. Ik was boetende provinciebist.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NMS Journaal.
1: Dit is Jeroen Wieke bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De Wieke van de jaren 80.
3: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De tiet van het Roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Pomme.
1: Petje Pietermientje.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland. Deze wieken bij Omroep Friesland.
4: Mike Hjoerd en Moor nog, de stem van Doe.
5: Goedenavond, dames en heren.
6: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
1: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
6: Ik weet niet.
1: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
1: De wieken van de Jaren 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.
7: Dat smaakt.

0: deze hele week bij Omroep Friesland.
1: De hits, de oordinkers en het gevoel van doe.
0: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Noi, omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: die van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits door

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieke bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieke van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: de ontinkers en het gevoel van doen.
1: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: Nog hier en daar in Friesland.
1: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoertje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
1: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou, Mienskip.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Meer niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Marek op televisie. De wieken van de jaren 80.
6: De hits.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
0: En the A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oomtinkers en het gevoel van...

0: persoon. Mike Hjoerd en Moor nog, de stem van Doe.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doe.
5: Dat smaakt.

met je, viel ik mee lekker mee. Ben je na eigen waar een slechte, maar in een winnebril. Tien een berg op mij die slieden. Let mij knokken, let mij vechten.

0: deze hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de oondinkers en het gevoel van doe.
2: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
3: De hele strekking om met die beknelling bij te komen.
2: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

Wenn de famke voor in de schans die had mijn het belezen. Kom ik de jongste strijd langs, dan zit ze voor de glazen. Ik knik naar haar, ze knikt weer om.

weer zien. Meidesse, wil ik trouwen. Er wennen te vanken voor in de schans, die stiet mij al onverregen. Ze houdt mijn leven in een balans, in waar en wie wegen. Als ik visje var en ik denk aan haar.

december ben het een vanke voor in de schans. Die had zijn moetelmoeltje in het hiep en egen blieren glans. In ieder wang een koeltje. En waar u zaken kennen teeg, de dreef.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zijn jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Friesland non-stop.
9: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van dokter met de ploeg.
2: De tweet van de toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Nou, automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: No in Friesland.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Woehoe!
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kan dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maximaal rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een soort van Game of Thrones in Friesland. Zo neemt regisseur en schreeuwer Murk Jaap van der Skaaf zijn nijste productie. Jester aan ze meer hoor in Noi Friesland.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ondenkers en het gevoel van toen.
0: De wieken van de jaren 80.
1: Noi Friesland.
0: Tieten Science.

0: What a Fool Believes van de Doobie Brothers. Wij draaien deze hele week muziek uit de jaren 80. En soms dan mama een beetje sjoemelen om de beste muziek maar draaien te kennen. Want deze komt eigenlijk uit Njontje Johannes Antig. Maar hey, had je in Njontje 80 twee Grammys winnen voor een Song of the Year, een Record of the Year, maar dit noemen nou dan kin disse net ontbreken. Zeker net in Nooi Friesland op deze sneutemorgen.
1: Van 8 tot 9 uur,
2: Nooi Friesland.
0: Het is 6 minuten naar 8. Welkom bij Nooi Friesland op deze sneunjongetje september. En we hebben het over een nieuw lesprogramma voor bern op de basis- en middelbare scholen. Ze kunnen haast een hendel opgaan in de wrand van Koning Redbaat.
3: Hey, we hebben eigenlijk onze eigen Game of Thrones verhaal in Friesland. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding.
0: En de beide Friske Betellen voetbalclubs die komen dit oren aan baard. De kop van het seizoen in de Rituskebol A. En voor Jereveen is dat teleurstellend verroen, vindt trainer Robin Veldman.
4: Nou, ik vind dat wij te weinig punten hebben ten aanzien van de kwaliteiten die we hebben. Dat zit hem in de doelpunten die we scoren. En ook de tegenstanders waar we punten tegen hebben laten liggen, is teleurstellend.
0: En we hebben daar zijn ook nog oren feestje voor uw eigen Frieslandok. Maar eerst het waar in het kwad, maar je zou eigenlijk Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen, we hebben de meest bewolkte dag, maar uit een droog spat ruim, wat lichter ruim. Maar wel mooi een krachtige zuidwestenwind. En daardoor liggen ze de temperatuur niet om de 18 tot 20 graden. Joen en vannacht heb ik altijd nog kans op enkele buien. Het is dan eerst zo'n 18 graden. Later in de nacht zo'n 14, 15 graden. En dan gaat de wind om naar het noordwesten toe. Maar hier, eerst nog even een spatje ruim. Hoe daar een afwisseling van wolken en zinnen, dan bloedt het meest droog. En op nijmooie matige tot krachtige matwestenwind hebben dan temperaturen om de 18 graden. In de nacht klert het op, de wind valt fut en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 10 tot 12 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
2: Nooi Friesland.
0: Skwalbeen die kunnen helemaal opgaan in de wrat van de legendarische koning Redbaat met een nieuwe educatieve serie. Het project is een gewerking tussen Chill Checked van Omroep Friesland, het Fries Museum, onderwijsbegeleidingsorganisatie CEDIN en de provincie. Doel van dit vergezen lespakket is om beien bewust te maken van de skiernis in haar eigen achtertuin. Verslagjouwer Dennis Terpstra die praatte met Murk Jaap van der Skaaf. Hij had de serie skreun, regisseerde en in Norset.
6: Voor de zee binnen de koning, visken en boer gelijk. Welkom in het Friese Koninkrijk.
3: De benadering weer eigenlijk een beetje, hey, we hebben eigenlijk onze eigen Game of Thrones verhaal in Friesland. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En hè, de doelgroep die we hebben, groep 7 en 8 van het onderwijs en ik het klas 1 en 12 van het vastzet onderwijs. Ja, dat is een hele mooie doelgroep om een spannend verhaal voor deel te zetten en zijn maatje slepen in die skiertnis van die 8e eeuw. Waar natuurlijk helemaal geen beeld van is, waar heel veel mensen net vol van weten. Dus de uitdaging om die tier te lippen te brengen, dat Friesland van die tier te lippen te brengen, ja, dat is wel heel erg inspirerend en motiverend.
7: De hele Game of Thrones, hoor. Dat is op zich echt wel een serie van wat volwassenen. Dus die tier van de skieren is wie echt wel natuurlijk een vrij heftige tier. Hoe vertaalt dat als makker richting zijn doelgroep?
3: Ja, je houdt natuurlijk wel rekening met wat je wil net zien en laten kennen. Je suggereert een heel soort. En je maakt het best spannend, maakt.

0: dreig?
1: Weer een hele uitdaging. Want ik zou voor dit hele onderzoek van het Fries Museum, he, al die wetenschappartners die ze hebben, weer nou, wat bekend van die tier. Maar het plaatje van Redbad, vanuit het noordelijke Friese perspectief, dat weer net zo duidelijk. Dus we hebben heel erg varen kent op die kennis en die kunde bij de onderzoekers. Dus we hebben heel veel vergaderen over de historische feiten en de hypotheses. En he, wat is de baat, hoe zegt het eruit, wat weten we al hier. Dus die input van hun weer echt heel wichtig om een goed beeld deel te zetten. Dus echt bezocht om een historisch getrouw beeld deel te zetten.
0: Wat is nou het belangrijkste dat ben je van leren kennen?
1: Nou, ik denk dat het heel leuk is voor mensen die in Friesland wonen, dat ze echt een beeld hebben bij een stuk geschiedenis wat net zo bekend is. We vertellen het verhaal vaak vanuit het perspectief van mensen, van leeftijdsgenoten die dan in dit hier leven. Dus hoop ik dat mensen zich daar toch wat identificeren kennen met mensen in dit hier. Dus stel je voor, er was in zo'n soortenhuis van gas, was de wekker en dan stap ze naar boeten en dan is de terpenlandschap van die. En je leven van skiën en van akkerbouw. En viskerij. Maar er zijn geen auto's, er zijn geen moderne dingen. Zeg maar, hè? Dus je beziek je band daar niet mooi te krijgen. En dat is een hele leuke uitdaging. En nou, ik denk dat ik wil, dat je het een beetje een gevoel krijgt en dat mensen zich gaan voorstellen kennen hoe het toen misschien was het om band te wijzen in die tijd. Ja, dat beziek je wel te benaderen.
0: Nou, en tot slot, wat is je eigen favoriete fragment uit het verhaal van Redbad?
1: Oeh, dat mag wel even heel goed nadenken. Ja, ik vind de opening wel heel mooi, hè, dat je voor het eerst op terpenlandschap ziet. Dat is wel een heel bijzonder moment. Wat ik heel mooi vond om te wandelen, we zijn naar Denemarken West. Er is een hele bijzondere keningshaal nagebouwd. Vanuit die Viking-skiertnis die zei er, hè? Maar wel een keningshaal die uit de tiert van Redbad is. Maar dus denk ik dat Redbad zijn keningshaal gewoon heeft. Ja, dat is als een kathedraal van eikenhout, dus binnenkomst, prachtige ornamenten. Dan stapt het echt letterlijk die wraad in. Dan kan je je hard voorstellen hoe koning Redbad daar patroon zitten heeft. Die historische sensatie die ze dat wil nemen, ja, dat viel me daar heel erg. En die heb ik bezocht om in die serie weer deel te zetten.
2: De plysje had gestion een inval die in een wenhuis in Gouw daarbij bin. Neverstjogen meerdere mensen oorhouden. Waarom de plysje het huis binnengong is op dit stuit nog net duidelijk. Want we konden de plysje net berikken van commentaar. Bij een ongeluk in Reehel is gestion een vrouw slim verwoenen rekken. Toch nog onbekende oorzaak rekken de auto dat zij inziet in het wetter. De vrouw is maar spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een hond die het ek in de auto ziet had het ongeluk net oorlibben. De Jumbo-supermerk onder Kruisdobbe in Ljouwen is juist rond de eind van de middag ontrommen vanwege een hinderlijke lucht. Bezoekers en personeel hier een klacht onder luchtwegen. Ze binden toch ambulancepersoneel controleren, maar hoeden net naar het ziekenhuis. De oorzaak van die vreemde lucht is net bekend, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen meten. Na een ventilatiekoer de supermerk weer open. En darter Danny Noppert is uitskakelen in de eerste ronde van de World Series Finals. Luke Littler, de nummer 1 van de wereldranglijst, wie in Ava's Live in Amsterdam met 6-4 te sterk. Noppert die kwam nog wel voor met 3-1, maar koer daarna Littler net meer bijhouden. Die World Series Finals stellen net mooi voor de wereldranglijst, maar met een totale prijzenpot van 400.000 pond zit er vanzelfs wel flink wat op het spul. Noppert die had in elk geval 5.000 pond oorhouden aan zijn deelname. 14 minuten naar 8 is het intussen. En Aassen in Nou in Friesland hebben we Cambuur. Dus je hebt een hoop op het spul voor de voetbalploeg het Ljouwert. Van een midden dan spelen ze het zijn concurrent ADO Den Haag. En Aassen-Jest H-trainer Johan Plat.

0: Leon, We Are Loving Me van ABBA, van het album Super Trooper. Cambuur is Justion Alnay Den Haag aanreizen. Dat het van de middag de competitiewedstrijd speelt tegen ADO. Het is een belangrijk duel, want het is voor Cambuur een treffen met een directe concurrent. Mochten de Leeuwarders winnen, dan komen ze 6 punten voor op ADO. Het gevoel in het Kooistadion is sowieso een stuk beter na de 3-0 overwinning van vorige week tegen NEC, zei trainer Johan Plat.
1: Ja, natuurlijk. Voetbal gaat om winnen. En dan werk je al een paar weken naar de eerste overwinning toe. En dan merk je gewoon aan iedereen dat iedereen heel blij is dat dat nu eindelijk het geval was. En ook de manier waarop en dat het thuis was hier met het hele stadion erachter, dat geeft natuurlijk een enorme boost.
2: Waar merk jij bij je spelers dan aan dat, dat die opluchting er is, dat die blijdschap er is, dat die ontlading van die eerste overwinning dat die er is?
1: Nou, dat merk je in kleine dingetjes, dat iedereen toch wat opgewekter is. We zijn allemaal winnaars en iedereen leeft ervoor om daar alles aan te doen. Dus dat heeft altijd wel effect. Maar aan de andere kant zijn ze ook gewoon weer keihard aan het werk gegaan om de volgende wedstrijd weer te winnen.
2: Ben jij ook een trainer die zegt van, ja, als je niet van ADO Den Haag wint, dan zijn die bonuspunten tegen NEC niets meer waard?
1: Nee, zo ben ik niet aan het plussen of minnen of optellen of aftellen. Dit is gewoon weer een hele belangrijke wedstrijd, zoals dat vorige week ook zo was. Nu is het wel een directe concurrent op dit moment, maar je weet nooit hoe het seizoen loopt. En wij gaan er gewoon alles aan doen om weer dat op de mat te leggen wat we de afgelopen week hebben gedaan.
2: Nou kennen we ADO van vorig seizoen ook van eigenlijk een aanvalsmachine, een beetje vergelijkbaar met NEC. Alleen jij weet nog niet helemaal zeker of ze dat spelletje ook tegen jullie gaan spelen?
1: Nou, ik heb vorig jaar ook veel wedstrijden gezien van ADO. Ik vond dat heel leuk om te zien en daar hou ik ook van. En nu hebben ze wel na de eerste paar weken hebben ze wat aanpassingen gedaan. Dus het is niet 100% zeker, maar ik verwacht wel dat zij ook volle bak gaan. Absoluut.
2: Ben jij ook een trainer die zegt never change a winning team?
1: Nou, dat zal niet altijd zo zijn. Maar er is weinig reden om veel te wisselen.
2: Ja, één reden zou kunnen zijn dat Nicolas Binder wat last heeft. Hij is nog een vraagteken voor morgen.
1: Ja, Binder is een vraagteken. Dan moeten we gaan zien vandaag hoe dat gaat.
2: Ja, want die is geblesseerd geraakt op de training.
1: Ja, was een dingetje. Maar alle resultaten lijkt het mee te vallen. Dus ik heb goede hoop.
2: Ja, dan is dat afwachten natuurlijk. Zou eventueel Semi Boudaan een logische vervanger zijn. Waar ik nog benieuwd naar ben, is hoe gaat het met Mathieu Maartens? Die heeft vorige week natuurlijk ietsje langer gespeeld dan vooraf de planning was. Heeft zijn herstel, heeft zijn conditie, zijn groei zich doorgezet?
1: Ja, met Mathieu, net zoals met nog andere jongens, zitten we nog steeds in een opbouw. Dus die had begin van de week had hij natuurlijk wat meer last dan sommige anderen. Maar dat is ook normaal en daar moeten we goed mee omgaan. Want we willen hem heel graag ook fit houden. Dus dat blijft een dun draadje waar we over balanceren.
2: Ja, hoe lekker is het dan dat je na die wedstrijd tegen ADO even 2 weken hebt waarin je en de spelers aan de ene kant even vrij kan geven, maar ook dat je wat meer trainingstijd hebt om weer verder te gaan in die opbouw?
1: Ja, met name dat laatste. Dat komt voor ons gewoon heel goed uit, omdat we, zoals ik al vele malen eerder heb gezegd, gewoon 8-9 jongens heel laat erbij hebben gehad die nog moeten wennen aan de speelwijze, die nog moeten wennen aan de intensiteit, aan allerlei dingen, ook aan de verhuizing. Dus dat komt voor ons gewoon goed uit.
0: En dat zei Cambuur-trainer Johan Plat hoe de interlandperiode die eromheen komt. Maar eerst dus nog de wedstrijd in ADO Den Haag. Die begint van de middag om 11:05 en is live te volgen in het radioprogramma Sneun in Friesland. En vanzelfs op uw website en app in een liveblog.

UB40, my If It Happens Again. Ja, dit noemen komt het jontje 83. En dat wie je een tijd dat Margaret Thatcher on de macht wie je in Groot-Brittannië. Zij hier toen krijgt de verkiezingszoon. UB40, daar wien ze er net zo bleed mee. Vandaar dit nummer, want het wordt ook wel zien als een protestsong. Ja, als dat ik yes, if it happens again, I'm leaving. En dan ging ik voort. Dus dat is de strekking eigenlijk van deze plaat. Twee nummer 8 in de hitlisten in Nederland in 1983. Die zullen wieken yes bij Omroep Friesland. Muziek uit de jaren 80, dadelijk naar jou van Jochen en ik bij Verzels. Maar eerst het nijs uit Binnen en Boetland van de NOS. En daarna Jan Jonkman over hoe het komt. Het waar en de jeste ook goed Friesland ook zien jubileum vieren wil.

0: Maar ik hoort hem morgen nog de stem van Doe.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje, kom eens op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ondertinkers en het gevoel van Doe.
4: Dat smaakt.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Hey Remon!
20: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Hey Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
22: 92.2 FM. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental van een aanslag in Pakistan is opgelopen tot 31. Dat zegt de politie tegen persbureau AFP. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen in Kohat, in het noorden van Pakistan. De moskee staat op het terrein van een politiecomplex. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een politiekantoor binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Bij het geweld raakten tientallen mensen gewond. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Vannacht af en toe regen. Zondag begint in het zuiden en zuidoosten nog met wat regen. Verder schijnt geregeld de zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
25: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
24: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
26: Ambassador Vermogensbeheer.
1: In een vrouw die het hield dit verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
2: Kom tongens je eens het reservier. De knappe klink hebben we al van agrarisch geschouw op jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in hier beloft met meer dan 100 standhouders. Jovina van Hessen welkom van Moorsnjogen op Mythisch Jelvervieven.
3: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinderts Werge.
4: Noe in Friesland.
7: Dit is Science.

0: op Friesland. Van sport oant cultuur en van natuur oant skiednis. Er is haast geen onderwerp dat Frieslanddok geen documentaire oor maken had. Takom hier, dan bestaat het programma 40 jaar. Maar wat wie dien favoriete docu asen, dan hebben we het ek daarover. Maar eerst het waar, Jan Jonkman, goeiemorgen.
1: Ja, het is ik een hele goeiemorgen.
0: Vertel eens even, want ik stond je weer net maar uitzicht op de ruten. Hoe liek het op dit stadboeten door?
1: Daar hoefde ik je speed van te hebben, want daar schuift ik er net een soort van. Het is bewolkt. Ja, dat weer vannacht eerst net zijn, want hier weer naar wat opklaringen. Maar jawel, de nacht toen kwam de bewolking, die kwam al overdroen. En daardoor zakken de temperatuur hier in 9, maar met verder dan 15 en een hele graad. Laaksem, die zit op goed 16 en een hele graad, maar de Point en Bakkeveen. En dan wordt op 14 en een hele graad door het akker. En ik kan mooi. Zullen we dan nou even naar de temperaturen? Zoals gisteren ook al meld. Die zit al op 16 graden. En het is nu al tussen de 16 en 18 graden. Nou, als we dan het waarbeeld van Joert zoeken, dan heeft de bewolking die hoort de oerhaan. En er zit zelfs uiteraard wat lichte ruim, wat stoorruim vallen. Komt eigenlijk als even een heel iets buienlijntje hoor. Ja, oorzaak van dit geheel is een warmtefront dat Joert de hele dag boven is om jou en glijdt. Maar dit warmtefront ligt de temperatuur Joert nog wel om de 18 tot 20 graden. Het viel dat ik wat vochtig gewoon. Ja, en dan die wien, die is ik prominent aanwezig. Die is voor het aans een gemiddelde 4 tot 5. Maar voor mij die even uitzitters in 6 tot zo'n. Haast wel even een waskoging voor de wettersport, ja. Later in de midden, begin van de jong, loopt er weer een front door. En dan hebben we jong en vannacht weer enkele buien. Ja, en er zit nog steeds een krachtige wien die het omgeert van het zuidwesten naar het westen. Daar. Vannacht tijdelijk even wat aanneemt, is het in het begin van de jong nog zo'n 18 graden. Het tweede pad van de nacht hebben we temperaturen om de 15 graden.
0: En hebben we morgen die wienwestauto hier stek weer erbij?
1: Ja, die hebben we er nog steeds bij. We zitten tussen een hege druk en een lege druk gebied in. Ja, en die wind die kniept daar. Dat hege druk gebied, dat scoot steeds verder uw kant op. En daardoor komt die wind die kniept steeds terug een lichtere hoeken heen. En daarom hebben we die krachtige wind. Zullen we dan maar mannen hebben? Eerst even een spatje rein. Hoe dat is het meest droog. Dat heeft een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan hebben we temperaturen. Omdat de wind wat omgang is naar het westen, hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden. En in de midden er werd een krachtige wind en maar uitzit het werd in 6. In de jong en in de nacht, dan wordt het droog, het klaart op. We hebben wat invloed af van hege druk. We zorgen dat ik dat het dan opklaart dat de temperaturen in de nacht zo'n 10 tot 12 graden binnen en de wind die jouwt hem dan mooi deel.
0: En hoe komt het de rest van de komende weken?
1: De komende week. En nou, als we even naar Mandy zoeken, dan start de astronomische jest. Dan geven we de jest zogenaamd al waarin. Ja, op papier. Maar op, merken we dan net een soort van, want het is Mandy droog. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En mooie matige noordwestenwind is dan zo'n 18 graden. Deze is dat kalmer nog, want dan zitten we onder invloed van hey, dat hege druk. Dan is het rustig waar, kalm. Droog, een afwisseling van wolken. Uitentrollen we even zinnen. Het is dan zo'n 19 graden. Zullen we dan naar Wazie, dan hier te vinden waarom naar het zuidwesten daar. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn er ik dan geregeld bij. Dan zijn 20 graden. Maar Thomas, ja, dan gaat de wien. Die gaat weer even om naar het noordwesten daar. Maar we hebben ook geregeld zinnen. En wij zitten hier dan altijd en hebben prachtig juiste merken waar, maar zijn 18 tot 19 graden. Nou ja, zag eer versend. De jest begint vol, maar we horen het nooit zimmer gevoel.
2: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur.
2: Nou in Friesland.

0: Die man van Phil Collins, dat wie een wieze vrouw. You can't hurry love, zei ze altijd in tjen haar zoon. Het origineel is trouwens van de Supremes, maar Phil die hier een dikke hit mee in 1983. Takom hier, dan bestit het documentaire programma Friesland Doc al 40 jaar. In al die jaren had het programma een soort onderwerp in beeld gebracht. Landbouw, kunstners, sport, skiertnis, alles kwam voorbij. En om dat jubileum te vieren had het programma Dien Input nodig. Filmmaker Herman Zijlstra die maakt het documentaires voor Friesland Doc en is hier in de studio. Herman, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, al 40 jaar documentaires uit en oer Friesland. Hoe zie je het jubileum vieren, Takom hier?
1: Nou, we willen eigenlijk documentaires weer uitzenden. Maar we hebben de feestdagen ik betocht om weer een marathon te organiseren. Eerste Kriesdij. En de hele nacht non-stop documentaires. En wij tochten van, wat is nou een documentaire die je nog eens zien wil?
0: Aha.
1: En had je daar bij denken van, hey, die wil ik nog een keer zien. Mail eens dan. Frieslanddoc@omroepfriesland.nl.
0: Hoe moeilijk in het wezen, hè? Ja.
1: Ja, precies. Dus, en het idee is dan om gewoon non-stop trot te gaan. Dus van alvoeren, jongs, kerstnachten tot viervoeren de volgende dag non-stop documentaires. En dat hebben we vorig jaar mijn muziekdocumentaires dienen.
0: Ja.
1: Maar ja, er binnen natuurlijk nog een heel soort leuke documentaires. En bijvoorbeeld Hanna Zwart had laatst ook een documentaire maken die gewoon trouwens een heel soort mensen met een heel soort reacties op kreeg.
0: Ah, ja, dat is een van die favorieten volgens mij, of net?
1: Ja, nou ja, als het dan denkt van wat wie nou de oren tier echt een mooie documentaire hij wie oors, maar hij wie wel heel hij blum wel bij volgens mij.
0: En we hebben het dan hoor, want Hanna Zwart die had wat had ze maken?
1: Nou, die wende het in de buurt van Dokkum en die fietste altijd. Ze vertelt het zelf. We kunnen ook wel even een fragmentje erbij pakken.
2: Vanaf dat ik kan fietsen, rij ik langs deze boerderij. Door de mestbult en de gehorende koeien wist ik dat het bedrijf anders was dan de andere boeren op onze buurt.
3: Ik ben een keer naar een paar jaar geleden naar Kim Wild geweest in Neushoorn.
2: Wat is dat?
3: Kim Wild.
2: Oké.
3: Ken je die dame wel?
2: Nee.
3: Nee? Nou, ik zal ze wel even op. Ik zal ze wel even roepen. Zal Kim Wild even roepen?
1: Ja, als het nou al heel nieuwsgierig bent, kist natuurlijk gewoon de NPO-app Iepenje en even erin.
0: Ja, Bolta zaten. Zet er een prijs maar hoen, hè?
1: Ja, absoluut. Twaar ik nog. Dus helemaal mooi. We winnen nooit wat bij de NL Awards en zij pakt vandaag 2 prijzen.
0: Ja, dat zijn de prijzen voor beste producties van regionale omroep. En daar wie zij de grutte winnen doen. Maar deze documentaire, Bolta zaten. Dus is je net van niks. En hier is al dit fragment uitzocht. Maar we hebben ook een keer kleerst in serie.
1: Ja.
0: Eerder van Keningleer, vertel. Waarom is dat een van die favorieten?
1: Nou, ik vind Rins Gratema wel een heel bijzonder figuur eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus hoe hij dingen brengt, dat vind ik wel fantastisch. Dus ik dacht van, dat is misschien ook wel een kandidaat die het meest kan zien willen. En ik kan Keningleer zien. En dat is eigenlijk een soort registratie, 2-delige documentaire. Ik heb ook wel even een stukje van Jerre Litte.
4: Er weer is een kening. En de kening is je nocht van het keningwezen. Hij verdeelt zijn loon onder zijn 3 dochters. Op het denk dat ze hoe griezelig, verskorend en uitschroeven van hem horen. Zo leidt het en zo draait het, want het deer jouw rimpen in de chillen riet. En dat is te betiet.
0: Ze komt op mijn lijstje.
1: Ja?
0: Dus ik mail aan ze eventjes. Ja,
1: goed.
0: Ja. En ik zie Rekstien en Halve Sterren toch. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat mensen vers heel graag zien willen. Daar hebben we ook een documentaire over.
1: Ja, en Sippy Tichelaar, die had een legendarisch fragment worden. En ik zie die documentaire nog even te beschermen. En ik denk, nou ja, onvoorstelbaar. Want het gewoon even jaren litten wat er gebeurt, denk ik.
5: En nou, toen kwam als 15e oude eindstreek Rijn Jonker. Ik zei, nou, als die nou omdraaist en door iets nou op hem taal, dan is de man die eerst naar Polen ging en nou de Halve Sterren dat hier rieden had, die is bij de microfoon.
6: Rijn kapot!
7: Ja.
6: Je zweer?
7: Ja. Op.
6: Hartstikke op?
7: Ja.
0: Ja.
3: Hij
0: ging naar Polen en jij de derde dat echte Alpen Sterrentocht verrieden worden zo. Want het is hoe de alternatieven ervan, toch? En,
1: ja, zoiets, ja.
0: Spoorslag teruggekeerd en dan kom je zaag naar de echte Alpen Sterrentocht door de finish. Ja. Ah, jonker, ja, legendarisch, dat snap ik. Nou, dit zijn drie hele mooie fragmenten. We hadden meestal, denk ik, waarom maken. Dit zijn drie van die wel. Mark, vreeg je welke Bob onder zit?
1: Botten zaten in dit geval.
0: Oké, okay, ja. Nou, als het thuis denkt van ik wil ook een documentaire nog wel eens romsje, maar deze trui die ik nou heb, dat daar zit mijn favoriet nog krek net bij. Lid het alsjeblieft weten, want we zijn heel benieuwd. De kist dus mailen naar frieslandok@omroepfriesland.nl, frieslandok@omroepfriesland.nl. En waar wit komt hij voorbij in die marathon, hè? Christian, 24 december.
1: Klopt.
0: Ja. Oké. Dank u wel, Herman.
1: Dank u wel.
0: Ja, nou.

0: Net zo lief. Gefortuneerd van het goede doel. Wie noem het zien in de tipparade. In jongetje 84 jaar. Naast het in de gaten. De hele week al. Stinde hier een 80 centraal bij. Omroep Friesland. Net al in de muziek. Maar ik het nijs. Internationaal, nationaal. Friesk nijs. Kranten nijs. Reclamespotjes. Televisietunes. Alle hier uit de jaren 80. En dit oor gaan we nijs uit jongetje 84. En misschien likt het wel wat op de situatie dat we nou in zitten. Want toen zitten we met groeiende suveloerskotten boterbergen, weet ik nog. En doe water in EEG-verband, dat hier we toen nog besloten om maatregels te nemen. En dat moest het al leren dat de melkenproductie in Nederland flink naar onderen ging. En er kwam een superheffing voor boeren. En die boeren die wien daar net blij mee en ze protesteerden.
1: Er werden door de boeren totaal 3000 tractoren gebruikt om het verkeer in Friesland te blokkeren. Zoals hier bij Lemmer, waar enkele honderden boeren de doorgang op de snelweg Lemmer-Joure versperden. Het verkeer had geen schijn van kans de langzaam rijdende tractoren te passeren. En zo werd het verkeer op de rijks- en provinciale wegen in Friesland enkele uren lang gelegd. Grote blokkades waren er behalve bij Lemmer ook bij Bolsward, Franeker, Leeuwarden en Heerenveen. Ook in de Friese steden werd geprotesteerd, zoals hier in Sneek. De protestacties zijn gericht tegen het totale landbouwbeleid van minister Brax. En vooral tegen de aangekondigde verzwaring van de superheffing. De minister wil deze boete voor de teveel geproduceerde melk met ruim 1% verhogen.
2: Wij hadden al 8,65 ingeleverd en we moeten nu nog 9/10%. En daarna nog 14% Europees. En dat kunnen wij echt niet meer dragen. Nee. Wij zijn genoodzaakt hier als de drie standaardorganisaties hier echt een actie voor te voeren. We gaan hier weg naar Heerenveen. En dan gaat er een petitie naar minister Brax in Brabant naar zijn privéhuis. Als wij onze zin niet krijgen en minister Brax wordt niet soepeler, dan komen wij met harde acties.
0: Dat weer jongetje 84. En dat hij misschien wel een beetje denken aan waar we nou in zitten. Waarom naar 2026, naar het voetbal. In de laatste vier wedstrijden pakte sportclub Heerenveen maar 2 punten. Zo kunnen we stellen dat Heerenveen teleurstellend aan het seizoen begonnen is. Dat vindt Robin Veldman ook. En daarom laai verslagjouwer Roelof de Vries de trainer 5 stellingen voor.
3: De eerste. Het is een teleurstellend begin van het seizoen.
4: Ja.
3: Is dat ik uitlissen?
4: Nou, ik vind dat wij te weinig punten hebben ten aanzien van de kwaliteiten die we hebben. Dat zit hem in de doelpunten die we scoren. En ook de tegenstanders waar we punten tegen hebben laten liggen, is teleurstellend.
3: Stelling 2. De Wiener, dit december een soort spelers dwaande met een transfer. Dat had ze net goed dingen.
4: Dat zijn eigenlijk 2 vragen, hè?
3: Nou ja, het is meer een feit. Er binnen een soort spelers dwaande maar zo'n transfer toch? En dat had ze net goed dingen. Dat is meer een. Daar moest op reageren.
4: Ja, dat heeft in het begin van het seizoen is dat zeker gaande geweest in de selectie en is bezig geweest in de selectie. Maar nu het gesloten is en er is duidelijkheid, merk ik daar niks meer van.
3: Nee, maar waar had het dat er in het begin dan toch in zitten? Dat ik er toch tussen de eeuwen zit bij die jongens?
4: Ja, de dagelijkse gang van zaken is toch het maatje wat naast jou in de kleedkamer zit. Die loopt toch weer even weg om te bellen van ja, met mijn zaakwaarnemer. Hey, hoe ziet die aanbieding eruit? Hoe is het met die club? En dat wordt dan, dat gaat een beetje leven in de kleedkamer. En dan, ja, en dat is altijd als wij er niet bij zijn. Hè, want zulke dingen bespreken ze niet met mij of met de assistenten. En je merkt gewoon dat zo'n transferwindow in de kleedkamer speelt. Alleen, dat is nu geweest. En ik heb ook zoiets, daar moeten we mee dealen. Want, en dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor de spelers. Want uiteindelijk zijn ze gewoon contractspeler van Heerenveen. En je moet hier presteren.
3: Stelling 3. Dat Dylan Vente nog net scoort had, lijkt meer onder het team dan on Dylan Vente zelf.
4: Kan je ja / nee zeggen?
3: In dit geval, sinds we net, we komen er niet op terug. Je mag overal op terugkomen.
4: Nou, ik vind het aan beide kanten. Ik vind dat Dylan ook een aantal kansen heeft gehad die hij moet scoren. En dat weet hij zelf ook. Dus ik kan het hier zeggen, want ik heb dat ook met hem besproken. Maar ik vind ook dat we in eerdere wedstrijden ook ballen hebben laten liggen waar hij veel meer mee moet kunnen doen. En of dat we hem niet aanspeelden, waardoor we hem niet in stelling konden brengen. Dus ik vind dat het aan 2 kanten liggen. En zeker met de kritische bril naar Dylan. En die kritische bril heeft hij zelf. En daar is hij zelf ook echt ziek van geweest 2 dagen. En we zijn nu weer door naar Sparta. Maar ik vind ook dat wij in ons aanvalsspel nogmaals een hogere kwaliteit moeten laten zien om hem beter in positie te krijgen.
3: Stelling voor jou hoor. Waar haat vertrek van Joris van Overheem onder Scott?
4: Nee, niet onderschat. We weten de sportieve impact. Dat hebben we ook altijd benoemd, dat de sportieve impact van Joris groot is. Zijn vertrekwens was heel duidelijk. De stelling van de club was heel duidelijk, dat we hem niet wilden laten gaan mits dit bedrag, ik weet niet achter de komma wat het precies is, maar er is volgens mij genoeg over gezegd. Ja. Sportieve bijdrage, zijn menselijke bijdrage in de kleedkamer, heel groot. Maar ik moet eerlijk zeggen, met Dirk Preupper hebben we een hele fijne gozer erbij gekregen die ook in datzelfde zit. En ik hoop dat de mensen ook zien hoe talentvol Nolan Coutens is.
3: Ja, dat denk ik wel. Alleen kist ik stellen dat is dan de stelling, dat je me minder op wilt binnen.
4: Ik zijn er anders op geworden, denk ik. Minder is, wil ik over een heel seizoen beoordelen, niet naast 6 wedstrijden nu.
3: Stelling 5. Als Heerenveen na 12 wedstrijden, het dubbele van nou, nog altijd in het rochte rietje zit, dan is het crisis.
4: Na 12 wedstrijden.
3: Echt een rijtje.
4: Ja, dan is het. Crisis vind ik een groot woord. En ik denk dat jullie daar ook goed op gaan, op het woord crisis.
3: Niet allemaal onder één kam scheren.
4: Nee, dan de Omroep Friesland. Nee, sorry. dat is gewoon een teleurstellende prestatie als dat gebeurt. Crisis gaat volgens mij als het spelbeeld slecht is, als we onderlinge relaties slecht zijn. Daar is nooit sprake van. Het gaat nu over hoe werken we samen. Hartstikke positief. Dan moet het bestuur beoordelen of het management beoordelen hoe ik alle processen aanstuur, hoe de spelers daarmee omgaan. En als dat niet goed loopt en er zijn jongens met onvrede, en dan spreek je volgens mij over crisis. Nu gaat het enkel nog over presteren, dat moet beter. En daar hebben we nu invloed op en alle rijen zijn gesloten.
0: En dat zei trainer Robin Veldman van sportclub Heerenveen. Heerenveen speelt joen in Rotterdam en die wedstrijd is live te volgen in Beus op de radio. En er is meer, goed nieuws, want Marcus Linde die zit weer bij de selectie. Hij miste de aanronde maanden toch een knibbelblessure, maar hij zou nou weer starten kunnen.
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ze tussen Jochen en Tolven ieder van sales weer op en uit. Mai Roelof Lausma en Ted Roosendaal. Roelof, wat zijn de highlights? Ja, alles is een highlight natuurlijk.
6: Nou, vind ik wel heel aardig. We hebben Gerberg van Dekken, die komt del. Maar Wai van Dremen, dat is een Veskus-programma Oer het Libben. En maar Veskus van Dolly Parton.
0: Leuk.
6: In augustus. We stonden dus tegen actueel. Ja. Het is wel een reprise, maar er komt wel een Veske weer uit. Dus ze zullen weer op naai optreden. Dus daar hebben wij een mooi optreden van Ek Live in de studio. We zeggen Ek Fruit op Museumnacht. Dat is eigenlijk de musea, de dwarn tichtogen op Sneuntejoen. Dan gaan ze nou weer iepen.
0: Ja.
6: En dan gebeuren er hele oren dingen. Dan krijgen we een mooi merke van Nachtvlinder. Dat is een jongeres, dichter. En die het er een merke op maken. Daar praten we dus over. Er is een uitfestival Juwet op het Heerenveen. Dus daar gebeurt echt van alles. En ik weet het Hesto fruitbiemen in de tuin.
0: Ja.
6: Wat is die nou de volle? Al het fruit? Wat
0: nee.
6: Nog net,
0: ik gaf de bot snoeien. Dus mijn ene appelbiem had niks jong. Maar de liedse die het oors nooit dier, die had, ik denk, 8 appels of zo.
6: Nou, er is dus een heel soort fruit op het stuit.
0: Hè? Lekker toch?
6: Ja, maar het probleem is het valt op de groen. Er gebeurt eigenlijk niks, maar het is een schande. Ik bedoel, voor 4 appels in de supermarkt betellen strijden.
0: Ja,
6: die dingen die lezen al je te frotsen op de groen. Dus Marjolein Staal, de winnaar van de Johan de Jong BIM, die komt dadelijk zien in de natuurrubriek. En die heeft wel ideeën om dat wat beter te stroomlijnen, zodat iedereen lekker fruit eet te kunnen.
0: Nou dan ook al even lustig.
6: Ja.
0: Want bij mij gebeurde dat ook wel. Ik vond het wel leuk voor de vogeltjes en orenbeestjes en samen.
6: Nou, daar heeft het ook een functie voor.
0: Oké.
6: Maar het is schande om het al hier voor te smieten.
0: Absoluut. Nou, wij horen de radio hoor, want dan jester dadelijk alles hoor dus in op en uit. Ergens tussen Jochen en Tolven komt dat die tips komen voorbij over fruitbiemen, maar verzeil ze nog of volle meer een leukste. Dus harde radio on, maar op en uit dadelijk. Wij binden weer om Tolven in een Nijeno in Friesland. Wat dan?
7: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep. Tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
8: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
11: opgelost. Autotaalglas.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, goeiemorgen. We hebben de studio weer groot vol met gasten. De komende 3 uur komen er een heel soort mensen delen om te vertellen wat ze organiseert. Dan krijg je tips voor het uitfestival op Jereveen. De binnendeerde dichters. Die het weer vertolkt worden toch libbende dichters, toch? Hè?
6: Ja, voordragers. Ja, de soorten van dichtjes zelf ik wel, maar...
5: Ja, maar zo leven vol, toch?
6: Ja, dat is wel handig. Ja,
5: dat is wel handig, denk ik. En weer Dolly Parton. Want zij is zelfs verstoorn. 24 augustus. En Gabriel van Dekken die vertolkt haar muziek bij u live in Op en Uit.
7: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
8: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
7: De wieken van de jaren 80.
9: Op woensdag 23 september strijden de Fryske tuurginders op het Zuid in Warkum om de provincie Frieslandprijs en het kampioenschip tuurgen onder de man als vrouw.
10: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toed in toekomst keer.
13: Waar kan ik veel over werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
10: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
16: Kom je mik ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Hardwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
11: spektakel. De grootste oerdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Op en uit.
14: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Een hele goeie morgen en welkom bij Op en Uit. Onder mijn tol van Oeren krijg je de leukste Utgins-tips voor de komende dagen en ik vaar de komende weekend in Friesland. En alles is te zien op tv en op de radio te horen.
1: Zo gaan we naar Jelvetsierende Peteer over een bijzonder poëzie-evenement. Het werk van Deerde Dichters wordt weer even te libben gebracht door voorname voordragers. En dan gaan we ook een gloednieuwe recensent. Lennart Kingma, die volgt Trientje van der Steeg op en bespreekt twee boeken in Wat Vondst ervan?
0: En worst weten wat Jere Veen te bieden heeft als het gaat om cultureel aanbod voor het komende seizoen. Nou, Joerke is te kust en te keur, maar allerhande activiteiten.
1: En we zetten dadelijk Sutijn mij Nijs uit de natuur. We zijn heel blij dat ze er is. De Johan de Jong BM-winner Marjolein Staal. Zij neemt dus dadelijk de vrouw in van, ja, ik denk fruit.
2: Ja, klopt het.
3: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate, gang, while I check it out.

0: crazy about you, baby.
1: Lou Rawls en Diana Reeves, Fine Brown Frame.
2: In op een uur starten we de morgen op met lekkere muziek en nice uurtje natuur. De echte natuurkennis kom hier en wij zijn echt vereerd met de winnaar van de Johan de Jong BIM. Dus die hoeft eigenlijk geen introductie meer. Iedereen leuft haar als kenner, want ja, ooit wist die BIM net. Marjolein Staal, welkom.
3: Dank je.
2: Hoe gaat het maar uit? Is dan wat doet normaal hoe stritten?
3: Nou, hartstikke weer.
2: Nee?
3: Nee. Het is wel wat, hè?
2: Ja?
3: Nee, dat gaat best. Ja, ja, maar het is wel heel erg leuk.
2: Nou,
3: ja.
2: En daarom bist je rekken, ja. Om u smaak te nemen in de natuur, in die vrouw. En ja, die vrouw komt eigenlijk wel heel dichtbij, denk ik, voor een heel soort mensen thuis die het fruit bij hem en haar.
3: Dat denk
2: Want,
3: ik, hè?
2: Want spiel het wat, hè, op dit stuit.
3: Ja, er spiel het wat. Nou ja, september is de fruitmoanne, de vruchtmoanne. En dat is die ek in de natuur. En in de natuur kist je hem van de bikers bij riep, de roze bottels die Ben riep.

0: iets vinden. En sommigen die moeten in wintersliep. Dus die moeten nou zien dat ze wat vet op de bonken krijgen. En orenbisten die moeten een hele tocht maken. Die moeten, die bijvoorbeeld trekvogels, die moeten, ik zwaar je dat ze genoeg energie houden om die hele lange reis maatje te kennen. Dus in de natuur is het ik vrucht, mannen, maar ik in uw stuun.
1: Ja, want die bisten die ja. eten dat om nou ja, sterk te worden.
0: Ja.
1: Maar wij hebben nou een oerskot.
0: Nou ja,
1: en ik eventjes ja. even een rondje hier aan tafel. Ik begin bij Ted. Ted,
0: ja, ik zei
1: fruit in de tuin.
0: Let me er nou even
1: boeken. Hij fruit in de tuin.
2: Ja, de hele boel leidt in de tuin. We hadden beide net wat tijd gehad. Alles leidt in gas.
1: Nou, dat vind ik dan wel heel zonde, want fruit is hartstikke duur.
0: Ja.
1: En er gebeurt er niks meer. Laat het wat frot zien. Dat herkenst oeral wel, hè?
0: Dat herkenst oeral.
1: Ik zeg bij u in de buurt, mensen, die jouw het dan in ieder geval nog in een bakje in de tuin van, nou, pak het maar vergees.
0: Ja.
1: Maar daar is wel iets om te horen, nou, hè? Want er is een heel soort fruit, dat is fort.
0: Ja, dat klopt. En dat fruit dat wij natuurlijk in uw tuin ha, dat is ek voor de natuur. Ik een lui lekker land, hè, van bisten. Er bloot natuurlijk wat oer. En dan luid ik een hele protte. Daar kom ik aansneven weer om. Op waarom. Maar wat nou zo mooi is, is dat al die protters, ik heb zelf een druif. Ja. Nou, die protters, dat is een lust. Die komen mijlkoor vleerders op die druif voor. En ze maakt je er een zootje van. Ja. Een hele paad naar het huis zit luid op een groen vol met druven. Dus ik ren constant al die druven drap in ik het nu zie. Maar het is wel een lust om uit te zien.
2: Ja.
0: En het mooie, ik heb even een peer mij nom. Dit zijn die druven. Dit zijn
1: hele lietjes, hè?
0: Dit zijn hele lietjes, maar ze zijn lekker, hè? Ze zijn heel zwiert. En dat is ik de reden dat september die vruchtmaanden is. Want ze krijgen ook nog die zinnen waar toch ze zwiert worden. En die druven die dus op de groen vallen, stikken binnen. Maar die zijn weer heel erg lekker vaar. Insecten en verslakken.
2: En stiekelbargen.
0: Stiekelbargjes. Ja. Nou, die maak ik in mijn wintersliep. Hè?
2: Ja.
0: Dus in mijn tuin is het lui lekker land. Echt, dat is fantastisch.
1: Ja, wat is het dan een kistje, Stin? Komt dit nou al uit die tuin?
0: Dit komt uit mijn tuin, ja.
1: Jeetje, wat zit er nog meer in?
0: Nou ja, ik heb Gieser Wildeman, hè? De bekende steenpaar, stoofpaar. Die bent natuurlijk heerlijk.
2: Ja.
0: En ik ga hier kweeparren. Dat is ik een heel ouderwetse vrucht. En misschien kun je hem zien, er zit een heel iets doenslaagje oerhinnen. En ze roeken heel erg lekker. Ze roeken heel sterk. Ze zijn ja, een beetje, ja, ze matten nog wat meer uitriepje. Okay. Maar eens even.
1: Ja, ik roek ze.
0: Ze zijn een soort ja, parfum zit erop. En als die in de keuken steen has, dan roekt die hele keuken lekker naar die geur. En je kerst lekker gelei van maatje, maar ik heerlijke chutney.
2: Oh ja.
0: Maar ja, wat nou het probleem is met al dat fruit, dat ik skiel me helemaal de kramp in de ham. En appeltaart, nou ja, had ik natuurlijk al die appels oerzet in taarten, nou dan kom ik echt zo uit die wintersliep. of die winterperiode.
2: Ja.
0: En het komt me de noors op een gegeven moment uit.
2: Ja.
0: En ik zet ze ik wel bij de diek, dat doch ik ek wel. Maar toch, hè?
1: Ja.
0: Het is wel een probleem, want ik krijg het net op.
1: Nee, en dat is natuurlijk heel apart, hè? Fruit. Ik bedoel, size appels in de winkel. Ja, dat is volgens mij al 3 of 4 euro kwijt.
0: Ja.
1: Wil ze naar Oerol hingen en het in doet er wat mooi. Dus dan is er even hoe nuttig. Dan stek even zoen wat voor initiatieven er binnen om daar wat mee te doen. Wat valt hier dan op?
0: Nou, het valt me op als er op Googles van wat mat ik met mijn fruit, dan barst het van de initiatieven. Er binnen Oerol binnen persmomenten, dan kerst die fruit rapen en dan kerst het ergens inleveren en dan matjes ze er sap van.
1: Oh ja.
0: Appelparensap of appelbietensap. Kerst ze gek net betinken of het wordt makken, dus dat is ontzettend leuk.
1: Maar is dat dan voor betellen? Of voor die eigen
0: nou,
1: spul dat
0: ze doen? Maar dan wel voor die sap betellen. Want dat wordt heel mooi. Wordt het, of in een vacuumpoeder wordt het dien. En dan komt er een mooi papieren pak omhinnen. En een kraantje, een tap. Er zit een soort tapje zit eronder. Dus dan kan je eigen fruit tappen. En dat bloot wel een iergoed. Hè?
2: Oh.
0: Dus dat is echt. Want het wordt gepasteuriseerd. Kerst het trouwens ik ongepasteuriseerd krijgen. En dan kerst er zelf nog cider en wien van maatje. Dus dat is ik heel leuk. Maar ik even opskreun, ik moet even spieken. Fruitpers Friesland is een hele grutte. Die zie je het verhinnen in Steggerda. En ze zitten nu in Willemsoord. Maar die ruizig je dus. Dat zijn mobiele fruitperslocaties.
1: Leuk. Dus als je echt een hele een tuin vol met apels hebt, dan kun je steeds dan kom maar bij mij.
0: Dan kun je ook googelen en dan kun je in de agenda invullen. Nou, ik wil bijvoorbeeld naar het Poptaslot. Daar had ze Krek West.

0: makkelijk.
1: Ja, zit ook toch
2: en dan kan iedereen daar hinnen.
1: Oh, dan heb je echte evenementen.
2: Ja. En kist het ook nog een soort van doneren? Daar zit ik ook al te denken. Die zijn weggeven. Denk ik in hier zo. Hè? Weggeefkasten. Of,
3: Weggeefkasten ben ik net zinkaal. Nee. Dat is dan meer, denk ik, bieden die kloons. Dat mensen kunnen hetzelfde deel zetten. Ja. Maar door kist het wel doneren om bepaalde bedrukers die daar sap van maken.
2: Ja. Ja.
3: Maar de bedoeling van deze initiatieven is dat dat sap, dat kerst een keerpje zelf. En dan krijg je het mooie hoes. En dan wordt het voor die passen. Helemaal wordt het best.
2: En dan hoest het alles de skill.
3: Hoest alles net de skill. Nee, dat skill. En dat viel ik. Het is geen verspilling.
2: Nee, precies.
3: Want het viel ik net lekker. Al dat.
2: Nee, klopt.
3: Ik had zelf weg. Ik denk, oeh.
2: Schande.
3: Ja, dat is net leuk.
1: En daar is ook nog een idee. Want ja, nou moest ook zelf echt wel in actie komen om het te samelen. En nou, daar hebben we heel veel mensen nog in ochtongen. Wat is die idee? Om dat beter te doen?
3: Ja, nou ja, ik heb even contact gehad met de sappers. Of de sappers. Maar dat is kloos van de sappers. Ja. Die hadden eerst een mobiele vacuüm fruitpersfabriekje is dat. En dat is mobiel. En ik heb zo'n van, goh, hoe werkt dat nou? Nou, dat was 25 kilo. En dat ben steeds maar ongeveer size van die klapkratten die wij thuis hebben. Dat is een protte, hè?
2: Ja.
3: Die mast minimaal ha.
2: Oh.
3: En dat is bij de meester, zei er. Die brengt er dan en dan maait ze zij dat ervan. En toen zou ik zien hem, kom je hem keem net ophellen? Dat liek mij dan wel handig.
2: Ja.
3: Van dan hoek dat ik net te rapen, want daar zit het probleem. Nou, hij zei: nee, dat doen wij net. Maar dat zou wel een mooi idee wezen. En toen zit ik te denken, maar mijn educatieve pet zei van: goh, voedsel-educatie, dwarsemers-educatie. Ben van squallen, hoe leuk zou het wezen dat die bijvoorbeeld in het eigen dwarp of eigen wiek die appels en die parren rapen en dat ze die dan meenemen.
1: Okay,
3: of, dus of dat er in het dwarp dat zo'n Lietz fabriekje bestelst, hè? Want dat bindt die mobiele fruitpers.
1: Nou, dat is dus voor Takkum hier.
3: Ja.
1: Nou, nog een tip voor, ter afsluiting: wekken mensen kunnen het fruit brengen?
3: Nou, komende woensdag 23 september. Dan is in Pijen, in de Treien, Nije Treien, dat is een minicamping. Daar komen de sappers, komen daar. En daar kan iedereen komen. Eerst wel even googlen je op de sappers.nl, want dan kan je inscrewen. Want ze willen graag weten wat je meenemen en hoe volle.
1: Ja.
3: En er is ik happy hour. Dan kan je mij 10 kilo, maar is dan ik mij dan.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
1: Marjolein Staal, tegen dank voor die verhaal over de fruitmannen. En werd nou de verspilling met Schenk in kennen. Dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: Vaya con Dios, my Johnny.
1: Joet broest het op het Jereveen van cultuur tijdens het uitfestival. Maar als thema Heerenveen flirt op, ja, dan is er Joet van alles te belibben. En oorscoot binden Kathleen Philipsen en Heidse de Vries, beide bissen van de organisatie van Atelier Majeur. En wat is dat nou, Atelier Majeur?
2: Officieel zijn we een culturele netwerkorganisatie. Nou, dat zegt mensen misschien niet zoveel, maar je kan je inbeelden.
1: Want cultureel netwerk,
2: ja.
1: Wat is het?
2: Ja, je kan je eigenlijk inbeelden, of zeggen wij het altijd. Wij zijn het cultuurhuis van Heerenveen. Dus we hebben de ruimtes waar mensen lessen kunnen geven, lessen kunnen volgen. We zijn in het onderwijs actief, helpen scholen kiezen. Maar ook de ZZP'ers zelf helpen hun op weg. Wat kunnen zij nog verbeteren? Kunnen wij hun op weg helpen? En in het sociaal domein doen we projecten. Dus eigenlijk alles in Heerenveen wat met cultuur te maken heeft, komt via ons binnen.
1: Ja, precies. En Heidse Werm, dat maakt het dat je hem dan de partij bidden om te geren met het Posthuistheater Jereveen dit te organiseren?
3: Ja, nou ja, Kathleen had eigenlijk al mooi samenvat dat inderdaad. Ja, wij doggen Savolle in de regio. We zijn echt een verbindende partij. Dus het is net dat wij programma's Maaitje en dat aanbieden, maar wij echt maaiden de keuzedocenten en de workshopdocenten en geerwerkje. Dus ik in die zin maar het posthuis.
1: En nou haast de overal uit festivals, hè, terug de hele provincie, dat is ook heel mooi. Maar wat is nou een specifiek smaakje op het Jereveen? Dus denk ik, nou, dat is echt, dat past echt bij u's.
3: Ja, voor mij is het echt dat als ik dan daar binnenin en ik had een bepaalde verwachting van het Jereveen. Hè, waar we natuurlijk ook gauw hoe de Grutte voetbalclub en het turncentrum en alles. Er is het centrum binnen en het denkt van, oké, ik wist net dat dit ook hier aan de gong weer. Dus dat is gewoon heel leuk.
1: Ja.
3: Dat is eigenlijk een verrast, wist toch wat Jereveen nog meer te bieden had.
1: Net alleen nog sport, maar ook nog eens cultuur.
3: Ja.
1: Rieke Groen daar op het Jereveen.
3: Absoluut.
1: Hey, en wat vies Joet zelf nieuwsgierig, want het is Joet dat uitfestival op het Jereveen. Ja. Waar van denkst toe, hey, dat vind ik wel een pereltje.
3: Nou, er is, zij zijn van alles te doen. De kist workshops volgen, de kist de kind in het danspaleis komt, die kist machinaal een keer weer douchen om 3 uren. Maar ben ik optredens en iemand daarvan is van Heren van het Veen. En dat vind ik te gek. Sowieso die naam is al te gek. Omdat hij natuurlijk linkt ik hoe Jereveen ontstaan is. En dan ben ik 3 gasten die maakt je hip-hop. En ik vind het gewoon te gek dat er in het Jereveen weer een nieuwe groep, band, artiesten, club opstiet.
1: Want heeft een heel kwad Heren van het Veen. Zij is Jereveen ook ontstier. Zij is toen heel kwad. Hoe is dat
3: nou? Er waren ooit een keer 3 heren. En dit ben ik 3 hiphoppers. En die 3 heren die hadden ooit een convenant sluit. Van nou, dit is de groen is nou van u's. En ik zag wel een soort van verband van deze 3 gasten. Die stien nou ook op. En die zei van nou, we gaan hiphop maatje en wij komen hier waaien. Dus let's go.
1: Nou, wil u er even naar? Let's go. Ja.

0: lightweight.
1: Jongen, we kennen dit contus al hier.
2: Ja. Ja.
3: Ja, hartstikke leuk. De Heren van het Veen. Dat is dus jongen te zien op het uitfestival in Jereveen. Ja. Waar we wel zijn, hoe let om hun te treffen?
2: De tijd had ik net zo helder voor de games wist dat ik ze even naar
4: de. Dat is nou weer jammer, hè?
2: Ja, dat is dan weer ja. Ja, nou denkt iedereen die tocht van ik kom bijna. Nee, nou kom er niet meer. Ze weet het zelf niet eens. Nee,
3: maar het is ergens jongens. Ze wist even net hoe let, maar waar
2: ze
3: is
2: ze komen
3: het?
2: Over de overkluizing. Dus dat is het stikje bij de bakkerij en waar de cafés binnen is. Als daarin is, volg je de cafés, dan vies je dus vanzelf.
3: Ja, en online kunnen we dat vast. Ik nog wel even op, chicje. Waar is dat dan even te zien?
2: Ja, wij doen sowieso maar waar ik verslag op de stories van Instagram Hewitt.
3: Dus
2: van
3: daar,
2: Atelier Majeur,
3: gewoon aan even
2: daar zet ik het straks even op voor de meeste die nou denken van ik
3: wil komen.
2: Maar ik weet het net wanneer en hoe dat.
3: Nou, dan vinden we dat op de Instagram. En hoe heet zo'n Instagram pagina van je?
2: Ateliers, c'est français, Majeur.
3: Ja, nou daar vinden we dat. En moest ik nog even wat vertellen over Dirk Kramer op het Grutteplein. Wat is dat?
5: Ja, Dirk Kramer hebben we eigenlijk gevraagd. Nou, want Heidse zegt het net al mooi. Nou, het is meer dan sport, het is ook cultuur. We willen dat ademt, we willen dat je binnenkomt en denkt, ik word geprikkeld, ik ben nieuwsgierig, wat kan ik nog meer doen? Nou, er zijn dus heel veel te beleven. Maar ja, hoe kom je daar dan? Wat is dan de verbindende factor? Dus daar hebben we hem voor gevraagd. En Dirk is natuurcoach, maar ook grafisch vormgever. Dus hij is echt zowel met natuur bezig als met creativiteit. En dat heeft hij eigenlijk samengevoegd. Dus hij is daar naar die plek gegaan, heeft gekeken. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie, hoe dichter ik bij het centrum kom, hoe meer stickers overal zijn opgeplakt.
3: Oh ja.
5: Wat leuk als je dan niet de cafés kan volgen, maar ook de stickers. Dus als je straks hier in Veen binnenkomt, zijn er overal stickers opgeplakt en van alles gedaan. En het leuke is,
3: daar zien we een plaatje van.
5: Ja.
3: Van die stickers.
0: Oh, deze is van de wiezen. Sorry.
3: Ik wel dat die vrouw.
0: Ja. Dat is deze, hè?
5: Van die. Ja, van de kruiwagen, denk ik.
0: Ik ben een krekwekker, hè? Maar ik ben er nog bij.
3: Dit is het plaatje. Wat is jullie?
5: Nou, dat is deze heeft dus een tijdje bij ons in het gebouw gestaan. En eigenlijk kon iedereen die bij ons het gebouw binnenkwam, kon een sticker maken. Dus er lagen grote witte vellen en stiften. En je kon ze uitstempelen, knippen. En je kon eigenlijk gewoon, want dat is het leuke aan zoiets. En eigenlijk aan heel veel kunst en cultuur. Je hoeft het eigenlijk niet te kunnen, want je kan het al. En het is echt, we maken dit samen. Dus ook echt even een soort community gevoel van, wij gaan samen even Heerenveen bestikkeren als een soort slow motion confetti, soort kanon dat uitknalt. Mm. En dan kom je echt in het epicentrum en daar gaan we los. En ja, op de dag zelf kan je dus ook nog lekker nu dus straks stickers maken. Iedereen kan het. Het is leuk. Je mag ze overal op plakken. Op die kruiwagen, maar we hebben zelfs een auto bestickerd. Fietsjes, noem het maar op en het mag erop.
0: Zeker. Nou, deze foto ook nog. En die ik zat nou weer goed, maar het is een hele mooie foto. Doen ze de meesken.
3: Ja. Oh, de meesken, joh, kijk.
5: Ja, zeker.
3: Jonge meesken.
5: Ook. Iedereen is welkom. We hebben vanmiddag om 3:00, dat weet ik dan weer wel.
2: Yes.
5: Het Danspaleis. En ook met slecht weer, want het is vandaag een beetje half-half. Dat gaat door. En dan gaat het in het Posthuistheater. Dus het is ook een hele mooie locatie. Maar het Danspaleis is eigenlijk, ja, ze noemen dat zelf een ouderwets gezellige middag. En dat is het gewoon. Zoals je dat gewend bent. Gewoon lekker muziekje aan, lekker dansen en genieten. En het leuke hieraan is dat het eigenlijk de eerste in een hele reeks komt. Dus nu doen we het lekker in het centrum, gaan we met z'n allen. En straks komt het nog door heel de gemeente heen.
3: Nou, heel goed voor meesken om lekker bij mijn korte douche.
5: Zeker.
3: Dankjewel dat Jim er even wie in. Kathleen Philipsen en Heidse de Vries van Atelier Majeur. En dat het maar broesje mij van de midden op het Jereveen. Volle willen.
0: Oké, dus is lekker de tune in. We spullen de iets zutelen in. Reizen lekker weer naar Jereveen, want ik heb het los. Ja. En wij hebben nooit de reclame en het nijs. Ik vind het wel hele leuke peteren verdij. We komen dan in de kunde, maar u zijn nije recensent. Lennart Kingma die besprekt nou de Nederlandstalige literatuur bij Oppenuut. Hij is je dan mijn oorbekende. Dat is zijn zuske, want die doet mij onder derde dichters declamatorium. Ja, dat. Ja, goed is het.
6: In de Rode Vries.
7: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
8: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
7: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
8: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
7: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
8: Hij had een podcast maken.
7: De Herman Brood tapes.
6: Snij bij Omroep Friesland van Overland in Bureau de Vries.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut oer. Jouw zin tijd voor het belangrijkste nieuws uit Friesland. En ik toch even heel star. Wat nou het schermen voor? Titus,
19: hij voelt even nu.
0: Wist maar, de code nog wel?
19: Ja, uit te hollen. Okay. Ja, ik zal hem net vertellen. Nee, maar het link bij de Omroep. Dus dat weet je net. Ja, het Frieske nieuws. De politie die had justioen een inval die in een wenhuis in Gouw. En daarbij ben Neves Tjulgen meerdere mensen kan aanhouden. Maar waarom de politie het huis in Gier, dat is nog net heel duidelijk. Bij een ongeluk in Riehel is vannacht een vrouw, of Justiel Maxees, een vrouw uit de gemeente de Frieske Mar een slim verwoenen rekken. Toch nog onbekende oorzaak rekken de auto dat zij inziet in het wetter. Een man die het in de auto ziet koeder zelfs uitkomen en had nog bezocht om harder uit te krijgen, maar dat slagen net. De helpsjessen bin doe inskerkelen. De vrouw is maar in ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een hoen die het in de auto ziet had het ongeluk net oerlibben. Een auto is justioen Sviers conciërre rekken bij een ongeluk op de Schoolenburgerwaai bij Jester Mar. Na het ongeluk naaide de bestuurder uit. Het is net bekend dat de politie de man nog voen had. Een bergingsbedrijf had de auto voorthellen. En leerlingen kunnen op Skwallehendel opgaan in de wereld van de legendarische koning Redbad. En dat kan maar een nieuwe educatieve serie. Het project is een gearwerking tussen Chill Checked van Omroep Friesland, het Fries Museum, onderwijsorganisatie CEDIN en de provincie. Doel van dit vergeetse lespakket is om bij een bewust te maken van de skiernis in haar eigen achtertuin. Schreeuwer en regisseur Murk-Jaap van der Skaaf vertelt over het hoe en waarom.
20: De benadering weer eigenlijk een beetje, we hebben eigenlijk onze eigen Game of Thrones verhaal in Friesland. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En de doelgroep die we hebben, groep 7 en 8 van het onderwijs en ik het klassen 1 en 12 van het vastzet onderwijs. Dat is een hele mooie doelgroep om een spannend verhaal voor deel te zetten en zijn maatje te slepen in die skiertnis.
19: En dan het waar. De lucht is beroen, maar bij tijden een drip rein. Er zit een stevige zuidwestenwind. Het duurt een graad als njoggentje. Morgen zijn er buien, maar ik zinnen. En met het ook weer njoggentje graden.
0: Tegen dank. Titus Heijns, morgen is er het uitfestival van Drachten. Dus dek hier dus echt nog in. We gaan krek even het uitfestival van het Jereveen. En dan hebben ze denk ik al hier horen, volgens mij in Friesland. En wij praten dadelijk verder over boeken of gedichten. Wat ik zei, ze van de dichters die troch libbende naar je dichters wolwer vertolkt worden.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
26: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
27: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
26: En bedankt, hè.
28: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
29: Op en uit.
30: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

Minet, boos in het zaal. Nee, dat is het niet witte hast. Mathilde is weer thuis. Minet is men het keer op keer. Zij is nog mooier als alleer. Mathilde is weer thuis. Minet, toe hammer je het zaal. Zij brutst die om eens hast midst van Mathilde. Die is weer thuis. O, vreune, nee, ik red het net. Nee, sis mij, het is te let. Verdomde Mathilde, doop is er wel. Toen lang kalm en rustig,

0: Dit is de geweldige Douwe Heringa, mijn Mathilde.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Ja, we hebben weer nog een twaalf leuke partijen, Jere. Lennart Kinkma, die zit klaar voor zijn eerste keer in de boekenrubriek. Gaat het, Marie?
4: Goed.
3: Ja?
4: Ja, ja, een beetje spannend. Maar
3: ja, dat mag.
4: Maar dat is hartstikke leuk.
3: Twee hele leuke boeken.
4: Zeker.
3: Die bespreken zit in van John Steinbeck. Oh, fantastisch, dat is een geweldige schrijver. Ja. Die zijn leuk om nou te lezen. Dus hij houdt inspiratie, vertelt ik wat hij ervan vindt. En we starten nou, mooi aan de oorkant van de tafel. Dat is een beetje apart van haar. Uw eigen Matsje de Jong. En dat is leuk, want zij heeft een goede bekende van Lennart Marna.
0: Ja, ik zal verklappen waar dat is. Poëzie die geen eigen stem meer had, verzint het een podium tijdens derde dichters declamatorium. Morgen in de Pieterkerke in Lippenhuizen. Ja, en waar is dat nou die te onderscoot is? Dat is Sielke Kinkma, de zuster van Lennart. Nou, dat is toch wel weer heel toevallig. En Matsje de Jong, he, inderdaad, van de orenkant van de tafel.
5: Ja, het zit heel vreemd.
0: In een hele orenrol. Je hoort net als recensent, maar als een van de vaardragers, want je zullen beide vaardragen tijdens deze derde dichters declamatorium. Matsje, wij kennen die he, als leerhaver van Friese literatuur. Wat maakt het nevens die zo wichtig dat het werk van dichters die het stonden binnen toch weer jet werk in?
5: Nou, in vaste plak, wij staan daar zelf als dichters, als schrijvers, als leefhebbers. En je staat op de schouders van je voorgangers. Hoe staat nou wenst of keerst? En daar ben je giganten bij. Daarbij vind ik het heel belangrijk ook om jaren te letten dat poëzie, ik al eerst misschien wel 50 jaar linsken, of misschien al wel volle lange linsken, verrassend actueel blijven kan en wijzen kan. En de verschillende stijlen. En dan denk ik, wist dat is poëzie. Een soort mensen, tenminste dat is altijd mijn idee, zal net gauw een bondelkeerpie. En als ze het dan lezen, denken van, goh, hoe zou dit klinken? Maar als het juist, dan jouwt het gewoon saffelen meer. He, dan kerst er saffelle meer uit. Dan kerst emotie oerbrengen, kerst gevoel oerbrengen. En een boodschap oerbrengen. En dat ja, vind ik gewoon heel belangrijk. Ik ben heel blij dus dat wij morgen die all stem jaren litten.
0: Want wat voor knallers zitten ertussen?
5: Nou ja, als het hele grote knallers hebben was Tjerme Hettinga natuurlijk. En dan denk ik even op vaardraagniveau. Maar ja, goed, dat wil net zeggen dat dat morgen op de Tjerme manier
3: ik zou kreeg zeggen, Hemium dan al hier inleeft in hoe ze dat dienen.
5: Nee.
3: Dat is de stijl te kopiëren.
5: Nee, ja, dat is die zelf.
3: Oh ja.
5: Dat bist zelf en dat draagst voor. Het, maar dat is hoe we kennen. Maar Tini Mulder wordt morgen voordrogen.
0: Troch.
5: Mij?
0: Ja.
5: Ik zit niet op te eindigen. Dat ben ik zelf.
0: Ja.
5: Maar ja,
0: juffer een goede koop zit die druk bij?
5: Nee.
0: Oh, oké.
5: Okay. Ella Wassenaar. Ja, dan heeft het toch wel oer een gigant. Dan doet Silke.
0: Ja.
5: Dus, het Chitterpieping hebben we het voordroegen. Hessel Mierden hebben we het voordroegen. Morgen. Er is geen nee te kippen. Ja. Dit zijn al je dichters die er al wat langer mee verstaan ben.
0: Ja, Silke. Dus ik was er nog een keer neer, maar waar draag je het voor?
6: Ja, ik draag Ella Wassenaar voor.
0: Ja, en hoe is dat?
6: Ja, heel gaaf. Ja, dat vind ik echt wel iets heel bijzonders. Deze vrouw die het gewoon prachtig werk maken. De Reerde Runen is misschien het bekendst. Ik ga hem,
0: let maar even sacheren. Ja, sacheren.
6: Dit is net de officiële Reerde Runen. Dit is een letteren herontdekking west van de Reerde Runen. Maar ik nog literaire bijdragen van Friese schrijvers. Dus daaruit zal ik ook voordragen. En
0: wat in haar werk spreekt die on of rekent die?
6: Nou, het is best wel experimenteel. Zij boart het echt met vorm en tiert. En dat oestijgt een heel soort. En dat in die tiert dat zij dat schreun.
0: Welke tiert hebben we het hoor?
6: Reerde Runen wie Njontje 59. Njontje 59, ja. En goed, dit wie een vrouw. En die hier haar maatschappelijke positie toen ik net mooi. Want eigenlijk wie alle mannen on het wordt in de literaire wereld. Ik in Friesland.
0: Ja.
6: Dus dat zij toch trolbrutsen is. Dat zei gewoon een heel soort door de kwaliteit van haar werk.
0: Ja. Toen woest ik wel een stukje van u verdragen. Wat had geselecteerd voor u?
6: Nou, wat ik mooi van zil is, ik heb een soort medley maken uit Reerde Runen. Dus ik heb wat versen trokken, hustled. En dat zul ik voordragen met muziek van het Hoes van de Skriers. Maar dat doe ik nou net.
3: Jeetje,
6: maar ik wil wel een stukje voordragen van een vers.
0: Ja, heel graag.
6: Ja.
0: En wat voor vers is het?
6: Dit vers, het heeft net echt een titel. Het begint mooi uit al mijn kleuwen zal ik schreeuwen. Dus laten we hem samen maar even nemen.
0: Mooi, Silke King, maar draag een stukje van u voor.
6: Uit al mijn kleuwen zal ik schreeuwen. Om het wit, het nije dat ik ieder Amerij in Leeuwen ken. Ik zal net wurg worden. Ik zal net oud worden. Ik zal vuur, ik zal wetter, ik zal loft en ierde wijzen. En de schimmen van Joet sublimeer je ta vlees en bloed.
1: Ja, prachtig.
6: Ja.
1: En echt mooi op die eigen wiese. Ja, want dat is, ik was toefzijs maatje. Iedereen die brengt zichzelf mij met zijn eigen stemmen. Doe bist de vrouw van deze tijd.
6: Ja.
1: En doe dus dat ik op die manier. Is dat belangrijk voor poëzie dat het ik op een eigen manier verdroegen wordt in een eigen tijd?
5: Vind ik wel, anders wordt het een soort van playback show.
1: Oh ja.
5: Hè? En wij zijn nu zelf. En het is gewoon hartstikke mooi om jaren te letten dat als er zo'n tekst van Ella Wassenaar is, dan dat weer in de jaren 50, hè, wat Silke ik zei, dat weer natuurlijk net samen even in. Het is ik net voor niks dat zij onder pseudoniem schreeuw. Ella Wassenaar is een pseudoniem van Lipje Pas Beukens. Ja, als ik het zag, goed om. Ja, ik held het eigenlijk om die achternaam om te draaien. Hè, we kennen haar ik als proza schreeuwster, dus Iepke van der Veer. Zij wie een nogal expliciet schreeuwster. Nou, dat dien je als vrouw net.
3: Waar blijkt dat u dan? Wat schreeuwen ze?
5: Als het haar als Iep van der Veer, met name als proza schreeuwster, dan ta hem die begeert. Jo, dat die erotische literatuur.
3: Oh.
1: Ja, dat moest het de diek net meer uit. Dus dan moest hij onder een...
5: Dat wie wat voorzichtiger doe.
1: Ja, ja.
5: En als nou als dichter van nou, de stem van doe jaren litemaist, maar de actualiteit van nou er nog steeds in. En dan stiest er en dan realiseert hij van, ja, maar dit is net alleen nog van juster, dit is van nou, dit is van alle tien. En dat zei dat gedicht ik, hè, van ik word net oud. En zo is het ik, ze worden net oud, ze binden net meer, maar wij kunnen ze nog oer het voortlicht brengen. En wij kunnen mensen nog vangen niet te litten en wij kunnen niet er zelf ik van, want dat maak er wel bij, zeggen.
1: Ja, ja, is dat zo zulke hartstikke zin in mijn
3: mond? Want ik ben wel nieuwsgierig, en dat is zelf, ik dichter, en dat is ik teksten, en dat is in holen, en dat was wat vertellen. Wat herkenst dan van misschien mensen die dit 50, 60 jaar lang dienen. Wat zit er een olaping nog in?
6: Nou, ik viel er wel wat bij, ja, zeker. Ik vind, nou, wat krijg ik zo dat oestiegje van tiet en vorm, dat vind ik heel nieuwsgierig. Dat bezik ik zelf soms ook wel.
1: Ja, precies, inspireert dat
6: ja, even. Zeker. Ja, het is een hele mooie manier om op een oren manier oer gevoel te schreeuwen. En dat rekt het me, ja.
1: Ja, en waarom dat ik denk van, ik wil meer krijtje litten, toch dit werk, toch deze voordragers die dit mooie werk van die storende dichters brengen, dat is dus in de Pieterkerk in Lippenhuizen, dat is morgen.
5: Morgen te midden, om 3 uur. Mensen kennen daar gewoon heen, daar ben nog wel kaarten voor te krijgen, die kan ze bestellen eventueel via Declamatorium. @hotmail.com, dat is Declamatorium. Nou, ik denk dat je met wel online zet aan het adres. Maar mijn K en mijn OA, maar ze kennen er ik wel heen again. Een tjerke, daar kist gauw, wist je school al hier even de kont een beetje in. En ja, dan ken dat al gauw.
1: Ja. Ja, dus waar ze bij, morgen 3 uur is echt
5: oren, ja. Er wordt verdrogen ik mijn muziek bij. Ja. Dat is ik het principe van Declamatorium. Ja. Hè? Dat is dat er verdrogen wordt op muziek. Ik. En Hoes van de Skriers, Axel Hofstede, Wilco Hoekstra, ja, die begeleiden dat fantastisch.
1: Nou, dit wordt iets om bij te wijzen. Dankjewel voor je komst. Matje de Jong en Sielke Kingma, morgen daarheen, Lippenhuizen, de Pieterkerk om 3 uur.
5: Dag hoor.

0: Ricci e Poveri, Mamma Maria.
1: Klinkt als een
0: wat voest ervan.
1: Mamma Maria, dat moest je toch op mijn strijdertjes bedenken, hè? Ze zitten knieën in, ja dus. Nou, we zullen nou een heel leuk goed naar je Costa. En de rest dat krekkel eventjes is het even gebeurd. Wie die zus al... Zus. En nou is het al daar. Want ja, we hebben dus een nieuwe recensent uit het get oer de Nederlandstalige literatuur. En ben we heel vies, maar Leonard King, maar fijn is de best. Even een liedje introductie van jezelf. Journalistiek. Ja. Studeert, best nou ik onderwerker journalist. Ja. Hij strijd hier als boekverkoper werken en een beslucht op boeken.
2: Klopt.
1: En daarom toch wij leuk, jonge jongen. Dan helpt u strog dat hele grote woud van boeken heen, wat er altijd verschijnt. Vertel, wat is die passie van literatuur?
2: Dat is eigenlijk begonnen omdat ik op een gegeven moment de klassiekers wat indoken ben. En erachter kwam dat je in literatuur een heel mooi tijdsbeeld vinden kennen. Dus dat literatuur eigenlijk een heel mooi middel is om een bepaalde tijd of een bepaalde gebeurtenis, wie de geschiedenis heel goed te begrijpen. Dus
1: jouw een voorbeeld van een boek? Wat die,
2: Dat zit bijvoorbeeld heel goed in de Russische literatuur, rondom de Russische Revolutie. Want dan keer dus eigenlijk van de hand van een schitterende roman, een Dr. Zhivago bijvoorbeeld, van de hand van een fantastisch roman, ga je eigenlijk zo'n soort geschiedenisles van de Russische Revolutie. Nou, dat vind ik wel.
1: Dat begrijp ik wel, want dat heb ik ook wel. Maar boeken. Maar hangt dat dan van hele feitelijke boeken of mat het literatuur wezen? Mat het verhalend wezen?
2: Het mat net, maar ik hou wel van romans. Dus het is wel mooi als er een mooi verhaal in zit dat je er doorheen helpt, als het ware.
1: Ja. Nou, dat is herkenbaar. Hey, er heeft twee boeken mooi. Het ben net derde boekjes.
2: Nee.
1: Dus heeft u daagde de eerste keer.
2: Ja.
1: Vertel, wat was bespreken?
2: Nou, ik dacht, ik kom je van het eerst aan tafel, dus ik mag maar even een makkelijk thema pakken. Dus ik geef ook koer en kweer.
0: Oh, juist hoe makkelijk.
2: Dan pak ik meteen een gigant uit de verhaal.
1: Zomerruten,
2: ja. Kom goed. Ik haal een gigant uit de wereldliteratuur bij me, John Steinbeck, ten oosten van Eden. Want dat gaat eigenlijk over goed en queer. Het is een familieskiernis eigenlijk. Er zit net echt een concreet plot in. Het zijn al je liedse familieskiernissen die het op hun eigen manier weer verboend binnen met goed en queer. Dus het begint met de familie Trask, Charles en Adam Trask, zijn broers van elkaar, die het in hun huishouden eigenlijk een soort rivaliteit opbouwen. En op hun eigen manier eigenlijk een spegel binnen van het goed en van het queer. En dat breekt het hichtepunt op het moment dat Adam is dan in die zin de goeie, trouwt met Kathy. En Kathy is in het boek is het baken van het queer. Zij is eigenlijk een heel filijn personage. Dat kun je gewoon net in je zin uitlezen. Die flikt zulke rare dingen. Dat is echt, gaat alle kanten op. En eigenlijk op die manier binnen dus de personages continu in gevecht met die strijd tussen goed en queer. En Kathy en Adam die krijgen volgens ook twee zwan, een twaling, Caleb en Aaron. En Caleb en Aaron die ben op hun eigen manier ook werdwaande maar goed en queer. Want...
1: Zitten we hier een beetje met Cain en Abel?
2: Ja, gevoel, klopt. Daar is het inderdaad op inspireren. Ja, klopt. En Aaron is daarin dus eigenlijk het goede personage. Het is een hele leven jongen die het hele heldere blauwe eren had en die het alles dwank in en meesten die blauw hem leuk vinden. En Caleb is een jongen die het wat meer queer in hem had. En daar is zich ik heel bewust van is. Dus die het eigenlijk heel geïnstrieer is tussen zijn goeie en zijn queere kant. Want hij had natuurlijk ook goeie kanten. En die queere kant die komt dus ik vanuit zijn mem. En dat is eigenlijk het verhaal in het kwad. Dit is het ik, want er zit dus net echt een hele concrete ontwikkeling in. Het is continu die familieskiernis aan de hand van die thematiek. En er zit in een begrip in timshel. En dat is eigenlijk het centrale begrip. Dat komt uit de Hebreeuwse taal. En timshel, dat kun je oorzetten tot jij kunt. En daarmee probeerde Steinbeck dus eigenlijk te zeggen dat je losstaan van je complete familieskiernis. Dus dat je dwam mooi wat je wolle. En dat je elk individu dus een eigen vrije wil had.
0: Wat mooi.
1: Zeker. Ja. Dat boek ik helemaal net. Hoe dat matje trouwens? Kist dat,
0: nee.
1: Nee?
2: Okay. En een leuk actueel randje is dat er in kwart een Netflix-serie van uitkomt. Oh. Vanuit het perspectief van Kathy. Dus vanuit het perspectief van het queer.
0: Oh.
2: Dus dat is best nieuwsgierig.
1: Ja, en dat is natuurlijk, het queer is voor een heel soort mensen op dit stuit, ik wil echt wel prominent aanwezig, hè, de vrouw.
2: Het spiel het soort. Ja.
1: Maar dat is een dus te zeggen roman,
2: ja.
1: Denk ik. Hoeveel bladzijden is het? Want het stinkt wel even goed om te vertellen.
2: Ja, dat weet ik niet eens.
1: Het maakt het mij net uit. Heel vaak een goed boek denk ik, het is Arun.
0: Ja, spieter, ja.
1: Maar voor een heel soort lijst zult het wel wijzen. Wow. Ja,
2: het nawoord begint op pagina 499. Okay.
1: Maar dan heeft wel een mooie John Steinbeck. Dus
2: even goed vertellen,
1: ten oosten van Eden.
2: Ja, nou, klopt.
1: Dat
2: klopt.
1: Is mooi. Nou, dat is nou die horen.
2: Dan gaan we naar deel 2. Of nou ja, net deel 2, maar het tweede boek. Mijn tijd in deze bossen. Van een Noorse auteur. Ik door zijn voornaam eigenlijk naar u te spreken. Want het is Noors.
0: Toch een gooi.
2: Ja, Goethe? Ja.
1: Ja, we zullen gaan. Want Matsje die...
2: Goethe. Oké.
1: Goethe?
0: Goethe.
2: Oké.
1: Wat leuk.
2: En zijn achternaam is Heifel. Ja. Is dat wel goed?
0: Ja, nee.
2: Oké. En dat is een roman die speelt zich al van, nou, pak een beetje Jantje 30, Jantje 60. Het is een actuele of een recente roman, die is volgens mij in maart uitgaan. Gaat eigenlijk zo'n mentale gesteldheid, mentale ziekten. En eigenlijk is in een tijd waarin te vrij weinig bekend wie hoe een mentale ziekte. En ik nog in een achtergrond waarin te vrij weinig bekend wie. Want het speelt zich al op Noorse plattelanden. Mijn haatpersonage, dat is een boer, Johannes. En Johannes die trouwt met Ingeborg. En Ingeborg die gaat in de rin van hun leven samen, in de rin van hun huwelijk, begint zij steeds meer symptomen te vertonen van mentale problematiek. En dat is al je periodiek, dus het komt weer en het verdwijnt weer. En wij lezen dat, ik lees het vanuit een hedendaagse bril. En ik hak in DSM-4 in mijn kast, maar ik weet wel een beetje, je kan wel een beetje inschatten van, nou, wat is er nou aan de hand?
1: Ja, want dat is het handboek voor...
2: Ja, klopt.
0: Diagnoses iets stelt voor de kinderen. Wat wie die diagnose?
2: Nou, ik vermoed, en nogmaals, we het dus in het boek net zou uitdrukkelijk uitsprutsen, maar ik vermoed dat het psychose is binnen. Ook omdat het dus weer omkomt, hield hier. En omdat het soort rare grillen binnen. En eigenlijk het haatpersonage is dus Johannes. En het git is eigenlijk zo hoe Johannes zich daartoe verhoudt. En wat de invloed van Ingeborg haar ziekte is op hun leven te gieren, maar ook op zijn eigen leven. Want eigenlijk trot die ziekte, matte zij voortdurend wisselen van pleats. Dus ze beginnen op de familiepleats, die neemt Johannes oer. Maar omdat Ingeborg daar eigenlijk haar ziekte begint, denken ze dat het een goed idee is om dan te verhuizen naar een orenpleats. Nou, dat kind dus nog zei, het zat trot en dan is er weer naar een orenpleats. En dat leidt er dus eigenlijk staat dat in ieder geval Johannes zich nooit ergens thuis vierlijk in. Dus hun hele leven te gieren, want het is echt het verhaal van hun hele leven eigenlijk. Viel Johannes zich nooit ergens thuis. En het een mooi voorbeeld daarvan is dat zij de twarpleertwetse Benny, die had de oernaam van een oude boer die heet Bertel. En dus inclusief alle meubels en dergelijke. En dus ik het bed. En continu in het boek wordt dus ik sprutsen oer het bed van Bertel in plaats van
0: mijn bed
2: of uw bed. Of inderdaad uw eigen bed. Ja. Daar wordt dus gewoon totaal net in sprutsen. Dus op een gegeven moment komt Johannes er ik achter dat eigenlijk het enige wat echt van hem best had zien werk wie. En zien natuur wie, zien bosken waarin er omspaant. Dus eigenlijk is de centrale vraag van het boek, wat bloot er van een meisje oer als alles fort is? En welke rol kan de natuur daarin spelen? Want de natuur die kinderen dus ik in troosten. En kinderen dus ik wat, wat tolerantie tegen alles bieren.
1: Nou, bijzonder. Ja. En wordt het ook een mooi... Want ja, het is dus in Noorwegen. Dat is natuurlijk een geweldige natuur. Krijgt dat ik mooi?
2: Dat krijgt heel mooi. Ja, net fantastisch, hè? Want de scroostijl is mooi. En dan je maar er zit net per se de kern van van hoe mooi het boek is, vind ik. Het zit eigenlijk zo'n beetje eronder voetstap. Dus het is net dat die landschap fantastisch beschreven wordt. Maar toch zit er wel iets in. En een gevoel in dat is wel heel goed oorkomt.
1: Oké. Okay. Ja. Ik vind het bijzonder boeken. Ja, dat lokt mij wel onzeker. Die eerste van John Steinbeck. Want die twadden, als ze dan in een psychose zitten... Ja. Dat vind ik zelf altijd vervelend. Dan denk ik, is het nou een dream? Is het nou een psychose? Ja, is het nou wie? Daar hoor ik net. Hoe lees dat?
2: Nou, omdat het eigenlijk vooral dreunen we door Johannes, het verhaal. Het is net vanuit zijn perspectief kreunen. Dus vanuit een soort alwetende verteller. Maar wel oer Johannes. Krijg je dus die psychose eigenlijk meer mooi vanuit zijn kant.
0: Als observatie.
2: Ja, als observatie. Dat vind je, dus er werd continu in beskreunen. Ingeborg, die loekt het bosk in. En die komt fjouwend in de hoeren. Net thuis, in plaats van dat je helemaal in de holle van Ingeborg kroepen.
1: Oké.
2: Okay. Ja, mooi. Dus dat valt daar.
1: Nou, was er nog even nemen voor de mensen die denken, hey, dit wil ik al je bestellen en dan deze lijst
2: in deze bossen?
1: Ja.
2: Van Goethe Heifel. en ten oosten van Eden van John Steinbeck.
1: Nou, vind je geweldig. Lennart King, maar tegen dank. Dit weer een fantastische eerste keer. Net als mij. Geweldig. Die even die zus.
3: Ja. Ik vind het super, Lennart.
1: Ja.
3: Dank je. Heel mooi.
1: Een geweldige familieprestatie. Maatje, we hebben een leuke naaie recensent bij je.
4: Ah, fantastisch.
1: Helemaal grutsch.
4: Echt, ja, ik ken je echt mooi. Heel soort genoeg zitten te luisteren in toch. Oh, fantastisch.
1: Ja, en lezen, hè, want we hebben verschrikkelijk nieuwsje deze weken.
2: Ja.
1: Dat het lezen hier in Nederland echt dramatisch is onder band. Dus wij promoten dat.
2: Dus pak deze twee boeken in ieder geval.
1: Ja, dan best wel even.
4: Zeker
1: dan
4: die band, dat vind ik wel.
1: Ik ken die band, die gewoon dwingen dat ze die lezen.
4: Telefoon uit.
1: Tot de volgende keer. Wij hebben nog een heel mooie oeren. We hebben zelf nog 12 oeren te gaan. Onder andere dadelijk tussen 10 en 11 over de museumnacht. Dat is 30 musea in Friesland die de dwaren iepen doggen. Als ze eigenlijk dichtmatten. Jongens dus, orenwieken.
5: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
6: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op en uit.
8: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Rob Friesland.
1: Lekker mooi, vierde morgen, 12 uur op een uur. En daarin hebben we omdenken voor een nieuwe editie van Museumnacht Friesland.
2: Daar komt sneu en doge 30 musea in Friesland. Jongens, dit waren iepen. En litten haar dan van een hele oren kantje. Er binnen live optredens en echt leuke verrassings.
1: Ja, instant optreden komt van Nachtvlinders. Ze zit hier aan de tafel. Ze daalt jou dadelijk een live vaprulke van een sfeervol merke dat ze maken speciaal voor Museumnacht.
2: Er komt Klaus Del bij Blommen en Planten en hast wat leuks organiseren. En kist nog wel wat reuringbroeken, stuur dan nou die bericht.

0: Sandra Kim, J'aime la vie.
1: Het is intussen een klassieker onder het worden bij Oppenuut, de Museumnacht. Op 1 juni in het jaar veroorde het Oosse Ordentelijk Museum in een volslijn orensetting. En dit jaar doggen er 30 musea mee en is er rond te verdoens, theater, muziek en al hier oren leuke verrassings. Koen Haringa die heeft het ook dit jaar weer al hier organiseerd en invult. Hij heeft Nachtvlinder mijn naam. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Hey.
1: En we krijgen dadelijk ook te jaren wat er al hier te dwan is. Van Roelof Bakker bijvoorbeeld in het Kiekhuis. In Wolvenkeer.
3: Ja.
1: Tegen populair. We zijn het nog net, maar er was er gauw bij. Als je nodig in kaarten hebt. Gauw. En Marke Klein is van het museum Jerveen. Welkom, leuk dat je er bent. Uit Festival UWT Museum. Of in Jerveen.
4: Ja, dus is elk weekend wat te doen.
1: Ja, dat is heel gezellig. We beginnen naar Koen. Koen, leuk dat je er bent. 5e keer.
5: Ja.
1: 5e editie van Museumnacht. Dus dat betekent volgens mij wel dat het een succes is. Zoals Mars net zo vaak beginnen.
5: Ja.
1: Wat is deze editie? Waar zit het voor dit keer?
5: We hebben een thema. Dat is een mooier dan waar. En we werken ieder jaar met een programmathema waarbinnen dan de musea hun programma kunnen maken. En mooier dan waar. En eigenlijk waar het over gaat is over bijvoorbeeld de Instagram reality, de filters, maar ook wel over propaganda of misschien lokale verhalen van vroeger die misschien wel mooier zijn dan waar. Musea die nemen daar allemaal hun eigen afslag mee om daar iets mee te doen. En dus zo, ja.
1: Ja, maar hier hebben we een clubje zitten te vergaderen met een thema komen.
5: Ja, zo gaat het dan,
1: Hoe kom je hier dan op?
5: Hoe kom je daarop? We hebben ieder jaar hebben we natuurlijk zo'n thema. En we hebben iedere keer wat gezeten op een soort van nachtthema. Echt echt over de nacht is onze speeltuin. Ja. En dat soort dingen. En nu dachten we willen wel graag ook iets wat meer ruimte bieden voor een wat kritischer programma. De wereld staat natuurlijk ook aardig in de fik. Er gebeuren allemaal dingen. Met zo'n programmathema heb je toch ook weer meer ruimte om daarbinnen een soort wat kritischer programma. De wereld staat natuurlijk ook aardig in de fik. Er gebeuren allemaal dingen. Met zo'n programmathema heb je toch ook weer wat meer ruimte om daarbinnen een soort verhaal te vinden. Wat je wilt vertellen als museum.
1: Ja, ja en dan hebben we hier twee musea Tsinoer daar zitten.
5: Ja.
1: Waar zit daar dan het thema?
5: Nou, ik denk vooral bij het Kiekhuis.
1: Ja?
5: Ja.
1: Kiekhuis, dan zit je hem de verhalen van vroeger te vertellen die het helemaal net weer binnen? Of zit dat?
3: Ja,
1: wat is dit? Dat is een serieus journalistiek te doen.
3: Nou, dan krijg je ook een serieus antwoord. wat wij dus elk jaar proberen te doen, is wel natuurlijk onze eigen draai te geven aan het thema. En wat wij dus vooral gedaan hebben dit jaar, is dus een vorig lid zeg maar, van het jongerenpanel te betrekken. Nienke. En wij zijn dus eigenlijk helemaal losgegaan op haar advies.
1: Oh.
3: Wat nou leuk is om te doen. En we kwamen onder andere uit op Netflix. Hè. Er wordt heel veel gekeken naar Netflix natuurlijk. Knives Out. Dat is ook een bepaalde filmseries over moordmysteries en dergelijke. Dus wij hebben ons dit jaar helemaal gericht op een moordmysterie. En het speelt zich af in 1926 op 26 september 1926, de nachtwaker van het dorp, hè, Jan Donker, zijn bijnaam is Pikke Donker, die is dus onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Er zijn 6 mogelijke daders, er zijn 6 mogelijke locaties waar het gebeurd kan wezen en er zijn 6 mogelijke moordwapens. Dus de meesten die komen, die moeten ons... die moet eigenlijk verzorgen dat ze diezelfde avond nog de dader kunnen ontmasken.
1: Het is een moordspul?
3: Het is een moordspul.
1: Is het een escape room?
3: Nee.
1: Nee, dat niet. Net bij je in dat museum opsloot. En dan stinkt het 12 weken en dan komen er nog een paar uur helemaal niet droegen.
3: Nee, maar wat nou momenteel ook heel populair is natuurlijk, dat is de Murdoku en Murdel.
1: Wat is dat?
3: Nog nooit van
4: Nee, is dat een

0: Sudoku weet.
1: Ja, dan, Sudoku, maar dan nou op het gebied van moordmysteries en dergelijke.
2: Dat is leuk voor jou. Ja. Dat is heel lang om
1: puzzelen. En dat is heel populair. En toevallig... dus wij, het is een beetje gebaseerd op daarop.
2: Ja, ja wat leuk. Ja. Hey, even waarom weer naar Koen, want jij is van een jongerenpanel.
1: Ja.
2: Wat is dat?
3: Nou ja, een jongerenpanel. Dus ja, dus de

0: in de 40. Dus ik ben zelf ook geen jongere meer. Dus wij kunnen het zelf proberen te bedenken. Dus wat nou als we een panel installeren van mensen uit de doelgroep. Dus echt van jongeren. Nou, dat doen we nu voor het tweede jaar achter elkaar. En dat is het panel.
1: En die kamer, maar toch eens even wat leuks. Want we gaan even nog naar het museum zelf. Voor de meeste dikke Kiekhuis. Wat is dat eigenlijk?
2: Nou, het Kiekhuis is natuurlijk, het bestaat al bijna 40 jaar. Het is ontstaan uit een eigen verzameling. En we verzamelen al bijna 50 jaar. En ik zal, want wij zijn aankomende maandag 50 jaar getrouwd.
1: Oh.
2: Ja, en misschien wel even een klein uitstapje. Maar in onze tijd dat we gingen trouwen, dan was het eigenlijk gebruikelijk dat je dus kleine notitieblokjes merkte. En dan knip je de advertenties, de Meulenpost en nu de Weekamgids. De strikkiezers en de strikplaken en de Brabantia gebeurens. En dan konden de meeste van tevoren, die dus op je bruiloft kwamen, die konden dan al het briefje, het boekje halen en dan een briefje eruit keuren van, oh, nou, we kregen de strikjes, dat wist je dan. He, maar wij kregen dus al winkelblikken op onze trouwerij. Dus we zijn al heel lang bezig. En dat is dus er zit dus een sigarenwinkel in van vroeger. Kruidenierswinkel, een dameskassettenwinkel, een bakkerij, een schoollocatie. We hebben ook een museumwinkel. Dus al die ruimtes, die waren nu inzet voor dat museumspel.
1: Ja, je bent gewoon eigenlijk hele grote verzamelaars en heb ik gewoon een museum omheen betocht.
2: Ja, ja,
1: dat is handig.
2: Ja, ja, het is, ja. Het is ook heel mooi.
1: Ja, ja, je zit er te genieten. Ik heb zin om je gezicht. Ja. Daar is nog wel even meer. Daar is Jerve Kevensvies van het museum Jerveen. Wat je hem doorgaat, dat veel meer sport te krijgen hebben, heb ik begrepen. Eerst even een nachtvlinder. Want Koen, je hebt een evening.
0: Ja.
1: Hè, en dat is een gezamenlijke gebeuren in Lauwt. En nachtvlinder, wat is die rol erbij? En waar is het? Misschien dat maar even vertellen, wat er gebeurt.
3: Het is in Podium Explore. Dat is een beetje het festivalhart van Museum Nacht in Leeuwarden. En ze hebben mij gevraagd om bij de opening even iets te doen. Ze zeiden, wil jij iets doen?
1: Okay.
3: Want het thema is natuurlijk mooier dan waar. En aangezien ik sowieso wel van de sprookjes ben en een beetje malle verhaaltjes verzinnen en zo, dacht ze, die moeten we hebben. En ik zei, oké. En ik heb dus ik heb een verhaaltje geschreven. En daar heb ik ook allemaal van papier heb ik allemaal illustraties gemaakt, maar dan niet tekenen, maar uitsnijden van papier. En dat leg ik dan op een overhead projector. Weet je nog, zo'n oude lichtbak?
1: Ja, van vroeger.
3: Ja, ja. Heel vroeger.
4: Ja, toen wij nog jong waren.
0: Ja. Misschien hebben ze in het Kiekhuis wel zo'n
1: op de NHL kriegen we dan de lunch de slides dan deel. Hè? Ja. Dan kun je in zo'n grafiek of zo. Ja,
3: als het is een beetje voor mijn tijd, maar het is zo'n hele oude bak. En dan leg je daar iets op en dan projecteert hij dat.
1: Ja.
3: Dus hetgene wat is weggesneden wordt wit en hetgene dat gebleven is, blijft zwart. Dus dat heb ik er ook nog bij. Dus het is en een verhaaltje en beelden. En dan heb ik ook nog een soundscape bij. Nou, het is alsof je in een prentenboekje stapt.
1: Dat is wat leuk. Ja, dus dan krijg je dadelijk een fabriek van die merken.
3: Precies.
1: Maar eerst even die fascinatie ekvar het thema. We hebben er oebellen. Dus zoals Koen zei al, wat is wier? Hè? Dat is natuurlijk maar fake news. Wordt nou heel vaak samen. Dat is zoals maar AI.
3: Het grappige is dat toen ik het thema mooier dan waar hoorde, toen dacht ik, oh, sprookjes en malle dingen die je tegenkomt. Dat je op straat je ziet iets geks en dat je dan je fantasie helemaal op de vrije loop gaat. Dus ik dacht, oh, mooi. En toen dacht ik later pas, oh, misschien gaat het wel over AI. En nou ja, toen dacht ik, oh.
1: Ja, want dat vies net leuk.
3: Nee, ik ben niet zo van de AI. Ik ben eigenlijk best wel tegen AI. Ik vind het mooi dat het kan voor de medische wetenschap en dergelijke. Of dat het grotere goed dient. Dat vind ik top. Maar een plaatje genereren omdat dat geinig is. Of muziek die gegenereerd wordt. Dat is ten eerste. Of dat je je mail laat typen. Of dat je een ChatGPT vraagt. Wat voor weer wordt het? Kijk op knmi.nl. Dat kost veel minder. Die dataset.
1: Ik snap het helemaal.
3: Oh, ja, precies.
1: Maar dat is dus echt mooier dan waar. Hè?
3: Ja, mooier dan waar.
1: We hebben de discussie over de premier Jetten heen. Die tweets al je dot met AI. Daar heeft hij een soort kritiek op. Maar we willen nou even in die holle kroepen.
3: Ja, want daar is het ook mooier dan waar.
1: Een lied van dat is altijd leuk. Dat is altijd met daar. Op het podium dus in het festival Hart Explore Noord is Nachtvlinder dus TR en Ordewieke Sneun. En we krijgen nou een vaproken van die merken. En dat heet Buitenste. Nee, wat is het? Buitenste buitenbeentje?
3: Het buitenste buitenbeentje.
1: Het buitenste buitenbeentje.
3: Ja.
1: We zetten de soundscape erbij om.
3: Dankjewel. Het buitenste buitenbeentje. Het is een zonnige dag en de geboorteboom staat volop in bloei.

0: In het gras liggen her en der rijpe geboortenoten. Daar komen de selecteurs al met hun karretjes. Ze nemen de rijpe geboortenoten mee naar hun werkplaats en onderzoeken ze zorgvuldig. Is dit een normaaltje of een buitenbeentje? Normaaltjes gaan naar Normdrecht, buitenbeentjes naar Buitenburg. In Normdrecht is alles heel normaal. Er wonen normale inwoners die normale dingen doen, normale gedachten denken en normale gevoelens voelen. Zelfs de gebouwen en de gezonnetjes zijn heel normaal. Alles netjes, alles hetzelfde, niks aan de hand. De volwassenen waarschuwen de kinderen. Doe normaal, anders komt het buitenbeenbeest je halen. Hij neemt je mee naar Buitenburg en dan kom je nooit meer terug, beweren ze. Wees maar blij dat je in Normdrecht woont, bezweren ze. En blij zijn ze. Want de normaaltjes zijn niet alleen heel erg normaal, ze zijn ook heel erg gelukkig. Zelfs als het niet zo is. Behalve Lulu. Lulu is niet heel erg normaal. Ze is eigenzinnig en nieuwsgierig en ze vraagt dingen als: waarom moet alles recht? Waarom moet iedereen hetzelfde zijn? En hoe weet je dat het buitenbeenbeest echt bestaat? Haar nieuwsgierigheid wordt niet op prijs gesteld. Ze krijgt vaak straf en ze is altijd alleen. Terwijl de andere kinderen binnen de lijntjes kleuren, ravot Lulu in haar eentje in het bos. Ze klimt in bomen, bouwt gekke hutten. Ze denkt aan normaal zijn. Het gaat bij iedereen vanzelf. Waarom lukt het haar dan niet? Terwijl Lulu peinzend ondersteboven in een boombungel, dreunen er ineens zware voetstappen door het bos. Ze klimt uit de boom en gaat dapper op onderzoek uit. De voetstappen komen steeds dichterbij. En dan ineens...
1: Hoi. Ja.
0: Dank je.
1: En de rest...
0: Hoor je die timing?
1: Ja, dat is wel wie's, hè? Ja. Maar echt mooi, de soundcape helemaal zelf maken.
0: Ja, zeker.
1: Dat is echt mooi. Dus dat wist natuurlijk net alleen nog maar... Dit wist ik gewoon een jonger. Hè?
0: Ja.
1: Een hele leuke filmpjes, John van Dijen op YouTube.
0: Ja.
1: Oerenpony. Ja. En hij heeft oren hele leuke filmpjes maken. Die best een vaske maken, dat is helemaal populair. Maar we in Boetlon, hoe ziet dat ook weer?
0: Nou, dat is een liedje dat heet Drops. En het gaat over de sproetjes van een K-pop idol. Want hij heeft sproetjes en ik dacht, wow, dat lijkt net drupjes honing. Toen dacht ik, dat is een goed idee voor een liedje. En ik dacht aanvankelijk, dat is leuk, de fandom. Weet je, al die fans, die zijn zo fan van hem, die houden van hem. En dan is er een liedje over hem. Die zijn vast helemaal blij.
1: Ja, want K-pop, dat is heel populair. Dat is Koreaanse popmuziek.
0: Koreaanse pop, ja. En ik ben fan van Stray Kids en mijn favoriet is Felix. Nou, hij is degene met sproetjes. Ik dacht, dat gaat wel goed. Nou, de fans werden echt heel, heel boos erover. Echt, het was bizar. En ik denk dat ze misschien dachten, blijf van mijn man af.
1: Dat is toch bizar, hè? Ja.
0: Ja.
1: Maar dat Veske dus, is het dan ook een soort van mooier dan waar? Die hele leefde voor die K-pop, zit dat er misschien?
0: Tuurlijk.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik zeg wel, dat is mijn husband. Maar hij weet niet eens dat ik besta. Zijn moeder wel, die heeft mij geblokkeerd op Instagram.
1: Nou, bijzonder. Nachtverleden heeft een heel bijzonder leven. Ik heb wel nog een oer om een weide. Maar leuk is er niet voorbij, bist bij de IP.
2: En een prachtig verhaal. Ik zie het er helemaal in.
0: Ja, sorry. Ik wil het veel liever over het buitenbeentje hebben. Dat is toch leuk?
1: Ja, super.
0: Kind.
1: We gaan nu naar museum Jervin, want je hebt daar echt van alles georganiseerd. Maken klein. Wat vertelt het museum mooi in de sportverhaal, hè, volgens mij?
3: Ja, wij willen de 11 sportspeltocht gaan doen in Heerenveen. Heerenveen is natuurlijk bekend van sport. En op dit moment in ons museum is daar wat minder... Nou ja, besteden we daar minder aandacht voor. Dus we dachten, nou, ook met jongeren betrekken. Dat is natuurlijk vooral de sport. En laten we dus de sport even weer terughalen naar, naar het museum. En mooier dan waar. De sport. Hoe haal je nou schaatsen naar een museum behalve schaatsen ophangen? Dus we hebben vooral gekeken naar de vaardigheden van sporten. Wat zijn eigenlijk wat is de essentie van zo'n sport? En dat brengen we terug naar het museum. Dus,
1: en wat is de essentie van reetrien dan? Net uit de glitchy?
4: Schaatsen.
1: Ja,
3: is dus bijvoorbeeld ook het evenwicht in je lijf zitten, balans. Ja. Dus yoga is vaak heel erg moeilijk. Dus we doen tai chi oefeningen, dat kan iedereen ook doen. Maar dat gaat heel erg over in jezelf en bewegingen maken. Maar ook bijvoorbeeld turnen. ja, hoe ga je dat dan doen? Dus twister met een twist. Dus bijvoorbeeld een pirouette naar blauw of
1: sprongetje. Oh, dat spultje twisten, maar die vlak onder je
3: die en als je dan gekke, nou ja, van soms maak je dan ook gekke bewegingen, maar je kan ook gewoon een soort turn, voorstelling doen op zo'n mat. Dus op die manier. Maar nou ja, darten gaat natuurlijk heel erg over mikken. Maar shoelen ook. En jeu le boule ook. Dus dat gaat. En dat zijn natuurlijk ook in heel veel andere sporten heb je die vaardigheden ook nodig. Dus nou, kracht, armpje drukken.
1: Dat doe je hem al hier, daar.
3: Ja, dus het zijn allemaal 11 activiteiten die we gaan doen. En nou ja, dat is ook nou ja, een beetje op snelheid. Dus er zit een tijd achter. Nou, wie de eerste de volle kaart, de strippenkaart, vol heeft, ja, die wint natuurlijk wat. En nou, er is natuurlijk, als je meegedaan hebt, ook een beloning van nou ja, wat er normaal met de Elfstedentocht ook.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, dit is de bedoeling, Koen, hè? Dat je mensen kunt dus op een andere manier naar het museum hellen. Dat is eigenlijk museumnacht waar het voor is. Ja. Is dit precies wat je bedoelde?
4: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, ze gaan helemaal los met een hele andere manier van kijken naar. Oké, wat is dat museum? Wat voor programmering heb je hier? En dus misschien ook wel een beetje. Ja, ik wil dat niet invullen, maar misschien ook wel voor wie is dat museum? Hè? Dus ik denk dat dat een interessant gesprek was tussen dan die jongeren en het museum. Van oké, maar wat is nou het thema in Heerenveen? Nou, dat is dan toch sport. Oké, hoe kun je die twee dan met elkaar verbinden om ook die sporters naar binnen te halen?
1: Ja, want,
3: en dan ook het wedstrijdelement. Van nou, de snelste. Dus toen kwam je ook op zo'n strippenkaart. En dus dat is dan heel leuk. Dus je hebt dan op een gegeven moment van oké, sport spreekt aan. En ook jongeren. En nou, dan ga je in gesprek met de jongeren. En dan is het van als je er een soort wedstrijd of ook je moet het allemaal afstrepen. En dan er een beloning aan hangt, dan dat spreekt dat meer aan.
1: Wil je dezelfde creatieve van werd als museum om Jeroen uit te tinken?
3: Ja, ja, ook om te kijken van buiten de kaders van wat we normaal doen.
1: Ja, ja. Mooi. Is dat bij het Kiku-examen?
5: Ja, absoluut. Maar kijk, gelukkig beschikken we zelf met onze vrijwilligers over een bepaalde creativiteit. En we merken nu ook gebruik van toneelspelers, van de plaatselijke toneelclub. Kunst en Kracht, die dit jaar trouwens ook 75 jaar bestaan. Maar de verhalen zijn ook allemaal in stellingwaarders. We proberen onze streektaal natuurlijk ook een beetje te promoten. Dus die verhalen die schrijf ik dan allemaal zelf. Dus dat,
1: Je hebt zelf wel eventjes gezien dat ik archief zitten van dat, waar dat nou gaat, hè, die moorden. Is, is dat al hier gebeurd of is dat...
5: Nou, het is soms te mooi om te wachten.
1: Ja. Dat is ook de bedoeling.
5: Ja.
1: Dat is de bedoeling. En populair, want op de museumnacht zelf ben je uitverkocht.
5: Ja, is dat.
1: Maar je hebt dus een week daarna weg.
5: Ja, 14 dagen later.
1: 14 dagen later.
5: Ja, dat is op 9 oktober. Ja, 9 oktober, 10 is Wolvengabloeid. Is het op vrijdagavond weer. En dat begint ook al vol te lopen. Dus als mensen erbij willen wezen, dan moet ze rap wezen. Ja. Want het gaat harder.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. En verneem je hem dan ook dat er oren mensen weer bij hem in het museum komen? En letterlijk weer eens rondkomen?
5: Ja, zeker. En weet je wat het is? Je merkt ook, bijvoorbeeld wat we vorig jaar georganiseerd hebben. Wij komen heel makkelijk aan vrijwilligers. Mensen die dus op zo'n armed west zijn, die zeggen van, nou, dit vinden we leuk. Ja. Hier willen we aan meedoen.
1: Ja.
5: Dus en zoals dat Maggie, Nienke, een jonge vrouw, zeg maar, die...
2: Maggie?
5: Ja, Maggie.
2: Maggie, dat is een Famke.
1: Ja, ja, leuk.
5: Die, die zegt ook van, ik wil graag meehelpen. Dus dat ben
1: dat is mooi. En dat geeft dus twee kanten. Dus meer publiek, meer vrijwilligers. Nou, Koen, dat is hartstikke mooi. Even, er is nog een minuut ongeveer om mensen op te roepen om erop uit te keren.
4: Daar was ik er bang voor, ja.
1: Dus Museumnacht Friesland. We hebben nu twee musea horen. Er zijn nog 28 horen. Wat kist, waar moet ze heen?
4: Zo dichtbij mogelijk als waar je woont, zou ik zeggen. In heel Friesland doen musea mee. Leeuwarden doen er wel 10 plekken mee. Dus dat is echt een soort van festival-vibe. Maar ook in Kornwerderzand, ook in Sloten. Ook op Ameland is programmering op die avond. Ik waarschuw vast, de bezettingsgraad, de opkomst tijdens museumnacht is heel hoog. Dus veel locaties verkopen uit. De Mummiekelder in Wiewer, die zit waarschijnlijk al vol. Dus ga kijken of je daar nog tussen kunt komen met een kaartje. En ga gewoon lekker op avontuur. Ga een avond uit in de musea in Friesland. Want er zijn fantastische plekken.
1: Ja, hele leuke dingen. Er zijn al hier volgens mij pubquizzen op bijzondere plakken. Ik heb een heel soort leuk schoen. En Nachtvlinder Dodus in Explode Noord. Dan was het Iepeny. Nou, leuk dat je wist. Leuk dat je hier bent. Ik hoop dat een heel soort mensen op al komen. Museumnacht dus Orenwieke, Sneun. Zorg even op de site. Boek direct de kaarten. Want het zit dus hartstikke rap. Mooi.
2: Ja, we gaan dan via de muis eigen Klaas Pikstra vanzelfs. Dus hij heeft nog vragen over blommen of planten. Stuur ze even naar u en net stinnen de hinder komt voorbij. Dus hij heeft nog een tip, roep dan even de Omroep-app.
6: Deze week bij Omroep Friesland. Paik Joert en Moor nog, de stem van Doe.
7: Goedenavond, dames en heren.
8: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
6: Maaitje Kongers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
8: Ik weet niet.
6: En de nostalgische Pac-Man sokken.
9: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
6: De wieken van de Jerm 80.
9: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.
10: Dat smaakt.
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Hey, Remol!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
17: Ik ben flexibel.
16: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
17: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
16: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 92.2 FM.
1: Het is exact Jelve Olven. Daar ben ik heel grots op dat we dat rijden hebben. Qua planning, dat gaat wel eens mis. Maar dit zijn ze er voor het belangrijkste ijs in Friesland.
23: Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
23: De politie had gestuurd een inval die in een wenhuis in Gouw. Daarbij ben neffens Tjoegen meerdere mensen aanhouden. Waarom de politie het huis ben, Gier, dat is nog net duidelijk. Bij een ongeluk in Reehel is vannacht een vrouw uit de gemeente de Friske Marren slim verwoenen rekken. Toch nog onbekende oorzaak rekken de auto dat ze insiert in het wetter. Een man die tek in de auto siert koe er zelfs uitkomen en had nog bezocht om harder rek uit te krijgen, maar dat slagen net. De helptjes waar een doel inskerkelen. De vrouw is maar een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een hoen die tek in de auto siert had het ongeluk net oorlibben. Een auto is juist die een Zwitserse conciërge rekken bij een eenzijdig ongeluk op de Schoenenburgerwaai bij Jestermar. Na het ongeluk naaide de bestuurder uit. Het is net bekend dat de politie de man nog voen had. Een bergingsbedrijf had de auto voor het hellen. Leerlingen kunnen op Skwallehelmdel opgaan in de wereld van de legendarische koning Redbad met een nieuwe educatieve serie. Het project is een gewerking tussen Chill Checked van Omroep Friesland, het Fries Museum, onderwijsbegeleidingsorganisatie Sedin en de provincie. Doel van het vergezen lespakket is om BN bewust te maken van de skiernis in de eigen achtertuin. Schreeuwer en regisseur Murkja van der Skaaf vertelt over het hoe en waarom.
0: De benadering weer eigenlijk een beetje, hey, we hebben eigenlijk onze eigen Game of Thrones verhaal in Friesland. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En hè, de doelgroep die we hebben, groep 8 van het onderwijs en ik het klassen 1 en 12 van het vastzet onderwijs. Ja, dat is een hele mooie doelgroep om expand verhaal voor deel te zetten en zijn maat te slepen in die skiertnis.
23: En dan het waar. De loft is beroen, maar betieden een dribberijn. Er zit een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad als njontje. Morgen buien, maar ik zinnen en dan wordt het ook weer njontje graden.
2: Dankjewel, Tieten. Wie Sjog en Jere die oeren oerken we en worst in de tussentijd nog wat meer nijs vinden. Dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
28: Op en uit.
29: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: door, joh.
1: Famke.
0: Hey, Famke.
1: Famke.
0: Ik denk dat dit een van mijn meest favoriete Friese versjes is.
2: Oh ja?
0: Famke. Ja, ik heb al heel lang naar mijn jet.
2: En de jeste bent dan tinkst heerlijk. Maar Famke. Ja, blauwe zien Briekebeek. Ja, zo hoe niet Famke. Ja.
0: Famke, ze komt zo'n mooi wit.
2: Ja, ze komt heel mooi wit, Famke. Ja,
0: nou geven we naar Jonkje.
1: Van Klaas.
2: Ja, huppakee. Klaas Piekstra.
0: Echt een leuk jongen.
2: Ik shot die helemaal net.
0: Hi.
2: Toen zit weer in
3: het bosk.
2: Ja, toen zit aan de oordekant van het bosk, achter de Rebecca. Maar
3: dat zit je me eigenlijk. Ik had dat zicht is naar voren is goed nog
2: steeds. Ja, maar vies het fijn zat als dus net Jost of was
3: nee,
2: het zo
3: hard? Nee, ik had die wel mist week. Oh. Ja.
2: Oké.
3: Ja.
2: Maar laten we het er even door. Wat wordt het doet? Want ik zie al wat herfstkleuren, wat jestkleuren was toen op tafel haast.
3: Ja, de verleden weken waren er eigenlijk net, vond ik er net genoeg jestkleuren inzetten. En ik zie wat in een weekje tiert docht. Ja. Want ik zou de verleden week al meenemen. Ja, eigenlijk is alles taret op wat kist nou nog dwan in de tuin.
2: Ja.
3: Dus was nou nog dwankist. Heel goed dwankist is even de haag nog snoeien. He, dan de boekenhaag en dat soort dingen. Even voor de winter snoeien. Dat ze elk krek net meer uit erin is het mooiste. Dan 16e maait hij het wat minder snel. Dat de naaie uit erin is, die just has net. Maar die rinnen vot ik weer uit. Dus dan worden ze vot 30 centimeter eger. En oors maar een 10, 15 centimeter. En dan is het wat mooier in de maait. Dus hoest wat minder snel die haag te knippen. En hij is mooier. Maar dat is ook een heel leuk putje om in de winter te dwaan, vind ik altijd. Dan is er vaak wat meer tiert. Dus deze tiert is eigenlijk een hele mooie tiert om te planten.
2: Ah, he, nou maar
3: is, de grond is nog warm, dus ja. De kist van... het is nog iets te gauw voor om te rooien. He, dus de plan uit de tuin wij te hellen en dan in de tuin weer om te zetten. He, bij de kwekerijen en dat soort dingen. De kluten en de laanbiem. Al is het meeste wat in pot kweekt. En dan is dit eigenlijk de mooiste tiert om te planten. Ze slaan nog mooi aan. En het scheelt hier de helte van het werk in de maai die het mij wetriaan en dat soort dingen. Denk er vol om. Als een been plantest of een struk plantest of wat dan ook. Broek de goede groen erbij. Het is juist heel vaak dat mensen een gat graven. En dan wordt er GFT-compost insmieten. Of er wordt het volsmieten met bemeste tuin hier duurt poetsjes bij. Dat is raar wat broek dat lever net. En oors meng het een heel iets bietje, maar omdat het soms simwerkje kan, ben ik daar heel voorzichtig mee. En dat geldt ook voor bepaalde onplantgroen, mij rhizomen erin en dat soort dingen, broek nooit te volle. Als het zeker witte worst altijd kan of net, broek potgroen, dat kan altijd. Daar kan het puur inzetten, daar kan het helemaal uitgraven, volledig in de potgroen zetten, er gebeurt niks mee. Kan het ik meng het rodding groen. Het gaat er eigenlijk alleen nog maar om dat het vocht en voeding beet houdt voor de plant die het groeien gaat. En denk erom dat het nooit het je plantest. En wat men ook wel dacht, is de klutstekken meidje. Want dan kinderen op nieuwe wattels zetten. Dan is een bepaalde wortelsnoei is dat eigenlijk. Maar hou er voor rekening mee dat de wattel, daar groeit een plant op. Dus als er nou nog wetter verdampt en dan loekt nou de helft van de wattel steken. Kinderen de helft minder wetter opnemen. En dan had dat exkeerde. Dus hij vertakt vaak vanzelf al. Als hem naar hier uit de groen bij hellest, dan zitten wattels oer al hinnen. En met name bij een bigelijks een tere lavendel, dan kan dat echt funest wezen. Dus wees daar heel voorzichtig mee. Een beem die helemaal roen om het pot heen groeit zit, die kist dan een keer eventjes de wattels naar de boeten te leiden en dan mooi in het plantgat zetten en graaf het plantgat roem uit dat er makkelijker wattel je kan. En vooral ik de jip team bij bjemmen. Want als je nog eens dat er een beem omwaait, nou, dan ben je vaak net jip genoeg wattelen.
2: Hey, en toen zei je van het is plantiet, maar ik wie op vakantie in Schotland, daar wie ik daar wie dat gebied werd bij Balmoral, daar had de Queen, die is daar altijd, wie daar altijd natuurlijk, nou de King, maar daar had ze
3: vattel in het accent, hè?
2: Ja.
3: Heerlijk.
2: Maar daar had ze poetjes shitjes die de Queen mooi vond van Balmoral. Daar stiet op dat ik die no-egg Sjetje ken. Ja. Of in maart. Maar toen dacht ik, ja, maar hoe komt dat dan bij de winter? Ken dat dan ook?
3: Nou ja, dat is het probleem. Als dan wie te tun hebt en een zwieren winter, dan kan het een probleem wijzen. Gwons die willen liever in de jeste shedden worden. Hè. Als bijvoorbeeld een stak roos hast, die kist nou gewoon uit Sjetje. Oh. Dat komt wel. Verbenen Bonerienzen zeg ik wel. Kist ik zei, ik strui nou de helte uit. En de oren helte, dacht ik even in een zoek het in een koffiefilter poetsje ervan. Want dat ademt mooi. En dat mooi in een verwarmde ruimte, het kantoorke, keuken is ook prima. Gewoon in een kastje bewaren en in de maat het in maart, eind maart even nu tjeetje.
2: En wat is het doel daarvan dan? Wat helpt dat het? Loekst het dan voor? Of hoe moet
3: nee, maar dan goed bewaren. Oh, net te koud en dan gewoon op warme temperatuur.
2: Dus
3: en dan,
2: net
3: te droog en net te vochtig. Oh. En nou ja, dus dat is best wel een beetje goed mee omgaan. En zijn koffiefilterpoetsje, dat ademt een beetje. Dan gaat het net zo snel schimmel in. Dus ik heb vroeger bij een verste plantenkweker een hele winter zitten te kaften. Kaft scheiden van het ziet. Nou, de bekende uitspraak, de kaft van de koren. Dat is het vulmiddel en al je zeefjes erbij en aan blazen. Dat het shitje naar beneden valt en alle stof en rommel er van afwaait. En dat konden we dan in de winter doen. En dan dat in bakjes en poetsjes en dan archiveren wat er is. En dan dat in de maïti weer uitshitje. Ja, leuk.
2: Ja, leuk.
3: Dus, maar we zoen het over planten. Het blombaltjes is no planten. Het sneeuwklokjes, krokusjes, winter aconitjes, alle keer enorm goede bijen en planten. Dus heel wichtig eigenlijk om noten planten zien. Verwilderde tulpjes, echt heel goed voor de bijenstand. Gianodoxa, ook een hele goede bijen- en vlinderplant. Dus in de blombalsjes, dat zijn mooie betierde bloeiers. Er zitten een heel soort bijenplanten in. En was nou een heel mooi plantiekist van de jestkleuren in de tuin. Ja, ik heb hem al volle vaker mee. Ik heb hem van Simmer ook al mee gewoon als bladplant. De eikenblad hortensia. Nou, dit is eigenlijk het mooiste van een eikenblad hortensia. Dat die hele mooie reerde kleur er trainen komt. Ik weet dat het op televisie zat te zien is. Voor degene die de televisie on heeft. Ik zal hem een beetje proberen je te positioneren. Maar hij wordt nog reerder eigenlijk. Dus het is echt een hele mooie, jestkleurige hortensia. En hij liep het heel landelijk, trouw dat puntige eikenblad. Nou, en dan een keer hebben we de echte eik mijn naam. De Amerikaanse eik. Dus de Quercus rubra. Of sober. Nee, rubra. Deze krijgt officieel nog grotere bladen. En die wordt helemaal knalreerd. Dus het is een hele mooie jestkleur krijgt er. Even Shen. Ace rubra. Die krijgt een hele mooie rede jestkleur. Ek de Japanse esdoorns. Die bleef wat lietser roet algemeen in de tuin. Dus voor de meeste tuin die wat jestkleur hebben willen, kist die ek del zetten. Eonimus, kardinaalsmuts, verskate soorten, ben hele mooie jeste kleuren in. De toverhazelaar, en dan kist Exien mij snoeien, als nog snoeien was. De toverhazelaar, als het goed is, zit zijn blomknopjes er al in. En het is eigenlijk extra mij de forsythia, de vroegbloeiende clematis. Eigenlijk alles wat betiert bloeit, knipst dan de bloesem uit. Dus wees daar voorzichtig met de snoeien dan. De rest wat in de simmerbloei is mij nou wel geknipt worden over het algemeen. Alleen nog net te kwad, want dan is het van de winter. Al is het vaak net skeerde, maar dat is de oude vuistregel die er nog steeds hanteren wordt. Toverhazelaar krijgt een hele mooie jestkleurrek, groeit heel mooi meerstammig. Dus heel leuk om in de tuin te zetten. Als nog een mooie beem hervost, dan is de amberbeem, de Liquidambar styraciflua. Een hele mooie Latijnse naam had er. Een hele sterke plant. Kan goed door redelijk vochtige groen. Net het plantje ek. Redelijk grut, maar net idioot grut. Groeit net idioot snel ek. Dus dat ik is rustig del zetten. Groeit in het begin smel omheeg en wordt letterwutter pas breder. De verskate cornersoorten. Deze Cornus alba, die krijgt in de winter ook nog een hele mooie rere tak. Maar het echt een hele mooie rere jeskleur krijgt er. En ja, eigenlijk, ik denk alleen nog trodden namen al de meest wichtige. Of de leukste. En ik heb ik leerd op squallen als groentje. Dan komt ze als onderbeplanting in. Bij de A als allereerste plantje. Ja, is het hem? De Amelanchier Lamarckii.
2: Ja, dat wist ik. Ja. Nee, dat wist ik.
3: Het krentenboompje, zei ze wij. En officieel moesten wij opschreeuwen het Drents krentenboompje. Maar dat dienden we net.
2: Nou, die is prachtig.
3: We schreeuwen gewoon op het krentenboompje.
2: Ja.
3: Dus, maar die krijgt ik, dit één takje wat er tussenin ziet, wat al helemaal ontverkleuring is. Dan loopt er het bladgreen weer om. En dan dat we het net meer ommaken. En dan bleef er één kleur oor die wijs juggen als reet. Dus dat is Dertrock krijgt dus die reerde bladkleuring erin zit.
2: Wie haar vragen, Klaas, van die? Joke, die zei: welke groen is het beste van de acanthus?
3: Acanthus mollus, die houdt van een beetje een schaduwriek plakje. Net ja, dat het in goed licht, ik wil goed. Ik zou hem gewoon in de padgroen zetten, want hij houdt van wel een beetje vochtige groen. Als het heel droog is, dan heeft er een beetje meer moeite mee. Maar als die iemand aan de gong is, dan is het eigenlijk. Onkruid wat ik net zei, maar een kinder heel sterk groeien. Het is een berenklauw. Dus het is echt een sterke, hele sterke plant. Ja, ik heb hem zelf weg in de tuin staan. Het is een heel mooi blad had er. Leuk in de schaduwtuin.
2: Mooi. En Breimer die zei het, Klaas, ik wil graag herfstaster in de tuin. Hoe pak ik dat om?
3: Nou, hetzelfde verhaal. Gewoon een jesthasterke keepje die mij wel wat lichter steen. Ik zou hem net varondel zetten. Want dan een jesthaster die wordt vaak wat heger. En die wordt onderom vaak krijgt er meeldauw in de bladjes. En worden ze wat zoeterig onderom. Als het mooi midden in de border zest, mooi midden tussen de planten. Dan komt er een piekte er mooi boppen uit. Of er ben ik wel lege soorten. Zoals de Jenny. Dat is een hele mooie bordeaux reerde. Dat vind ik zelf een van de mooiste kleuren. Die wordt een 20, 30 centimeter. Die kan ik heel mooi varondel zetten. Broek is ik een heel soort in een rotondes en zo. Heel leuk.
2: Oké, okay, en Joris en Imi, die zeggen onze conifeer is haast hielendal bruin. Mij nog een lietje beetje grien. De BM stiet er al hier. Giet die deel of is er nog hoop?
3: Ik denk dat het door de droogtekamer is dat er dan deelen uitzet om in lippen te blijven. Dus dan bleef er boppie nog wat grien. Onderom wordt er dan bruin. En conifeer rint net heel makkelijk meer uit. Dus dat is. Maar dan maak ik hem echt zien, was ze kennen van hey, er is nog kans van lippen. Maar dan maakt er nog wel wat green in zitten vaak. Ja.
0: Binnen een soort vragen, want ja, Christy wil ik nog wat weten.
2: Ja, nou, de laatste, ja.
0: Ja, hoe kun je het best een vlinderstruk stekken? Wil Truus weten.
3: Stekken? Nou, dat is skeen afsnijden. En dan, ja, dat is altijd moeilijk uitlezen. Als het een tak hast. Dat zijn takjes, snijst er mijn scherp mes skeen af, want dan krijg je de meeste cellen, dus dan krijg je het meeste wondoppervlak om wattel op te maken, want dat wordt op het randje boeten om wordt dat maken. En als het hem dan nog eventjes verwoenest, dus dit boppenste laagje, dat krijgt ze al helje, een beetje met scherpe mesken, dat krijgt een beetje al helje. En dan dat al dat vochtige hout even in stekpoeder doen en dan kist hem gewoon in een zaai- en stekgrond doen. Vroeger koest het nog wel eens in padgroen wegje, maar daar zit in wurg zitten wat voeding in en compost in. Werd door de wattels verbronnen, dus broek echt zaai- en stekgrond of cactusgrond.
2: Nou, Klaas, we kunnen met die de jest weer in. Dankjewel dat ze weer wierst en ontworpen wieken.
3: Tot na je wieken.

0: Love is the Seventh Wave van Sting.
1: Op en uit.
2: Erop uit.
0: Ja, we hebben een heel soort leuke tips voor jou, hoor. Althans, dat elke Nienek even de telefoon goed opneemt. Hugo Rozenboom is in ieder geval de eerste en die heeft een hele leuke activiteit, Joet. Goedemorgen, Hugo.
3: Goedemorgen.
0: Vertel, wat zie je hem allemaal, al die trucks?
3: Wij organiseren, Joet, de trucktour vanuit Balzen. En dat is een grote tour met een dikke 150 vrachtauto's terug de... Ja, de gemeente Zuidwest-Friesland. En daarmee hebben wij een speciale bijrijder, Joet Meesken, met een lichamelijke of een verstandelijke beperking.
0: Oh, wat is dat leuk. Hoe laat begin je?
3: Wij beginnen om 1 uur met de eerste kolonne te rijden vanuit Balzert. En de laatste is iets van 12 rijdt die verder. Het gaat in 3 kolonnes.
0: En dan ben je 44 kilometer terug Zuidwest-Friesland ontrijden. Ja. We kennen net alle plakken onduiden. Maar wat wil je van de mensen die dat jaren? Wat vind je hem leuk?
3: Nou ja, we willen graag zo vol mogelijk mensen langs de kant. Hè? En zwaaien vooral naar de bijrijders. Die mensen die vinden het fantastisch als de mensen langs de kant staan te zwaaien.
0: Oké, bij deze dus. Mensen in Zuidwest-Friesland, er komen echt een heel soort trucks voorbij. En zorg even goed naar wat naast de chauffeur zit. En zwaai ja. En wees blijd. En je hebt zoveel toeterie, denk ik, of net?
3: Ja, zie jij ze wel aankomen. Ja. En de route staat ik wel op onze website, trucktour.frl. Dus dan kan iedereen de route zien. En dan zien de trucks hier direct voorbij.
0: Oké, trucktour.frl. FRL vaar de route en ginder lekker naar Boetenta. Dank u wel.
2: Dan geef je de met Klaas Sietse Spoelstra. Goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
2: Jim gaat een hele speciale midje, Joet in Tresor.
4: Ja, we beginnen aanstaande vanaf 12 uur met een oprin om te zien of het archief gaat boeien. Dus allerhande materiaal die meestal in Tusa hoe de band boeien. Van Jantje Zoon 80 tot 2003 had hij natuurlijk in Friesland heel veel en omkring heel veel spelen. Nou, daar probeer je ze vol met materiaal voor boppen te hebben. Om daar het interessoren een archief van te maken. En we zullen naar de tak op zo direct al een biografie van maken. Dus we zullen proberen heel veel mensen die herinneringen hebben dat hij hier een rol komt binnen. Je wordt interessant om ja, dat mooi te delen. Dus je bent de bandleden weer en natuurlijk waar je contacten. En, dus dat kan heel hopelijk gezellige medie, maar ik een hele waardevolle medie. Waarbij mensen hun spul, dat ze op zolder lezen hebben, ze zeggen, oh, ik heb nog een mooie videotape, of ik heb nog
2: een setlistje,
4: mooie foto, of ik heb iets bijzonders. Ja. Kom maar die verhaal naar Tresor.
2: Nou, hartstikke mooie oproep. Elke keer die nog wat lezen had, begin dus naar Tresor van de Midje. Hoe laat begint het?
4: Begin op 12 uur, begin tot 4 uur hier ondergaan.
2: Hartstikke mooi. Dankjewel voor het bellen, Klaas Sietse Spoelstra.
0: Ja, wat doe ik even met Shidde de T10, want dan zullen we eventjes naar het Ski Miljoen Festival. Sietse, vertel, wat helemaal hier weer bij Rijn?
5: Ja, wij gaan inderdaad nije weken op 24 september hebben we het Ski Miljoen Festival. En dat is de 13e editie. En nou, dat is een festival wat dat wordt georganiseerd op het terrein van het Damshoes, het Iepenluchtmuseum. Ja, dat Iepenluchtmuseum is een prachtig decor voor zijn theater, want we hadden er natuurlijk al die oude gebouwen staan, een café, een kerkje, dat soort dingen. En daar komen 4 verschillende podiums.
0: Oké, okay, dat is mooi. We kunnen net alles nemen, denk ik, maar neem maar eens even een hechtepunt, pakt die er eens bij?
5: We hebben eigenlijk als hoogtepunt gaan wij ook wat 2 artiesten, dat is Elske de Wal, met de band. En wij gaan, ik, Ron Staal, gaan wij ik weer te engageren. Dus okay. Het wordt een hartstikke leuke jongen met mooie artiesten alweer.
0: Alweer in Nijbeets, het Ski Miljoen Festival, goede website, ging er even heen naast Tinkst, ik wil nog een kaartje. En dan hebben we nou ook nog een heel leuk weekend, of net het?
2: Lisbeth en Wolde hingen het onderlijn, goeiemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Wat heb je mijn hege bijntum oren wieken bij dein?
6: Wij houden voor het eerst een Friese weekend. En dat houdt in dat reenactors uit heel Nederland naar hege bijntum komen. En daar gaan laten zien hoe het leven er in de vroege middeleeuwen uitzag.
2: Dus als daar even indoeken was, dan maar naar hege bijntum. Dat is dus 26 en 27 september.
6: Ja,
2: dat is takom weekend. En als de bijwezen was, maar is die op? Ja, maar is het even op de website zien? Hoe werkt het dat?
6: Nou, het is handig om even op de website te kijken, omdat daar ook ook het programma van beide dagen staat. En bijvoorbeeld staat hoe het werkt met parkeren en dat soort dingen. Maar je hoeft je niet aan te melden. Je kunt gewoon tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's avonds komen, zowel op zaterdag als op zondag. En dan kun je de hele dag kijken naar wat voor ambachten er werden uitgevoerd, hoe mensen er in de middeleeuwen uitzagen, hoe ze leefden en kookten en vochten. En het wordt denk ik een ontzettend leuk weekend.
2: Nou, dat Leeuwengrif, dank je wel voor het bellen, Lisbeth.
6: Ja, graag gedaan.
0: Nog een leuke tip. Ga even naar omroepfriesland.nl/agenda. Vul daar het formulier in. Of stuur gewoon even een appje van net stinnen erin. En dan komst online. Of de komst hier bij in de studio. Hebben we oren mensen ook die het? Want we hebben nog een heel mooi oer te gaan. En dan zullen we het hebben onder oren oer het verboden boek. Er is een debat oer in de Biep in Ljouwert. En ja, heel erg leuk hè. Dolly Parton.
2: Ja, onze Frieske Dolly Parton.
0: Onze Frieske Dolly Parton zul je live zongen. En het is volgens mij het noemer Paradise Road. Een nijen, hè?
2: Nee, het gas is blauw.
0: Het gas is blauw. Maar oh, ik dacht dat het juist hier. Nou, klep, maak het niks uit. Wij luisteren naar het gas is blauw. Dadelijk het lijst te oeren.
1: Stoffenspektakel. De grootste, bedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl. Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
1: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
1: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's, is de voor Elsen hier.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: En in het laatste oerke op een uurt van deze morgen gaan we nog 3 nieuwsgierige uitkeerstips van die kist in debat gaan over verbeende boeken. Er binnen verhalen die het rijtje. En we gaan live muziek van de Friske Dolly Parton ofwel Gerbrecht van Dekken uit haar liedjesprogramma Wij van Dremen.
18: Deze hele weken bij Omroep Friesland.
19: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
18: De wieken van de jaren 80.
7: Goeie, het werd tijd om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijstig uitrollen hier. Hoontje.
8: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Op en uit.
21: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Goedemorgen. Morgen is het Sjost en Harkes naar op en uit. We hebben nog een heel mooi en nieuwsgierig oeren voor die kleersteen. Zij komt er naar Jelvertolven. Er komt Gerbrecht van Dekkendel. Net al innig. Jij rekt mooi muzikant. Want
1: Halietjes, van Duin.
0: Wander, wat ik er even bij zei. Want Halietjes programma van Dolly Parton gaat in reprise. En ze zongt je buis live een nieuwsgierig.
1: Ja, haar nieuwe single. Het gers is blauw. En we sjoggen vanuit op een joen bij ja, een serieus thema. Want bij wat mij je schreeuwers eens nog schreeuwen? En hoe vrij binnen ze eens nog? In de Biep is een debat over het verboden woord.
0: En die Friendse kist geniet je van verhalen die je vol in het hart raakt. Door wel je Ryan Paris, my Dolce Vita.

0: Ryan Paris, Dolce Vita.
1: Ja, waar bepaalt wat we sissen en scrollen mooi? Die vragen we tak om wieken behandelen bij een speciaal evenement in de Biep in Ljouwert. En dat gebeurt al hier in de week van het verboden boek. Tiesdien is er een debat over. En dat gaat vooral over censuur. En we vernemen dat misschien in Nederland wat minder, maar in Amerika is dat echt nog wel een thema. Daar zullen we het over hebben, maar Berbe de Boer van de Biep en Arjen Nijboer, ek van de Biep in Ljouwert. Want ja, censuur, ik zit er even nooit te denken, Berbe, van wat speelt er nou op dit stuit in Nederland om censuur? Is dat er?
2: Vaak is er wel ophef over bepaalde dingen. Als ik een voorbeeld neem, mooi dat kinderboekenweek gedicht natuurlijk. Wat skreun is toch Lammerts. En hij hier een boekskreun coach. En sommige mensen voelen daar wat van. Die voelen dat wat pedofilie stimuleren. Dat ben voorbeelden van thema's waarin het in Nederland speelt.
1: Ja, want hij mocht hij was bedriegen, hè?
2: Hij had bedriegingen kregen inderdaad, ja. En daarom had hij zich weromlutsen. Hij had het dus ik net skreun meer, het gedicht.
1: En Arjen, ik kan me ook nog herinneren dat volgens mij een skreuster skreun die een oerzetting van een Afro-Amerikaanse. Scrollen. Ja? En dat mocht ik net. Want een blanke vrouw die het van een.
3: Ja, zeker. Dat was inderdaad zo. Was Lucas Reineveld. Ja, zeker.
1: Waarom?
3: Ja, omdat zij niet uit de gemeenschap kwam, zeg maar, en te weinig gevoel had voor de gemeenschap. Heeft iemand anders uiteindelijk de vertaling geschreven? Ja,
1: bijzonder.
3: Het ging over de spoken word bijdrage bij de inauguratie van Joe Biden. Dat
1: wie het, ja.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Is dit een beetje wat er speelt? Dat. Want dan maakt het even toch wel wat praktisch, maatje, voor de mensen die ik wilde wel heren, maar wat is er eigenlijk ook nog gewoon?
3: Ja, het gaat eigenlijk over teksten en boeken die onder druk staan. Niet per se censuur, hè, want in Nederland zijn geen verboden boeken. Hè, zelfs het boek van Mein Kampf kan je lezen. Maar dan krijg je wel een boek met uitleg erbij over het boek zelf. Maar er zijn in Nederland geen verboden boeken. Maar in andere landen zijn wel boeken staan onder druk of zijn verboden. En in Amerika is natuurlijk, wat daar is, komt misschien hier naartoe. Daar speelt het wel heel erg.
1: Dus is het ook dat Trump bepaalde mensen moeten sluiten of schreeuwen?
3: Nou, het zit zelfs op het niveau van staten en soms van schoolbesturen. Schoolbesturen worden onder druk gezet of om boeken uit de bibliotheek te halen. Er is ook een hele goede film van, The Librarian. Die speelt ook in Friesland. In deze week, ja. En dat is echt wel schokkend om te zien wat daar gebeurt. Dat is hier nog niet zo.
1: Nee.
4: Neemt ze het woord nog?
3: Nog niet. Ja, het kan, hè. En met name, je ziet ook vooral dat er heel veel ophef gecreëerd wordt. Er zitten vaak groepen achter die een bepaald een doel hebben.
1: Ja.
3: En daar reageren mensen weer op in de comments. En dan krijg je die doodsbedreigingen. Dus er zit eigenlijk een soort dynamiek in. Ja, dat moet je niet willen.
1: Nee. Hey Berber, doe heeft ook een paar boeken voor je naam. Doe bist een juist

0: Dit is Heartstoppers.
1: En waar bouw je dat net?
0: Dit mooi in Amerika net, in bepaalde staten. En vooral in schoolbibliotheken, in de high schools.
1: En de dat
0: is er zijn oude besturen en schoolbesturen die oren opvattingen hebben. En dit boek dat daar toch even net onbeheerlijk.
2: Want wat voor thema's zit er in het boek?
0: De reden is de LHBTQ-thema's en de genderidentiteit die erin naar voren komt.
1: Bijzonder. Oké, nou dan hebben we de middelste.
0: Dit is het Achterhuis van Anne Frank.
1: Maar dat ik net.
2: Een verboden boek ergens.
1: Ik hier in.
2: Ja. Hoe is dat mogelijk?
1: Geweld, trauma, reden, misbruik. In de VS? Mag je net?
0: Nee. Hè? Ik in bepaalde staten is dit boek uit de collectie halen. Uit de Squall collectie.
1: Oké, nou, dat snap ik net. Pakken we deze nog bij? Wat is dit?
0: Dit is een Engelse, inderdaad. Lady Chatterley's Lovers. En deze is in de Verenigde Staten, Canada, Australië, India en Japan verbinden. En dit gaat om expliciete inhoud en seksualiteit die hierin besprutsen wordt.
1: Nou, bijzonder. Maar Nederland uit al hier gelukkig vol.
3: Bij ons
1: er is toch meer boeken bij die? Want ik wil ook even zien van wat is dat dan? Hè? Wat,
0: nou, inderdaad, om in wat een beeld te Jan van de passages waar dan bijvoorbeeld ophef hoe het ontstiert. Hek traaien boeken mooi namelijk. Ik heb ze verstopt, zodat je net ziet welke het
2: grappig.
0: Binnen. Ik dacht, ik lees gewoon de Ruud Farr. En dan ben ik heel benijd als Jim.
2: Want ik dat als verboden ervaren.
0: Nou ja, wat Jim er inderdaad wat je ervaren, maar ik dat je hem rieren kennen welke boeken dan inderdaad echt verbinden binnen dus in bepaalde landen.
1: Kom maar op.
2: Tjoh.
1: Dit is een heel tip.
2: Wil je hem aan de andere kant van de tafel lekker even mij?
0: Ja, zeker. Zeker. En wat docht die stoute Jensje? Bah, hij piemelt op een vlier. Bucky shut maar grutte egen. Poeh, wat kind zien baaske vier.
2: Oh, ja.
1: Dit is Jens is in pot, of net?
0: Jens is in pamper.
1: Oh, Jens is in pamper. Oké, die hek ik wel zo. Oké, nou, ik denk net dat dit verbeen is.
2: Nee, is onschuldig.
1: Wat denk je?
4: Ja, ik vind het ook heel onschuldig klinken.
1: Okay.
4: Ja, heel onschuldig. Ja? Maar ik denk dat er inderdaad bepaalde hoeken misschien binnen werd het... Nou ja, misschien te...
1: Piemelje?
4: Ja, te piemelig is. Ja. Okay. Ja.
1: In de Frieske Bijbelbelt.
4: Ja. Ja, nog een liedstikje.
0: Ga je hem in de kamer pissen? Akke, bah, wat is dat vies. Jim verzin je beide klappen. Echt, Jim liek je wel net wie is.
1: Oh, daar wordt hij wel weer even wat oors. Jim verzin je klappen.
2: Klappen is misschien wat mishandeld.
1: Net of ik dit val lees, hoe dit stikkie. Iemand vindt dat wel leuk, wordt, maar... Oké, okay, wat is dit verbeer of net verbeer?
0: Dit is net verbeer.
1: Dit is net verbeer. Oké, de volgende. Want er, eigenlijk, maar welke verbeer?
0: Welke
1: verbeer is? Er is hier verbeer. Oké. Okay.
0: Ja. Nee,
1: dit is een boek, maar een Friekse mooi kast van Friekse vlagen.
0: Eenmaal moesten we naar een vrouw kijken die langzaam in stukjes werd gesneden. Haar vingers en haar borsten werden met een tuinschaar afgeknipt. Haar buik werd opengesneden en de ingewanden eruit getrokken. Dit is nu het alternatief, zei Lydia. Zien jullie nu hoe het vroeger was? Zo dachten ze toen over vrouwen. Haar stem trilde van verontwaardiging. Moira zei naderhand dat het niet echt was. Dat het trucopnamen waren. Maar het was moeilijk vast te stellen.
1: Nou, wat denk je?
4: Het is wel gedetailleerd, hè?
1: Het is gruwelijk, maar ja, dit lees je. Patricia Cornwell schrik altijd. Of hoe heet die, vrouw die het van die gruwelijke trillers schroot? Wat is dit?
0: Het is de Handmaid's Tale. Het
2: Ja. En is het ergens verbeerd?
0: Ja. Het is verbeen in de Verenigde Staten. En nog in meer landen.
2: Maar het is ook een serie op Netflix.
0: Het is ook een serie op Netflix.
2: En is die dan ook verbeen in Amerika?
0: Nee, maar het gaat dus echt om bepaalde staten. Waar het dus net in de high school bibliotheken
2: staat.
1: Die oren hebben tikken getiet, want we hebben het nou ontdekt, hè? Maar want we moeten even een beetje stempel.
0: Ik mag Harry Potter mooi naam.
1: Oh, nou, dan heb je een stikje. Dat vind ik echt
0: leuk.
1: Nou, dan,
0: een liedstikje. Oh, steek je kop toch in de play en trek door, zei Hagrid. Harry, je bent een tovenaar. Er viel een doodse stilte. Alleen de zee en de gierende wind waren nog te horen. Ik ben een wat? Bracht Harry tenslotte moeizaam uit.
2: Ja, en ik weet dat er op het gebied van magie en geloof kinderen opvallen worden, hè?
0: Klopt, hij is verbinden in de Arabische Emiraten, in Polen, Nigeria, Zuid-Afrika en in de Verenigde Staten. Trog religieuze, morele of ideologische bezwieren.
1: Zelfs in Polen, dat is gewoon Europa, hè?
2: Ja, en het is een fantastische boek, vind ik.
1: Oké, nou hartstikke leuk. Mooi, dat is hartstikke een heel soort werk van hon om al die kasten eventjes te
0: kaffen. Mijn mem had al die in jou.
1: Oh, dat dien we vroeger ook altijd. Help me, man. Ik ook. Hé, maar Arjen, eventjes naar de teams.

0: Want dan is dus die bijeenkomst, Pim Lammers is er zelf ek. En of ja. de skaat oren mensen. Ja. Ja, wat krijgt er en waarom we erin hebben?
1: Er zitten vier gasten aan tafel. Het is woensdagavond trouwens, woensdag 23 september in de Biep in Leeuwarden. Pim Lammers is er, die gaat ook in op de ophef rond zijn boek. Er is een sensitivity reader. Die gaan we het hebben over de gevoeligheid van taal. He, dus wat ik al zei, het voorbeeld van die vertaling van de spoken word bijdrage. Kunnen sommige woorden nog wel als je het over bepaalde gemeenschappen hebt? En hoe stereoperend zijn dan de woorden? En welke woorden kan je dan niet gebruiken? Dus het gaat, meer over, gaat niet alleen maar over censuur en verboden, maar ook over hoe gevoelig woorden kunnen zijn.
0: Okay.
1: En Kathleen Scherer is er. Zij is Amerikaans. Ze kan heel goed uitleggen hoe het er al Amerika aan toe is. En we hebben Hannah Holwerda, schrijfster en uitgegeven van kinderboeken. En zij werkt voor de markt van christelijke scholen onder andere. En die hebben bepaalde wensen over hoe boeken eruit zouden moeten zien. En hoe ver ga je dan daarin mee? Dat is wel een dilemma natuurlijk.
0: Ja, en dat wordt in een leuk debat, denk
1: wordt
0: ik.
1: In een bot, ja.
0: In het debat wordt het besprutsen. Kun je het publiek dan ook nog maar uitpraten?
1: Zeker, ja, zeker. We zitten dicht bij elkaar. Tafelgasten en het publiek zit dicht bij elkaar. Dus je kan erop instappen en zeggen wat je ervan vindt. Het gaat niet om wat goed of fout is. Vaak gaat het ook helemaal niet. Het gaat om de nuance in de meningen ook, hè?
0: Ja.
1: Dus kom zeker langs op woensdagavond in de Biep. En de film The Librarians kan ik ook nog aanraden. Die is dus nog zaterdag in Filmhuis Slieker. Woensdag in Heerenveen en donderdag in Bolsward.
0: Geweldig. Nou, ja. De weekend van het verboden woord is belangrijk, denk ik, om dat in ieder geval te vieren, te beleven.
1: Ja.
0: En te zien dat we dat hier al hier wat behoren. Dank u wel. Berber de Boer en Arjen Nijboer van de Biep in Leeuwarden.
2: Ja, we gaan verder aan de andere kant van de tafel. Mijn verhalen die raken in de gemeente Waardhoek is de relatief volle Iersemus. En daar was er wat ontwaan. Zij is de takom tongensdje in Theater de Koornbeurs in Frenscher een joen mei. De voorstelling Verhalen die raken, dat is een theaterjoen. Ons komt binnen Anna Geesje Bakker. Vanuit de werkgroep Waardhoeken zegt nee tegen eenzaamheid. En Eefke Zijlstra, zij is welzijnscoördinator bij Connexa. Dat is de welzijnsorganisatie binnen gemeente Waardhoeken. Ja, en hoe sjoggen je hem daarnaar? Hoe kent dat nou dat in Waardhoeken dat die relatief heeg scoren op Iersemus?
3: Nou ja, Waardhoek is natuurlijk een plattelandsgemeente. Het is een uitstrekt gebied. Dus ja, meestal werden die letterlijk vier bij elkaar waai. De verzinningen in Dwarpen die nemen wat oud. Dus ja, dat speelt ik mooi. En nou, het is eigenlijk wel een landelijke trend dat Iersemus taneemt ik mooi. De digitale wereld die taneemt, een soort gebeurt online. Nou, dus een bepaalde groep die kinderen net mooi komen. En daar toch wordt het ik steeds moeilijker om, nou ja, echt persoonlijk contacten mooi te zien. Dus daar toch, ja, wordt Iersemus steeds grutter.
2: En,
3: ja.
2: En wat is nou kwerelijk aan Iersemus? Ga je hem de zicht op?
4: Het is vaak een visuele cirkel waar je moeilijk uitkomt als je geen hulp krijgt. Het is, je wereld wordt kleiner en je moet echt iets doorbreken. Wil je dat weer openbreken? En
2: wat verlest haar meeske van Iersemus? Wat doet dat mij een mees?
4: Ja, het doet veel. Het alles. Je dag begint minder fleurig. Dat maakt je ook minder fleurig om eruit te gaan. Het maakt je misschien minder fleurig om te eten. Ja, eigenlijk alles staat ermee in verbinding.
2: Wat hou je hem de zicht op wat voor zoenersrisico's er zitten aan Iersemus?
3: Nou, net direct in cijfers, maar goed, het is wel in die zin het impact op Iersemus welzijn, zeker. Ja. Ja.
2: En wat moeten we daar ontwaan?
3: Nou, wat moeten we daar ontwaan? Heel simpel, wat meer contact mooi kan maken. Eens een keer onder vreeg van, goh, hoe gaat het onder boervrouw, boerman? Ja. En wat meer naar elkaar omzien. En zo simpel kan het eigenlijk wezen. Maar het is die eerste stap die ze nemen mast om wat meer mooi in contact te komen.
2: En wat mij opvalt is dat we soms denken het binnen oudere mensen, mijn pensioen. Maar dat is dus absoluut net het geval. Nee. Het is onder alle leeftijden in de samenleving, in de meerskip. Klopt. Is het, hè?
3: Ja.
4: Ja, het is van jong tot oud, van student tot senior. Midden in het werk, midden in het studentenleven. Ja. Maar het gaat om dat echte contact wat gemist wordt.
2: En die visuele cirkel die Stoebeneems, die is denk ik wel herkenbaar. Ik denk voor iedereen, want Iersemus daar soms zo'n beeld, oh, dat is via voort, dat is van iemand anders. Maar ik denk dat het heel tegenbij is voor heel volle van u.
3: Ja.
2: Dat steek in dat cirkeltje belangrijk is. Dat is toch inderdaad achter die Netflix zitten bloost. En dat die drempel steeds heger wordt om te ontmoeten.
4: Ja, klopt. Ja.
2: Ja. En dan ga je hem daar wat op betocht.
3: Nou, wij hebben wat op betocht. Nou ja, we hebben net de oplossing. Zo mooi is het helaas net. Maar na je week is de landelijke weekendje in eenzaamheid. En in het kader daarvan organiseren wij als werkgroep eigenlijk elk jaar wat bijzonders. En dit jaar pakken we wat meer uit. Wij organiseren een theaterstuk in de Korenbeurs. Verhalen die raken. Theatermakers Luc Harmsen en Rolf-Jan Aanstoot. Ik ben twee jonge gasten uit Deventer. En die maakten een voorstelling over persoonlijke verhalen. Daarin nemen ze hun eigen verhaal mee. Maar ik het verhaal van de meesten die het er binnen, het publiek. Het is een combinatie van poëzie, muziek. Dus het is een hele bijzondere joen. En daar staat verbinding en ontmoetje staat daar centraal.
2: En ga je hem direct een speciale doelgroep voor eren? Ga je hem de meesten voor uitnodigen? Of waar hoop je hem dat komt?
4: Ja, we hopen dat het een heel gemêleerd gezelschap is van jong en oud. Maar ook van mensen die werken. Hè, de professionals die werken voor mensen die zich eenzaam voelen. Maar vooral ook de inwoners die dat zelf ervaren. Hè, dus dat je dat patroon eigenlijk daar kunt gaan doorbreken.
2: En is het, mag ik nog wat van betalen? Of is het ik van meestal mijn smelle beurs toegankelijk?
3: De tickets kosten €5 per persoon. En er zit ook een pauzedrankje bij.
2: Die rekening houdt mij dat inderdaad yield soms ook een reden werd ja, in dat ja, je minder ja. erop uitgaat.
3: Ja, zij hebben de entree in die zin zo leeg mogelijk houden. We vregen ook aan de organisaties een bijdrage en daar ben ik subsidies om vregen. Ja. Dus daardoor kunnen we de entree zo leeg mogelijk houden. Ja.
2: En dan ben je meesken daar. En wat we komen daar naar en hoe trekken we terug San Jong die cirkel van Iersemus? Hoe zorg je hem dat?
4: Ja, ik hoop toch dat de mensen die daar zijn, dat die dus ook met een idee komen. Hè? Met een gevoel om anderen te helpen. En dat eerst contact te gaan leggen. Dus je kunt iemand meenemen, maar je kunt ook prima alleen komen. Wij zijn er zelf ook. Vanuit de werkgroep zijn er een aantal leden. En ook onze achterban, zeg maar, de aandachtsfunctionaris, die dus gewoon overal werkzaam zijn. Die dit thema op hun eigen werkvloer in de gaten houden. Die zijn er ook. En zo proberen we toch contact te zoeken.
2: En hij hem nog tips? Hoe kunnen we nou kort omzien of wat kunnen we zelf doen? In gemeente Waardhoeken, maar natuurlijk ik, door de hele provincie. Wat kun je nou zien in Iersemus doen?
3: Nou ja, zo krijg ik al zo gewoon onder de oorvreef. Hoe gaat het nou? Gewoon in begroetje op stritten. Naar kort omzien. Wat minder op het telefoon. Bijvoorbeeld als die wachtkamer is, of weer bij de taskendokter of de huurzaats. Of iedereen zit vaak op hun telefoon. Er wordt misschien goeie mooi zijn, maar dan gaat het ook allemaal op. Ik zou zeggen, stop die telefoon wat vaker voort en begin het gesprek gewoon.
0: Dat is een campagne toch, Ek?
3: Ja.
0: Dat is de praatje maatje mast.
3: Ja. En dat geldt, nou ja, zat ook correct ook al zo net bij de oudere doelgroep, maar juist ik bij de jongeren, want ik daar speel het heel bot. Ja.
2: Dus het zit hem eigenlijk in die liedse dingetjes. Merk je hem dat je initiatieven van uit die werkgroep en van uit de Connexa, je had de aandacht ervoor, merk je dat al wat opsmiet? Jog je hem daar al wat in?
4: Ik heb zelf wel eens meegemaakt dat ik mensen trof die vroegen mij, ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen en ik weet niet waar ik moet beginnen en kun je mij daarbij helpen? En dan ga je samen toch een beetje op ontdekkingsreis uit van wat slaat aan bij iemand? En zo hebben we inderdaad wel mensen geholpen van thuis op de bank naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een maatje worden van iemand. En dan dus wel de deur uitgaan, maar ook van betekenis zijn. En dat is vaak heel belangrijk.
0: Wat je hebt ook op in Frensje vind ik altijd heel bijzonder. Volgens mij snijdt de midi. Dan komt er al die mensen maar pan maar sop. Iedereen kan gewoon lekker melken sop eten. Gewoon op tafel, even kort treffen. Heel laagdrempelig, iedereen een keer maar uitwaan.
4: Is leuk dat je erover begint, want we hebben natuurlijk donderdag de theatervoorstelling. En de zondag daarna zijn mensen vanaf 12:30 bij ons welkom in de schooler in Vraneker. Om daar dus ook nog een kop soep te eten en na te praten over wat we die donderdagavond hebben meegenomen naar huis eigenlijk.
2: Oh, dat is heel mooi.
0: Prachtig initiatief. Ja,
2: echt een mooi initiatief. Meesken haar meesken nodig.
3: Just. Precies.
2: Daar komt het dan uiteindelijk op deel. Dankjewel dat je Moorskoot binnen en er even wat over vertellen we aan Annegeesje Bakker en Eefke Zijlstra.
0: Gennen dus in naar de Korenbus in Frentse. Toen is die eerste, hè?
3: Juist.
0: Toen is die Tion?
3: Ja,
0: toen is die Tion. Ja, trein hele week Lien verstoor muzieklegende Dolly Parton. Gabriel van Dekken die brengt maar haar liedjesprogramma Wij van Dreemen een oren on haar lippen en ek on haar muzikale neulittenskip. Nou, Jelve Tolven praten we met haar en jaren we ek het nijste noemer live in op een uur.
5: Snijn de middie bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
6: Snijn in Friesland, dat wie doet.
7: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liet roze papierken terugbellen voor die Elzas.
8: In de wieken van de jaren 80, Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
7: Toen waren de skillen terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
5: Snijn de middie van Ian Manshuizen. Snijn in Friesland.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey Remo!
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het keelt 12 seconden, maar het is exact Jelve Tolven en daarom is Tieten Seinzeer. Mijn naam is Zuid-Friesland. Goeiemorgen, Tieten.
10: Goeiemorgen. De politie stuurde een inval in een wenhuis aan de Boeiengastritte in Gouw. Daarbij ben nevens tjoegen vier mensen aanhouden, waaronder de haatbewenner. Het huis is terugzocht en er bin door zijn mooi inhoud mijn naam. Wat de aanleiding was dat voor de inval is nog net bekend. Bij een ongeluk in Reehel is eerste jongen een vrouw uit de gemeente de Friese Marren slim verwoenen rekken. Toch nog onbekende oorzaak rekken de auto dat ze inziet in het wetter. Een man die het ek in de auto ziet, koer er zelfs uit te komen en had nog bezocht haar de rekken te krijgen, maar dat slagen net. De helptjesten waren inskerkelen. De vrouw is mooi een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een hong die het ek in de auto ziet, had het ongeluk net oerlibben. Een auto is juist die ons vier conciërge rekken bij een eenzijdig ongeluk op de Schoolenburgerwaai bij Jestermar. Na het ongeluk naaide de bestuurder uit. Het is net bekend dat de politie de man nog voen had. Een bergingsbedrijf had de auto voorthellen. Leerlingen kunnen op Skwalle Helmdol opgaan in de wereld van de legendarische koning Redbad, met een nieuwe educatieve serie. Het project is een gearwerking tussen Chill Checked van Omroep Friesland, het Fries Museum, Skwalbegeleidingsdienst Zedin en de Provincie. Doel van het vergeese lespakket is om bij een bewuste meisje van de skiertnis in haar eigen achtertuin. Schreeuwer en regisseur Murk-Jaap van der Skaaf vertelt over het hoe en waarom.
11: De benadering weer eigenlijk een beetje, we hebben eigenlijk onze eigen Game of Thrones verhaal in Friesland. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En de doelgroep die we hebben, groep 7 en 8 van het onderwijs, en ik het klas 1 en 12 van het VATZ onderwijs. Dat is een hele mooie doelgroep om een spannend verhaal voor deel te zetten en zijn maatje te slepen in die skiertnis.
10: En dan het ware. De loft is beroen. Biedt hier de kinderen zijn drip rein vallen. Er zit een stevige zuidwestenwind en het wordt jood een graad als njoontje. Mooi buien, maar ik zinnen en het wordt ook weer njoontje graden.
9: Tegen dank. Tieten Seinzeer, Oeriel Oere, meer nijs in No in Friesland en de app. Kist altijd volgen voor het meest actuele nijs.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
12: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Op en uit.
18: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Ines Timmer in op en uit. En ze krijgt nog even een applaus. Wie een echte man.
1: De première.
2: Dolly Parton, ze stoor aanronde 25 augustus en de vrouw stier even stil. Juist toen zou Gerbrecht van Dekken weer los bij haar liedjesprogramma over Dolly Parton, een wij van dremen. En ze brachten krijgt haar nieuwe single uit. We zullen aas met haar praten, maar nu harkje we naar die nieuwe single, een Friese oorzetting van Jurjen van der Meer van de Grass is Blue van Dolly Parton, maar nu live in op en uit Wanda van Duin en Gerbrecht van Dekken met het Gers is Blauw.

0: Prachtig. Gers is blauw. Gerrit van Dekken en Wander van Duins. Kom lekker bij u zoon. Een feske, want Geert, hoe dat de vrouw even op een kop zit, had ik het zo goed onveeld, ha, Gerbrig. Klopt het wat voor die hek?
1: Ja, zeker. Dan verroert er wel wat. Dat dingen die er altijd west binnen, er in één keer net mee binnen.
0: Zoals Dolly.
1: Zoals mijn Dolly.
0: Ja.
1: Of u is dan.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is ondertussen steeds ook wel van Wander nou,
0: ja? Ja, toch Wander?
2: Ja, al van mij. Ja, ja, ja, wees.
0: Ze ziet al in die het?
2: Ja, zoent de jaren 20 al, denk ik. Ja.
0: Toen wist al verknacht door haar muziek.
2: Ja, ja.
0: Maar Gerbrig, 24 augustus, neem eens even mij naar die datum. Wat badden er doe al hier?
1: Nou ja, ik zie het bij de kapper.
0: Ja.
1: En toen ging mijn telefoon en toen werd ik bellen dat haast het al jet. Dolly is overleden. En toen jij ik op mijn telefoon piep, piep, plap, plap, ploep, ploep. En toen ging het wel raar. Dus ik heel zwart hier, want de verf ik gewoon net uitspeeld. Want ik hier al je telefoon en dit en dat. En dat weer zat er ook even in. En dat ik zelf helemaal net bij dat gevoel kwam mee. Want we moesten, ja, er kwam heel volle aandacht voor even. De programma van Dolly. Dus eigenlijk een week later, toen moest ik echt...
0: Want toen ben je van... naar huis gingen, bij de kapper waren.
1: Ja, ja, in de auto nog, telefoon gaan. En,
0: want waar bellen die al hier?
1: Nou ja, de oude kranten en, en de omroep. En nou, wat lokale... zenders en de NPO. Dus ik weer ervan dat ik ontwerp. En toen ben ik maar een hoestegang heel wijs. Want, maar dat hiek al je net toch dat dat gebeurde. Zo eigenlijk echt flabbergasted wien we ervan. Maar wel heel mooi dat we Dolly vertellen kennen.
0: Ja, precies. He? Want het wie je net bekend, hè, dat ze ziek wie of tenminste hier er net echt op praat.
1: Nou, we zien wel een beetje wat mij kreeg dat het wat minder gang. Sinds haar man overleden is, gang het wel wat minder met haar.
0: En Ierlien is haar man stonden.
1: Ja, ja. Maar Dolly woont natuurlijk houden net van negativiteit, dus die gang dat altijd positief benemen. Dus weer wel een schok, vond ik. Ik net dacht dat ze dik in koe eigenlijk.
3: Maar hoe wisten ze dat dan? Dus als wij wisten dat?
1: Nou, via socials.
3: Oh,
1: en,
3: zo, ja.
1: Dus wie wel wat dingetjes siepelen naar wat trots is. Maar ik vond het wel een schok.
0: Ja. Ja,
1: en ik zei, ik krijg het zien wanden van. Soms denk ik dat ze nog steeds naar dik is. Want ze is ik nog overal. Hè? De telefoon, dus die missen de, door haar muziek. Nou, dus misschien is ze dan wel echt onsterfelijk. Dat zou ik kennen.
0: Wow. Ja, dat
1: is wel
0: mooi.
1: Dat ze het net niet beseffen kan dat ze er net meer is.
0: Nee, omdat ze zo'n onwezige factor weer.
1: Ja.
0: Maar goed, je hebt zo'n de singlekaam krijgt uit. Je hebt zo'n krijgt weer op tour. En dan in eerste is je onderwerp is stoorn. Hoe maakt het dan weer verder?
1: Ja, zo gelukkig. Het programma wie al een ode doen, Dolly. En dat bloot nou een ode doen, Dolly. Dus dat programma hoeft inhoudelijk net volle onverwoorden.
0: Heb je hem nog met Bart King? Maar die
1: ja, wel even contact aan. Ja. En even zien van, nou, wat kan we dwaan? Want sommige dingen maar naar de verliende tiert vanzelf. Maar dat is gewoon textuele onpassing. Maar het programma hoefde niks onwijzig te worden.
0: Want dat wie al een ode aan die vrouw. Nou, vertel u eens even wat meer over iedereen kent Dolly Parton, maar hoe hij hem haar beleefd in het meidje en het spelen van dit programma?
1: Nou, we hebben volle meer, ik heb volle meer waardering. Ik van de persoon nog meer kreeg. En ik wie altijd wij van haar muziek. En ik vond het een heel bijzondere vrouw. Maar als er dan indoek een gist en sjocht wat ze eigenlijk dien had van de vrouw had. En dat heel veel mensen dat net weten. En ik kom nou heel veel in gesprek met mensen. Ze zeggen, nou, dat wist ik helemaal net. Dat ze zoveel goede dingen die...
0: Vertel eens. Wat voor goede dingen die had Dolly dien van de wereld?
1: Nou ja, ze is een verbindende factor in het gepolariseerde Amerika vanzelf. Want bij haar optredens kan al alle doelgroepen. En die doen ze al in mijn koor. En dat cool bij haar optredens. Zij had...
0: Waar had ze het dan over? Wat voor doelgroepen?
1: Nou, rednecks, drag queens, tjerkemeesken. Alles wat in Amerika net mijn koor ken bij een concert, vol mijlkoor. En hoe ze dat dien had, dat is gewoon om altijd van iedereen te wijzen die net uit te spreken. Net van één kamp of het orenkamp te wijzen. Dus dat is iets goeds.
0: Nou, maar toen zei de stek iets over haar eigen voorkomen. Hoe zie haar u dat zei ze toen dat joeg ik een bepaalde vrijheid.
1: Ja, want ze is wie gewoon Dolly. En meesten die hoeden net zich minder te veel bij haar. Omdat ze haarzelf ook net super serieus nam. Denk ik. Dus iedereen koor bij haar zichzelf wijzen.
3: Ik heb het gevoel dat zij juist altijd een heel erg rol is om die om nog een beetje jong en fris. En die zei net heel erg heel
1: ja,
3: soort van
1: ja, zie alles wat los hier, dat niet is een vers.
3: Ja,
0: cost a lot of money to look this cheap.
3: Ja, daarom vond ik dan dat was dus net in ieder geval ouder worden.
1: Nee,
3: dus daar zit
1: ik nooit een excuus. Laat zich nooit niks zo zijn. Ze wie er altijd heel eerlijk en eerpen hoor dat ze dat net woorden. Maar juist toch een beetje karikatuur te wijzen. denk ik dat ze heel dicht bij de mensen komen koeën.
0: Dat is interessant.
1: Ja, dat is heel interessant.
0: Want doen zij dus van, totdat ze zichzelf zou uitdosten, koe een oor ik zichzelf wezen. Hoe zit dat mechanisme volgens die in het koor?
1: Het zie je altijd gewoon Dolly. Er wie net een oorpersoon. Dus zoals artiesten die ben dan bijvoorbeeld, ik neem maar wat, Lady Gaga. Hij is Lady Gaga op het podium, maar die is thuis gewoon haarzelf. Maar ik denk dat Dolly altijd Dolly wie. Ik denk dat ze er thuis ik zou bier aan. Dus het wie zij wie de persoon worden. En ja, dat sprutst.
0: Gang ze jongens, ik zou bed.
1: Nou, ga ik wel lezen, nou, dat ze wie al deden, nou, dat ze er s'nachts uit moest, dat er een aardbeving wie of zij. En dan gang ze sliepen in haar volornaat.
3: Nee.
1: Ja.
3: Helemaal zat het hier, hè?
1: Ja, dat denk ik. Had wie een proek, misschien koos hem snel op.
3: Oh, maar
0: dat kleerst hier nou
1: ja, zij nam dat heel serieus op.
0: En haar strek ook uitdacht hoe het haar stjerbeert dan west had?
1: Nou ja, weet ik eigenlijk wel even hoe tocht. Ik zei ze van, hoe zou ze nou stoom zijn als Dolly er was. Ja, waar is die hoor? Die ken ik helemaal net. Maar dat ik ben een beeldtinker, dus ga ik wel even om nijtocht. Maar ik hoop dat ze stoorn is dat zie dat zelf wel. En waarschijnlijk is dat ik gebeurd. Want wie wel een vrouw die alles regisseerde, hè? Niks aan het toeval oorliet. Want toen zeiden ze ik wat voor goede dingen. Nou, net alleen in die verbinding. Maar ze had die boekproject, had ze. 300 miljoen boeken in 4 verschillende landen. Hij ben van 0 tot 4, gratis. Dus heel Amerika leest. Je krijgt ik boeken, de boeken die het nog maaien. Die worden daar lezen. Omdat Dolly dat beschikbaar stelt, of haar stichting. Ze had haar Dollywood, de pretpark. Miljoenen mensen komen daar elke keer. Een grote workverschijnen, persoonlijke ontwikkeling. En dan had ze investeerd in vaccins. Ze had bijvoorbeeld van de opbrengst van I Will Always Love You van Whitney Houston, had ze een hele zwarte week opknapt.
3: Want dat had zij schroeven?
1: Ja, zeker
3: weten. Oh, dat wist ik helemaal niet eens.
1: Nou, sure.
3: Ja, dat ben wel leuk. Wat is een muzikale voor die wanden? Zit erom?
2: Ja, Dolly Parton is een hele goede songwriter. He, ze had 3000 nummers schroeven. En als bij die nummers wist, dan komt ze erachter dat als een of ze broekt hele eenvoudige taal. Heel simpel. Elke nien versteert het. En, maar als het één of twee woorden veroord in het liedje, bloot er neer.
3: Neem ze een voorbeeld?
2: Nou, bij elk liedje. En als je het oer zette in het Fries, dan rekken ze wat kwiet. Het Friesk is mooi om dat te broeken.
3: Ja.
2: Maar rekken ze echt iets van de kracht van het noemer kwiet. En dat wie heel lastig om die noemers oor te zetten in het Friesk.
3: Maar bijvoorbeeld Jolien, zit daar iets in? Wat van zoals dat kind net hoort?
2: Ja, het had een meidje mij de riem, woorden die riemen in de ene zin, die riemen weer op een orenplek in de orenzin. En de cadans en hoe het allemaal rint. Als iets verhoort, het werkt het net.
3: Ik vond dit nou heel mooi in het noemen van dat. Dat is een skiering. En ja, het gas is blauw en de loft is green. En dat is een beetje.
1: Ja, het is een beetje een verwijzing naar de bluegrass natuurlijk.
3: Ja, maar ik heb het idee dat inderdaad, de kist me alles wie is, maar ik zei ze wel ja. Hey,
1: dit is een ultiem Dolly noemer. Hè?
3: Ja.
1: Zij kennen de realiteit, zo verhoor je dat het of mooier is dan het weer, of net is dat het is. Maar het is nooit negatief. Hè? Want
0: en het is een hele targonkelijke taal. Hè?
1: Hartstikke.
0: Zoals Code of Many Colors is ook zo'n belangrijke noemer in haar repertoire. Wat zit er even in?
1: Nou, dat ze nooit vergeten is wat ze wijkam is. He, zij is natuurlijk in grote jaarmoer opgegroeid. Maar ik de dankbaarheid dat ze het wel goed had. Dus ondanks dat er niks weer. He, zij had heel slechte dingen meemaken vroeger. He. Uitzichtloos, pest op squallen. Ze wie heel Billy Trash. Zo maar het zien. En dan hier ze een heel oorveskoes kroon kennen.
0: Ja, maar ziek slachtoffer.
1: Eerst, ja, voor lulkte.
0: Ja.
1: Of skamte.
0: Ja.
1: Maar ziek eerst. Van dit leert. En ze benimmt werd ze dankbaar voor wie. En dat haar mem de jas van haar maken hier. En dat ze de grutskop weer.
0: Prachtig. Wie illustreerde Code of Many Colors van Dolly Parton.

0: prachtige plaat, Coat of Many Colors van Dolly Parton. We praten bij Gerbrig van Dekken, op dit moment even dus Frieske. Dolly Parton en Wanda van Duin, een muzikant die op tour binnen. Bij de voorstelling Wij van Dreemen.
1: We missen overigens ik aan Ian, hè? Want Jos Posma is de oren grote god.
0: Maar die is even met de band uit
1: die
0: voetbal.
1: Die moest naar voetbal, die mocht naar mij.
0: Want dat is die man, hè? Ja, precies. Net onbelangrijk, die had dat een belangrijke taak biedt voor het balfield. Hey, we gaan nog even naar de goede dingen die Dolly van de vrouw die Ian had. I Will Always Love You. Hier wie het even hoe dat geweldige nummer wat Whitney Houston vertolkt had van haar. Er is ontzettend volle yield uitkwam. Wat had ze daar met die in?
1: Nou, er was van in Nashville een zwarte community een week. Dat was helemaal vervallen. En daar had ze sociale huurwenningen die in. En een soort community building had ze daar maken. En dat heet The House That Whitney Built. Ja. Dus ze wie ik net zei van dat met Dolly Parton heette.
0: Dolly Parton House.
1: En ze wil en zijn vrouw een biljonair wijze kennen. Maar dat ze is wel riek natuurlijk, maar ze had zoveel yield waarom jong only community, vooral in Tennessee, ik weet ze bij komt. Nou ja, en dan de royalties voort je aan. Fantastisch.
2: Ze kwam dus op voor de zwakkeren. Ja.
1: Altijd.
2: Ja.
0: Ja, mooi. En dan ben je hem dus op tour. Want in hier zijn hele orenlading kregen uit. Er binnen ik voorstellingen bijboekt. Want meesten willen dit al je vielen. Dolly weer even een beetje dicht bij hun via je programma.
1: Ja.
0: Waar ben je hem al hier te zien?
1: We beginnen de hele provincie terug tot on april nog. Onkomend weekend ben we dichter bij Hoes hier in Jellem. In het Mamma Hoes. Het is spietige genoeg wel uitverkocht. Maar Mamma Hoes die doet een tweede voorstelling van Wij van Dreemen op 6 november. Dus de meesten die het nou denken, daar wil ik heen, 6 november. En 3 oktober spelen we in het Papageno Hoes in Lemmer. Dus dan geven we iets de oren kant op. En ja, dat wordt geef ik een mooi optreden. Dus, en de rest van mijn tour zit op mijn website www.gerrigvandekken.nl.
0: Ja, daar kun je het nog vinden. En Wander, hoe is het om die muziek nou te spelen? Vielt het van je met oors?
3: Ja, een beetje intenser toch wel, ja. Ja, het had ja, urgentie. Ja, het is net een gay word of zo. Het is een vies word. Wat mag ik zeggen? Het viel...
0: Betjutting had het.
3: Ja, nee, maar ja, het wie mooi, maar het is mooier worden.
1: Ja, oh. Ja, eerst denk ik aan meisje naar de tijd. Wow, wist ik net hoe haar... En nu had ze meer voorkennis. En nu denken ze, oh ja... En de bevestiging van die vrouw die ze nou zag volle sjoggen in het programma. De eerste optreden wie ik best wel emotioneel. Ja, ik zie dat zelf ook wel wat moeilijk maar.
3: Mensen wienen echt stil. Nieuw stil.
4: Ja, want ik wist dus ik een heel soort dingen net die ze dan al vertelt. Dus dat is het. De vertels hoe het leven, de jongens vertellen.
1: Ze vertellen dus van alles hoe Dolly Parton, hoe haar leven, hoe haar wij van Dreemen, want dat is dit centraal. Wat haar ze, het uiterlijk, hoe ze eruit shot, hoe ze de vrouw beschot, die wij van Dreemen. Dat is eigenlijk wel de reden trieën, maar we vertellen hoe haar leven en de muziek. 20 vesjes komen erin voor. Dus
0: muzikale genialiteit van Dolly Parton. Haar super intelligentie, maar ik haar menselijkheid en haar veerkracht krijgen we alle in mij in je voorstelling. Ik vind het mooi om het nog even u te geven, maar in je van de tophits van haar. En dat is natuurlijk Jolie. Maar ik wil je eerst even bedanken dat je hier oorskoot binnen. Live voor u spelen haar. Dolly Parton klinkenlitten in Friesland. En dat een soort meeskundair, maar van genieten mij. Nog even voor die, wat jij toe in Jolien?
1: Een heel bijzonder, we hebben haast heel veel revenge songs. Hè? Van de pak mijn man, dus ik sla die in mijn koor, een Amerikaan. Maar Dolly net, die dat smeekt van pak alsjeblieft mijn man net al. Dus ik daarin zit weer een heel erg mooi Dolly gevoel.
0: Nou, beginnen Dolly Parton, maar zullen we eerst nog even afsluiten?
4: Dank elke nieuw die tune het en harken het nou op een uur orenwieken bevreden weer. En dan kist toch hopelijk ik weer genieten van al die leuke uitgangstips die we hem joen hebben. En dan komen er weer maar een hele nieuwe serie. En nou dus?
0: Jolien van Dolly Parton.

0: Twee jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerderij in zicht komt.
1: De hele strekking om met die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Deze gast profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Je bij omroepfriesland.nl/reclame.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Strijders tegen plastic en manager voor één dag van de legendarische Herman Brood. Denk je het dadelijk hoor in Noi Friesland.
9: Het is een hele wieke bij Omroep Friesland.
10: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
9: De wieke van de jaren 80.
11: Stoffenspektakel. De grootste, ongedekte stoffenmerk van Nederland.
12: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
13: De tagon is vergees.
14: Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat je hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi.
16: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
18: Hey, Henk! Ik kan hier even stelen met het apparaat.
19: Nou dan?
18: Die blam krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten eigenlijk wel van die bedrijven al?
19: Nou ja,
18: Hast de Jest-actie van Omroep Friesland als jongen?
19: Nee.
18: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Jem.
2: Deze Jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je naar omroepfriesland.nl/reclame.
17: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
20: Ambassador Vermogensbeheer.
19: In een wrâld die heel tijd veroordert, is rêst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de Value Belizzer.
20: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied aan huis.
21: Kom je mik ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
22: No in Friesland.
23: Dit is Science.

0: Marcel zei goed. De jaren 80, 89 om correct te wezen. Take care of yourself van Level 42.
1: Van Tol woont in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom bij No in Friesland. Maar dadelijk twee strijders tegen plastic versmarging.
3: We in Ljouwert en Frentje hebben we al afval voen. En dan hebben we hier de lopende band gooien om te zien wat voor afval is het eigenlijk.
0: Ja, en waarom ze dit al eens zo doen, dat is dadelijk. En 25 jaar na het versterren van de legendarische Herman Brood maakt het oud-dragster Jaap Stiemer een podcast door de Rockster.
4: Ja, hij heeft volgens mij 3 keer op die dag een shotje genomen. En de hele dag door dronk hij sterke drank.
0: En dadelijk meer hoor. Eerst het waar in het kwad, Jan Jonkman.
5: Een goeie middag. Nou, krekkers van de morgen hebben vanmiddag een soort bewolking, maar uitentro wat lichter rein, wat stoorrein. En er komt vanmiddag nog een krachtige zuidwestenwind bij. Maar u zit er zelfs in 6. Misschien nog wel even zon in het kust en in het waardgebied. Koud is zeker net, maar temperaturen die liggen tussen de 18 en de 20 graden in. Jong en vannacht vallen er ook altijd nog enkele buien. Dan is het eerst jong zijn 18 graden, later in de nacht zijn 14, 15 graden en dan gaat de wind al om naar het westen toe. Moet hier nog even een spotje rein, hoe daar een afwisseling van wat wolken, zinnen. En er zit een matige tot krachtige noordwestenwind. Het is zijn 18 graden en het bloedt vooral in de midden droog. In de nacht dan klert het er wat op, de wind valt wat en dan hebben we temperaturen om de 10 tot 12 graden. Maar anders meer hoe dat waar.
1: Oond in oren.
2: No in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Friesland is deze dagen het decor van een subtocht, een stand-up peddeltocht om omtinken te vregen voor plastic versmarging. Reesje de Vries en Marijn Tinga doggen een 11 datatocht om omtinken te vregen van het plastic dat ik hier bij u in het water zit. Maar ze wilt eigenlijk liever hebben over de oplossing. Want in het project Geen Plastic Naar Uw Zwaard wordt een soort onderzoek dienen en een soort data samelen over hoe het probleem makkelijker oppakken kunnen. Verslagjouwer Nienke Toenstra die trof bij de suppers in Haas.
7: Ja, Marijn Tinga, de plastic soepserver, de sup nog in de hand.
8: Ja.
7: Wat ben je aan het doen?
8: We zijn Friesland door aan het suppen. We zijn langs 11 datapunten aan het gaan. En datapunten, dat zijn plekken waar we plastic afval meten of waar plastic uit het water gehaald wordt.
7: Ja, nou zie ik ook de peddel, er staat Nice Rome.
8: Ja.
7: Dit soort acties, die gebeuren heel vaak. Waarom wilde je deze meedoen?
8: Omdat opruimen niet voldoende is alleen. We moeten de kraan dichtdraaien. Dat doen we alleen maar als we goede data hebben. Als we het onderzoek doen om te weten hoe die afvalstromen uiteindelijk, hoe we gaan kunnen voorkomen dat het hier, want we staan hier naast het wat, voorkomt dat het in het wat komt.
7: Wat gebeurt hier binnen? Want we zijn net uit water staan, nu nog in de haven. Maar wat zijn ze binnen aan het doen?
8: Nou, binnen hebben ze een machine staan, een soort lopende band. En die kan analyseren wat er uit het water komt. En als we weten

0: punten te komen.
1: Hij wabbert nou ook alle kanten op, maar kan hij mee naar binnen?
0: Ja,
1: dus
0: ja zeker. Ja.
1: Want ik zie hem daar volgens mij al lopen. Jullie gaan samen, zijn jullie aan het suppen, hè? Wie zien we daar?
0: Dat is Rinze bij de andere sub en we zijn hier in Dok 5 ja. In Harlingen.
1: Loop ik even naar Rinze. Rinze de Vries, bereikend in het Vries, hè?
2: Jawel.
1: Waar ben jij correct? Want ik zie een loods
2: ja.
1: En daar ben we nou binnen in.
2: We zijn in Heinz, Dok 5, Sterke Jerke zit hier. En wij zijn onderwijs, we zijn natuurlijk bezig met de 11 datapuntentocht. We zijn juist begonnen in Ljouwet. En we hebben nu een tussenstop, omdat het om data gaat. En we in Ljouwet en French hebben we al een keer afval voen. En dan geven we hier de lopende band gooien om te zien wat voor afval is het eigenlijk.
1: Maar dat keer ik wel met eigen toch? Wat het is, een pak molk of wat dan ook.
2: Dat keer zeker met eigen. Alleen als wij willen juist een heel soort data hebben. Want als wij een soort data hebben, dan weten we op een gegeven moment, oh ja, 20% komt hier bij en 30% komt daar bij. En dan kunnen we zien, ja, wij beginnen het eerst met maatregelen. Ja, het grootste aandeel, daar kunnen we het meest effectief mee beginnen.
1: Ja, nou ben je hem alleen nog in Ljouwet in Haaswest, ja. Jan Frentje dus.
2: Ja.
1: Heeft nou al een beeld van die stad, is wel slimmer als die?
2: Ik heb een beeld, ja. Dus Ljouwet is een grote stad natuurlijk. Die hebben heel soort afval in de grachten. Frentje Rick. En ik moet zeggen, hier in Haas voel het mij mooi.
1: Door Hestien Sub, ik nog hield dit in hand. Maar ja. Waar is die lopende band?
2: Die lopende band erin, we hebben het daar. Dus zit je om de hoeken.
1: Ja.
2: En ja, we hebben ook rekening met alles ingesteld. Hij werkt met AI, kunstmatige intelligentie. En dat is ook het voordeel, want dat we alles mooi mensen doen. Ja, wij kunnen op dat moment wel zien wat het is, maar we kunnen net goed onthouden ja, hoeveel pakken molken heb ik nog zien. En we willen dat zo goed mogelijk verslissen, zodat we het in één kaart zetten kunnen en dat we letterlijk conclusies daaruit halen kunnen.
1: Je laait nou een flesje Berenburg onder. Ik zie ja. Hier aan de orenkant, Chuck. Ik afval, dit heet hem echt uit het wetter visken?
2: Dit hebben we allemaal uit het wetter visken. Dit is alles wat erin komt.
1: Ja.
2: En hier is just een poeder. Dit komt alle keer uit Frenchit. En dat komt eigenlijk uit Ljouwet. En ik zeg wat we in French een heel soort zeggen. Ik heb nog geen idee wat het is. Maar dat geven we dan ook verslinden. Dat ben heel soort van dit soort plastic bakjes met een blauw dopje erop. En die worden in Haas meer voen gekoeerd. Dus dan gooi ik die hier op de lopende band. Ik zet hem aan. Dan is juist die fles Jägermeister, die gaat erin.
1: Ja.
2: En dan zit je hier op het beeld. Juist als het flesje voorbij komt. En dan zou hij, deze nog niet zeker, probeert het opnieuw. Het komt omdat het de eerste keer is dat dit flesje doorheen gaat.
1: En deze loopband die neem je mooi naar elke locatie?
2: Ja, klopt. Elke locatie waar wij afval uit het wetter halen en dat we het, nou, dat we het kunnen analyseren, dan gaan we hier door de lopende band.
1: Stel dat je nou in jouw al je blikjes vinden, wat doe je hem daar dan om? Wat is dan de vervolgactie?
2: Ja, dan is de vervolgactie dat wij in gesprek gaan met de gemeente of met misschien nog een hogere oerhiet. Want ja, blikjes is een staatsgeld, is 15 cent. Misschien is 15 cent wel krek wat te min om een mensen te stimuleren om het toch weer om te brengen. Misschien moet het wel 20 cent zijn of 50 cent. In Duitsland is staatsgeld hoger en is dat volle meer blikjes weer ombracht worden.
3: Dat zei Reese de Vries. Hij en zijn maat Marijn Tinga die treffen onderwijs op haar 11 datatocht ek gemeentebestuurders. En die dagen ze dan uit om op de sub te stappen en in parteer te gaan. Om ek bij haar het probleem en de oplossing op elkaar te zetten. Het is Santje minuten noord tol van haast. Dadelijk in Friesland hebben we het over misschien wel de bekendste rock and roll jongen van Nederland eer. Herman Brood. Een oud draagster die had in het verleden één dag zijn manager west. En die komt nu met een podcast.

0: Nummer 1 in mooie jongetje. 88 in Groot-Brittannië. Fairground Attraction, my perfect. Herman Brood. Het is alweer 24 jaar lang dat hij verstoor, maar hij is nog altijd een van de bekendste rock and roll jongens van Nederland. Brood zou dit jaar 80 worden wezen. Reden genoeg voor journalist en broodzaakkundige Jaap Stiemer om een podcast over zijn moedings met Brood te maken. De Herman Brood Tapes. Voor jouw keer had oud-dragster Stiemer hem interviewd. En begin jaren 90 weer er zelfs Ian Dye zijn manager.
1: Ik had zijn manager Koos van Dijk weer gevraagd of ik hem weer eens kon interviewen. Er was een nieuw album. En nou, dat vond Koos van Dijk, zijn manager, die vond dat prima. Maar die zei, dan wil ik wel dat jij die dag eventjes mijn rol overneemt. Want dan ik heb even wat anders te doen.
2: Kom hij even vrij.
1: Ja, en, nou, en toen moest ik dus 's middags mij melden in het hotel waar Herman toen zat, in Zwolle. En toen, vanaf dat moment moest ik de tijd in de gaten houden. Want hij moest naar een studio om een nummer in te zingen. En hij moest op tijd soundchecken in de zaal. En dan moest hij eten en daarna moest hij nog even terug naar het hotel. Ook om een bepaalde medische ingreep te doen. En dan naar de zaal. En
2: dat medische ingreep?
1: Ja, een injectie te nemen. Want dat deed hij de hele dag. Dus speed injecteren en alcohol drinken. Dus dat heb ik ook meegemaakt. Dat gebeurde. Ja, hij heeft volgens mij 3 keer op die dag een shotje genomen. En de hele dag door dronk hij sterke drank. En dus dat heb ik allemaal meegemaakt.
2: Want door heeft een podcast maken hoe die, die avonturen met Herman Brood. En door vertel ze op een gegeven moment, meesten hebben wel eens een pennen achter het eer. Herman Brood hier gewoon een injectienaald achter het eer zitten.
1: Ja, ja, dat was s'avonds in de kleedkamer van dat jongerencentrum waar hij optrad. Hedon. Daar liep hij inderdaad ineens voorbij met een injectienaald achter zijn oor. En dan ging hij weer eventjes, trok hij zich weer even terug om een spuitje te zetten. En dat was voor de mensen om hem heen de gewoonste zaak van de wereld. En ik wist wel dat hij dat deed natuurlijk. Maar dat zo'n gewoonte was gedurende de hele dag. Ja, had ik. Dat wist ik niet, maar
2: En hoe weer dat dan om te zien van die Grutte, ja, toch wel idool?
1: Nou ja, het was aan de ene kant, ja, ik vond het ook wel weer spannend. Hij trok zich in eerste instantie ook wel even terug op het toilet om dat te doen toen ik in zijn hotelkamer was. Maar 's avonds, toen we haast hadden om terug te komen in de zaal, toen ging hij gewoon op de rand van zijn bed zitten. Trok hij zijn mouw van zijn jasje omhoog en hop. En ik zat toen naast hem. Dus dat was natuurlijk wel vrij bizar. Maar, en ik merkte ook helemaal geen verschil in zijn, hoe die was. Dus alleen ja, het was geen water wat hij injecteerde.
2: Maar het wie net dat hij op is heel alert of juist nee. Heel. Hij wie gewoon hetzelfde.
1: Ja, alleen hij dronk er natuurlijk heel veel bij. Dus daardoor zat hij in een soort evenwicht. Wat hij ook elke dag probeerde te bereiken, zeg maar. En dat heeft hij die dag wel redelijk voor elkaar gekregen. Want hij had geen last van totale instortingen of zo. Dus ja.
0: Ja, morgen in Bureau de Vries, dan vertelt Jaap Stiemer wie het waardig hoor. Zijn moedings met Herman Brood tussen Alven en Tolven.

0: met Come On, Let's Go van Los Lobos. Ja, het origineel is van Richie Valens van een volle lange lijn. Maar in jongetje zo'n 80, en zo komen we weer bij het thema van deze week qua muziek terjocht, kwam er een film uit. Een biografische film over Richie Valens. En Los Lobos, die maken daar de soundtrack voor. Maar dit noemen we erop, Come On, Let's Go. Het is haast Jelve in een tijd waar reclame en het NOS Journaal. Daarna krijgt het waarbericht van Jan Jonkman.
1: Deze weken bij Omroep Friesland.
2: Mike Hjoerd en Moor nog, de stem van Doe.
3: Goedenavond, dames en heren.
4: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
1: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
1: En de nostalgische Pac-Man sokken.
2: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kie.
2: Die doen we er ik bij.
1: De wieken van de Jern 80.
2: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doe.
6: Dat smaakt.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hey, Remol!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Half 1 door Alt Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit de overvliegende toestellen springen. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die forse Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Het weer veel bewolking, met soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt, vooral in het zuiden regen. Later op de dag wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op woensdag 23 september strijden de Fryske tuighinders op het Zuid in Warkum om de provincie Friesland Prijs en het kampioenschip tuigen onder de man als vrouw.
5: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
6: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Kom Tongersje 21 vier. De knappe klinken hebben rond van agrarisch geschouw op jouwer. De grootste landbouwbeurs in Nederland in hier beloft met meer dan 100 standhouders. Jovina van Hessen welkom van Moorsnjogen op Mythisch Jelve Fiem.
18: Kom naar de stand van de gezamenlijke ventdealers. Martien Visser Jouwer, Kerelsma, Warkum Nijloon en Meinerts Werge.
19: Noe in Friesland.
20: Tieten Science.

0: Dadelijk dan shut Cambuur-speler Nicky Sauren vooruit naar de wedstrijd van Van der Middietje in ADO Den Haag. En we zijn in Droege Ham om te jaren wat mensen daar vinden van de gondelfeert op chillen van dit jaar. Maar eerst het waar, Jan Jonkman, goeiemiddag.
1: Ja, Tietek, een hele goede medium.
0: Hoe ligt het op het stuit?
1: Nou, het is van een mooi wit beroemd en het is nog steeds uit een trofvolder. Wat ligt er rein, een stoorrein? Ja, kort is het op zich net, want hier in Egmariep hebben ze een 18 en een hele graad. 16e millimeter, ja, dat stelde ik net zo wat voor. Laaksem een jontje graden, 12e millimeter. De point is een 18 graden. Ik een stoorke van zijn 14e millimeter. Nou, dan wordt het een zandje graden, een orrel millimeter. Nou ja, Jesterrein is ik zijn 18 graden. Kwijm ik zijn jontje graden wie een spatje rein. Ja, we kunnen wel stellen dat de heetste temperaturen zijn wat in het westen van de provincie liggen. Maar dan even hoe de wind. Ja, Vlieland het uitzitten in zon en lauw het ik al. Wat inhoudt dat ze boven de uitzitters hebben in de 30 knopen. Ja, dat is wel even stevig. Nou ja, vanmiddag verbloedt het bloeven wat in die warme, vochtige lucht zit. Het is bewolkt. Ja, dat hebben we te krijgen, maar het warmtefront dat wat boven is om jou omlaait. Ja, en de temperaturen die liggen dan om de 18 tot 20 graden. Nou, de wind die nou wat prominent aanwezig is, die speelt dus vanmiddag ook naar patten. En die is nog steeds krachtig, maar 4 tot 5 gemiddeld. Maar u zit er 6 aan, wat het nou ook al is op een eiland en in het noordelijke pad en het westelijke pad van de provincie. Ja, voor de wettersport is het oppassen, maar ik denk dat de kiteservice hier tegen mij in schik binnen. En dat het bloed vanmiddag dan ik wel bevolkt. U hebt er nog wel eens even een spatje rein. Nou, de zinnen die zijn misschien nog eens even een knip eetwaan, maar dat is dan ik een cadeautje, dat is heel wel net eens geregeld barre. Dan jong en vannacht een harde bewolking. Ik stond uit een trof wat lichte rein, wat stoorrein. En in het begin van de jongdag, ik denk dat dat een oor is al, nou ik, de temperatuur, die liggen dan nog om de 18 graden. Letter in de nacht, dan neemt de wind even zo uit. Die gaat dan van het zuidwesten naar het westen, noordwesten. En hebben het tweede pad van de nacht, dan is het dan net koud, ja, maar zo'n 15 graden.
0: Ja, en hoe ligt dat morgen maar de temperatuur? Horen we die relatieve warmte?
1: We horen het relatief warm, maar we zitten mooi voor krek wat even mijn oren wien. We hebben in de maand dit nog eens even een spatje ruim, maar dat loopt al gauw naar het zuid-eerste tafut. Dan is het, dan hebben wij het hier in de provincie, hoe daar meer is droog. Het is weer een soort bewolking. We trof wat rondte voor de zinnen, vooral in de maand dit denk ik dat we de meeste kans op naar wat zinnen hebben. Ja, we zitten dan maar in noordwestelijke streming en dan hebben we temperaturen. Die liggen waaronder zandje tot 18 graden. Maar ja, die wien is ik nog steeds prominent aanwezig, vooral in de midden. Dan is ik weer krachtig, zit er ik weer van die zitten zien zoiets dat zo aan in. Ja, prima voor de kiteservice, maar voor de mensen die het even zielen willen, zit wel een dreig verhaal worden. In de jong en in de nacht klert het dan weer voor het gerustste pad op. En dan neemt de wien ik wat ouwe. En dan gaat de temperatuur in de nacht naar zo'n 10 tot 12 graden daar.
0: Ja, en nou begint Mandy dan officieel, zullen we maar zeggen, de jest. Zullen we dat ik waarom ontwaar?
1: Nee, dat zullen we dan net, we hebben om het waar, dat is de astronomische jest. We hebben de meteorologische jest, die begint op 1 september. En de astronomische jest, die begint op, 20 september. Nou, dan hebben we die hebben een droege dag, een afwisseling van wolken en zinnen, matige matwestenwind. Hebben temperaturen om de 18 graden. En deze dan zit ik dan maar wat een matwestelijke wind. Het is een kalm, rechtig, meest droeg, vooral misschien in de midden als even een spatje rein. Een afwisseling van wolken en zinnen. Het is een jongetje graden en in de nacht hebben we kans op mist. Nou, en daar beginnen we dan waanzinnig mooi met wat mist. Maar we zitten wel in die warme, dan warmere lucht. Maar de zuidwestelijke streming. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Ach, en uit een troos een enkele stoor. Het is aan 20 graden. Vooral in de nacht kan er een enkele bui vallen. Nou ja, Sageervetje, de eagles vallen wel van ABM. Maar de temperaturen, die bloeien nog steeds heeg.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Om 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: onder de 84. Ik lid mij maar rinnen van Briekebeck. Sportclub Cambuur speelt van de middag de belangrijke wedstrijd tegen Mai Promovendus ADO Den Haag. De Ljouwers die wollen de verrassende 3-0 winst van Vlieden Wiek op NEC en vervolgens Jan Verzels in Den Haag. Trainer Johan Plat is elke dag niet veroordeeld op zijn opstelling. En dat betuttelt middenvelder Nicky Soren weer rekening in op een basisplak. Hij miste dit seizoen nog geen minuut. En dat wilde de Vlieden seizoen geen verste weerde weer bij Cambuur. Neffen Soren had de winst op NEC Tablietske plaat bij zijn ploeggenoten, maar is net zo dat ze de Polonaise roemen?
1: Nee, zeker niet. Er zijn nog genoeg wedstrijden. En als we aan het einde van de streep 34 punten hebben, dan gaan we wel de Polonaise lopen. Alleen nu nog niet, nee.
2: Hebben jullie jou verbaasd afgelopen zaterdag met het hoge niveau dat jullie haalden? Werkelijk alles leek te lukken.
1: Verbaasd is een groot woord. Alleen als je de afgelopen wedstrijden zag, dan zag je ook al in fases dat we vrij goed konden voetballen. Alleen dat er ook heel veel fases waren dat het minder ging. En tegen NEC viel alles wel op de juiste plek. Dus daar waren we wel tevreden over.
2: Hoe kijk je naar je eigen rol? Want je bent onbetwiste basisspeler dit seizoen. Hebt elke minuut tot nu toe gespeeld. Dat terwijl je vorig seizoen in de helft van de wedstrijd in de basis stond. Wat is er veranderd?
1: Niet veel. Ik denk Henk is er nog steeds. Henk heeft ook vanaf dag 1 gezegd dat ik moest blijven. Dus gewoon het vertrouwen vanaf de hele technische staf. Dat ik gewoon vertrouwen ook in mezelf moet hebben. En dat het uiteindelijk wel gaat lonen. En tot nu toe speel ik alles en daar ben ik blij mee.
2: Was dat vertrouwen in jezelf dan niet altijd?
1: Ja, niet per se dat het er niet was. Alleen het gevoel van... dan weer op de bank, dan weer spelen. Ja, dat was niet altijd even lekker. Alleen uiteindelijk wel met mensen erover gesproken. Van, hè, hoe kan dat dan? En nu zit ik er lekker in. En ben ik positief verrast dat ik nu alles mag spelen.
2: Ja, wat dat betreft kom je fluitend naar het stadion elke dag?
1: Ja, dat kwam ik ook toen ik niet speelde. Hoor. Ik was niet iemand die negatief ging doen. Ik ging altijd de jongens helpen. Dus daarin is niks veranderd.
2: Het is ook nog beloond in die zin door Dick Advocaat, de bondscoach van het nationale elftal van Curaçao. Je bent opgeroepen, dus je mag je zondag gaan melden. En dat na een afwezigheid van 2 jaar. Hoe verklaar je dat je daar ook ineens weer in beeld bent gekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook wat te maken heeft dat ik nu wekelijks op het hoogste niveau van Nederland natuurlijk speel. En dat ze dat ook zien, dat ik het goed doe. En daar ben ik super, super blij mee dat ik daar weer mag gaan melden.
2: Ja, de laatste keer dat je erbij zat is 2 jaar geleden. Er is nog wel wat veranderd in die tijd met Curaçao. Ineens op een WK gespeeld.
1: Ja, zeker. Dat was wel jammer natuurlijk dat je daar niet bij mocht zijn. Alleen ik heb vanaf de tv genoten van die jongens dat ze daar überhaupt konden staan. En super blij voor die jongens dat ze daar mochten staan.
2: Ja, volgende week loop je er weer tussen.
1: Ja, zeker. Dat zal weer als vanouds zijn. Het is één familie, dus dat zal wel weer genieten worden.
2: Nee, zondag moet je melden op Schiphol. Dan vliegen jullie die kant op. Maar eerst natuurlijk zaterdag nog naar Den Haag tegen ADO. Wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Ja, ik verwacht dat het een hete strijd gaat worden. Natuurlijk, in ADO is altijd ook met het publiek daar is niet makkelijk. Alleen volgens mij, sinds ik hier ben, heb ik alleen maar gewonnen daar. Dus ik hoop dat we zaterdag weer kunnen winnen. Want als je zo'n wedstrijd tegen NEC op de mat kan leggen, dan moet je er ook vanuit gaan dat je dat tegen ADO kan doen. En daar hebben we alle vertrouwen in.
0: Zuid Nicky Soeren. Cambuur speelt van de medium Jelve Vievens in ADO Den Haag. En die wedstrijd is live te volgen in het radioprogramma Sneuny Friesland. En op uw website en app in een live blog.

0: van Susan Vega. Ze scoorde er een grote hit mooi. In de jaren 80, die centraal stien bij Omroep Friesland op de radio deze week. En dan hebben we het net alleen nog gehoord, de muziek. Maar we zullen ergens eventjes wat voor nijs wat er weer doet de steeds. Of wat voor reclamespotjes of televisietunes. En dit oren komen we uit bij het Frieske nijs uit Njontje 80. Doe waar het ek een soort praat. Krijgt dus nou hoe dat het oors moest in de landbouw. Het moest greener, milieuvriendelijker en mooi minder bestrijdingsmiddels. De producten die wien dan wel wat duurder als een meisje bent wienen.
1: We beginnen bij een figuur die in het hele verhaal min of meer centraal staat. De consument. Diegene die de producten van die alternatieve landbouw kepen had. En er extra geld voor oer had. Henk Doeverdans trof deze consument in een winkel dat ze zulke producten verkepen. Het ging om fruit.
2: Waarom koopt u dit?
3: Omdat ik me van bewust ben dat het toch echt erg belangrijk is dat je weet wat je eet. En ik heb het gevoel dat ik hier dingen koop die minder schadelijke dingen bevatten. Ja.
2: U koopt beslist geen groenten bij een normale groenteboer?
3: Jawel, als ik een beetje lui ben. Hè, maar als ik wat haast heb en ik ben in de buurt, dan koop ik er ook wel wat. Maar zoveel mogelijk hier, ja.
2: Dan ziet het spul er niet zo mooi uit als bij een normale groenteboer, hè?
3: Oké, prima afvalmoes van maken, weer. Ja. Ja, dat is wel eens jammer, maar ik heb het gevoel dat je daar een beetje overheen moet zetten. Want een heleboel dingen die er mooi uitzien, die zijn beslist niet lekkerder.
0: Nee, toen weet het nog wat nuver, maar het is nog wat meer inwarger. De milieuvriendelijker en greener producten. Dit weer nice, het jongetje 80. Droege ham, beleven juster, dan ben we waarom in 2026, de 57e editie van de traditionele gondelveert op Tjillen. Bezoekers, voorzitter en jury wie een goede spreken over het niveau van de wijn. Kerstjerre in deze bijdrage van verslagjouwer Demi Hoekstra van Streek Omroep RTV NOF.
4: Nou, we letten vooral op de kleuren en de materialen die gebruikt zijn en hoe die verwerkt zijn ook en de kleurencombinatie. En we kijken ook hoe de vorm is van de wagens en of het één geheel is bijvoorbeeld.
5: Is dat dan echt lastig om te bepalen waar nou echt beter is?
4: Nou, soms zijn er wel wagens die er echt uitspringen en dat je denkt van nou, die kunnen het echt wel. En sommigen denk je van nou, die mogen er nog wel ergens wat aan werken. En vooral met afwerking, dat zijn de eerste punten die je eigenlijk gratis kunt verdienen. Dus en daar kun je al mooi mee scoren.
5: Ja, en is er dan een bepaalde lijst waar je hem aan horen? Of is het gewoon echt, die ziet er mooier uit als de oren?
4: Nee hoor, we kijken ook zeker naar de vorm en de materialen die gebruikt zijn. En wat voor kleuren er zijn gebruikt. Dus eentje die wat minder in vorm is, hoeft niet te wezen dat hij ook slechter is dan iemand die mooier gemaakt is.
5: En ken je al wat sissen over hoe heeg het niveau je leidt?
4: Nou, het niveau ligt behoorlijk hoog en ieder jaar wordt het ook hoger. En dat kun je echt wel zien. En tips die wij altijd geven bij de prijsuitreiking, die worden ook echt wel meegenomen. En dat merken we ook wel duidelijk.
5: En maar hoeveel juryleden bepalen je dat toch?
4: We zijn nu met z'n vieren. Dus en dan doen we alleen de vakjury. En je hebt natuurlijk nog een aparte jury voor de figuratie.
5: En ken je al een tipje van de sluier?
4: Ik heb wel een voorkeur. Maar hoe de rest daarover denkt, weet ik niet. Dus ik zeg nog helemaal niks.
6: Je hebt de nota echt poerbest. Ik ben heel tevreden hoe ze nog al je troon rieden. Ja, en wat ik al zie, ik vind het echt wel. Ik vind monsterachtig. Echt weer. Ja,
5: ja dan natuurlijk de commentaar hier in iets zitten. Hoe mooi is het dan om dit nou uiteindelijk toch met de zin?
6: Ja, ik had ze natuurlijk in de oren in je taak. Ik en ook ze dan hier een parcoursje. Ja, dat verbaasde me elke keer weer wat ze nou bij Delft zijn. Ik vreeg me ook een beetje hard in, het geeft wat bijzondere titels. En ik denk, ja, wat had het al je beuren, maar echt fantastisch hoe ze het ik uitwerken haar. En ik vind echt hoe mooi dat ze dit keer de ontwerp koos. Nou ja, echt complimenten voor uw bouwers. Ja.
5: Hoe is het dan, Nota?
7: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik vind het altijd hartstikke leuk. Ja, ik kom hier leren.
5: Je zie je elke keer?
7: Ja, absoluut.
5: En kom je hem zelf een keer droeg aan?
7: Nee, je ziet eens een keer.
5: Maar dat is wel een feste prik elke keer.
7: Ja.
5: En had je ook al een favoriet in het zes van nou, die wat zou zijn eerste prijs?
7: Ja, ik vind de astronaut vind ik heel erg mooi. Ja,
5: wat vind je de krijgste mooi, jongen?
7: Ja, geen idee. Alles eigenlijk. Nou, ja, weet ik niet. Omdat het heel groot is, zeg maar.
5: Ja, en wat maakt het de hele gondelvaart nou zo mooi?
7: Om verscheidenheid om onderwerpen. Wie had dit, de oren had dat. Het verveelt nooit. Nee.
5: Ja, je bent op het zin naar de mooie gondels. Wat vind je ervan, Ota?
7: Prachtig. Ze ziet er fantastisch uit.
5: Is het dit direct mooier dan oren je?
7: Ik ben hier voor het eerst, dus dat kan ik net zeggen.
5: En wat bracht je hier naar ta?
7: Ja, een nice kerrigiet natuurlijk. En mooie bloem. Ja, en daar hebben we fantastische dingen mee maken.
5: En hij heeft wel een favoriet zoen?
7: Ja, ik vond me in die vogel heel mooi. Maar die caravan of zoiets, dat hutje erbij. Die vond ik heel bijzonder met de takken en een heel natuurlijk, zegt die Ruud.
5: Die mij van jou wel de eerste prijs.
7: Ja, ja.

0: Ja, voor de leerfamers van de jaren 80 muziek van Hall & Oates is het spietig dat we er nou een item bereizen. Maar ik leer dat Git Fortuyn het helemaal net slim vindt, want die site kreeg van de jaren 80 muziek.
1: Dat
0: zijn de strekken van Git.
1: Ja, nee. Dat was ik toch een beetje genuanceerd. En Daryl Hall en John Oates, trouwens, prachtige plaat. Kiss on my list. Dus wat dat betreft ben ik wel goede muziek uitmaken. Maar aan het einde van de jaren 80 kwam er muziek waarvan ik toch van nou hak ik het wel horen.
0: Ja.
1: En ik werd toen disjockey bij een drive-in show en toen hak ik zo een, ik hou er mee op. Maar dat hier ik wel wat te krijgen, mooi het opstarten van de lokale radio, weet ik wat meer.
0: Oh, sure zo aan. En daarom vind je het alles zo leuk dat is dan in Sneun in Friesland 60, 70 en een beetje.
1: Ja, maar wij zullen dat genuanceerd van de middag. Wij waren die behoorlijk najaar in de jaren 80, want er komt van alles zit klerek. Maar bijgelijks de eerste plaat, die komt in 1964 en dat had dan ik weer wat te krijgen, mooi de traditie. Ik ben trein een hele week op vakantie geweest en dat ik dan waarom kom van een werkelijk tropisch eiland Sardinië, werd het 24 graden weer. En ik kom dan hier in Nederland aan, dan denk ik, ja, de simmer is wel oer. En dus is dat de plaat waar ik altijd mooi begin. Komt dit jongetje van jou en zegt, it looks like the summer is over.
0: Oh.
1: Van Dusty Springfield.
0: Oh, prachtig.
1: Ja, daar beginnen we mooi. En dan komen de jaren 80 in. En de jukebox mannen, Fok en Rijn, had plaatsen zocht dit jaren 80. Hans Zinnig, Huisgiense sportcorrespondent, had een plaats zocht dit jaren 80. Jan Jonkman had een plaats zocht dit jaren 80. En we krijgen al fysiekjes binnen nu de jaren 80. Dus het komt al je goed, jongens. Maar toch, die oor hier een drek even bij. 06, 20, jou en jongen, jongen, die en jongen, jongen. 60, 70, 80. En we maken er weer een heerlijke middag van. Ik ben geweldig dat we weer rond binnen. Want vakantie is mooi, maar thuiskomen is het mooiste.
0: Ja, nou.
1: Vies dat ek?
0: Welkom erom.
1: Ja.
0: En een soort willen dadelijk weer op die verste stekje op de sneurte midi. Sneur in Friesland dadelijk. Mai Geert van Thun. Ontzijs hoe het daar. Mai verslag ek van de wedstrijd. Cambuur.
1: Ja, langer. Want Cambuur draait terug. Ja, daar moet ik er even bij vertellen. Cambuur draait terug, want die begint om jou vijven.
0: Ja.
1: En om jouw zoon komt Roel of de Vries erbij. Want om kwartier van zoon begint Sparta, Rotterdamse Sportclub Jarreveen. Dus we binnen het uit de eten te branden van de middag.
0: Oké, dubbel en dwars waarom. Geert van Thun,
1: ik ben weer waarom. Hoera!
0: Sneun in Friesland. En net ons huis hoort het aan me volle lange. Dus dit weer nou in Friesland. Een mooie sneufje er. Doe bist er weer. En nou...
2: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aankomt.
2: Ze willen waaier een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van Fjouweren Ontzijzen.
4: Ruitschade?
5: Opgelost, autotaalglas.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is het 4 minuten door 1. Ja, ja, we binnen weer waarom. Wat een heerlijk iets om hier weer te zitten in Audio Fjouwer van het Omroepgebouw. En we binnen er heel lang. We zullen er dadelijk alles over vertellen. Maar de platen die we draaien, die komen uiteraard uit de jaren 80. Maar wij waaien hier wat tussen toch maar de jaren 60 en 70. Kies gewoon bij je zoon, Freggie. 06 20 4 jongen jongen 1 jongen jongen. Of de app van de Omroep. We binnen er 3 minuten met Sneur in Friesland.
12: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
11: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
12: De wieken van de jaren 80.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Els en Ian.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Sneeuw in Friesland.
4: Geert van

0: It looks like the summer is over. Het is een traditionele plaat die ik altijd draai. De Grand Confab Vacantie, het vieren tropische oorden. Het staat ergens in september dan deze plaat. The Summer is Over van Dusty Springfield.
1: Sneur in Friesland.
0: Jawel, het is 12 minuten door hier en we binnen de Berger. Draaien hele wieken op Sardinië en omstreken, zal ik maar zeggen. Tropische temperaturen, 24 graden, deromtrent. We hebben nou de lange broek in het rijon. Ik wist er meer dat, dat die kledingstukken bestien, ook eerlijk gezegd. En dan kom je weer rond in Nederland en dan rijdt het zo nou en dan weer eens eventjes. En dan waait het en dan denk je, ach, die seizoenen ben ik wel prachtig verzels. We beginnen de Jestin. Het is njoggetje september 2026. Mijn dank geeft uit aan Harm en andere collega's die het drie weken van die opname hebben. Tegen dank ervoor. Wij binnen drie uur weer meer als vier uur lang, want we zetten gelijk even een goed idee. Mooi, heerlijke, nostalgische, sfeervolle muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Verzels, waaien wij nog een beetje mooi, maar de weken van de jaren 80 komt al je muziek voorbij uit die decennia. Maar wij litten de leren 60 en 70 er klinken vanmiddag. Ik zou zeggen, viel die vrij om wegplaten nu die decennia bij uw zoon te vregen. Dat kan via 06 20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sport. We hebben werkelijk prachtige sport. Twee voetbalwedstrijden bij Leaks in de vierde divisie. ONS Nits en HSC 21. Wedstrijd begint om 3 uur. Helco Broers mis erbij. En dan om 11:05 in Den Haag. ADO Den Haag en Cambuur. Het verslag van die wedstrijd komt van Willem Vermeld voort. Dat betekent dat we oer size en hinnen zitten. En als die dan zo'n beetje kleer is, Willem bedoel ik hem, dan komt Roelof de Vries op de radio met het verslag van Sparta, Sportclub Jereveen. Die wedstrijd begint in Rotterdam om 10:45. Nou ja, dat zit er al hier rond te komen. Hans Zinnig is rijk. Hij vertelt hoe de koers naar boven gaat en hoe het succes van zijn eigen hinder Mercedes Star. En Jan Jonkman die komt om die keer nog om 11:30 en mij het weekend waarbericht. Maar vanzelfs, die heerlijke muziek. We krijgen weer mooie platen in de jukebox van Fokke Veenstra, hier een 80. En Rijn Vallinga, hier een 80. En we hebben weer een schitterend pronkje in de mobiel in. Vertel eens waar is best was docht en docht er een favoriete plaat bij. Wie hier een 60, zonder in 80. Geen maar op muzikale reis. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 televisie en internet. Sneun in Friesland. We nemen hier maar in de prachtige hier een jongetje in 80. Deze dame die komt uit België. Ze zongt in het Frans, ziet Leo in het noemen dit. Heerlijk om u te spreken. Amoureux, solitaire. Goeiemiddag.

0: Jortje Tachten vindt dit Amoureux, solitair van Leo. Ze komt in België dus. En dit weer ik, een hit in Nederland. En dat brengt het hier op exact 20 minuten weer in.
1: De jukebox van Fokken.
0: Nou, als we iets mis hebben in de rond de drie weken, dan is het wel de jukebox hier van Fokken en van Rijn. Maar gelukkig, ze binnen nog altijd stand-by. Fokken, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: En ik heb je hem vregen via de WhatsApp. Schik je nou eens even een leuke plaat uit hier een 80, want daar hing je weer toch nog een beetje in, zo'n beetje aan het eind van deze week. En dan wie is de gauw maar kleren, moet ik zeggen. Dat weer zo, hoppakee, ik hem samen waarom.
2: Ja, ik heb het nooit in 85, Roberto Giacchetti en de scooters die ik niet zag, maar I Save the Day.
0: Ah, die is mooi, hè? Roberto Giacchetti en de scooters, ja, de Nederlandse band. Ja, ze kwamen in de buurt van Krommenie, had mij net mist. En ja, een beetje de beschermjongens van Angela Groothuizen, hè?
2: Ja.
0: Die dan die bij Tafal erachter kwam dat deze jongens best wel talentvol wienen. En toen kwam deze enorme hit, I Save the Day. Nou, dat weer een internationale hit. En nou heb ik ter een herinnering, fucking die wil ik even maar die dealen. Want Roberto Giacchetti en de scooters, die hebben ek optreden in wat toen nog hieten de Frieslandhal in Ljouwt. Kisto die dat nog herinneren toevallig?
2: Dat weet ik net meer. Ik ben zelf op bij geweest in Drachten destijds, maar de 1-2-3 feesten.
0: Oh ja, ja.
2: Ik ben in juni op het Kiriatonenplein.
0: Ja, dit wie oktober.
2: Met drukwerk en mooie bewondering.
0: Ah, ja. Dit was oktober 1984. Ze kwamen naar de Frieslandhal. En ik weer erbij, Fokker. Dat is heel, ja, dat is heel grappig, jongen. Ik weer toen een disjockey bij een drive-in show, The Voice of Music. Wij stierden in het voorprogramma. En het is een van de meest bizarre klussen die ik ooit dien had als disjockey. Want die hele zeel die rond vol mij, excusele moos, zal ik maar zeggen, mooi van die bakvissen. Die hier maar een idee, Roberto Giacchetti en de scooters, maar die hier een nog volle, concreter idee, I Save the Day. Dat is eigenlijk het enige wat ze hier wonen.
2: Ja.
0: Dus wij staan daar met die drive-in show. Nou, weet je wat we doen? We klappen hem er gelijk even in. I Save the Day. Tent op een kop, jongen. Tent op een kop. Ik denk, nou, ik heb het lekker hier. Volgende plaat, ik weet niet meer wat het hier. Boop, plakt. Het was een plumput een keer in de koor. Ja. Draai je platen verder. Ik denk, weet je wat, we draaien nog een keer. I Save the Day. Bam!

0: grap. Het weer heel apart, heel apart. En dan zie ik voor deze uitsturing uit mensen die ter West houden. Het is, ja, het is 42 jaar in, ik weet het. Maar misschien binnen de mensen die toen heel jong waren en die hebben bij dat concert West van Roberto Giacchetti en de Scooters in de Frieslandhal in Ljouwen, in oktober. Nou, dat even geheel terzijde. Het wie wel een forse hit, maar we constateren. En Erik van der Hof, hij is heel bekend weer letterlijk als presentator, et cetera. Ja. Dus, nou ja, vind ik mooi. Zit hij daar, heeft hem al lang in de jukebox zitten eigenlijk? Hoe is dat?
1: Nee, ik had hem net zo lang. Ik had hem vorig jaar nog een keer kregen. Ah. Ja, dat is bij een verzameling die ik van die oornemenkoerders.
0: Toen dacht ik, nou heb ik hem. Nou is hij voor mij.
1: Ja, zeker.
0: Nou, leuk man. Wij zullen hem voor die draaien fokken in Friederien, want het is wel een heel leuk plaatsje, vind ik, die 84.
1: Heel aanstekelijk. Ja.
0: Heel onstekelijk, ja. Heel fleurig en heel dynamisch, kunnen we constateren.
1: Ja, inderdaad.
0: We gooien erin, fokken.
1: Jo, doen erin.
0: Voor mij, tot na je weekend.
1: Goed, ik gooi.
0: Jo.
1: Tot na je weekend.
0: Tot na je weekend, hoi.
2: De jukebox van fokken.

Wat een heerlijk iets. I Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Dit jongetje fjouwer dan 80. Ik ken het mij als de dag van juster herinneren. Die bijzondere dag in de Frieslandhal in Ljouwert. En ik meen mij te herinneren dat het op een snijte midden wie, maar daar ben ik net helemaal wist van. Nou, wie is er erbij? 42 jaar verliezen bij het optreden van Roberto Giacchetti en de Scooters in de Frieslandhal in Ljouwert. Liet het dus vooral even weten. Via 06 20 fjouwen jochen jochen in jochen jochen. En dan kunnen we daar altijd nog eventjes op vromsen natuurlijk. Ik ben van die markante zaken uit het vrienden die dan op weer eventjes boven komen. Nou ja, wij gaan naar het eerste fysiekje van deze middag. Jazeker, dat is al komstig. Nou, ik ken het, jongen, er weer drie weken voetwest en er is niks verloren, want Johan uit de tien is gewoon de eerste die de fysiek in zijn. Hartstikke mooi. Hoi, hier de Maaiwerkers in het kader van de weken van de jaren 80. Graag Odyssey, my use it up and wear it out. Noemer komt dit jongetje in 80. En de groetjes komen dus van Johan uit de tien. Ach, als mij dan was het programma en een leuke plaat of regenwurst, mooi het hier in 80 wezen, maar ik zeg er in zondag, maar als je er een heerlijke mix van werd, zat je hem dat van is wend op de sneur, de medisch in Sneur in Friesland. En dan draaien we die heerlijke plaat aan al die FVM. 06 20 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen op de app van de Omroep. En dit is wel een typische exponent van de jaren 80 muziek, wat ik zei ze. Odyssey and use it up and wear it out. Je kent het jaren onder het ritme, je kent het jaren onder de zang. Luister maar.

0: Nostalgie op de sneunte midi.
1: Mijn muziek uit hier in 60, 70 en 80.
0: Op die fysiek.
2: Wel 26, 24, 24, 24.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep-app.
2: Steun

0: Dirty Old Town.
1: Dirty Old Town. Dirty Old Town.
0: In de uitvoering van de Pogues, dat bracht ze uit in 1984. Het origineel van het nummer komt overigens al uit 1949 met een plaatsje zo'n vregen trok. Garam die zei, ik wilde graag gerren, maar dan in de uitvoering van de Pogues. 1984 dus. Ach, we krijgen wel leuke fysiekjes binnen. Kist ook even mooi dan. 06, 20, Fjouwen, Jorgen, vinden we gezellig. Tjalli die meldt er ook even die site. In het kader van de jaren 80 wil ik graag een plaat van Doe Maar horen. Met het nummer Rumasaya. Het is een mooi nummer, wat betekent mijn thuis in het Indonesisch. En dat had dan vanzelf weer alles te krijgen mooi. De Indonesische roes van Doe Maar lid Ernst Jans zal in Tjalli even weten. Rumasaya, je verdijt Tjalli.

0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag daar bij de Omroep Fieslon. We gaan naar Pikeville, Kentucky, United States. Daar werd deze countryzanger op 26 oktober 1956 geboren. Zo schreeuwt mij Jappie Weijer. Hij heeft in de loop der jaren vele singles en albums uitgebracht. In 1988 kwam het derde studioalbum Buenas Noches from a Lonely Room uit. En mijn pareltje van deze week is dan ook Buenas Noches from a Lonely Room. She Wore Red Dresses. Het nummer staat trouwens ook op zijn live album Live from Austin, Texas. De keuze is aan jullie Geertiaatje en natuurlijk de technicus. En wie is deze country-icoon? Jawel, dat is Dwight Jokum. Fijne uitzending toegewenst en tot volgende week. Jappie Weijer. Oh ja, PS. En wie is nou die accordeonist ook alweer? Ja, dit komen we even net, op, Jappie. Dat weet ik. Een rijdaccordeon, hè? Ja, mooi man. Flaco Jiménez. Wij draaiden overigens de studioversie. En daar heb ik een beetje speed van, maar die stiert in het systeem. We zullen live from Austin, Texas van dit noemer ik eventjes tevoorschijn, Heddy. Want dat is eigenlijk nog volle mooier. Wij gaan naar Jan-Jaap Kikker. Die zei van ja, de vakantiekrachten hebben het mooi dien. Goed dien. Fijn dat je hem er weer binnen. En ik ging 24 september naar Ahoy voor het concert van de Pink Floyd Project. En als opwarmer wil ik graag The Great Gig in the Sky hebben. Het nummer komt van het album The Dark Side of the Moon in 1973.
2: I am not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you've got to go somewhere.

Ja, het is muziek die net voor een heel breed publiek toegankelijk is, Jan-Jaap Kikkert. Maar wij hebben hem graag voor die draait. Lid natuurlijk wijzen van het album Dark Side of the Moon in 1973. En ja, ik wens je daar een geweldige junta bij dat Pink Floyd Project concert. The Great Gig in the Sky, dat is wat we draaien. Ach, wat komt hier binnen? Van Sjoerd Bloemhof, EWCN, Midigeert en Ploeg, Wolkom Vrom. En ik ga een frisk fysiekje van een oud collega van mij, dat is Minke Adema. En Minke Adema doet het net al in de Sjoerd Bloemhof. Zij docht het mij Ilko Engelsma. En dan, zo zei Sjoerd Bloemhof, wil ik graag haar verske Jojo jaren. En dat is nog voor de Ozempic-tijd. De sales en Michael Kroonwerkhouwer neem ik gewoon. Ja, mooi is dat. Minke en Ilko en Jojo voor Sjoerd Bloemhof.

Deze plaat, de carnaval is over van de Circus, komt in 1964. We draaien hem op fysiek van Boukje Pool van Sarister Veen. Die vindt het zo'n prachtige plaat. Ze zo hem eigenlijk alle weken wel omvregen worden. Dat kent natuurlijk Boukje, maar wij zeggen, houden er een beetje variatie en dat vinden wij wel leuk. Dit is ik wat binnenkomt nog van Sjoukje Lijst. Dat is uit Hooigeert en collega's. Ik zou graag het nummer River Walls van de Canadese groep Cowboy Junkies omvregen worden. Ik wil dat het nummer dit jongetje en jongen en jongen komt, maar het is het beziek kieburg. Mijn vriendelijke groet is Sjoukje Lijst. Het is grutgeliek Sjoukje Lijst. Het is het beziek in absoluut erg. Maar dat wilde nog net zeggen dat we draaien. Die jongetje en jongen en jongen verzeld. Nee, we gaan eventjes naar de jaren 60. Alberto, die had een prachtig bericht van die stuur. Die zou graag een plaatsje voor Sandra Neskowitz de Jong. Ze komt uit Amsterdam en die plaat is van die mansje, Alberto de Jong. Do, zo zei hij, bismin alles, famke, de leefde van je lippen. Daarom graag Peter Maffay, mijn doel, protocolen en een goed weekend. Dat wens ik van je al hier daar in de studio. En die helke groet is komen van Alberto. Wel nou, Sandra Neskowitz, doe hersen wat erover, mijn zo'n man, Alberto. Om 12 uur is hier Peter Maffay en doe, en daleks.

0: Hjoed en Moor nog de stem van Doe.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de jaren 80.
4: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doe.
5: Dat smaakt.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana, NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
17: Twaan, hele minuut hoe twaan is het. Dadelijk gauw verder, maar twaalf woorden van sneeuw in Friesland. Wat een heerlijke plaat. En we willen erbij zo'n omvreken. En ik ken die nog bij. Hier de 60, hier de 70, hier de 80. Het past al hier. 06, 20, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van de Omroep Kisbroeken. En we beginnen dadelijk met een plaat van de Bals.
3: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Score! Nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
11: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
12: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
13: Op woensdag 23 september strijden de Friese tuurginders op het Zuid in Warkum om de provincie Friesland-prijs en het kampioenschip tuigen onder de man als vrouw.

0: Goedemiddag, Jaatje. Welkom voorom. In jongetje 81 ben ik in Duitsland. Werd wij door winnen naar een concert van Bruce Springsteen best. Die het München, die het Frankfurt. Ik weet het al, ik heb 44 jaar net meer krijgt. Maar wat mij doet opvoel, hij is die saffers kwik op 4 voeten op het podium. Ze hebben hem aan pensioen. En ze is Gerry Labau. Dus ze zou het zo niet met geweldige noemen Dancing in the Dark draaien. Heb je groetnis dus van Gerry Labau. Dus Dancing in the Dark komt in 1984. Is waarom te vinden op dat fantastische album Born in the USA. Dus dat zul je net spelen gaan we doen in 81, Gerry. Maar toch een heerlijke plaat om uit te iepen in. Dank je wel voor die fysiekje.
1: Sneur in Friesland.
0: Trouwens, nou we toch even een beetje contact hebben met Gerry Labau. Dus ik moet eventjes wat vertellen over Gerry. Want er is wat gebeurd natuurlijk. Het is een aantal weken geleden dat Gerry Labau dus een foto op Facebook zette. Waarin ze op haar lief een tattoo zetten hier van het logo van Omroep Friesland. Dat bleek er trouwens een geintje van Johan Terfstra te wijzen. Die dingen en dat plakplaatje door iets met. Maar vooruit. Ik zei al, Gerry, dit is net echt. Als nou al wat worst, dan moet er wat gebeuren. Dus wij zeggen het. En Gerry Labau is een paar weken flink tegen de omvangke. Wij willen graag dat stel vader die er voorbij is een echte tattoo met het logo van Omroep Friesland zetten list. En wat is er gebeurd? Ah, ik heb het volgens mij echt goed zien op Facebook. op de linkerboppenheren van Gerry Labau staat echt tatoeëerd het logo van Omroep Friesland. Nou is dat ik weer net zo vreemd, want Gerry is wel de allergrootste Omroep-fan die ze betinken kist, dus wij vinden dit fantastisch. Als het net klopt, Gerry, dan mag vooral even reageren, maar wij vinden het geweldig in. Nou, voor het einde van het jaar heb ik zo'n man, het is nog mijn jongetje in september, dat was geweldig goed mooi. Dank u wel, fijn. Even jarenlitten of dat klopt. Dat zullen we zeker komen te weten. Over minuten hoe 12 is het, dan geven we mooi 12 woorden van Sneur in Friesland. We zijn er heel lang, hè, want we krijgen dadelijk voetbal uit Snits om 3 uur. We krijgen daarna om 4:30 voetbal uit Den Haag, mooi Cambuur. En als dat dan al hier voorbij is, dan rint de tijd naar Jelverzoon, dan de controle of de Vries, maar het verslag van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam in Sportclub Jereveen. Wat een heerlijke lange radiodag is, dit is nog te wachten. Maar daarvoor in de tussenin draaien wij de heerlijkste platen. Uit de jaren 60, 70 en 80. Is bij zo'n vreugde. 0620, Vjouwen, Jorgen. Of de app van de Omroep. En we hebben dadelijk zeker een prachtige jukeboxplaat van Rijn Vallinga. Uit de jaren 80, dat had hij me beloofd. Dus we zullen dadelijk zeggen wat hij uitzocht had. Nou, dan komt er een bericht binnen van Nina Bekkers op 0620, Vjouwen, Jorgen. Die zei het goedemiddag, heren en collega's. Graag een nummer van de Dolly Dots uit de jaren 80. Het was een prachtige tijd, maar de groetnis van Nina Bekkers. Ja, dat gaan we even doen, hè. Jongetje 80, taxeer ik. Hey, ladie, ladie, loo.

0: Het is tijd voor Jukebox nummer 12.
1: De Jukebox van Rijn.
0: En dat is de Jukebox van Rijn Vallinga uit Bolsward. Goedemiddag, Rijn.
2: Hey, goedemiddag, Geert. Hoi.
0: Ja, fijn, man. Nou ja, ik moet eerst even zien, maar even kwart net lang, want anders dan wijden we het. Maar ik kreeg juster een appje van die. Ik zei van, nou zit ik nog iets te zien in te luisteren. Dat was dan net weer zo goed is dat. Drake, ja. Drake Milligan, heb ik dat goed begrepen?
2: Drake Milligan, ja. Hij is op zijn 19e was hij bij American Idol. Ah. En daar kwam, ik weet niet of hij het won net hoor, maar die man die maakte zo'n indruk daar. En ook, eigenlijk ook op mij. Ik dacht, Elvis is een reborn of Elvis. Ah. Is een countryster worden inmiddels. Hij toert nu door Europa. En ja. Hij was gisteren en eergisteren was hij in Groningen in de Oosterpoort. En wij waren daarbij.
0: Ja, Dovie is er weer bij. Natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Nou ja, dan vreeg is de nummer van Drake Milligan. En cover van Merle Haggard uit 1969, Silver Wings. Als het net slim vindt, dan scroll ik dat even terug naar je tak om wieken. Want dan kan ik hem even controleren. Want ik get je eigenlijk niks te eten in zonder dat ik het controleerd heb. Weet je dat?
2: Nou, helemaal goed. Ja.
0: Mooi. Ja. Maar als het van Merle Haggard is, Rijn, dan weet ik wel zeker dat het heel goed is.
2: Nou, daarom heb ik het ook met aan. Ik denk, nou ja, dit is wel een beetje waar ik het ook wel van houd.
0: Ja, nee, we zullen hem even, opsnorren. Dus dat komt wel goed. Maar nou, given I, de plaat van nou, ik heb hem verzocht. Nog even wat uit de jaren 80. Toen wist ik, Rijn, we stonden met Common Source. Nee, net maar welke plaat, maar wel maar welke band.
2: Ja, dat is logisch. Er was maar één band die de jaren 80 zeg maar helemaal beheerste.
0: Ja.
2: Dat was de Cure.
0: Ja.
2: Ja. Ik kan niks anders bedenken.
0: Nee, dan wist je net zo lang liep als ze in Boetenland. We hier net Ierland, we wisten West.
2: Ja, ik was in Belfast.
0: Ja, prachtig. Hè? Ja. Prachtig. Ja, wat had de Cure nou? Want je wist in goed gezelschap van Willem de Vrier, die vindt de Cure ook fantastisch. Uw collega.
2: Ja, mooi.
0: Maar wat is het nou wat hij zo rekket in die Cure? Wat maakt het die band in die los? Wat is dat?
2: Ik denk niet dat ik het uit kan leggen, maar ik ben met heel veel concerten geweest, net zoals gisteren. En dan had ik het met mijn vrouw over toen we terugreden. Ik zei, Klaske, dit was weer fantastisch. Maar ik zei, het is niet betoverend. En de Cure, als Robert Smith en dat hele gezelschap gaat spelen, dan raak ik betoverd. Dan gebeurt er iets in mijn lichaam of zo. Ik weet niet wat het is. Ik kan niet uitleggen. Alleen Cure-fans die hebben dat, denk ik. Maar het is gewoon, weet ik niet, gewoon prachtig.
0: Ja, oké, okay, Robert. Ja, dat zei Robert Smith. Want wat het nummer was, dat is Why Can't I Be You? Komt in 1980. En er is een muziekvideo van Mark. Kist dat verhaal?
2: Nou, ik weet wel waar het over gaat. Het gaat over de obsessie en de aanbidding. Ja. Van de onweerstaanbare liefde en de perfectie.
0: Ja.
2: Het is een heel vreemd nummer. Er zit ook in de tekst van ik wil je opeten. Helemaal opeten.
0: Ja.
2: Het is een heel vrolijk liedje, maar er zit een hele duistere kant aan. Ja, dat is wel typisch Cure.
0: Ja, dat is wel typisch Cure. Ja. Daar ben ik maar niet eens. Ik zal eerder een clip van maken. En die is toch de biograaf van de band Jeff Apter. Beneemd als een van de slechtste. Ik citeer even een van de slechts gechoreografeerde dansjes ooit op MTV neemt.
2: Dat zou me kunnen, ja.
0: Ja, en toen hier die Robert Smith, die weer verklaard als een beer en als squalfamke in zijn jurkje. Simon Gallup, die mij als kraai. En Morris Danser Paul als kot en een vrouwenkleding. Dat is een compleet uit de hoornroene sessie worden met die muziekvideo.
2: Ja, oké. Okay.
0: Nou ja, voor wat het werk is, ik vond het wel grappig.
2: Ja. Nou, daar heb ik me niet zo in verdiept. En ik heb die clippers kan ik ooit wel een keer zien. Ik luister meer naar muziek dan naar clippers.
0: Ja, de hartstikke gelukkig. Maar dan zit ik mezelf weer te profileren met al die kennis die ik ophoeste. Ik mag er echt mee ophouden, Rijn. Dat heb ik gewoon gehoord.
2: Nee, juist niet. Droog in. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, zeker.
0: Ik, Matthijs Seze, Why Can't I Be You van The Cure vind ik een fantastisch nummer.
2: Nou, dan zijn we het daar ook over eens.
0: Daar zijn we het over eens. Dan rest u slechts één ding, Rijn.
2: Ja, gooi hem, smiet hem erin. Juist. Duitse Mark en hij draait.
1: De jukebox van Rijn.

Why Can't I Be You van de Cure. Nu wordt je zo'n 80 uur de jukebox van Rijn Vallinga uit Bols. Wat heerlijke plaat trouwens, maar ik zei ze dankjewel. Daarvoor Rijn, na je weekend dan treffen wij daar Werm. Als weer een hoor, mooi zankje uit een prachtige jukebox. Eens eventjes, Jan, dit is wat bijzonder het bericht wat binnenkomt. Dat is komt van Jan en Akkie uit Kolm. Dat is Jan en Akkie Barkmeijer uit Kolm. En die praten en schreeuwen in het Kolmes. Ik zal mijn best doen. Jaantje, Geert, goeiemiddag en techniekers. Mooi dat Jim er weer binnen. We willen graag een stukje muziek voor Jim en alle luisteraars aanvragen. The Ballad of the Green Berets. Vandaag ben er honderden parachutisten op de Ginkelse Heideland als aandenken aan de slag om Arnhem. Vandaar. En de groetjes komen van Jan en Akkie uit Kolm. Ja, het is een bijzonder nummer. Ik heb de clip volle jongen van dit nummer. We spelen terug mensen uit... door die soldaten zelf, zo mag ik het eigenlijk zeggen. En het is een soort lijflied worden, zeg maar. Hè? The Ballad, The Green Berets. Grind My Drums. Nou ja, luister zelf. Het is wel indrukwekkend.

0: Dat gevoel van je tiets.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt allemaal weer boppen. Bij de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: Maar Geert van Thun.

Dat is weer een beetje traaien. Ze kwamen uit Engeland en uit Amerika, maar ze nemen dan zelfs America in dit A Heart With No Name. Die een hit ook in Nederland en Nieuwtje hier in de Sander inderdaad allemaal vregen. Terug, vrouwtje van Samar Heide. Ja, leuk bericht kreeg ik van vrouwtje, vind ik zo sympathiek altijd. Want ze zei, ja, Geert en Jaansje, als het klokje tustikt, puntje, puntje, puntje. Mooi dat in de verbinding. Nou, zo is het nou precies maar weer, vrouwtje. Vakantie is prachtig, maar thuiskomen is nog mooier. En wij hebben Joerts, zoals zei het vrouwtje, de Samar Heide Hiensten Marathon. Er werd een soort vrijwilligers bij belutsen binnen. Graag voor deze hudderwerkers. America mag het noemen, Horse With No Name. Maar zeker ook voor alle deelnemers. En de groetenis dus van vrouwtje van zelfs, van Samar Heide. Prachtig, mooi, dank u wel. Even zien, is het tijd voor, echt tijd voor Brian Adams, jongens? Oh, dat is leuk. Wij zoeken graag Straight From The Heart van Brian Adams volgens Jerry Wolle. In oktober komt er naar Nederland in de Ziggo Dome en daar zullen wij hinnen. Zal litten William en Hans u zwitten en we krijgen de hartelijke groetenis.

0: dit is lekker, Sees. The Average White Band. En Pick Up The Pieces. Komt dit jongens hier fjouweren, Santa. Hier gewoon een heerlijke plaat. Die we, ja, ik heb nou zei, ja, dat ik, god, die zoen, die zou dat vaker draaien. Maar hij werd ongevreken. Dan moet ik echt even heel goed zien. Want ik ben even aan het scrollen. Annie van der Meulen, die zei het goeie geert. We gaan hier, die is altijd te doen. We zitten in de moes op het Jereveen. In de jaren 70 en 80. En wij vregen altijd platen om lekker te swingen. En een van mijn favorieten weer de Average White Band. My Pick Up The Pieces. Groetjes van Annie van der Meulen. En ik wat ik eerlijk zei, ze, Annie, ik begreep dat. Want wij konden direct net stil bezitten blijven. Fijne plaat, Pick Up The Pieces. Jongetje Fjouwerenzanter van die Average White Band brengt het hier op 9 minuten naar jouw trein.
1: Nostalgie, mooie verhalen en actuele sport.
2: Omroep Friesland.
1: Sneurie Friesland.
0: Ja, actuele sport willen wij hem graag brengen. Ik in dit programma door alle weekenden. En dan is het meestal even dat we het in Helke Broers Mercedes Hest nog een idee voor het komende weekend. Nou, als het Helke van is, ja, ik wil een idee. Want wij binnen West bij Harkemasse Boys in de divisie, de tweede divisie. We binnen West bij Frisia in de vierde divisie. Maar we binnen nog net West bij Owen en Snits, ook in de vierde divisie. Dat binnen de drie clubs die op divisieniveau spelen in Friesland. Nou, toen winnen we de gauw uit. We zijn ten Helke Wist, was door, pak de fiets, riet naar het Zuid Sportpark. En vertel u's. Getuigd van ONS Nits HC21. Maar van wat even geduld, Leo Kauko.
3: Ja, wat even geduld. Trouwens, ik heb een nieuwe fiets. Maar ik moest nog wel eens geduld hebben. Want ik was er al een motorpolitie aan de kant zetten in Rien. Ik denk, wat hebben we nou? Hij zei, maar er zijn al mensen te wassen. Ik denk, er is wat oors aan de hand. Want er kwamen 60 trucks langs. Oh, dat mooie berichtje van Rien. Nou, die met ik net al die dagen liep. Want dan is het Rohinne. Ik vroeg die motoragent. Dat hebben we een protestje in de hege diesel- of benzineprijzen. Yeah. Nee, hij zei, dit is voor een goed doel.
0: Ja, zeker.
3: Van de Bols, het is een tochtstart. He, maar 60 minder, ja, hij zei, even telt toen al. En die in een bordje blauw achter de rut. En er zitten al die mensen in, nou ja, die het wat minder hebben in de Zuidwest-Friesland, zeg maar. En dat weer een hele kolonne en al die tuteren, tuter. Dus ja, je kon de koptelefoon als beter opzetten om het getuteren. Maar ik elke keer maar even wuiven, want je kon misschien.
0: Mooi man.
3: De mensen vonden het prachtig.
0: Ja, ja, ja.
3: Vrachtauto's schieten.
0: Het is wel heel bijzonder dat je erop begint, Helco. Want op het moment dat je dit voorleest, komt er een bejocht binnen van Rudy uit Volsgeren. Die zei van ja, ik wil graag eventjes wat onder de aandacht brengen. Dat is namelijk de trucktour. En daar willen wij graag een festje voor omvregen. Het is een geweldige happening. Vrijwillige truckchauffeurs van Meenske Mooi en Beheining. Het is werkelijk super. Het plaatsje komt dadelijk, maar dat is dus die verhaal. Daar moesten ze allemaal voor wachten dus. Op die nieuwe fiets.
3: Ja, maar toen weken dan net. Oh. Nou, die, ja, nieuwe fiets. Ja, ik ben om met de fiets. Het is geen e-bike, maar een damesfiets is worden. Ik fiets altijd vooral eens fiets. Net dat ik minder lindig geworden ben, maar ja, ik was een paar keer steeds uit Squallo Heli. En dan, ja, om derde ik dan derde helemaal doorheen, dus dan kijk ik beter even het tussenstapje doen. Maar in elk geval, ik fiets verder. Van Rien kom ik bij Litse Wierum, richting Schinnegautum.
0: Ja.
3: Komt weer een motoragent aan. Hij is uit onderkant, maar ik denk, hij riet mooi terug. Want die dik is volle breder. En de Wienwie Geunstig, dat is net onschoven geweest door die vrachtauto's. Dus ik ben mooi terugfietst. Daar wien ik weer een stukje strittig. Toen ben ik in Schinnegautum, dus hier dan een verkeersleider. Ik zei, komen er nog meer? Ja, van binnen dikje komt ik dan een hele kolonne. Nou ja, ik moet dan om over de bregen bij een bepaald supermerk. En daar kom ik heen. Mooi, kom ik in Snitsel. Ik denk, oh, hier is ook wat aan de hand. Er zien file tot voorbij het LSC-veld.
0: Oh.
3: De bregen van die mensen die allemaal een fiets in de wassen, die hingen tier hier op het westen. Want er was zelfs verkeersleiding, wetterleiding, kan ik beter zeggen, op het wetter. Daar, om de boten van alle kanten trok in te letten. En toen kwam je voorbij die nieuwe supermerk daarin. Ja, je rende heel dit meisje voorbij. De nieuwe supermerk in Snits. Van nou ja, een landelijk merk. En daar kan je min van het parkeerterrein al komen. Daar is die een verkeersleider. Dus ja, het is drok richting Snits. En dan kom je hier op het park. En dan zie je een ambulance voor de reden. Oh, ik denk, er is wat bad. Wat ja. Bad. Ja, VVOG, onder een zandje. Spielers in ONS, onder een zandje. Polsbreuk, ja, wedstrijd stillijn. Trainers willen hun warming up doen van ONS en HSC. Dus we beginnen een tiro draaien, het nooit goed draaien. Onder wedstrijd.
0: Oké.
3: Uitstel.
0: Ja, uitstel. Nou, oké, het is een heel verhaal. Want dan heeft mij ook even een bericht stilgezet van Tinker. Maar moeten wij ik nog even stilstaan bij Aga Tichelaar, die supervrijwilliger die het verstoren is. Dat doen we dan dadelijk even, want dan moet ik even wat herinneringen op Helly. Maar nou, dit lange verhaal stel ik voor dat we de klam even lezen op die prachtige trucktour. We staan dus een keer voorop op Houdenbist. Want Roelie uit Valsgeren die zei van, nou ja, daar moet even een plaatsje voor komen. En wij zei, ja, wat denk je dan van Henk Wijn? Gaat
2: met de vlam met de pij, dat kind uit Oosten zelfs. Een geweldige tocht aan wensken voor truckers in haar bijrijders. En de groetnis komen van Roel die uit Volsgeren. Ja, Henkie Wijngaard, jongens. Hij heeft hartproblemen hoor. Hij heeft een ziekenhuislijn. Hij is weer waarom. Hij is op het paard waarom, heb ik lezen. Dus hij zit in de revalidatiefase. Hij is dit echt, jongens. Hij is 80 hier, maar hij komt weer waarom op het podium. Let maar op. En Henk Wijngaard, die het laatst werd alle hartpatiënten les van houden. Ik ken daar uit ervaring om mooi praten. Je wordt zo sentimenteel als de pest, jongen. Je kan wel je gang komen, alles. Maar voorlopig ben ik fleurig. Henkie Wijngaard is er nog altijd bij ons. Van al die truckchauffeurs en bijrijders. Met een vlam in de pijp.

0: Prachtig binnen van die plaatsjes die je gas net draaien. En dat vind ik dan weer geweldig dat het wel onvliegen wordt. Aline van Christophe, 1964, draaide wij op fysiek van Oetema. Die zei, ja, die zou ik nou heel graag nog eens een keer willen. Nou, bij deze, het is leuk om dat plaatje weer even in de herinnering weer om te krijgen. Het is ondertussen 10 minuten vertraaien.
1: Sneunie Friesland.
2: My Geert van Tuin.
0: En ik maak je weer even contact met Helco Broersma. Want ja, er zijn toch wel wat dingen gebeurd in de vrije weken dat we op vakantie waren. We werden geregeld even afgeschrikt. Schrik troch mensen die er op eens net meer binnen. Dolly Parton verstoorde in zijn vakantie bij Galix. Oh, topkeertser uit Weiden, Dirk Talsma. 50 jaar verliend woon hij nog de PC. Met zaken Zaakstra en Piet Jetsen Faber. En nou is hij net meer bij u. Is die markante man uit Weiden. We waren net geconfronteerd met de verschrikkelijke deur van Bartina Koeman. Dat is de vrouw van de bondscoach Ronald Koeman. Je kent hem al een jaar. En we werden opgekregen door het versterren van Henk Kroes. Ja, waar kent Henk Kroes? Nou, die kent iedereen vanzelfs. Een icoon uit de Friese samenleving. En misschien een beetje in het schaap, maar net minder onbelangrijk, zou ik zeggen. Kwam er dan Arno de Waas, die ook nog het versterren bij van Age Tichelaar. Super vrijwilliger in Ieren en Sinem. Hij verstoor Waas die sectie in september. Hij weer 80 jaar Age Tichelaar, Helco Broers. Maar wij als sporters en sportverslagjouwers, ja, komen net omheen, hè?
3: Nee, ik hoor helemaal net omheen. Want ik denk 25 jaar, 30 jaar verlengd, heb ik een keer interviewd. Toen hier zo'n 500ste voetbalwedstrijd al fluiten. Nou, dat ging heel goed, een heel mooi interviewtje. En toen de week erop, ik zeel voetbalde. Ik voetbalde bij 35 plus op veld, maar ik zeel voetballen dat die in de thuiswedstrijd in Estrein. En toevallig ging hij met die wedstrijd Agen Tichelaar. Hij komt van de wedstrijd bij me. Hij zei, hoeveel punten heeft hij eigenlijk? Nou, ik zei, volgens mij 8 uit 6. Hij na de wedstrijd 10 uit 7. Nou, hij fluitte alles voor ons. Ik zou ja, ga nooit de wedstrijd, want wie onvierde dat maar net weten, want dat valt eerst er volop. Ja, ik lees deze week op de site van SDS, die hier net even stilstaan bij het versterren van Age Tichelaar. Hij zei van, had ik hem thuis wedstrijd fluit, dan je hem thuis onder mij dan nooit verloren. Dus ja, het weer een mansje van, hij kon er wat van, want 35 plus snijdt de maas, voetballen wij altijd dan. En ik een keer op in februari, een wintermoon, nou, je al zien moest wel los. En dan een kwartier stien dus keeper en een bekende industriële uit Haas, die stien als liet ze Bernd vechten in het strafschopgebied. Agen Tichelaar, wie scheidsrechter. Mijn heren, niet doen. En Ron hield niet meer achteruit. Dat laat ik nog niet op veld. Want ja, hij is lidsmans. Ik kon er net tussen springen. Nou, wedstrijd hebben even staakt. En daarna in het verstand broek die twee man hem koor werd een haan, jong. Maar dat wie eigenlijk. Maar ja, Agen, wie ik een man van. Altijd aan het eind van het seizoen van Squallen dan. Dan wie die MAVO-partij in Sint-Anne. Trojan de Groot organiseert. En de line 14 keer veel. Ik ging er aan mij als begeleider van het mannencollege. Maar die per toeren. En Agen zei, ik heb alles onder controle. Lega 14 perken. Maar mij ontgaat niks. Nou ja, hij weer de 14 perkens, dat is. Maar hij weer kreksa als die kerst ik. Sieber en Wassenaar. En ja. Agen, die stien vaak op een voorlijn.
0: Ja, zeker
3: voorlijn. En dan weer nog wel eens wat een beslissing. Ja. Nou, ja. En dan, maar hij en Sieber en Wassenaar en Agen kwamen nooit. Die staan vaak wel af naar de partij. Even van, ik had wel goed zien, hoor. Het was wel terecht. Maar hij was voor, hoor. Hij staat echt niet. Hij was voor. Hij wil ik altijd wel een bevestiging hebben. Ja, en mooi. De laatste keer dat ik hem interviewd heb, dat hij vorig seizoen, wie die krek uit het ziekenhuis kwam, zit er ik in de rolstoel bij de bekerwedstrijd van Haas. Zijn Broekse Boys.
0: Broekse Boys, ja.
3: Of in je 14 of in je 15 waard. Nou, gang van Haas. Ja. Hoeveel hazes toen net op bij hem kwamen van... Hey, ouwe zoon, blijf als er weer bent. Nou ja, hij kreeg op laatst bij het interview ook de trend in de eigen. Het weer echt nou zijn. Hij kon net zonder Haas het aanronde weekend. Wie toch ik wel toevallig. Hij weer de sneurs nog bij het voetballen van Haas. En de snijs bij nog een partij keertje, van ja. De keertsen in Haas. En ja... Hij goelde toen bij het laatste interview, zie ik wel een beetje. Maar ik denk dat de Hazes nog wel een beetje trend let. Omdat het icoon van Haas, echt een stadsman van Haas, dat hij er hardlinger mag zeggen, die is er net meer. Nee. 80 hier.
0: 80 jaar, zo is dat. Ja, nog even stilstaan bij een bijzonder mens. De amateur voetbalverhoud, de keersverhoud. Ach ja, C. Robben, keersvereniging Eendracht, FC Harlingen. Ze hebben al die stilstaan bij het versterren van Agen Tichelaar. En dat doen wij ook, omdat er een plaat om vreemd is door zaken. Net specifiek van Agen Tichelaar. Maar nou, wij vinden dat het wel past. Aan zaken zoals je in de soerstal graag. Zo ik graag Toto Jerren willen, maar Stop Loving You. Dat is dan van zijn vrouw Marianne, dat doffe zekere zaken. Ja, Stop Loving You, dat is net precies wat ze zingen. I Can't Stop Loving You. En dat is wat wij van toepassing brengen op die prachtige vrijwilliger uit de sport, Agen Tichelaar.

0: uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
8: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Spektakel. De grootste onbedekte stoffenmerk van Nederland.
13: Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
12: De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easyzit.nl. Dan zit hij ook goed.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of een die tij wekker houdt.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik veel over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
12: Naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is precies 3 minuten door 3. Dallas gaat verder met de tweede woorden van Sneun in Friesland. Helco Broersma komt met de voetbalwedstrijd tussen ONS Nits en HSC in het 20. Begint wat letter vanwege malheur, medische malheur bij Jeddere Westin. Maar het gaat al hier terug. En wij binnen er nog heel lang op deze media in de kist. Dus die fysiek platen bij zo'n vreegje. De jaren 80, de jaren 70, de jaren 60. Wij vinden het al hier prachtig. Kom maar terug met die lekkere platen, zodat we ze al hier van die draai kennen. 06, 20, 4, 9, 9, 1, 9, 9 of de app van de Omroep. Oer 12 hele minuut. Bibben we.
17: Het is hier een wieke bij Omroep Friesland.
22: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
17: De wieke van de jaren 80.
23: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
24: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
25: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken elkaar weer regelmatig.
28: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
29: Ben jij wel eens in Azië geweest?
30: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
29: NRV.
30: Waar vraag je dat?
29: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
30: Wij?
29: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
31: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
32: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
33: Interessant. Wat verdien jij dan?
32: Zo open bedoelen ze vast niet.
34: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
31: NRV.
29: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
34: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
35: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
36: Sneun in Friesland.
37: Geert van Toen.

0: Je had je 84, Man at Work. En dan praten we als dit over Down Under over Australië. Dat is sec wat dan dit bij Ida de Jonge Dochem die site. Ik vind het wel erg gezellig vanmiddag. Graag Man at Work, Down Under voor Wilma, Ray, Imke, even door Australië. Alvast bedankt en de groetnis dus van Ida de Jong van Dokkum. Dankjewel, Ida.
1: Sneur in Friesland.
0: Precies 10 minuten roetrein. Ik heb mijn tweede woorden van Sneur in Friesland. We binnen er lang, heel lang, deze dag. Mijn muziek en sport. Dadelijk begint de wedstrijd op het Zuider Sportpark in Snits. In de vierde divisie tussen ONS Snits en HSC 21. Beetje later vanwege medische malheur in een wedstrijd hiervoor. Maar het komt al hier goed. Helco Broersma houdt u op de hichte. Om jou voor 5 en zet u twijn. De wedstrijd tussen ADO Den Haag in Cambuur. Ja, dat is wel even een eredivisie. Willem van Meldvoort is derde verslagjouwer. En als Willem van Meldvoort Satin jouw zo'n clear is, dan komt Roelof de Vries nog eens een keer mooi. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Sportclub Heerenveen. Nou, blijf bij u zolang het kin. En ik zou zeggen, als nog een leuke plaat hast, ideeën 60, 70 en 80, laat het u vooral even weten. Neem even contact met u op, stuur even een berichtje naar 06 20 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen of de app van de Omroep in de Draaiweek teamplaat. En wordt het een hele gezellige boel hier op de Sneurdemiddie bij Omroep Friesland. Dat is een mooi verhaal wat ik binnenkreeg van Peter Halbersma. Helco Broersma die vertelde hoe zijn fietstocht van Jester Littens naar Snits. 26 keer stilsteen vanwege van alles en nog wat. Peter Halbersma heeft een geweldig verhaal dat hij op een fiets zit. En let even op, dit is het verhaal. Hij zei, mooi dat hij hem er weer binnen. Je mag een mooie vakantie om. Daar klopt het Peter Halbersma. Maar ze zei hij, een skof geliend door fietstik oer een rotonde in Snits. Met Jelwaai waar ik gast van een fietsrieden trok een famke in een auto. Ze hier het Ruud hebben en ze weer duidelijk onder het bellen met haar mobieltje. Dus ik bellen mooi de fietsbel en ik roep naar haar. Net belly. En zei Rob waarom, maar jouw belly ek. Ik moest er echt om lijstjes, ze zei Peter Halbersma. Beziek het maar eens. Als ik 2 keer met mijn fietsbel bel, nou dan weet je het wel. Peter Halbersma, dankjewel. Het brengt dus bij een van die curieuze plaatsen die wij geregeld even draaien in dit programma. Het brengt dus nou waarom een jongetje 49, het is echt hier. Maar toen is dit nummer al opnaam. En dan is het die bekende artiest Max van Praag. Hij ziet het in de straat, zangers met Willy Alberti. Hij weer razend populair. Zijn broer, dat wie Michael van Praag, de voorzitter van Ajax. Die kon net jongen, maar wel bestuurder zit bij Mercedes. En zo weer de familie Praag roemom al bezig. Ik nog in lettere generaties. Peter Halbersma, die zit op de fiets, komt op de rotonde. Bellet, maar de vrouw die het echt bellet. Ze bellen in mijn koor. Hoe dien ze dat? Nou, zo, als ik 2 maal met mijn fietsbel bel, oh, dan weet je het wel.
2: Zij waren nog pas 16 en op de HBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zij...

0: jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak,
1: weet je hoe laat je komt?
0: Dan was nog net als vroeger het antwoord altijd prompt.

0: eigenlijk nog wel altijd een grote fan van de band The Band. En een van de leden van die band, dat weer Lee Van Helm. Ja, multi-instrumentalist, drummer, hij koe alles. Gitaarspielen. Nou ja, prachtig mooi. Lee Van Helm, die kom ik zo nou en dan eens zien op internet. En ik even, chef, vind ik nog wat aardigs van hem. En toen roen ik zien een prachtige opname om een enorme grote band. Bij alle je muzikanten, zijn eigen dochter zit er ook in. En ze nemen dat de Lee Van Helm Band. Is er weer een live te jaren op het Newport Folk Festival in 2008, op 8 maart weer dat. En daar zongen ze de werkelijk prachtige klassieke song uit 1959, The Long Black Veil. Dat is een mooi verhaal natuurlijk. Er werd een moord pleegd in de stad en de ik-figuur, dus de vertelder in het liedje, werd oppakt. Hij had net een goed alibi, hij werd schuldig bevonden en daardoor weer veroordeeld. Maar ja, er is een geheim, want hij zei, ik wil liever sterren dan vertellen wat ik eigenlijk een werkelijk weer ten tijde van die moord. Hij hield namelijk een geheime affaire met de vrouw van zijn beste vriend. Daar zong hij ook over. En dan komt de zwarte sluier, de Long Black Veil. Want hij weet dat de vrouw van zijn vriend nooit zijn deur, zijn graf bezoeken stil, hult in een lange zwarte sluier, de Long Black Veil. En goelend in de wien, als jennige die de weerhit kent. Het is een prachtige klassieker. Het nummer is kleurt door Danny Hill en Marion Wicken in 1959. En het is werkelijk een prachtig verhaal. Ja, ik denk wel tientallen artiesten die dat nummer op de plaats zetten hebben. Maar deze uitviering van de Lee Van Helm Band live dus op het Newport Folk Festival, die mag direct zeker wijzen. Prachtige instrumentale versie. Het is alles klopt. De zang is van de dochter van Lee Van Helm. Hij zit zelf achter de drums. Er zijn al die mensen die hem bijsteen, maar verskate instrumenten. Afijn, ik zou zeggen, let het al hier maar even hoe je hem heen komt. Deze klassieker in de uitviering van de Lee Van Helm Band live op het Newport Folk Festival van de Long Black Veil. Hebben wij jou het bevorderen officieel, ta?
1: Het pronkje.

0: Ja, ik vind het eigenlijk een prachtige uitvoering live. En het nummer waard zong toch de dochter van Lieven Helm. En dat is Amy Helm. De Long Black Veil bevorderde dat pronkje bij Sneun in Friesland. 8 minuten voor jou of jou is het.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Nou, het wordt eventjes van dat we loskomen bij de wedstrijd op het Zuidersportpark van Snits. Tussen ONS Snits en HSC 21. Maar ik heb het idee, Helco, dat dat wel zo'n beetje gebeurd is. Ik zit even te zien naar de storm. 2 wedstrijden spelen van ONS. 3 puntjes in je woont van Verlen. Bij HSC is dat precies zo om. Die had 6 punten. Ja, je kent er in het begin van de competitie nog het meeste net van sezen. Maar het zou toch wel aardig zijn om die punten even hier binnen te houden, hè?
3: Dat zou je zeggen, maar de beginfase is natuurlijk voor HSC 21 uit Haaksbergen. De ploeg heeft al 2 reële mogen. Heeft een hand in geklungel in achterin. Die bal ging naar Krijghoor. En de 2e keer wie het oud prof heet een hele tijd bij Lucas Bijker. Die de bal takat naar verwerken moest. Hoe ziet de bal misschien achter Ruben Peilman line. Hier in Haaksbergen. HSC 21, wat trouwens vorig jaar degradeerde. Uit de 3e divisie waar hier dan misschien een 0 in je vastsprong al nam. Deze ploeg wil eigenlijk zo gauw mogelijk. Waarom? Nou ja, trouwens, ze hebben er nooit jaren zijn spiel over. Dus het is een onbekende zinstander om het samen. Maar natuurlijk, ONS heeft wel een jasku die in zichzelf. Want Geoffrey Eekhoff en Manier Lolofs, die ben naar Harkemaanse Borst gegaan. Dat waren wel twee goede spelers van de ploeg. Maar jonge aanvullingen en wie is erbij komen, onder andere Thomas Dijkstra van C. Robben. Ja, ONS heeft dan maar 3 doelpunten, maak ik in die 3 wedstrijden. In Frisia trouwens, de debutant, had ik 3 punten. Het zou in die wel mooi zijn dat je de balans even brengt. Ik bedoel, ze 2 overwinningen en 2 verliespartijen. Nou, hij toch wel een redelijke goede seizoenstart. Dat is al wat zien, want de eerste schermutselingen in zadanig dat de HSC net van een punt komt, die ging ik van de volle winst.
0: 06 20 4 9 9 1 9 9, dat gewoon nummer is broek om een bericht aan u te sturen, maar daarop die favoriete plaat die er 60, 70 of 80. De app van de omroep zit zelfs ik wagen wie van Iep. En toch dat, want we binnen er heel lang, we kunnen een hele protocol fysieke squeeze, dat is dan weer het voordeel van langer uit sturen. En dan binnen de 2 man, die weten net van elkaar wat ze onvregen hebben, en toch vregen ze hetzelfde om, zonder dat ze daar een protocol wudden of smarig maatje. Dan binnen Hielke Posma en Uwe Longstra. En de tekst is precies hetzelfde. Rocking in the Free World van Neil Young. Hielke Posma, Uwe Longstra. Wat een plaat is dit. Schitterend. Speciaal voor je, Neil Young.

0: Wij draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreeg je maar om maar de app van Omroep Friesland.
0: Stuur die berucht op omroepfriesland.nl.
2: Of app 06 20 4 9 9 9 9 9.
0: Van Ian Nonsijzen.
3: Waarom in de tijd?
0: Dit is Sneunie Friesland.

0: Oh man, heerlijke dit. Kitty Wells, een invitation to your party. Komt het jongetje zondag weer allemaal vregen terug. Fetsie Wolters. En die zei, ja, ik heb er prachtige herinneringen aan. En de groetnis van Sikke en Fetsie Wolters. Maar ik er even goed bij, ze. Nou, mooie plaat. Kitty Wells, exemplaatje. Werd je net meer alle dagen bij stilsteen. En had je hem jaren zien. Oh ja, wat leuk is dat toch. Heerlijk. Ja, mooi. Waar komen we dan uit? Ach, we komen uit bij Willem Brilsma. Ja, beste Geert de redactie. Hoe is het jongetje in december, september. En we binnen de Jiddy Zek taspits op de 80 geren. Wij jongen, zei Willem Brilsma, dat Bill Medley, die was 86 jaar is. Hij scoorde in 88 een grote hit met The Time of My Life. ONS had ik The Time of Her Life, want er is scoort Helco.
1: Ja, ze mag ik pakken de voorsprong. Maurits Brouwer, hij scoort ja, een beetje geklungelig erin. Hij gaat er alleen nog terug. En de keeper is Kansles Justin Juffer. Kent er niet aan de wand. ONS komt in de 14 minuten op 1-0.
0: Lekker hoor. Time of My Life dus van Bill Medley. Hij deed met Jennifer Warnes. Nile Rodgers, de grote man achter Chic. Zes Chic, ja ja. You're Beautiful, wie een grote hit in 84. Zo zei Willem Brils. Maar Candy Dulfer is van 50 jaar geworden. Lily was hier. Prachtige hit uit 1989. Dat is de Gerrit met Dave Stewart. En Rusty Egan is 69 jaar geworden. Zo heet Willem Brils. Maar ze namen we van je. Hé, wie? Hoe? Nou, dat is de man achter Visage. In 1981 scoorde hij een hit met Fade to Grey. Ken je hem nog eens een keer wat jaren litten? Verder zwaar aardige wedstrijden bij het amateurvoetbal. Al had Willem Brils maar heel bot winnen aan het weekendvoetbal. En ze zei hij, Jappie Weijer is Joe City. De man die het altijd fysiek is bij zijn onvregerd. En hij werd van het ook meest getrokken Willem Bruisma. En die Jappie Weijer liet mij nog even via de app weten dat hij ongelooflijk bleed is met het pronkje de Long Black Veil van die prachtige band van Lee Van Hellen die we niet krijgen draait hebben. En zo komt alles weer bij elkaar in één plaats. Uit 1981. Fade to Grey. Van Willem Brilsma. En iedereen die het leuk vindt. Is toch een leuke plaat bij je zo'n frikke worst. 84 mooi. 70 mooi. 60 mooi. We vinden het prima. Dit het even nog eens weten. We hebben lange uitsturing. Dus we kennen protten van die fysieke squid. Deel 6, 20, Jan, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, op de app van de Omroep. Doch, zoals Willem Brilsma docht. Doch, zoals Oren docht. Doch even mooi, maar eerst programma. Wij vinden het fijn. Het is 3,5 minuut door Jelbe Fjouwen. Dit is Sneur in Friesland bij de Omroep. Alles sneur en medisch. Bibbet er tussen Ian en 6 oren. Maar die heerlijke muziek, die het nostalgische gevoel een geweldig plakje aan in die eigen lief. Hier is Fade to Grey, hier is Visage.

0: With Fade to Grey van Visage. Ja, het is echt de jaren 80 muziek, zo ik Cesar Wolle. Fysiek van Willem Beosma brengt het hier op krap ons allemaal niet in hoe Jelver Fjouren. ONS Nits, Tien HSC 21. We hebben doelpunt Helco.
1: Ja, want hij zei net lang niet te kennen van die voorsprong van 1-0. Dus in 1 werd toch een doelpunt van Ryan Muratkirkil. Een mooie voorzet en hij skeert hem achter Ruben Peilman. Ze zit 1-1 na 18 minuten op het scorebord. Dat belooft nog wat deze wedstrijd. Ze gingen beide voel van de aanval en ze hebben beide dus hier gescoord 1-1.
0: Ja, Geert en Jaartje en de man achter de knoppen. Goeiemiddag, zo zei het fotograaf Henk Boersma. Hij zei het ja, zeker. Age Tichla is er net meer. Hij had ik nogal lintje gekregen. En hij, Henk Boersma, dus is bij Age Tiesvest. Hij zei, deel al je bekers en medailles onder wand. Zelfs in zijn slipkind dat er mooi vol hingert. Hij stierf bij Keersvereniging Eendracht van Haas altijd op de valine. Mast op een bepaald stuit de stapje voor omdwaan naar de Telegraaf. En naar bij wat tijd van de Telegraaf naar de karren. Hij had meer dan 60 jaar stempelaar west van de Alversterretocht. En zie zeg je weer dan altijd, deur zetten zijn. Dat is wat verdoggen. En dan draai ik nog voor Willem. Die zei het verdouwen stierf die deze week een operatie ondergaan had om zijn jermtakken. Wil ik graag een plaat omvregen van normaal. Deur zetten zijn, deur donderen.

Mooi, hè? Madeline Wins is weer om te vinden op dat werkelijk fantastische album Every Picture Tells a Story van Rod Stewart. Komt het jongetje hier in de zondag als dat album draait, er staan eigenlijk alleen nog maar hits op. Het is werkelijk een fantastisch, een van de beste albums ooit te maken, als het mij vregers. Maar dat vregers net, maar ik vertel het maar gewoon even. En Maggie May zit er ik op in de prachtige nummers. Dit nummer weer trouwens live en dat is dan weer opname in een sessie voor MTV Music. En daar is dan weer een album van uitgebracht en dat is werkelijk een prachtig album weer nek met het Madeline Wins, dat draaiden wij speciaal op fysiek van Mariet. Die zei, dat is de plaat die ik graag hier wil. Jan Timmerman, die zei, hoi hier in Jaansie, fijn dat we er weer binnen. Krijg even een verske Du bist alles van Peter Maffay. Dit fysiekje had mijn levenvrouw. Dit verske had mijn levenvrouw Mattie en ik in september 1983 voor eeuwig verslijn in uw trouwring. Dat vind ik mooi. Groetnis van Jan Timmerman. Ik ken het verhaal net van mij. Maar Jan Timmerman, we hebben Du van Peter Maffay in het begin van het programma al draait. Dus ik ga hem even combineren met Rod Stewart. Dan komt dit bij u binnen. Topverske, carnaval is over. Ze zegt Leo en Anneke van der Paul Hofstee. Mooi dat je hem er weer binnen. En Anneke, zal iets weten, dat vind ik wel fijn om te weten, is goed herstellende. En graag voor Leo wat van QB. Top, zet hem op, kom in de midden. Ja, dat doen we dan wel. Als je dat soort berichten krijgt, dan ben je fleurig en dan krijg je inspiratie. En dan ga je er zin om en dan wil de zin er om komen. QB in de blizzards. Ik weet net waar het dit zocht hebt. Jaansie of Björn. Björn, nee. Björn die Björn. Hij is mooi dan ja. Just for fun. QB in the blizzards. Yes, I went to...

0: Ach, heerlijk man. QB The Blizzard zit nummer 66 van het album Desolation met Herman Brood op de piano. En het klinkt als een klok. Helco Broersma bij de wedstrijd ONS Nits HSC 21.
1: Ja, op een miserige Zuider Sportpark. Maar de spelers zijn er geen last van. Je kent wel een mooie slide. Ik wil op het veld. Dat degene die het al vaker in zijn leven niet heeft. Lucas Bijker, hij voorkomt hem uit. Dus weer een aanval van HSC. Dat ik wel onderhongen heb op 1-12. Maar aan de andere kant, met ik zei dat het passing misschien bij ONS een beetje beter is. Dan ben ik wel mogelijkheden voor de 2-1. Trouwens, bij ONS is het in feite ja, een Belsumer voorhoede, kan je zeggen. Dus Thomas Dijkstra is oorkomen van C-Rob. Maar komt oorspronkelijk door van Belsum. En Ruben IJsinger, die acteert hier al een aardig wat jaren. Ja, beide hebben in deze competitie in het scoorde doelpunt kwamen van Kaspinas, Arjen Stremler en Maurits Brouwer. Het krijgt dus in het tweede ontekenen. Nou, hopelijk weet een van die beide mannen toch de score hier ik nog een keer in het goal zien te krijgen van HSC. Zo van Thomas Dijkstra, hij werkt het heel hard, maar net altijd even gelukkig mooi. Misschien zijn loopactie. Maar je kan ik zeggen, de passing is naar hem dan net goed. Maar voorlopig dus, dan hield hij die 1-1 op het scorebord.
0: En dat zei Helco Broers maar bij de wedstrijd tussen ONS Nits en HSC 21. Nou, we hebben de, ja, die jongens, het is de tier die vlucht, die strode vingers, werkelijk is onvertelbaar. Even de laatste plaat erbij pakken, die is afkomstig van Klaas Dijkstra, het fysiek kelt eerst. Want hij leert het Hazel O'Connors jongen, maar Where Will You? Dat is de laatste plaat in dit oeren van Sneun in Friesland. Dadelijk, snel fjouweren, geef ik gewoon terug. 06 20 fjouweren, jogen, jogen, ien, jogen, jogen, of de app van de Omroep. Dat is het nummer was Broekenkist, om die favoriete platen onder vregende dieren 60, 70 en of 80. Maar stel jezelf zitten, wij draaien ze graag. We zijn er nog heel lang deze dag. En we komen dadelijk nooit het NOS-journaal weer bij hem. Dit is Hazel O'Connor en Will You. Graag van dadelijk.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland.
12: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
11: De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Hondje.
14: HWO Hinde van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Op woensdag 23 september strijden de Fryske Tuuginders op het Zuid in Warkum om de provincie Frieslandprijs en het kampioenschip Tuugin onder de man als vrouw.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Het is 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. En die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. En ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had in Uitgeest zich vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van NS en de hulpdiensten ingeschakeld. En vlak daarna werd de jongen gevonden langs het spoor. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Het is 12 minuten om 4 uur. Dadelijk gaan we verder met sneeuw in Friesland. Daarin verzeld. Omtinken voor voetbal in. Uit de amateur vierde divisie. ONS Nits in HC 21. En om 11:05 begint in Den Haag de wedstrijd tussen ADO Den Haag en de Sportclub Cambuur. Ik daardoor weer verslag van in de tussenin. En er is rond te genoeg. Heerlijke platen. Nu de heren 60, zondag en 80. Kies bij zo'n vreemde. 06 20 4 op de app van de Omroep. We zijn er uit 12 hele minuut.
20: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
21: De hits, de omtinkers en het gevoel van doen.
20: De wieken van de Jaren 80. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
22: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
23: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
25: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
26: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
27: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de Vat Elsen.
29: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
30: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
16: Sneun in Friesland.
20: Geert van Thun

0: We zijn alweer op Pierre Vicatrice van uw prachtige treinreis door Zwitserland. In Evert, fascinerend. Op de veromreis denk je onwillekeurig om Pieter Wilkes in Paar Verom. Maar ik wil jou het omvragen, Back Home van de Golden Earring. En de groetnis van Frits en van Janna.
1: Sneur in Friesland.
0: Ja, lekkere herinneringen. Dat is wat je toch uit je vakantie in herinneringsmaatje. Jochen, in een hele minuut of jouw is het. Denk even met vierde woorden van Sneur in Friesland. We winnen er lang, hou ik al zo. We winnen bij de wedstrijd in de vierde divisie D. In de vierde divisie tussen Owen en Snits in HSC 21. Het is de rest. Het is 1-1. Helco Broers, maar pak dadelijk de tweede held op. En om 11:15 begint in Den Haag de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur in de eredivisie. En als Willem vermeld voor dit het verslag der toch zo'n beetje clear is, dan zit Rolf de Vries al te trappelen om verslag te doen van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Sportclub Heerenveen. En ook dat is live te heren bij ons op de radio. Wat een heerlijk iets. In de tussentrog en we hebben de tijd genoeg voor draaien we heerlijke platen uit de jaren 60, 70 en 80. Golden Earring Back Home gaan met Jochentje Santer, Frits en Janna. Die hebben daar op een prachtige manier een herinnering maken. Dan kun je dus platen bij zo'n vregen. Toch dat vooral, omdat we het echt nog lang in de loft binnen. 0620, Fjouwen, Jochen, en de app van de Omroep staat tot je beschikking. Gerke Boukes die meldt hem, hij zou vooral de bestuursleden van de Manchemer merken. Deze dagen juist de laatste keer, ik mag het even goed lezen, van Manchem helaas graag een plaatsje, draaiorgelplaatsje voor de zweefmoenen. Doch maar draaiorgelplaatsje. Dank u wel, Gerke Boukes. Nou, het is een beetje verwarrend bedoeld, Gerke, maar ik begreep het. Nou, we combineren hem toch even een beetje rare zweemoe, dat Manchemer dwarsfeest natuurlijk, maar dat ongeluk, maar die trein en die man die toegestuurd. Ja, dat is een beetje, hoe zal ik het zeggen, een beetje een domper op het allerlaatste dwarsfeest. Mijn leven mee. Dan kom ik bij Rieke Zwartman. Ja, Rieke Zwartman, dat is toch een verhaal. Hij zei, goeie geriatie. Om je in bruine koppen te zien. Wie er onzinnig in gebrek in vakantie. Nou, ik ga weg vakantie Hoorndam. 2 dagen all-inclusive in resort Friesjes MC in Ljouwert. Een operatie vanwege een aneurysma onder aorte. Alles is prima geënjaar, maar ik ken eigenlijk helemaal niks en ik maai eigenlijk helemaal niks. Ik zit dus maar lekker thuis op een bank. Gelukkig is er dan onder op Friesland en NPO Radio 5, waar die mooie muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En ik zou graag een plaatsje omvragen van een man, ja, die nou 74 hier is en nog altijd volle zalen loekt. Zijn naam is Roland Keizer. En in 1980, 81 hier hij in Friesland een nummer 1 hit bij het nummer Santa Maria. Zou je hem dat draaien kennen? My Beeldse groetnis van Rieke Zwartman. Verzelf draaien we dat voor die Rieke Zwartman. We wensen je daar een prul de bedderskip. Neem de tijd voor die herstel, want dat is van belang. Hier is Roland Kruijs.

Ja, hij komt in 1980, Rieke Zerk. Even naar jongen. Santa Maria van Ronald Keizer. Nou, dan krijgen we de grote Cats combinatieshow. Want we kregen maar eerst vier versiekjes om op laten draaien van de Cats. Ik zal het even lezen. De eerste versiekje is afkomstig van Melle, hij is 6 hier. En van Fedde, die is 3 hier. Nou, dat is een verhaal, zes. Beppe had eerst haar skongbrus, zal het dus weten. En nou leidt u orensteun en toeverlaat Paken in de kreukels. Paken moet nou maar de skonk omhoog lezen, omheeg lissen. Nou, stilzitten, dat is iets wat Paken bepaalt net kent.

Spanish Harlem van de Cats. Wij wisten eerlijk gezegd net dat de Cats dat echt op een plaats zetten hier, maar we hadden nog geen in dat er ze vol dingen. Dat is dan al Chimees weer een stukje wetenschap wat we mooi nemen, Tammer Metselaar. En dan kom ik bij fysiek nummer 4 voor de Cats. Dat is afkomstig van Sietke de Jong van de Jouwers. Ze zwaait hagoeien. Op dit stuit zit ik weer bij mijn man Jacob, die al 8 weken in het ziekenhuis leidt. 8 weken, jongens. Hij vertient het wolle facetje en daarom zoe ik graag. I walk through the fields van de Cats voor hem, of regen wolle. Maar het mooier noemer is er net voor hem, zo zei ze. Tiegertank van zijn vrouw, Sietke de Jong van de Jouwer. Ja, nou dan begrijp je wel. Dat is een fysiekje dat wij net wegen die kennen, Sietke de Jong. Wij hopen dat het echt heel goed gaat weer, maar Jacob. En dit nummer, I Walk Through the Fields, dat is een nummer dat nog altijd spelen werd door de Tribute to the Cats Band. En dat schijnt bij die optredens een van de meest favoriete nummers te wezen. Ik weet het net, want ik ga dat nog nooit live zien. Dat zal ik eens even recht zetten. Maar dit binnen de Cats zelf, I Walk Through the Fields.

Sloopy van de McCoys in 1964, gewoon vreemdgetrogeerd. Hij staat, ja, dat doen we volle graag, jaren. Gewoon, samen. Meer is echt net nodig om een plaatsje om te vragen, Geert. Ik vind het hartstikke fijn. 0620 voor jou en Jorgen of de app van De Omroep. Het brengt de tijd op 6 minuten voor Jelve Vieven. Ik ga een heel team noemen, het 84. Zo zei het Willy Boonstra. Uit het hier dat ik als de donder opgroeien mast, mijn puberteit echter mij litten mast. Onzeker en bang. Dit noemen dat smiet mij dan al die wermpeer minuten waarom in die ooit in 83. Vandenberg, my burning heart. En de helke groetnis komen van Willy Boonstra. Die mij jeder in het programma al weten liggen dat ze Roberto Giacchetti en de scooters ik in de jukebox zet. En zo weten we weer van alles. Dit is voor jou weer.

0: Venneburg Smit, Willy Boonstra, we hebben een paar minuten voor om naar Jolletje in 83, maar dit prachtige Burning Heart. Het is oorlogminuut voor Jelbe Vieven. We zoeken eerst eventjes bij de tweede helte van de wedstrijd ONS Snitsje in ASC 21. Helco.
1: Ja, we binnen een minuutje vijf haast onderwijs. En ja, hij shit hem weer van de foto. Ja, dan kan je eerst Scott lossen. Ruben IJsgaard hier een Scott in gedachte om Justin Juffer te verrassen. De keeper van HC Jentwijder. Maar ja, hij rekt hem ongelukkig. Dus het is gewoon een doeltrap. Die keeper, ja, die wedstrijd vreet eigenlijk wel om een winnaar van ONS. Dan heen een beetje aansluiting te meesten. En dan ben ik wel op een likke zichte van HC. Die het 6 punten heeft. Het was de held bij ONS. Geen wijzigingen. En Zilder vrongen geen matten. Het is ophouden van Ryan. Maar ik ben bang, maar ik denk dat de trainer van ONS toch straks wel een paar wissels zal passen. Want hij roept toch ook wel mogelijkheden om de winst hier te pakken. Maar voorlopig is het nog op 1-1.
0: En dan kijken we terug naar Den Haag. Naar die blikken trommel die ze in Den Haag een stadion nemen. ADO Den Haag, tegen Cambuur, Willem van Meldvoort.
2: Ja, de wedstrijd begint haast nog een minuutje. De Olvirus squadje naar de Haan. En weet ik dat de bal aas een rolje ziel in een wienerrug Den Haag. Want het waait allemachtige hut. En dat betekent dat je wat bletjes hier en daar voorbij komt. En dat betekent ik dat je van een meter als 30 denken. Ik zit dus op de goal, dan zullen we wel kennen. Er is op dit stuit een minuut stilte vanwege de Amin, die we het betochtieren. De man die het spelen voor ADO Den Haag. Een minuutje stilte, die pakken we zelfs haast weer mooi. En dan komen wij weerom voor het begin van de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur.
0: Dat lijkt het mij een goed idee. Dankjewel, Willem vermeld voor. We zitten er bovenop van de midden, dus je hoeft helemaal niks te missen. Dan komt er een bericht binnen van Piet de Haan. Die zei, ja, ik heb eigenlijk een fysieke. En daarvoor ben wij dan ook weer, Piet. En dan zei, ik zou zo graag Just When I Needed You Most van Randy Van Warmer jaren wollen. Is dat mogelijk, Pieter Haan? Bij u is net een protte onmogelijk, dus dit slag het ik. Jorgen Santer, Randy Van Warmer.

0: Bijzonder Noorke. Klopt hij wel een beetje onder de hoed. Randy Van Warmer, Jorritje en Jorre de Sander. And you left me just when I needed you most. Voor Piet de Haan. 4 minuten nu, Jelwe Vieven is het. ADO Den Haag, Cambuur los. Willem?
1: Ja, 12 minuten onderwijs in het Den Haag stadion. En de bal is op dit stuit bij Cambuur. En intentjes binnen duidelijk bij Cambuur terugzetten. Wat ze verliezen weekend dienen. Dus onvallen. En Gosjean, zo simpel is het. Want ADO Den Haag, hoe niet krijgt, even de bal opbouwen. En toen dachten ze bij Cambuur, zetten de voeten dadelijk druk op. Daar ontstie haast een leadskanskuit. Maar Ilias Hamas, wie krijgt te let. Nou is Rick weer een lange bal richting Boehoe Dane. De spits van Juut. Want die speelt het dan wol in verhoring. Ta verliezen weekend voor Nicolas. Binder, want Binder is net al te fit, is blesseerd rekken. Het is een Lietse spierverrekking schijnt. Dus dat wordt het ongeveer een paar weekjes en dan is hij er weer. Het leek het erop dat dat bij Binder vaker het geval is. Dus een paar weekjes hoor ik me net onverst. Je weet het nooit, maar het leek het nou toch dat te van. Dat je het wil dat er net speel je kan. Sammy Boehoe Dane speelt het. De bal is bij Thijs Jansen. Die trapt de bal naar voren. Richting die Boehoe Dane. En die komt dan uiteindelijk bij ADO Den Haag uit. En dat gaat net helemaal goed. Ze kopt hem net goed. Waarom? Ja, Kilian die kan, maar kan hem krijgt oppakken. Ik zou zeggen, die komt uiteindelijk bij ADO Den Haag uit. Maar die bal van Pascal Mulder, waarom? Wie even penibel. Uiteindelijk het de keeper Kilian Nikema de bal en kan ADO Den Haag weer opbouwen.
0: En dat is de stand van zaken bij ADO Den Haag. De wedstrijd is los, mat nog los komen. En dat zal grif gebeuren in de rif van de komende oorloren. Willem van Melfort, houdt is op een hechte. Vier een hele minuut, Uriel voor vier is het. Even wat berichten erbij pakken. Hoi Omroep Friesland. Kunnen jullie me een mooi noemer draaien voor Gerry Smedes? Gerry is kapster bij kapsalon Figaro in Beesterswerg. En ze docht nije wieken mooi onder World Skills in Shanghai. Ze had het al saffie geskopt. Het is een enorme topper. Succes Gerry, ook voor de familie en team Figaro. Die het al hier enorm grutsk op die binnen. Dit prachtige bericht is ook komstig van Elisabeth Woudstra. En wij wensen verzels Gerry Smedes een protte succes bij die World Skills in Shanghai. Dan komen we bij Pieter Rienstra uit Nijenmarm. Ja, die zei het, ja, goeiemiddag Geriaantje. Had je nou een jongetje in 52 bennen binnen, dan komt de beste muziek ongeveer zo'n beetje uit de jaren 62, 62. Maar nou wat uit de jaren 80. En dan kom ik uit, zo zei het Pieter Rienstra van Nijenmarm, bij Orchestral Maneuvers in the Dark. En wel bij het nummer Made of Orleans. The Walls of Joan of Dark. Zo'n jim die van mij draaien willen. In het voortiege tank, my golle groetnis, Pieter Intra van Nijenmarm. Ja, dit is wel een heerlijke jaren 80 plaatsje, moet ik zeggen. Een plaat die te indruk maken. Als hoe het alleen maar wijzen vanwege dat lange intro, werd je als disjockey van Tinker. Mag ik dat nog helemaal volpraten? Dan wordt het zo stadig, want begint het op werk te liggen in. Maar dat slag het weer. Made of Orleans is hier van Pieter Intra. Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Hoi man, Made of Orleans. Orchestral Maneuvers in the Dark. Jongens hier in 82. Fysiek van Piet Rienstra van Nijenmardum. Het is 20 minuten voor 5 en dit is Sneur in Friesland. En er is scoort bij de wedstrijd ONS Nitsje en HSC 21. Helco Broersma.
1: Ja, hij wordt besiekje. Wat ken ik op divisieniveau? Dat is Thomas Dijkstra van C-Rom, oorspronkelijk van Belsum. Hij wil Puberi, hij wil besiekje. Nou, hij heeft hem deervrotten in deze hele wedstrijd. En nu zet het er goed terug. En Thomas Dijkstra die zorgt voor de 2-1 van ONS. Hij liet just in Juffer de keeper kansless. Terug dat de trainer Freddy Strating, de nieuwe man, opvolger van Arnold Koster, hem dus steen liet. En daar terug kon hij het doelpunt maken. En misschien wordt het nou ook nog wel wat makkelijker, want... Ja, de tweede gele kaart gaat nevens mij naar Michel Wensing. Dat is een onvierde van HSC. Die ging in de eerste helft. Ik al een gele kaart. Ja, nou weer een gele kaart. Dus HSC maakt met 10 man verder. En ze steen maar 2 in achter.
0: Dit perspectief, zo'n je 70 kennen. Terug naar ADO Den Haag, Cambuur. Willem.
2: Nog altijd 0-0 minuut. Jochen op de klok in Den Haag tussen ADO en Cambuur. En er is een vrije trap voor Cambuur op iets meer als 20 meter van de goal. Onder rechterkant Rafik El Argoui zal die bal nemen. Die vrije trap die kamer nog een counter. Want ADO Den Haag kreeg een kansje. Voorzet wat voetwerken terug Thijs Jansen. En die counter kans daaruit. Daar koek Cambuur er van terug. En toen stochten ze bij ADO. We loeken onder een hem. Het wie geen gele kaart. Dat net. Maar het ziet wel een beetje op het randje eerlijk zijn. Maar Adat Lindhout, de skierrechter van Changed, jouwt hem dus nog net. En dat leek het mij wel logisch, want in minuut 10 is dat wel vrij jong problemen. Skierrechter voor de rest van de wedstrijd. En dan nemen we nou voor zelfs die vrije trap mooi. El Argoui stiet achter de bal, docht beide handen in de loft. Giet er in één keer of komt er een voorzet? Ik denk dat er in één keer giet. Nee, hij loopt hem breed. Oh ja, dat is wel schande. Dit is heel erg min. Want hij loopt hem breed. En daar hier degene die het hem breed verwacht, Sikou, Ilias Hamas, net onttocht. En dus stiet die gewoon stil. En zeg je die bal om voorbij rollen, is die bal door de Efteling. Is het een doeltrap voor Kylian Nkema? Nou, dan heeft werkelijk weer alle opties in het leven. En dan kiest deze. Ja, en dat betekent dat het nog altijd tussen Cambuur en ADO Den Haag in minuutje 0-0 is.
0: Ja, Kiers is een probleem, hè. De Press was een Nederlandse pop- en reggae-band uit Maastricht. Voortvloeisel uit de band The Walkers, zal dit Jaap Scheffer mij weten. En als Jaap het zwaait in het gitter door de Walkers, dan is het weer. In 1982 hier ze de single Candidi, Candida, Candido uitbracht. En graag dat plaatsje van mij draaien. Zo dat kennen, daar kon je een beetje meer bij komen, Jaap Scheffer. Ik zal die de details besparen, maar weet je wat? We draaien gewoon die hit van de Press. Hier is Cantare.

0: gonna be Poco Loco.
1: Poco Loco, jazeker.
0: Hola, hola, hola, the fun.
1: Ah, dat vinden wij echt leuk. Ja, dat is toch echt leuk plaatsje. Dus dat horen Candidi, Candida, Candido. Let er nog eens een keer. Misschien dat we hem dan een beetje beter te pakken krijgen. Oh, en Snits HSC in Twijder. Al werd een doelpunt, Helgo.
2: Ja, ze maatje voor het gebruik van dat ze maatje neer hebben aan HSC uit Haaksbergen. Dat is Thomas Dijkstra zijn wedstrijd, want hij had nog een hele mooie assist op Ismaël Melik en een wonderschoon doelpunt van, ik denk, een meter of 25. In de hoeken, Justin Juffer. Ja, hij sjocht er nooit en hij haalde de bal ook net. Ja, dat ben je te let, dus hij komt er helemaal niet bij. Het is treien, Ian, en werd het dan fjouwer in? Nee! Och, diezelfde Thomas Dijkstra, het is wel zijn wedstrijd. Hij kopt nou de bal in de peel, alleen nog voor de keeper. Ja, hij pakt zijn hollebeet. Ja, dat deed hij maar die hollen, maar was je in de peel, want ze bleef het nog even 3-1.
1: Dan gaan we terug naar Aden Den Haag. Cambuur, Willem.
3: Ja, de binnen van die dagen dat je jaloers binnen op collega's, want die sjucht die in een oren goal. Ik nog altijd net. Het is minuut 15 tussen ADO Den Haag en Cambuur. En het is nog altijd 0-0 hier in Den Haag. En Thijs Jansen mooi nou een vrije trap nemen op, nou, het zat wel eens een meter als 20 van de goal hou. En die zal die bal aasten in één keer naar voren te zitten. Want ik zei al, de win speelt het partner, denk ik. Want het wordt het allermachtigste hut. Die komt een beetje vanuit deze kant. En dus giet die bal ik ga door de keeper in. Kilian Nikema, die stiert voor de goal. En die sjocht die bal op hem houden komen. En die krijgt in één keer een pofferke mooi. Ja, en dan moet je als keeper heel gauw achteruit. En dus kan hij krekt op die het verder lijn die bal nog mooi plukken. En zit er hem nou zelf ik naar voren aan. Dat is een beetje het nuver om die win. Want je zegt nou, hij je win chin of win mooi. Nou, die komt het vanuit de sheetkant. Dus de ene keer als de bal op goals is, denkt nou, dat doet mooi. En de andere keer denkt hij komt amper vooruit. Dat is een beetje het verschil, joh. Nou, wel een aanval van ADO Den Haag. Uit die bal van Nike. Maar onder de achterkant is het Yannick Eduardo er van droog. Eduardo had rond te vorm. Kan hem ik voorzetten. Dus in meerdere meisjes voor de goal. Nou, dan zoen je ze komt dan maar die bal. De dochter net. Hij laat hem waarom naar de rugsback. Dat is Jensen Abiu. En die laat hem dan waarom op Pascal Mulder, centrale verdediger. En dan is het heel knullig. Want ADO Den Haag is nog altijd de nummer laatst van de Eredivisie. En dus speelt die Pascal Mulder de bal waarom naar Jensen Abiu. Die neemt er net aan. En dan rolt hij stadig aan over de sideline. En mooi Cambuur nou smieten. En dus smiet die onval neer op voor ADO. ADO Cambuur 0-0.
1: En dan komt Ingrid mooi de ultieme tip. Wat is Geertiaatje Technicus? Het is ADO Cambuur, doch het woonskip maar, dan hebben we de eerste goalgastel binnen. Veel groetnis van Ingrid, je wist man.
4: In

0: Wonen van Anneke Dalma, die draaiden wij op fysiek, denk ik. Ik moet even zien. Oh ja, van Ingrid, dat hikkelt zijn. Nou, dan kunnen we naar de wedstrijd over naar Snits en HSC 21. Heb jij een rode kaart, Helco?
1: Ja, we op een eigen rode kaart. ONS kent nog niet meer het hand, ja, zo'n je zei. Dan zou het wel beschaamd zijn bij, maar dat zal ik net barren. Spirin Ossien, Njoge Man. Ja, Ruben IJsingen tocht wat Thomas Dijkster kent. Dat ken ik. Ik wil een doelpunt maken. Hij wie op wijne de keeper, Justin Jugger. Maar ja, dat weer daar een man die tocht van Sam Nijhoff. Ja, die kon zich kruisen net. Hij helm onderuit. En Dennis Smit, de skierschachter, zei ik in de hinnen. En jou daar ik de rode kaart. Hij protesteerde nog lichtjes, maar weer heel totaal ontrucht. HC, mijn Njoge Man, ONS, mijn Alleman en mijn trein hiervoor.
0: Dat ziet er goed uit. Dan geven we naar Den Haag, Jin Cambuur, Willem.
2: Minuut 21 op de klok en nog altijd 0-0. En daar is ik de eerste gele kaart van de wedstrijd. Die is voor Nigel Thomas, die er een counter uit hellen bij Cambuur. En dus Nigel Thomas van ADO Den Haag op de bon. Want hij lutst daar Maartens on het shirt. Die wordt er heel gauw van droog. Dat wie net de bedoeling, tocht Thomas. En dus loopt hij maar onze shirt. En tocht Lindhout, die een heel soort taal heeft in deze wedstrijd. De skierruchter, wat mij al opvalt. Dat tocht hij. Nou kom ik er echt net onderuit. Nou het hele stadion zien dat dit een gele kaart is. Mooi. Cambuur een vrije trap nemen. De opbouw is er mooi. Billy van Duyl. En dat betekent dat het in minuut 21 tussen ADO Den Haag en Cambuur nog altijd 0-0 is.
0: Komen wij daar om de laatste plaat van dit horen. Maar geen hoort, we binnen er nog heel lang met dit programma. Want vanzelfs match je de wedstrijd tussen Cambuur en ADO Den Haag. Dan komt Roelof de Vries met het verslag van de wedstrijd Sparta sinds Sportclub Jereveen. En daartussen trok de plaat en die stoel bij je zoon Vregest. Geert, graag een plaatje van Hendrik Walinga. Early bird. Zie hier maar een mooie in op voor iedereen die luistert in de groep. Is komen van Pieter en Pietje uit de Westrein. Tegentank Pieter en Pietje uit de Westrein. Wij gaan op naar het Nijs van Vivoren. En wij zitten er nog maar even een keer bij. We binden dus langer. Maar dan heb ik een stukje broek van mij. Ik zie toch een leuke plaat bij ze om te vreken. 06 20 4 jongen jongen jongen. Of de app van Omroep. Platen uit hier een 60, 70 en 80. Dit is Early Bird. My Hendrik Walinga. En Mansion on the Hill. Zij die zelf weg trouwens. Tje, eerst de man.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
4: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
7: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie daar mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar het plan mislukte. Bij de herdenking van vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Dan het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor schijnt de zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 12 minuten 04, want dit is Sneur in Friesland. We joggen in Den Haag bij ADO Den Haag tegen Cambuur. Willem.
3: Jaloer op de klok tussen ADO Den Haag en Cambuur. En het is daar nog altijd 0-0. Wollen niet zijn wissel. Nigel Thomas giet eruit bij ADO Den Haag. Hij hiet schouder uit te komen. Daryl van Michum komt erin. Dat is een verroering. In de score nog net. Cambuur-ADO nog altijd 0-0.
1: ONS Nits HC in 20, Helco.
18: Wollen verroering in de score. Tim ten voorde, Fjouwerien.
20: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
21: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
20: De wieken van de jaren 80.
22: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
23: Interessant. Wat verdien jij dan?
22: Zo open bedoelen ze vast niet.
24: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
25: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
24: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
26: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
27: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
26: Ah, check.
28: Hey, Remo!
29: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
30: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
31: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
30: En bedankt, hè.
32: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Hey, Remo!
29: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
33: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
34: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
35: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
36: Sneur in Friesland.
37: Geert van

0: het nummertje 60 in If I Had The Hammer om 8 minuten over 4.
1: Friesland. Sneur in Friesland.
0: Ja, dit Wietse Hospice is even weten dat hij dat een hammerbroeken kennen bij het zijnde hartjen, het zijnde menen op de Vrijelfeest in Nijmegen. Daar wist u ze even op. De doggen was zo'n 30 of 40 maal je maar jong en oud. Had je dochs maar een harhammer en daarom docht het correct eventjes zo'n If I Had A Hammer van Trini Lopez. Ja, dat is al die nostalgie die je wieken daar bij de Vrijelfeest. De nostalgie die wij gaan in de vorm van de muziek. En daarom kwam Wietse Hospice in dat kader ik tot If I Had A Hammer van Trini Lopez in jongetje 60. Ik vertel even dat Harkema's Boys moen had van SVZW. In Wierden waren er 2-1 voor de Harrekieten. Die doen we prima mooi om de bobbers te plakken. Dadelijk komen we uit bij Overnes Nits. Maar eerst gaan we naar de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur. Nog altijd 0-0, Willem.
2: Minuut 37 en in die nog altijd 0-0. Geert is de bal bezit bij Nikema, de keeper van ADO Den Haag. Die krijgt wel een hele grote kans voor ADO. Maar Thijsien ging aan de linkerkant ervan terug. Die een heel soort rondte en shitte die bal 1-9 mooi Thijs Jansen. Vol op die Thijs Jansen. Dat weer dan een voordeel van Cambuur. Goeie redding van die Rotterdammer. En daardoor rolde die bal oer de Efteline cornerbal. Maar daar kwam niet gevaarlijk uit. Nou kan Cambuur wel beschikken daar wat zien te zetten. Want er is op dit stuit een vrije trap voor Cambuur. Dan is het altijd even ouwaarts in wat hij nemen zal. En we gaan die schrik dan mooi maken dat die vrije trapen. Zo nou en dan even een ietsje miscommunicatie. Ja. Nou gaat het in elk geval beter. Het gaat gewoon even waarom naar de centrale verdediger. Dat is Bouf. Die had de onvierdersbaan om. Het is denk ik wel een kwestie van Tiet. Wanneer die Martens daar op het middenveld. Die Mathieu Martens de onvierdersbaan krijgt. Want de shot dan alles. Dat tot een beetje de missing link weer. Dat Cambuur dit seizoen nedig hier. Want hij gaat lezen bij uitredingen. Hij stuurt het spul om. Hij zou het in elke nieuw wat ze Wanmatten. Hij praat met een skiersruchter. Hij docht alles wat een onvierde dwam had. Maar hij is het nog net. En wat je eigenlijk niet nog van kennen, is scoren. Dat gebeurt al meld dan net. Er is wel een hele grote kans voor Adel. Nou, hier op je Matthijs Jansen. Dan zit de voorzet van Janneke Eduardo. En die kan krijgt net bij die bal. Costarelli werkt die bal voort. Ja, ik zou haast ouwronden. Maar het wie in één keer een bal in de jipte. Die volsluit verkeerd inschatten waar. Terug onder oren daar om die rechterkant de Boa. En daar terug kon ze erbij. Adel Den Haag in één keer om die linkerkant van terug. Een voorzet van oud strafschopgebied. Zetten. Die kwam krekkend uit bij Yannick Eduardo. Dat hindert niet, want nou kan Thijs Jansen de bal alsnog oppikken. En dus ken ik nou wel oude ronde. Is het in minuut 39 tussen ADO en Cambuur nog altijd 0-0.
0: ONS Snits pakt de tweede overwinning van het seizoen, Helco.
3: Ja, ik ken ik heel wel aanrenden, want aanronden, want ONS wint met 4-1 van HSC en 20. Het tweede doelpunt kwam van Tim tevoren. Hij had nog mogelijkheden om de vijfde maatje. Aan de andere kant die HSC, ik had één kans. Een invaller hier haast nog succes, Izzy Wevers. Hij kopte op een lotte. Daarom bleef het 4-1, gaat ONS naar de middenmoot. Maar 6 punten uit de 4 wedstrijd liggen gevallen als HSC. Friesia spelen 1-1, Geneo komt op 4. Maar dit telt even mooi aan. En de man van de wedstrijd weer zelf, Thomas Dijkstra. Hij scoorde hier voor het eerst op divisieniveau. En hij joeg een mooie assist. Die 2-1 weer wel heel wichtig. En HSC eindigt de wedstrijd met een jonge man. Die 2 die eruit stuurd waren. Die stien hier de hele tijd nog gebroedelijk naast elkaar. Witte broek, green t-shirtje aan. En ja, de holen onder. Want ja, toch dat zij eruit moesten. Koor ONS deze wedstrijd makkelijk winnen. En slaan een mooie slag. Dus ONS Snits, Sien HSC, Jen 20, 4-1.
0: Het is 12 minuten of 4. Dit is Sneur in Friesland. We binnen er nog heel lang. Want dadelijk, dan, als Willem vermeld wordt, zat Sien Jelverson kleren. Maar de wedstrijd ADO Den Haag, Sien Cambuur. Dan komt de rol op de Fries in actie bij de wedstrijd Sparta Rotterdam, Sien Sportclub Jereveen. En daartussen terugdraaien we de platen die Jim bij je zoon vreken. Prachtige platen, heerlijke herinnerings, mooie nostalgie. Dit is wat binnenkomt voor Sjoerdje, die zei het hoi Geert en Kroel. Kun je voor mij La Montanara van Heino laten horen? Ik heb er veel herinneringen aan. Alvast bedankt. Komt die Sjoerdje. La.

0: Dan was je eerst een beetje eerder aan 1-0 aan Montenaren, want er is koord bij ADO Den Haag Cambuur. Willem.
1: 0-1 voor Sportclub Cambuur. Nou, een pegel van afstand van Fabian Kvam die die bal oppikken koe. Nou, dat Cambuur om het opbouwen wie het via toch hier en daar een bal die voor de voeten voelt van die Fabian Kvam. En die denkt van nou een afstandje. Let mij het eens even beziekje. En ik zei al, de wien kan die helpen. Nou, het is van Craig Buten de zegtje. Een poeier werkelijk weer die het binnenvalt. En Nikema kan hem net pakken. Ja, het is misschien stiekem. Ik wil heel erg een blunderke van die Nikema. Want die bal komt rucht op hem. Oh, we zullen even de verhelling. Kwam, let die bal stuiteren. Shit, die bal rucht op Nikema. En die verliept hem zelf een beetje de crushing in. Van het U-perspectief liet ik het krijgen of kwam hem de crushing in zitten. Nou, dat kennen we ze. Ietsje misschien een tebackzetter. Of tebackzetter. Misschien ietsje minder mooi als dat ik het voordier. Maar de score is net minder mooi. Nee, want het is tussen ADO Den Haag en Cambuur krijgt voor het schoft. Want het zal nog 12 seconden worden. En dan is het Jirre. ADO en Cambuur 0.

0: Ja, zo wil je de Indian Summer wel hebben. Ja, de Gatling Brothers, my Barry Gibb en Roy Orbison. Wat een heerlijk vijftal is dat, zei ze. Geweldig. Nou, toen zei ik, ja, als we van Willem de Melford niks meer is de 1-0 voor Cambuur bij het Skoft. Maar dat is weer zeker een voetballer, Willem, of niet?
1: Ja, want er binnen 4 minuten blessure te hier. Oh, dat komt door de blessure van Nigel Thomas. Die naar de groen gieder en zijn schouder uit te komen hier. Ja, dan mag je lang oplapen worden. En als je lang oplapen worden, dan komt Rick lange tijd bij. En dat is voor Cambuur nog even iets minder. Want er is een corner bij ADO Den Haag. Nies krijgt een grote kans voor Cambuur. Counter nou voor ADO. Die is eruit hellen, maar er is nou wel een corner. Dek in de handen loft in. Komt die voorzet. Komt er uiteindelijk een kopbal. Ja, dan komt de kopbal van een Cambuurspeler. Die luidt hem erom. Komt weer de voorzet erin. Ken erin van Cambuur bij. Nee, daar kan Yannick Eduardo bij. Dat is de spits van ADO. Maar hier om de oes en de aas hier om mij heen in het stadion. Dat die bal in handvol van Thijs Jansen. En dat wie dermooi dan ik echt het laatste wapenfeit van deze eerste helte bij ADO Den Haag. Tjen Sportclub Cambuur is Cambuur de betere. En dat zorg ik om de scoren. Het is 0-1.
0: Achterin van jou besluit, dan is het. Het is tijd voor Uitsheemse sportcorrespondent Hans Sinnige. Die zwieren tieren belibbert zoen je net. Zei dat je lekker in het Praterpark in Wenen erin. En denk, nou, wat volle meest nog meer, Hans?
2: Ja, goeiemiddag, Geert. Ja,
0: goeiemiddag.
2: Ja, het is leuk. Het pretpark is leuk, maar daarheen lopen is geen pretje. Nee.
0: Ja. Bist nou in dat park? Of zit in Draaimoen of zo? Ja, je weet.

0: net, hè?
1: Nee, dat was ik eerst wel van plan. Ik denk, ik ga het deze keer vanaf een paar honderd meter hoogte doen.
0: Ja.
1: Maar toen zag ik dat ding, ik denk, dat doen we niet. Dus ik zit nu op een terrasje met een Weizenbier.
0: Ah, dat past beter bij die. Dat is heel verstandig.
1: Ja.
0: En we moeten het even, ja, dat hebben we hier al even tijd, hè? Want toont wie in er een meeting, een lunchmeeting, ja. Heb ik hier op mijn...
1: De laatste gelukkig. Oh, wat zijn we blij dat we er vanaf zijn.
0: Ja, nou, dat komt er echt uit het hart, zal ik dan maar zeggen. Ja. Maar toch, Hans, ja, jongen, we moeten het er even over hebben. Want er weer wel geweldig persoonlijk succes voor jou.
1: Ja, hij liep weer een keer in Wolvega, Mercedes Star. Normaal loopt hij in Frankrijk. Maar dit was een koers voor paarden die minimaal één keer op gras waren gestart. En dat heeft hij gedaan, want hij heeft de vorige keer in Jouwen gelopen en gewonnen.
0: Ja.
1: Dus wij dachten, dan pakken we dat grasbaankoersje even mee. Maar toen hadden we ons helemaal verkeken, want hij had de meeste winst om. Dus hij moest aan de start 20 meter geven.
0: Oeh.
1: En er stonden nog drie van die cracks in, die ook precies één keer op gras hadden gelopen. En die mochten vooraan beginnen.
0: Ja.
1: Dus dan moest hij achteraan.
0: Nou,
1: hij heeft nog nooit zo hard moeten werken voor
0: zichzelf. Nee, maar nooit. Hij ging er achteraan, hij ging erop en erover, of niet dan?
1: Erop en erover, op het laatste stukje pakte hij precies een hoofdje. En Robin Bakker, die had hem gereden, die is nou net in Italië weer een serie van de Italiaanse derby gewonnen. Die jongens overal. En die zei later bij het interview bij de huldiging, hij zegt, het is niet normaal, zegt hij. Hij had op zijn klok gekeken onderweg, hoe hard het ging.
0: Ja.
1: Nou, normale paarden, die houden dat niet eens vol. En hij versnelde het laatste stukje nog een keer. Hij zegt, dit is de enige die dat kan. En dat klopt ook wel, want de rest van de avond hadden we nog drie van die koersen. Maar er is niet één die meters moest geven die kon winnen. Alleen Mercedes, dus dat was heel mooi.
0: Ja, mooi. Mercedes daar, dat is... ik vond het proces, maar door is er mooi binnen, Hans. Maar dat hinder.
1: Nou ja, hij doet enorm zijn best. En het levert ook nog wat op. Kijk, in Wolfga, dat ging voor €1.350.
0: Okay.
1: Maar dat is ook niet verkeerd.
0: Nee,
1: maar de keer daarvoor in Frankrijk pakte die 20.000.
0: Ja, dat bedoel ik maar.
1: Dat zet zoden aan de dijk.
0: Ja. Dan kun je wel een wijs biertje verkopen in het Pratenpark, of niet dan?
1: Ja, dan kan ik wel zeggen tegen die meneer Prater, doe maar een kratje.
0: Ja, dat is van die vermaledijde lunchmeeting en al, want toch heb je het er net, maar dat heb je wel eens vaker verteld. Maar zie je het dan nog meer in web van 6 daarna? Nou, toch even benoemen.
1: Ja, we hebben tweejarige koersen gezien. Dat waren koersen met 5.000 voor de winnaar. Maar dan zijn, omdat er 5.000 voor de winnaar boven staat, zijn mensen zo benauwd om in te schrijven. Ze denken, ze zullen wel hele goede in staan. Dat verlopen 4 paarden en 6 paarden. Mm. En die verdelen het geld even. Ja, dat stonden, maar we hebben wel hele goede paarden gezien. Dat klopt wel. Je moet echt een crack hebben, anders doe je niet mee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan ben we daar van hoor. Hoe komt er nou in hemelsnaam in Wenen? Wat brengt hij in Wenen? Laat weer direct koers.
1: Ja, er is koers. Er is een Europees kampioenschap voor amateurrijders. En ik ben al jaren lid van de amateurrijderclub. Ik ben voorzitter. Ik zit hier met Fred Handelaar. En dat is de 26-voudig kampioen van Nederland. En die is secretaris en voorzitter van de Europese Bond.
0: Tuurlijk.
1: En we zijn met z'n tweeën begeleider van Erik van den Berg, die voor Nederland gaat deelnemen morgen.
0: Ah,
1: en er zit een heel mooi bijprogramma bij. En dat zit onder andere met pretparkbezoeken en andere dingen. En morgen is het gewoon echt een sportdag.
0: Ja, maar Wenen is toch ook wel de stad van de hinders, toch? Dus is dit toch die bekende Wiener Squallus?
1: Ja, klopt. Je hebt de Spaanse rijschool.
0: Ja.
1: Daar zijn we niet geweest. Daar ben ik al eens een keer geweest, die witte paarden.
0: Ja.
1: En we zijn vandaag ook even Wenen in geweest. En weer gewandeld, trouwens, Geert. Het is echt niet te geloven.
0: Nee,
1: ja, maar we hadden ook een koetsje kunnen nemen, want er rijden ook koetsjes daar. Maar ja, daar kwamen we net even te laat achter.
0: Nee, maar het is wel een beetje beweging, Hans. Dan is zo'n biertje ook beter verdiend, hè? Zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat smaakt je beter.
0: Nou, lekker man. Even na je week gewoon op Sneutioen, avondmeeting, Jelverson, zei jij dat, hè?
1: Ja, maar het wordt een bijzondere dag, want we hebben aansluitend de veiling. We beginnen om een uur of 3:30 met de koersen.
0: Ja.
1: Dan zijn we om een uurtje of 7:30, 8:00 klaar. Daarna wordt heel snel de zaal beneden omgebouwd en daarna ga ik 32 jaarlingen veilen. Dus dat doen we allemaal op één dag.
0: Hoppakee, nou, zo, actie in de tent. Hartstikke mooi. Nou, leuk. Dat eerder we naar je week al hier wel weer hoe dat komt. Lidden we naar de plaat in. Ja, man, wat een... Ja, ik ga hem al hier, alle mensen die een plaat, ik ze door nog even jaren 80. Want dat vinden we in het kader van die weken van de jaren 80 wel passen. En daar komt weer wat, maar mooi, man. Mooi.
1: Ja, uit 1982. Want ik heb eerst even gekeken, klopt het met het jaartal? Maar ja, als ik een... Ik vind het heel moeilijk, hè. Als ze vragen wel eens, wat is de mooiste plaat ooit gemaakt? Dan ga je al denken, nou ja, dat zijn er misschien wel 3, 4 of 5. Maar deze staat er altijd in.
0: Ja.
1: Dat is Bird of Paradise, Snowy White. En dat is geweldig.
0: En uiteraard de live versie, hè?
1: Ja, en dan is hij nog mooier.
0: Ja, hoewel ik wel moet zeggen, want ik heb Justrion ook de studio versie nog even beluisteren, Hans. Die is niet verkeerd, hoor.
1: Nee, die is echt heel goed. Die is heel goed. En die heeft ook in de hitparade gestaan in Nederland. Maar ja. het op een of andere manier, het sloeg niet heel erg aan. Het was net even niet de tijd ervoor. De jaren 80 was een andere tijd.
0: Ja, nou ja, we kennen Snowy White natuurlijk van Tin Lizzy. Maar dat heb ik in Pink Floyd spelen. Het is een geweldige muzikant. Zij is het gewoon.
1: Prachtig stem.
0: Ja, fantastisch. Hij is hier klaar. Bird of Paradise. De live versie voor jou, Hans.
1: Ik ga hem lekker aanzetten hier op het terras. Dan kunnen ze in Wenen meeluisteren.
0: Hartstikke mooi. En tot na je weekend.
1: Tot na je weekend.
0: Bye bye. Hoi.

0: Ah, toch heerlijk, in Bird of Paradise, live uitviering van Snowy White. De eerdere gitarist van Tin Lizzy, de eerdere gitarist van Pink Floyd. In dit prachtige plaatsje uit de 80er jaren, waar allemaal vlegen terug is. Hiersensportcorrespondent Hans Zinnige. Van Hiersensportcorrespondent naar Waarman. Het is de laatste stap. We hebben contact met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, Geert.
0: Bietje griemerig net, van de middag, net?
1: Ja, de hele dag al wat, maar zeker ik van midden. We zitten al in een warmtefront. Nou, een warmtefront, dat is warme lucht die dus kant op komt. Ja, koud weet ik net, het weer zijn 18 graden. Maar ja, de bewolking hier, de oerhand. Uitentrof wat lichte ruim, wat stoorruim. En een krachtige dat hele weer. Uitzitten zien zo ongemiddeld. Vooral in het waadgebied en het noorden en het westelijke pad van de provincie. Ja, het ging dan... Het weer een stevige wind. Van midden in Dokkum kreeg ik even een berichtje terug dat de zin even schijnt. En dan weer dan rond 20 graden worden even. Het weer maar even, maar toch, het koelt dus toch even. Nou ja, we hebben een jongen vannacht, joh, dan komt ik alweer een steurinkje dus kant op. Dus dan hebben we jongen vannacht verorend er net een heel soort in het water. Het bloed, de bewolking houdt de oerhaan. Uit een trof wat lichter rein en stouw rein. En die wind, ja, die bloed, jongen, ik nou wel gewoon staan. Ja, dat is krachtig. Nog steeds uitzitten ze wel in 6. Pas in het tweede pad van de nacht neemt die wind wat af. Maar koud wordt het dan, letterlijk net, is zo'n 15 graden. En dan misschien maar hier alweer even een... Nog een licht buiken. Dan wordt het zo meest droog. Een afwisseling van wolken en zinnen. Een enkele stoor. Ja, behoort dat de mogelijkheden, zeggen ze dan. Maar nog steeds zit er weer een krachtige wind. Die komt dan uit het natwesten bij. En die is nog steeds krachtig. Dat hut waar uitzitters in Zuis. Dat zo'n prachtig voor de kiteservice. Maar ja, voor de mensen die wat andere dingen van willen. Die hebben er net zo follow on. Zullen we dan even naar de vooruitzicht. Naar de man die dan ligt. Wollen droge dag te bloeien. Afwisseling van wolken en zinnen, zo'n zandje in 18 graden. Een wind die houdt hem dan wat del. Nou, de tijzen houdt de wind hem helemaal del. Dan is hij zwak, heel goed matig. Maar ja, dan heeft de bewolking weer de oorgaan. Hij dat weer. En dan, het was een jongetje 20 graden. Maar uit en terug, ik weer wat van dat, vergelijkbaar bij jou, wat van dat miserwaar. In de nacht, dan hebben wij komen op mistbanken. Ja, die tijd komt ik weer aan. En dan waren ze, dan hebben we, maar is dan wel droog. In de midden, in jong, nog een enkele bui. En die zou ik dan wel eens even een pittige buik inzetten kennen. Vooral van Waasje op Tongensje. En dan Tongensje te morgen, misschien in de maand dit naam buiken. Hebben we jou te merken, hè? Dus dan is het meestal mooi waar. Dus dat liep het nou ook wel wat zat te gebeuren. Ja. Dat hebben we daar. Ik werd, vooral Maas nog wel even zin in de midden wat meer bewolking. Maar ik altijd naar zo'n 18 graden. Dus ja, dit met alle keer nog. Maar het liep het op zich wel vrij gunstig voor de feestvierers die naar de jouweren willen.
0: Nou.
1: Waar onder getekend ik bij je.
0: Ja, zo krijg ze deze. Dat komt er zelf wel aardig in.
1: Maar je moet om jezelf denken, Geert. Want dan hoor je door het net.
0: Nee, jongen, dat was het absoluut hetzelfde. Nou, wij denken er wel eens een manier.
2: Dit is de plaats van
0: Jan
2: Jonkman.
0: Want dan streek ik naar jou met nog even een leuke plaat uit de 80er jaren. Want daar zitten we nog wat in. En nou, dan komt er wel even maar een klassiekertje aanzetten, hè?
1: Ja, nou, ik moest wat opzieken met de jaren 80. Ja, dat is angst wat te let, vind ik altijd. Maar ik vond wel wat apart. Ik vond er weer een band uit Amsterdam waar die weer in 1975 al oprichten. Werd onder andere Herman van Boeien hier, maar ook een andere Herman. Herman Brood, die heeft hem mooi oprichten.
0: Ja.
1: De Broodje, die heeft hem ook mooi oprichten. En nog een peer en die band die heet Vitesse. En die hinden een aantal hits in Nederland. Letterlijk nou hier is Herman Brood er Ludgong.
0: Ja.
1: Maar ik ben even kwam bij Rosalind.
0: Mooi. Ja, wist het leuke? Het leuke van Rosalind is ik dat... wacht even hoor. Nee, dat... wacht even. Dat.
1: Ja.
0: Dat intro.
1: Dat klik, ja. Want de drummer, wie vind ik de zanger, hè?
0: Van Boeien, drum en song, ja.
1: Ja, dat gebeurt net vaak, maar dat koert.
0: Nee,
1: ja.
0: Hartstikke mooi, ja.
2: De plaat dus, van Jan.
0: Komt-ie, Jan?
1: Ja, dat doet het al mooi. En ont na je weekend. Deo Valente, als ik er dan nog ben en ik herstem, dan ben ik er.
0: Dat zoek ik steeds. Ben je dan fit genoeg om een wapenjocht te scheiden? Of mag die dan bij, Boski?
1: Nou, misschien moest je me even helpen, maar dat zullen we dan wel.
0: We scheuren die er terug, Jan.
1: Hartstikke bedankt.
0: Op naar je weekend. Yo! Vitesse, Rosalind.

0: Mooi hè dit. Vitesse en Rosalyn. Toch? Ja, zeker, Rosalyn, op fysiek van uw zwaarman, Jan Jonkman. Brengt het hier op een jongetje minuten van Suis. En dit is Neun in Friesland. We gaan terug tot diep in de jongenshoek gezeten. Maar we maken eerst eens even de voetbalwedstrijd van ADO Den Haag tegen Cambuur. Het is 1-0 voor Cambuur. Doelpunt komt van Kwam. Dat schreeuw je maar een vee, Kwam. Maar ja, Willem Vermeld voor die siert eigenlijk amper op zijn plak op die tribune voor de tweede helft. En wat zegt u, Willem?
1: Ik zou me melden bij hem van de wedstrijd is het uitzet. En in één keer ging Hamas er van terug onder de linkerkant. Koes die man uitkappen. En eigen mooi Nikema zette hij de bal in. Die keeper van ADO Den Haag. En dus weer daar een hele grote kans voor Cambuur op de 0-2. Die van oude uitraap, bal naar voren ta. En Hamas er van terug. Ja, dat is het voordeel bij een 0 in je staan. Dan haal je van die vleugelflitsers, nemen ze dat in mooi voetbal. Hele rappe vleugelspielers. En die kennen er dan bij een 0 in je staan. Wat er jeder van terug. Dit weer wel heel rap. Maar het is nou de kans voor ADO Den Haag om de rechterkant. En die pakken vanzelfs ik mooi. Het is opletten Cambuur. Hier komt de voorzet. Die is voor Thijs Jansen. Die bokst hem voort. Eduardo springt er krek nog voordeel. En dan kan Maters die bal oppikken. Die kan hem net goed oppikken. Boa wol ik op mij. Slijdingje Boa. En dan wordt het druk zet en rollet die bal oer de sideline. Komt Eduardo nou ik omheeg uit dat 4 meter gebied. En die zegt naar Thijs Jansen. Ja hallo. Doe rekkers mij krek. Jansen zei ja hallo. Ik ging alleen nog maar voor een bal voor te boksen. En dat die in Holleder te vallen voorbij komt, ja, daar ken ik net zo heel vol om van. Ja, dat is dan weer altijd het perspectief van de skiersruchter. Hoe interpreteert dit? Nou, zo de skiersruchter, dit wie in de 5 meter. Die Eduardo bat het dan, misschien nog een holle. Spieter voor hem, maar dan is die snauwer op. Ingooi om de linkerkant van ADO Den Haag. Dat resulteert uiteindelijk in neer, want hij giet nou een kilo en die speelt de bal oer de sideline. En dat betekent dat het nou maar 4 minuutjes op de klok, minuut 50 dus in de tweede helft. ADO Den Haag, Cambuur 0. Ian.
0: Ha, die Geert. Wij kennen je goed in Dingsperlo. Wel wat love en jochtbroeken zal dit Hanni bouwen en Hanni van der Meulen maar weten. Maar het is hier oze gries, mooi huddewien. Dus love shine a light is een Scot in de roos. Het zou mooi wezen. Ja, bouwen en Hanni van der Meulen. De love shine a light van Katrina and the Waves. Het is een liedje uit 1990. Ze winnen de winnaars van het Eurovisie Songfestival in dat jaar. Maar het valt dus een beetje boet in de jaren 80. Dus wij moeten dat even combineren. Dat doen we mooi een fysiekje dat we kregen van Dick en Metsy. Metsy ten Boom. Die zwaait, hoi Geert, Jaartje, mooi dat je er weer binnen op de sneutermiddie. Ik hoop dat je hem een zinnige en gezellige vakantie gewoon hebben. En dat je hem weer lekker uitreist achter de microfoon en de knoppen zitten. Fijn om je weer te jaren. Uw verzoekje is I'm so in love with you van Octopus. De groetenis komen van de jouwer, Dick en Metsje. I'm so in love with you. Zo begint hij toch, hè? I'm so...

Ja, dat is mooi. I'm so in love with you van Octopus. Er is een, opzochten. Een Brits-Belgische band. Ja, dat is een bijzondere combinatie. We zien een redelijk succesvol Minot, dat noemen ze in de jaren 70. En dit hier erin van I'm so in love with you. En we draaien hem op fysiek van Dikke Matchy. Piet Vester die meldt hem, hij zei het één goedemiddag. Ik zoek graag de Bintangjerre. Riding on the LNN. Tiger bij Tiger. Goodness. Piet Vester, riding on the LNN. Yeah.

0: Ja, prachtig. Right on the LNN van de Bintangs. Ze kwamen nu te Beverwijk Kaart en Martin Kraaienveld. Frank Kraaienveld, ja, dat weer natuurlijk de man van de band. De Bintangs, ja, dat is een beteert sterren in het Indonesisch. Wessen wel wat roots hier. En Bintang, dat is ik nog eens een keer een Indonesisch biermerk. Dus dat komt al hier, ja, zeker Björn. Komt al hier heel goed bij elkaar. Ik weet niet wat je maar die kennis matte, maar dat heb ik in Indonesië zelf een keer dronken. Dus. Dat is ook wel, ik heb helemaal nergens meer hoor. Hallo, nog zo is een hele minuut te gaan in dit oren van Sneeuw en Friesland. Maar we blijven erbij totdat alle voetbal aan de kant is. Knitten we eerst maar eens even zijn bij dat wat actueel is. Uit Den Haag, Cambuur, Willem.
1: Actueel is een wissel bij Cambuur. Sammy Bouhoudane, die speelde voor Binder, die baseert wie, die gaat nooit de kanten. En er komt Wiebe Kooistra erin. Dat is een deels opvallende wissel, want Wiebe Kooistra speelt benammen rechtsback tegenwoordig, maar is van origine een rechtsvoor. Maar die komt nou het veld in voor spits Bouhoudane. En dan zie ik even gauw mooi. Ja, hij rent toch een beetje naar rechts, heel rechtsbackerig-achtig. En dan betekent dat Cambuur mooi twee spitsen speelt in geert. Hamas en Kwam zullen dan oorbloeien. En iets meer verdedigende zekerheid inbouwen. Dat docht trainer Johan Plaat. En dat is logisch, want het spulbeeld kantelt. ADO Den Haag stiert echter. En had je echter staan, ken je maar één ding. Dat is onvallen. En dat dochten ze dus ik. En dan zeggen we ik dat de Wien nog een beetje draait is. En die komt rucht op de goal van Thijs Jansen. Hoor. Dus het liek het krekt ze nou en dan alsof Thijs Jansen ontgrabbelin is. Maar dat komt omdat er dan een voorzet is die in één keer terug die Wien pakt wordt. En dan gaat die bal in één keer 12 meter heeg. Sam Oin is het echt. Het waait heel hut. Je zeggen de parse tribune hier ik. Een heel soort god op de papieren lezen. Want ja, je weet het maar nooit. Die waar je nog net voort. Dat scheelt. Had je ze goed bij je horen. Had je ze er net op letten. Dan is het aasten waaierij. ADO besiekt het een onval op te zetten. Om de rechterkanten. Maar Yannick Eduardo die kan hem voorzetten. En die komt dan krek bij David Boa op de hollen. Die knikt hem een beetje nu weer voort. En daardoor kan die bal ter corner verwerken worden. Maar ja, dat is vanouta nog net echt gevaarlijk. Om die kanten van Cambuur. Het is mooi. Een oerke op de klok ongeveer. Tussen ADO Den Haag en Cambuur. Nog altijd 0-1.
0: Ja, telefoon op die papieren lezen. Willem Hen, die hoort een protetje. Dat is een bezwier, hè? Die hoort een protetje. Zeg maar.
1: Ja, dat is wat elke nieuw hier in Jonker, mijn dochter. Ik zag een heel soort telefoons hier lezen, dus dat scheelt. Maar het is echt weekend. Ja, je weet, bij Den Haag zit je een beetje in de dun, richting de zee, misschien wel een beetje. Ja. Maar het wordt hier allemachtig als een kanon. Ja. En dat kan voor ADO een voordeel wijzen. Cambuur met verdienen, dat is duidelijk.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, dat wordt even weer. Voorlopig is er altijd 1-0 voor de Leeuwarden, dus dat is dan wel weer positief. Even kijken, oh, dat is ja, Sietse Turbo, die meldt hem even. Sietse, die zei, ja, behind blue eyes van de hoe. Waarom dan, Sietse, vregen wij. Oh, hij zei, gewoon een mooi nummer. Ja, ja dat had hij wel gelijk, want dat is het denk ik wel. Is de hoe de laatste plaat in dit oeren van Sneeuw in Friesland? Nee? Oh, draai hem dan maar.

0: Behind Blue Eyes van Sietse Turbo. Nog even heel snel voor Soyce Chen bij ADO Den Haag. Cambuur, Willem.
1: De bal is bij Fabian Kvaan. Die onze shirt lutsen wordt. Daar toch wordt er een counter uit hellen bij Cambuur. Want dat is het speelbeeld. ADO Den Haag zet om die leakmaker te matchen. En Cambuur kan counteren. Dat hindert tot nou dan nog niet. Het is nog altijd tussen ADO en Cambuur 0-1.
0: En hoe het oorint, dat kun je met Gerre in dit programma. We draaien gewoon terug totdat het alweer helemaal klaar is. En dan komt nog Sparta Tjens Sportclub Heerenveen. Nooit zo is er meer. Ondanks.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Het is voor mij ook meer een soort studie. Object geworden.
4: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brand.
3: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
4: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
3: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
4: Hij had een podcast maken.
3: De Herman Brood tapes.
2: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ian in Bureau de Vries.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Of je nu zoekt van station tot sedan. Van adaptive cruise control tot xenon verlichting. Of van Alsmeer tot Zwolle. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Op woensdag 23 september strijden de Fryske tuurhinders op het Zuid in Warkum om de provincie Frieslandprijs en het kampioenschip tuurhin onder de man als vrouw.
16: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
17: Spektakel. De grootste onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daardoor demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad en dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van die trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. Kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 2 minuten om 6 en we zitten in de extra tijd van deze uitsturing. Dit wordt het nog een liedje 2 uren, denk ik. Want er komt nogal hier voetbal in om. Maar we litten eerst maar eventjes de actualiteit vaak in. Dat is Den Haag tegen Cambuur. Willem.
1: Cambuur in de achteruit, want ADO begint om te dringen. Ze gaan onvallend wisselen en beziek je om die leakmaker te maken. Die krijgt een hele grote kans voor Eduardo, die het 1-op-1 met de keeper koe. Tot derde bekken zin in en de bal kwijtrekken. Nou, dat scheelt dan voor Cambuur. De score scheelt ik nog altijd tussen ADO Den Haag en Cambuur 0-1.
21: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
22: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
21: De wieken van de jaren 80. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
24: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
23: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
24: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
25: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
27: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Score nu heel gemakkelijk je nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
18: Sneeuw in Friesland.
21: Geert van

0: Hot Stuff the Rain. Waar stopt het ADO Den Haag, Willem?
1: Ja, dat is de vraag. Want het is 1-1 worden troch een doelpunt van Bayrani. Die erin kwam een paar minuten lin. En die dacht, ik liet mezelf even zien. Hij stiet nou een corner dealsvrij. Want het was een corner aan de rechterkant van ADO. En daar stiet een heel soort meesken op een klutje. Wie het in een bal ontraapje, traapje, sien wat hem uiteindelijk de goal inwerken kan. En dat is Bayrani. Die bal bloedt hij lissen. En hij denkt, nou dan doe ik het wel. En daar komt Thijs Janssen erbij. Bij. Is het zelfs via Amova die te Moorrekert gaat hij aan de orenkant van de pil binnen. En dat is heel schande. Want Amova stiet erin, krijgt 12 minuten in. Dat is heel sneu voor die jongen. En het liek het erop dat er nog een vaartcheck misschien wel is. Want Lindhout wacht heel lang mooi deze trap. Deze outra die Cambuur nou nemen mooi. Het wordt het langer en langer en langer. En dat is vaak een teken voor een vaartcheck. Maar dan zoek ik me wel nou vreetje weer voor dan. Want het liek het mij al hier correct. Ja, het zit er al een keer wat knullig uit. Henk de Jong, zie ik een keer in mijn eigen hoeken, die rot Hens. En ik denk dat daar de vaartcheck dan voor is. Zou het Hens wezen van Bayrami? Nee, geen Hens. Het is nog altijd tussen Cambuur en ADO Den Haag hier 1-1. Nog een kwartierke te gaan. Maar de storm die het ADO inzet heeft, die zal net lezen in. Wil Henk de Jong ik nog een gele kaart krijgt voor het protesteren. Ze kennen we Henk net. Hij is des duvels. Hij is woest. Hij zei dit is Hens. Dus deze goal met Aukert worden. Lindhout zei het. Dat doen we net. ADO Den Haag, Cambuur 1-1.
0: Ja, dan krijg je het Haagse kwartiertje, heet dat Willem. Dus dat is wraad verneemd, zal ik maar zeggen.
1: Het is het minste moment om een goaltje in te krijgen in Den Haag. Want ik zie in die Jitsin Hoermaai op Midden-Noord bij de fanatieke aanhang. Die zet het al in, het Haags kwartiertje. Dus het beloven nog hele wienerige kwartieren te worden hier in Den Haag.
0: Ja, nou, wij kregen een brief van Geeske. Die zei, Kastelrouter spatsen met trainen passen niet zo dier. Zo'n je die draai kennen. Dat is voor mij een noemer mij herinnerings. Dit noemen dat, dat die mij een heel protte. In de jaren dat ik een protte mij verdriet te maken hier. Nou, dan doen we dat natuurlijk. Het is wel een fleurig plaatsje natuurlijk. De Kastelrouter spatsen met trainen passen niet zo dier.

0: Zo doe je dat, een Duits plaatsje met een kop in de stut en net al te lang, zodat het heel leuk bleef. Cambuur op visite bij ADO Den Haag. Het haaskwartiertje in de tussenstanden zie je niet in. Willem van Meldvoort.
1: Nog 10 minuten te gaan, dus het haaskwartiertje is ver. Een trainer al oerlibben, dat scheelt. Maar we sjuggen echt een kanteling in de wedstrijd, want ADO dringt on. Klopt net eens meer op de deur die het Cambuur huit, maar stiert zo stalig om een stormraam voor die dwoor om te wachten wanneer het die door wel giet. En het zou voor Cambuur nou toch wel heel gunstig zijn om die 1-1 oer de streek te loeken. Wil dat eigenlijk naar de eerste helte hier misschien wel 0-2-0-3 wijzen kennen. Dat is konde, want dat hier dan net hoegende pislordigheidjes nog in het spul. Het is Wossa, wat we bij Cambuur de oude ronde wieken zeggen. Dat is er nou wel definitief uit. Dat voetbal waarvan je toch, waar zitten we nooit te zien. Ik krijg heel tijd meer perspectief, heel tijd meer idee van, oh dus dit is het idee van het voetbal wat ze del zetten willen. Dus ook binnen er, Safir is het nog zelfs nog lang net, maar er ben ik vanzelfs nederlagen mooi perspectief. En die kan hier het heel tijd meer uit. Maar de nederlaag, daar moet je helemaal net toe praten Willem, want het is nog 10 minuten te gaan. En het is nog altijd 1-1 tussen Cambuur en ADO Den Haag. Thijs Jansen had de bal, die kan hem naar voren te zitten, doch de hand in de loft. Komt er die vrije traaf van Thijs Jansen? Nee, die mat even wachtje op een wiksel bij ADO Den Haag. Want die zullen wat inken. Wij gaan iets meer onvallen, dat is logisch. En dus komt er het veld in, Sekou Silla. En die namageert die side eye wel wat. Want daar herstelt van zelfs ik nog jarenlang verslag van dien. Die rint als linksback nou het veld in. Die had jaren bij Cambuur zitten, 3 jaar lang. Ja. En die speelt het nou bij ADO Den Haag. Begint hier vol als wiksel, maar komt nou het veld in. Dat is dan voor die jongen persoonlijk mooi. Thijs Jansen kan die bal naar voren zitten. Had Silla dus op zijn plak stiert. Dat stiert er nou. En dus komt er een kans om voor Costarelli onder linkerkanten. Kan die de mooie bal van terug? Ja, dat kan hij. Maar die wil ik delwerken terug. Een speler van ADO Den Haag. Dat is Eduardo. Dat is de spits. Die verdedigt mooi. En dus kan ze nou weer omvallen. Dan hebben ze bij Cambuur eindelijk een beetje die zware moeilijk hebben. Had ze de bal. En dan ben ze ik weer binnen 30 seconden kwijt. En dat is altijd wel een teken onderhand. Want dan wordt het heel dreig om nog 10 minuten lang vol te houden. Maar ontnauta is het nog altijd bij Cambuur. Op visite bij ADO Den Haag. In één succes. En komt hier niet een heel lange bal naar voren. En die valt precies voor Thijs Jansen. Ja, die komt als een hazes in goal uit. Die denkt dit zo mij net kraaien. En dan kan de bal correct oppakken. Voordat Barani, de doelpuntenmaker van de 1-1, de bal oppikken kan. En dus is het mooi nog 8 minuten te gaan. Tussen ADO Den Haag en Cambuur. 1-1.
0: Spanning die dritt trouw bij Willem Vermeldvoort daar in het stadion van ADO Den Haag. Arend uit Skelpen, een topnoemer. Trots op de familie Vos en alle vrijwilligers, de Batavia. Op naar Amsterdam in de groetnis van Fanny Magila.

0: Dat noemen ze op het beeld een Bills versie. Mooi, hè? Van Siebekrol in Butterfly en Aren uit Skelpen. Wij gaan naar Den Haag, Tjin Cambuur, Willem.
1: De absolute slotfase, want er ziet 86 op de klok tussen ADO Den Haag en Cambuur. En daaronder stiet ik de score en dat is 1-1. Thijs Jansen had de bal, zit die bal maar naar voren daar heel heeg. En daar is just al die dwarreling terug die win, want hij zit hem naar rust. En dan komt hij uiteindelijk linksdeel bij Etan Apkakou. En dan kennen ze er ervan terug, wat er Ivan Henstra onder shirt lutsen. Die het veld inkwam is voor Hamas, want die wie heel een bal op. En die tocht, ik ken net meer. En dus maar je dan zo gauw mogelijk wikselen. En kan Henstra de bal nou oppakken. Nou, een overtreding die op hem maken is. En dan is er een vrije trap mogelijk niet voor toch wel El Argui. Want die stiet op een meter als nou 40. Dus hij kan net in één keer op die goal. Maar dat er die bal nou een beetje goed is niet. Daarin die zegt hij. Werd elke nieuw van Cambuur nou de samlet. Dan zit je perspectief in. Daar komt die bal. Die gaat heel heeg. En 4 uur. Die gaat haast de dun in van het prachtige Den Haag hier. En dat is net de bedoeling. Want je wil in deze fase de bal zo vol als mogelijk A in bezit houden. En misschien nog wel iets fabriceren. Want ik zei al. ADO Den Haag zet on. En dat doen ze nou ik. Het is nog al watje. Maar het belooft een zin. Hinderende slotfase te worden in Den Haag. Want het is tussen ADO en Cambuur nog altijd 1-1.
0: Ja, Sjoerdje die komt nog even mooi in bericht. Die zei, het is better letters net natuurlijk. Maar ik vind dit zo'n prachtig hier. Een 80 nummer hem meevoet, zei ze. Bij Late at Night. Kun je die nog draaien? Ja, in de verlenging van dit programma kunnen we dat nog wel even draaien, Sjoerdje. Er zijn nog volle meer fysiekjes. Ik kan ze lang niet al die draaien. Maar we trof tot jonge oren. Maar bij jou de microfoon straks naar Roelof de Vries. Van het verslag van de wedstrijd tussen Sparta, Rotterdam en Sportclub Heerenveen. Maar eerst maatje wie Night Late at Night van Maywood. De wedstrijd ADO Den Haag, Cambuur. Kindeljouters, de 1-1 verstarten. Antwoord straks.

0: Martin en Ali, die top en twel, meevoet. Dit mooi, ja, grut spul, Idelkoor ging binnen. Maar wat koen ze prachtige muziek, maar het ziet hier een 80. Van Sjoerdje draaiden we dat. Nou, de laatste minuten, die komen erom. Van Adel Den Haag, zijn Cambuur, Willem.
1: Daar gaat het boet, de loft in. Mooi, die grutte reden fjouwer erop. En dat betekent dat er nog fjouwer minuten blessure bij komen. Jansen kan die bal voortzetten, nou een uittrap. En dan is juist weer die win. Hij zit hem heel fier en dan moet er gewoon hingen. En valt de rug naar beneden. En dan begint het stadion op te veren. Maar gelukkig voor Cambuur zit er krijgt nog Jesse Bal tussen. Dat is een speler van ADO Den Haag. En dus rollet hij oer de sideline. Wilst ik ook wel voor mij een prachtig shotje van een famke. Twee vrouwen die het maar de hand in het hier zitten. En maar de hand voor de holle. Want die heeft iets van ja, als wij thuis als ADO net van Cambuur winnen. Dan wordt het een heel dreig hier. Safir is het nog net. Want het is nog 12 minuten te gaan. Kooistra mooi die bal gooien. Die gooit hem daar het 16 meter gebied binnen. Want ja, kan Cambuur misschien ook nog wel wat meer helden. Nee, want deze bal wordt eruit werken. En dan is het via via toch weer ADO die de bal oppikken kan. En dus met Cambuur nog één keer in achteruit. Nog één keer opletten. Nou, dat speelt een ADO weer heel minuut. Zit Wiebe Kooistra tussen. En onder de oren Nicky Soeren. Die kan de bal in de ploeg horen. Nou is het Billy van Duyl die hem heel dal oppakt. En nou kan Cambuur dus heel dal aanvallen. Billy van Duyl, zit er nog een onval in voor Cambuur. Hij speelt het naar Amova. Amova naar rust. Naar Wiebe Kooistra. Kooistra luidt hem waarom naar Amova. Amova zucht weer rond is. Nergens. Ken u dadelijk zelf troor in. Dan komt een stekbaltje daar. Naar Henstra. Henstra, waarom? Naar Amova. Rafiek pikt hem op. En dan zegt hij: meter gebied die shit. Die bal wordt blokt. Henstra zit nog een keer. Wordt blokt. En nog een keer shit. Henstra zit nog een keer. En dan wordt hij weer blokt. Hoehoe. Dan wie daar op het einde van de wedstrijd. De grootste kans haast van Cambuur. Want Henstra kwam nog een combinatie vrij te steken. Shitte die bal. Tochtje in de speler van ADO en ADO. Krijg je hem waarom? Wordt er wetje in de speler van ADO aan shitten. En dan denken ze bij ADO: dit is juist de penibel. We zit die bal over de sideline. En dus mooi Cambuur nou gooien. Fink pikt die bal op. Wek en Fink hinnen. Nergens direct de bal kwiet. En dus kan Silla nou. En dan wordt het nou heel spannend. Nee. Want Amova lukt Simon naar de grond. Dat is die Barami. Die doelpunten maken. En dus zou ik het wordt nou heel spannend. Want Lindhout floot voor een oetreding. Maar die zou Barami maken de oetreding. Nou, dan mag Cambuur net klaar. Hè? En dus is het mooi nog een 90 seconden in. Thijs Jansen die een vrije trap nemen mooi. Heel mooi de eigen helte om de rechterkanten. Wie is er elke keer naar voren ta? Wie is die bij Cambuur? Wil hij net meer opbouwen? Dat snap ik, want dat kan alleen maar fout gaan. Dus peren maar ouderwets naar voren ta. Dat docht ik. Nou is Sky Fink. Sky Fink pikt die bal op. Kan hem net bij een mooi speler krijgen. En dus kan ADO Den Haag ertussen komen en uitwerken. Die werken ze wel door de sideline. Dat is dan weer positief voor Cambuur. Amova mooi de bal nou gooien om de rechterkanten ter hichte van de middenline. Gooit hem weer naar die Sky Fink daar, die erin kwam is en eigenlijk alleen nog maar ballen op hem oud-peert kregen had. En succes en mooi Sky, dat is het idee. Want Nauta had de bal net in de ploeg horen ken. En nou ik weer net. Oetreding voor Cambuur, dat is in elk geval positief voor de Ljouwertes. Mooi nog 30 seconden te gaan, want we praten net meer van minuten. Het binnen nou seconden en het is tussen ADO en Cambuur nog altijd 1-1. En dus liet het een punt te worden voor de Ljouwertes op bezitte bij concurrent ADO. Dat nog altijd geen wedstrijd won had. En Cambuur intussen gewoon al 3 wedstrijden op regen net verlen had. Zij is het dan ik wel weer. Jansen zit die bal naar voren te hebben. Nou Wiebe Kooistra. Kooistra houdt die bal in de ploeg. Kan die een breed lissen. Janne Soeren. Soeren draait hier. En dan kerst naar links. Dan laat een heel soort rondte. Oh, dat doet er net. Ja, dat doet er uiteindelijk wel. Maar Fiesta let. En dus met Castarelli. Waarom? Die laat de bal op Van Duyl. En die laat hem op Jansen. En Jansen houdt dan de bal heeg. Ja, dat is een mooi iets. Jansen houdt de bal heeg. En dat betekent dat Lindhout denkt. Nou, dan loop ik het hier ik wel. Als de keeper begint te apricooien. Dan loop ik het ik wel. En dus fluit het die ouw. En dat betekent dat Cambuur een punt pakt op bezitte in Den Haag bij ADO, bij misschien wel mooi degradatiekandidaat, zei ze dik. Maar er zou een wijze voetbaltrainer ooit in mij willen. Het enige wat we dwaam hadden is bij de concurrenten de punten pakken en thuis gewoon winnen. Nou, fase 1 is voltooid. Bij de concurrenten punt pakt, dan zou je nou zitten in de tweede seizoenshelden winnen. En dan is Cambuur misschien wel dwaande om een heel mooi hier. De oude ronde traaien wedstrijden in elk geval net verlen. En dat is toch wel iets bij trainer Johan Plat misschien wel grutsk opwijzen kan. Want het is zwier bevochten. Maar zwier bevochten, Geert, die tel ik.
0: Zeker.
1: ADO en Cambuur is het Jirre. 1-1.
0: Nou, klinkt hier nog even mooi aan dat Pieter Kooi zeer opgelucht reageert vanuit Brooklyn Bridge in New York. Daar gewoon je dus aan de radio mee horen willen. We hebben ze weer door de hele wereld zitten. De harkerinnekes en harkerinnekes. Dadelijk de rest in Sparta. En Jereveen is Tracy Ullman. Hier is Breakaway. Sjong!

0: In 1983, Tracy Ullman en Breakaway brengt de tijd op precies 1 minuut over Jelversonen. Dat is de tijd dat we schrikkelijk kennen, maar het stadion van Sparta Rotterdam. Daar zit Rolf de Vrieskleer voor het verslag van de wedstrijd tussen Sparta en Sportclub Jarreveen. Een wedstrijd die om 15:15 begint. Wij wensen je daarbij een protte willen. En Rolf, succes, pak hem maar door.
1: Dankjewel, Geert van Tuinen. Wij zitten hier in het stadion in Sparta, Rotterdam-West, in het kasteel. Wij waren natuurlijk, ik ben naar de Sparta-marsiering in. Op dit stuit nog hele oren muziek op de Eftegroen. En we zoeken haast hij de wedstrijd tussen de nummer 12 en dat is Sparta. 4 punten in de nummer 11, Jervingen. Die had 1 puntje meer, die had 6 punten. Dus beide ploegen nog net heel geweldig begonnen onder het seizoen. Het is ik net alle hens ontdek of zo, maar ja, er is bij beide clubs wel een licht zagerijn. Ze willen natuurlijk alle twee wel graag die play-offs hebben. En daarvoor match je nog iemand bij, in ieder geval bij de eerste 8 eindig je. Dat vind je sommige mensen wel zin, dat je dit seizoen echt bij de eerste 8 en bij de eerste 9 eindig je. Maar omdat je Nederland nog iemand een plak in Europa kwijtrek is. En ja, dat je dus als je bij de eerste zone eindig je wist binnen van de play-offs. En als de bekerwinnaar bij de eerste zon zit, dan komt het plak achterin nog bij. Nou ja, goed, we winnen op een 6 minuut wedstrijd noemen wij, dus liggen we daar net al te volle op voor Rutje. Aanstussen de wedstrijd tussen Sparta en Jereveen hebben we Sjoge Vot even naar de opstelling van Jereveen, want nou ja, er zit toch een lietse verrassing in. Marcus Lindé, mag even beginnen. En dat is vanzelfs heel belangrijk voor deze ploeg. En ik vaar Jervingen en van trainer Robin Veldman. Want ja, dat is gewoon een belangrijke speler. Hij had een Lietse Moine blesseerd best door een kribbel. Die binnenbaan wie een beetje oprekt. Zo nou en dan bij het strekken had hij daar nog altijd wel wat last van. Maar ja, dan mag je maar net volle die voet strekken. Mooi krom houden. Dat is eigenlijk een beetje het advies. De vraag is even of je een hele wedstrijd speel ik in. Dat is dan net helemaal duidelijk. Dat is wel aas, Sjen. Ben de Klaverboer zit dus op een goal. Of hier de Maas Willemsen zit het. Jere maar Sam Kersten centraal achterin. Op een middenschild. Ik werd een baasplak van Levi Smans. Die dus Jere maar Nolan Koetens op het middenveld zit. En daar komt dus Marcus Lindé nou ik bij. Op de flanken die ik net neemt achterin natuurlijk. Oliver Brouwde en Sagarites op een linksback. En Rochs voorin. Hebben we dan Jacob Tretko en linksboeten is Maxence Rivera. En ja, vooral bij die boetenspielers en ik bij Dylan Vente, wat de spits is. En dan maakt het natuurlijk wel wat beter, want er mag er meer scoort worden. Zo'n doelpunt is onnauta. De BVL-ploegen die zij scoort, maar dat is wel het minste onnauta. Dus dan jouwt het wel een beetje om dat, ja, dat het goed is dat het er wel een beetje om scoort. Dus doelpunten mag er minimaal maken worden, mocht je er VN winnen willen. Nou is dat op zichzelf sowieso wel een heel belangrijk detail. Zo naar de opstelling van Sparta. Dan zorgen we Isaac Babadi in de basis. Hij is oernaam van PSV. Dus die vinden we hier nog in de belangstelling van de VN. Kaam doet uiteindelijk net. Nou vol, vrienden hier nog in vallen. Nou in de basis. Maar recht noem het zien op positie noem het zien achter de spits. Op de goal zit Michael Brouwer. Hij had zo'n vriendenweekend een basisplak. Dat gaat ten koste van de orenkeeper. Die nou op de bank zit. Filip Bednarek. Ik oud Jereveen keeper trouwens. Rosbeck is dan Martes. Linksback is Bas Kuiper. Centraal achterin Marvin Jong en Bruno Martens Indy. Jawel, hij speelde nog een WK zelfs. Julian Baas en Cedric Boers in dan VAR de verdediging als controlerende middenvelders. En dan Isaac Babadi, de gifste middenvelder bij de Rotterdammers. Kasper Terho is het Fin onder de rechterkant. Joel Idaho is een Nederlander onder de linkerkant. En Milan Zonneveld zit in de punt van de onval onder de kant van Sparta. Dat is de 22 spelers die hieraast spelen in op het kasteel. Aanstap kwartier van zon, dan geven we los bij de wedstrijd tussen Jervingen en Sparta Rotterdam.

0: A Good Heart van Virgil Sharkey. En we hebben weer om in Rotterdam bij Waast. Sjoggen rijdt de wedstrijd tussen Sparta en Heerenveen. Justin, wie kijkt nog even in het Abelense stadion. En speelt zich als voorbezorging op deze wedstrijd met de trainer Robin Veldman. En ik laai hem de volgende vier stellingen voor.
1: De eerste. Het is een teleurstellend begin van het seizoen.
2: Ja.
1: Is dat ik uitlissen?
2: Nou, ik vind dat wij te weinig punten hebben ten aanzien van de kwaliteiten die we hebben. Dat zit hem in de doelpunten die we scoren. En ook de tegenstanders waar we punten tegen hebben laten liggen, is teleurstellend.
1: Stelling 2. De Wien, dit is simpel, een soort spelers dwanen met een transfer. Dat had ze net goed dingen.
2: Dat zijn eigenlijk twee vragen. Hè?
1: Nou ja, de eerste is meer een feit. Er binnen een soort spelers dwanen, maar zo'n transfer toch. En dat had ze net goed dingen. Dat is meer een daar moest op reageren.
2: Ja, dat heeft in het begin van het seizoen is dat zeker gaande geweest in de selectie en is bezig geweest in de selectie. Maar nu het gesloten is en er is duidelijkheid, merk ik daar niks meer van.
1: Nee, maar waar had hem dat er in het begin dan toch in zitten? Dat ik er toch tussen de één zitten bij die jongens?
2: Ja, ja, de dagelijkse gang van zaken is toch het maatje wat naast jou in de kleedkamer zit. Die loopt toch weer even weg om te bellen van ja, met mijn zaakwaarnemer. Hey, hoe ziet die aanbieding eruit? Hoe is het met die club? En dat wordt dan, dat gaat een beetje leven in de kleedkamer. En dan, ja, en dat is altijd als wij er niet bij zijn. Hè, want zulke dingen bespreken ze niet met mij of met de assistenten. En je merkt gewoon dat zo'n transferwindow in de kleedkamer speelt. Alleen, ja, dat is nu geweest. En ik heb ook zoiets, daar moeten we mee dealen. Want, en dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor de spelers. Want uiteindelijk zijn ze gewoon contractspeler van Heerenveen. En je moet hier presteren.
1: Stelling 3. Dat Dylan Vente nog net scoort had, lijkt meer om het team dan om Dylan Vente zelf.
2: Kan je ja slash nee zeggen?
1: In dit geval, sinds we net, we komen er niet op terug. Je mag overal op terugkomen.
2: Nou, ik vind het aan beide kanten. Ik vind dat Dylan ook een aantal kansen heeft gehad die hij moet scoren. En dat weet hij zelf ook. Dus ik kan het hier zeggen, want ik heb dat ook met hem besproken. Maar ik vind ook dat we in eerdere wedstrijden ook ballen hebben laten liggen waar hij veel meer mee moet kunnen doen. En of dat we hem niet aanspeelden, waardoor we hem niet in stelling konden brengen. Dus ik vind dat het aan twee kanten liggen. En zeker met de kritische bril naar Dylan. En die kritische bril heeft hij zelf. En daar is hij zelf ook echt ziek van geweest 2 dagen. En we zijn nu weer door naar Sparta. Maar ik vind ook dat wij in ons aanvalsspel nogmaals een hogere kwaliteit moeten laten zien om hem beter in positie te krijgen.
1: Stelling voor jou hoor. Waar haat vertrek van Joris van Overheem onderschat?
2: Nee, niet onderschat. We weten de sportieve impact. Dat hebben we ook altijd benoemd. Dat de sportieve impact van Joris groot is. Zijn vertrekwens was heel duidelijk. De stelling van de club was heel duidelijk. Dat we hem niet wilden laten gaan mits dit bedrag. Ik weet niet achter de komma wat het precies is. Maar er is volgens mij genoeg over gezegd. Ja. Sportieve bijdrage. Zijn menselijke bijdrage in de kleedkamer. Heel groot. Maar ik moet eerlijk zeggen, met Dirk Preuper hebben we een hele fijne gozer erbij gekregen. Die ook in datzelfde zit. En ik hoop dat de mensen ook zien hoe talentvol Nolan Koetens is.
1: Ja, dat denk ik wel. Alleen kist ik stellen dat is dan de stelling, dat je er minder op wilt binnen.
2: Ik zijn er anders op geworden, denk ik. Minder is, wil ik over een heel seizoen beoordelen, niet naast 6 wedstrijden nu.
1: Stelling 5. Als Heerenveen naar 12 wedstrijden, het dubbele van nou, nog altijd in het rechte richtje zit, dan is het crisis.
2: Na 12 wedstrijden.
1: Rechte rijtje.
2: Ja. Ja, dan is het. Crisis vind ik een groot woord. En ik denk dat jullie daar ook goed op gaan, op het woord crisis.
1: Allemaal onder één kam scheren.
2: Nee, dan de Omroep Friesland. Nee, sorry. dat is gewoon een teleurstellende prestatie als dat gebeurt. Crisis gaat volgens mij als het spelbeeld slecht is, als we onderlinge relaties slecht zijn. Daar is nooit sprake van. Het gaat nu over hoe werken we samen. Hartstikke positief. Dan moet het bestuur beoordelen of het management beoordelen hoe ik alle processen aanstuur, hoe de spelers daarmee omgaan. En als dat niet goed loopt en er zijn jongens met onvrede, en dan spreek je volgens mij over crisis. Nu gaat het enkel nog over presteren, dat moet beter. En daar hebben we nu invloed op en alle rijen zijn gesloten.
0: Ja, dat hier trainer Robin Veldman. Ik laat hem 4 stellingen voor. Mocht je dan even weer omlezen, dat zit ik op uw app, op uw website. Hoe hij, dat is een onshot op dit tijd. Op dit tijd zorg ik naar de spelers van Heerenveen en Sparta die Thierry mij senioren het veld opraam binnen. En normaal gebeurt dat mij Ben, maar nou mijn senioren. Het mijn wit shirt aan, waarop zit het maatschappelijk hart van Rotterdam. En die gaan uit hier, maar alle spelers ik van een grut boost in. een spandoek. Samen voor kansengelijkheid. En ik de fysieke tekst eronder. Wij tinken on moon. En daarmee is het een maatschappelijke actie van de Heerenveen Foundation. Te Jeremij de behouden Spartaan. Dat is dan de maatschappelijke stichting aan de kant van Sparta. Nou, mooie actie. Ik omdenken van de ouderen. Dat is eigenlijk het idee wat wel vaker in de Eredivisie gebeurt. En dat gebeurt in dit geval ik. Maar dan ik nog eens een keer te Jere. Mooi dien. En ondertussen hebben we naar de laatste klanken dus van de Sparta Maas. Ja, dat is toch wel het mooiste, het mooiste clublied van Nederland. Het is natuurlijk altijd smaak. Maar SPARTA, staan ze daar, jongen. Ja, dan maak ik al die klagen naar Rustria. Zie ik nog in, toch in het kletsen dan ik. Maar, wacht eens. Ja, ik denk dat je dat wil jaren. Het Fries volkslied. Klinkt niet tussen ik. Uit staan 400 tot 600, de kiel van 400 tot 600 supporters. Uit het uitvak werd ik hier vrij dichtbij zit. Zit net helemaal op de middellijn. Zit wat meer richting de rosterkant van het veld. Als je het vanuit de camerapositie beschouwt. En Sabine haast alle spelers kleer voor deze wedstrijd. Die staat onder leiding van skiersdochter Ingmar Oostrom. Rogier Meijer is de trainer van Sparta. Die zit er niet tussen. En Robin Veldman zit op de bank en is er klaar voor. De huddle is nog even dien bij de Spartanen. En we zoeken Dylan Vente. Kleest in van de aftrap, denk ik. Oh, nou ja, rint voorbij de bal. Want de aftrap is wel van Sparta. Hier vingen maar eerst bij de fanatieke aanhang van Sparta Spili. In de tweede helft richting het uitvak werden supporters van Jere vingen bij onwijzig binnen. Van Oostrom. Oh nee, net Van Oostrom. Dat is een oud voetballer. Van onder oren Emmen en Cambuur. Aardige spits weer daar trouwens. Nee, dit is Oostrom. Geen van erbij. Dit is Ingmar Oostrom. Vind ik wel een aardige scheidsrechter tot algemeen. Meestal als je dat ziet, fluit hij daarna een waardeloze wedstrijd. Maar laten we dat maar hopen. De man die bij de bal zit is Babadi. Hij is kaam van PSV. Die hem geen liet. Ik nog heel dicht bij een oergong naar Jervingen. In de winterstop van Vrienden. Dan komen we uiteindelijk gek naar terug. Er is deze fluitsignaal en Bruno Martensen die de onvierder die vat druk zet. Dichtzetten weer terug Dylan Vente. Baltje weer rond naar Michael Brouwer. Die speelt hem hier naar de rechterkant. Maar Milan Zonneveld het duel ongeveer. Maar Koetens, die wint het dus ik. Komt de bal bij Ida Hotelaan. Maar de tweede bal is daarna goed van Jervingen. En de versnelling is ik prima van Jacob Trensko. Die een paar meters pakt en hij een pittige slijding. Maar hij is op de bal. Dat is, volgens mij, van Bas Kuipers een goede slijding. Daarna is de lange bal van Martes van achteruit net bepaald sterk. En dus had Willemsen bal bezit die hem inspireert op Rivera. Die verlengt net goed richting Koetens. Dat kan goed tichteren worden daar achterin, troch Sparta. En dan een lange bal van Michael Brouwer. Maar die werd wel goed opvangt troch Smans. Die nou weer rond had onder de rechterkant. Jouw te mooie Trensko. Die loopt naar binnen. Keer een Marjan, maar shit dan. Ja, dat werd ik wel zo. Meer zitten op de goal. Nou, dat wordt voldien. Scott wordt wel blokt. En dus gaat die bal via een verdediger van Sparta. Oer de achterin in. Hè. En mooi Sparta dus een. Wat mooi Jervingen dus een corner nemen. Van de rechterkant van het veld. Daar het richten van de Spangenaren. Dat binnen. Fanatieke supporters van Sparta, de Hurricane. En daar is het nou Jacob Trensko, die machine. Linkervoetje de bal indraaien, Sil. Linkerhoorn, nee, rechterhoorn, gaat omheen. En dan gliert hij zelf uit bij die corner. Komt vol in het sectie medegebied. Wordt trok op met het tweede peel. Daar kan Vente net bij komen. Brengt hem vol weer rond naar Schmans. Die had wat rond. Ja, Helle Bruce, jongen. Tot er één keer gaat richting de goal. Michael Brouwer kan hem geen litten. Gaat een hele meter roerde goal heen. Maar het is in ieder geval een Scott. Wat ik zie is dat het aantal scoten vrienden wieken, dat het daar net echt online. Maar er komen wel een vistvolle jonken of oergoal in. Zoals ik werd dissen. Ja, dit is dan een wolf van afstand 12, 23 meter. Dat is wat moeilijker. Maar toch, de mat meer tussen de pijlen zitten worden. Dat mat sowieso, maar in dit geval is dat wat het percentage vooral heger. Sparta beziek het op de bouwen vooral de linkerkant. Maar er zit Trensko goed tussen. Get die bal. Tjene Morren van het kasteel aan. Komt de bal weer het veld in. Maar die bal even naar de linkerkant daar bracht. Worden werd neem ik on. Bas Kuipers om die bal in te smieten. Ja, krijgt hij nou ik van Martens Indy. Smiet de bal oer de middellijn heen richting Joel Ido. Die had hem weer om. Wordt die bal heel gelof in trapen naar voren aan. Maar Willemsen kopt hem dan naar de holle van Mattens Indy. Twee centrale verdedigers die hem ook rond omkoppen binnen. Daar zit Linde er goed tussen. Ja, daar is hij belangrijk in. Balbezit creëren. Zit er goed tussen. Balinterceptie. En dan kun je Jervin een onvallend denken. Maar weer Trensko wat te makkelijk van de bal afzetten. Troch Babadi. Gaat de bal weer om met de keeper van Sparta. Michael Brouwer. Maar lange bal. Brouwer leert het uit. Maar Jervin had toch balbezit. Altijd hier balbezit. Koetens net scherp genoeg. Daarna is de paas van Sparta net goed. Horen ze balbezit? Nee. Trensko zit ertussen. Speelt de bal naar achteren daar. Net helemaal goed. Maar Brouwer gaat er goed achteraan. Speelt hem weer om naar de keeper Klaverboer. Die wippert de bal naar de linkerkant. Naar Zagaritis. Zagaritis naar Vente. Mooie in het waar. Komt die ondersliding. Dat is goed van Sparta. Maar daar zit Willemsen erbij. Vanuit Terho gevaarlijk werk in. Combinatie tussen Willemsen en Rivera is goed. Met toch die bal weer om gaat naar Bernd Klaverboer, de keeper. Die kreeg dus even een pittige paas aan moest, maar dat voetballend goed oplosten. Nou de tiert had en de bal jouwt naar de linkerkant. Die gaat achter de verdediging en ik rocht in het 16 meter gebied. De bal is te hut, middenbal van Klaverboer. En Brouwer die smiet de bal in naar Babadi. Die vier veromzakken is op eigen helte. Bal naar de linkerkant, naar Mattens Indy, Jervin. Ziek het een heeg blok te zetten, zodat Jervin het bal gauw voorover die kinderen. Dat slaat ik nou weer. En dus weer een mogelijkheid van op een mogelijkheid. Maar Dylan Vente jouwt hem goed op net helemaal goed op de rand van het 16 meter gebied. Maar die bal die komt net om. Kan Sparta misschien op een counter komen? Nee, zit Linde weer goed tussen. Weer goed dien. Is die bal achterin wel bij Bas Kuipers. Want de onval is er niet als geval uithellen. De counter. En dus is het balbezit voor Sparta achterin nou. Maar de centrale verdedigers geeft die bal naar de rosterkant. Naar de international van Curaçao. Die speelt hem op Terho en dat is een Finn. Die had een heel soort rondte voor hem. Kan ik zagen de zijkant van het 16 meter gebied in. Daar zit Willemsen dan. Dus is de manwerking goed en is hij vastzet net goed. Wordt er uithellen of van Trofente. Dan naar Smans. En wat wiel de bal naar voren. Ja, die verdraag hier best alleen maar achterom. In die frustratie bij Smans mag ik wel. Maar de bal van Smans wie ik net bepaald goed. Dus de Rijn hier nou intussen mooie bakken uit de hemel komt. Zit ik hier in dat geval nog terug. Ik heb constateren dat we haast 4 minuten spelen hier op het kasteel. En dat Jervin ietsje beter is. Maar echt een dikke mogelijkheid nog net gewoon had. En dat het nog 0-0 is.

0: Muziekhut Elon natuurlijk van U2. De Unforgettable Fire. Het is nog altijd 0-0. Nee, Dick Jochemrund Spielien hier in Rotterdam. Tussen Sparta en Heerenveen. Qua mogelijkheden, Sjoen krijgt eerlijk verdeeld. Eerst die van Nakma een lange bal op die lange spits Sonneveld. Goed die direct erbij komen en Utelli op goal. Aan de andere kant een aardige variant van een corner van Heerenveen. Waarbij ik niet dat het Rivera weer die een goede actie hier bal voorjoeg. Maar de bal kijkt net goed aanleveren die koer bij ja, de spelers die daar voor de goals dienen. En een doeltrap biedt gevolg. Verder dus wat meer balbezit van Sparta. Zoals ik nou, als zit hier in hier hebben goed tussen. Maar Koertens, die het hem jouwt ons mans. Goede combinatie. Maar Koertens, die mag dan eigenlijk versnellen. Tot het goed uit de linkerkant naar Zakaritis. Neemt die bal dan net geweldig. Want god, wat is die dwalende. Zo, wat zo'n al hier trommel in. Die waardeloos en dramatische begoenen dit seizoen. Dit is ik weer een hele minne actie. En dus keert Sparta van Trochon de linkerkant. Soort man van Jereveen wel achter de bal. Maakt net al te volle gevaar op Spieten. Maar Idaho zit wel op de brommer. In 2 is best wel aardig. Kuipers 3 geduurd helling. Tot een wippeke dan bij de linkerkant. En dan komt uiteindelijk toch nog het schot van de linkerkant van Idaho. Net al te geweldig verdedigd vind ik daar Troch Jereveen. Kersten jouw dan on. Ik denk dat je nou Zakaritis. Neem nou even de rest. Ja, Zakaritis, ik weet dat wat er mooi is. Dit is de eerste seizoenswedstrijd van het seizoen. Want die heb ik nou net al te volle goed was, Joen. Er zit erachter Darling Bladi. Maar ik heb het idee dat die nog net Safir is. Dat die er echt dicht achter zit. Ik dan net zo van Gien dat hij helemaal onwis is van zijn basisplek. Maar het wordt misschien wel eens een kwartier. Dit is goed onder de druk uitvoetballer van Jervingen. Maar Linde die hem brengt bij Sam Kersten. Bal onder voet. Steekt hem in de linie oer. En dan naar Trensko. Combinatie onder de komt met Brouwde. En dan Alstenien van Sparta achter de bal. Maar een 4-4 in. Op het moment dat Jereveen bal bezit had. Dit is Zakaritis van de linkerkant. Intussen kan aardig vieren op de helte van Sparta. Speelt hem weer om op Maas Willemsen. Die shot dat er wat druk zetten we terug. Cedric Hadeboer. Dus naar Linde die weer omzakken is in de tussen de centrale verdediging gezien. Het is even een intermezzootje in dit wedstrijd. Het is redelijk onkelwegen. Want nou daar beginnen even naar het nijs van Sanhoeren. Dan hij melden wie is weer. We kunnen concluderen dat hij haast 12 minuten spelen hier in Rotterdam nog 0-0 is tussen Sparta en Heerenveen. Onza.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik? Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
11: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.
9: De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreemrechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Friesland Sport.
14: Roelof de Vries.

25e minuut van het duel tussen Sparta en Heerenveen hier in Rotterdam. 0-0 nog de stand, maar Sparta begint wat druk te zetten. Had nou een corner, wiels de scheidsrechter Oostrom. Vier spelers, twee verdeeld door beide clubs, bij elkaar ropt om te zeggen dat ze net ook al zitten maaien. Bij die corners denk ik altijd een fluitje dan gewonnen. Als ze het wil doorgaan, dan is er ik van haar. Maar goed, ze gaan alweer in een rondje. Roenom, Ben Klaverboest in. En de corner die komt er in het woord van die spelers. Wordt goed fotkop, troch Jervingen. Wordt ik opvang, troch Sparta met Terho. Zit Smalser goed tussen. En dan vier voet uiteindelijk van diezelfde Terho. Ja, dan zit hij er nog een keer tussen trouwens. Dus die bal op de zijlijn is een beetje irritant. Maar Smalser iets meer. Dat is hier die rap dwang in. Maar ja, kiest er uiteindelijk toch net voor. Nou, die ingooi van Zakarietis naar achteren. Daarnaast Maas Willemsen. Die niet kijkt even toch. Ik verdedig je even terug een minuut. Ja, oei. Dat wie net bepaald toek. Daar ziet Sparta er haast goed tussen. Dit is een tricky rondspeelbal van de Koeters. Maar Linde, ja, het is echt een goede voetballer. Voetbalt er dan gewoon even heel makkelijk onderuit. Zwaagt voor Jervingen gewoon in balbezit bloot. Dus Sam, belangrijke factor op het middenveld is Marcus Linde. Maar Maas Willemsen verdedigt dus even terug een minuut. Daar ziet Sparta goed tussen, maar uiteindelijk helden ze net meer dan een corner eruit. Hier vingen en Willemsen eigenlijk een beetje gelokt dat dat net gevaarlijker aanroept. Dus intussen Levi Smalsen dan onder de orenkant van het veld. Goh, het is denk ik weer fijn dat hij weer fit is, want hij is een belangrijke speler daar op het middenveld. En dat gaat nou natuurlijk wel ten koste van Ringo Meerveld, die dus nou vanzelfs op de bank zit. Dat is natuurlijk wel, wel pijnlijk voor hem. Maar ja, dat is even net als het er nog eenmaal eventjes bij. Dit is balbezit weer voor Jervin, maar Trensko. Dit is slordig. Rospilis heeft een beetje. Nou, Sonneveld, kinderen af vertrokken. Of verdedigt Willemsen. Ja, Willemsen verdedigt er heel goed. Voordat Sparta gevaarlijk wordt gekeerd. Dat is dan toch wel weer slordig voetballen. Dit is wel een mooi wippeke van Braude naar de linkerkant. Zodat Zakarietis uitverdediging in. Al speelt hij de bal toch maar rustig weer rond naar Maas Willemsen. Weer slordig heen en dan achterin. Die kreeg ik alweer risicovol uitverdediging. Ja, ze willen natuurlijk onder die druk van Sparta uitvoetballen en dan een man meer creëren op het middenveld. Nou, ik werd een paar keer tussen twee man in. Maar goed, het is weer wat makkelijker. En nu is er een balbezit van Jervingen. Maar Trensko die versnelt in de as van het veld. Maar toch kiest van de paas naar de rechterkant naar Braude. Nou, slingen die bal dan maar eens voor. Tot nou ik wel richting penalty stip. Gaat er oer hinnen. Met voortwerken toch Sparta mai Martes. Martes ziet die beste jongen. Die rochsbek. Ja, Luciendri Martes. En de bal komt dan onder de linkerkant langer bij Idaho. Nog wel op de eigen helte. Is het er Cedric Haatboer. Die hem prinspiedert naar Young. Een van die twee centrale verdedigers aan de kant van Sparta. Die naar Terho. Dat vindt ze Rochsboeten. Verliende bij België, bij Leuven. Daarvoor nog bij Union Saint-Giel en Paderborn. Toch wel wat zakken in hiërarchie wat dat betreft. We hadden nou wel weer een basisplek bij Sparta. Ik had hier de vrienden hier net bij de Rotterdammers. Een lange bal, die gaat toeren. De achterlijn in aan de kant van Sparta. Dus is het balbezit van Jervingen. Het echt goed voetbal onthoudt als jongen. Het is laat skaken. Het is moeizaam kansen creëren van beide ploegen. Onthoudt daar. Dit is ik weer uitverdedigje maar risico. Maar goed, het rint goed. Oh, maar dan maakt die bal daarna wel sneller naar voren daar. Kerstens speelt de bal in de Braude. Dan komt hij maar geluk te lang in de as van het field bij Koetens. Die maakt nou eigenlijk onder de achterkant Dylan Venter chips toeren. Dat ik wel. Die maakt eigenlijk zelf in de 16 meter gebied hier. En die zit er aan Boeten. Die had hij de vastzet vol. Maar die komt dan op de reg van Bruno Martens Indy. Zag je de bal vier op de helte van Sparta over de sideline heen. En mooi. Zo'n 4 meter dichter van de cornervlag ervoor. Maar Jervin is niet. Maar Trensko die de dots op Linde. Linde gaat loopt er binnen maar toch maar weer naar achteren. Naar de zijkant werd Trensko stier. Komt bij de vastzet. Richting de twaalfde pil. Wordt opvangt door Trensko. Die helpt uit in de vierde hoek. En goed schot. In de rebound misschien nog. Nee, krijgt net. Nou, het eerste schot tussen de pjellen van sportclub Jervin. Aardig schot. Ik wil van... is het toch Zakarietis die bal trapen? Ik heb het idee dat het Rivera hier. De bal valt achter bij Rivera. Nee, die, ja, die werd hier in beeld namen, in miskerm namelijk. Nee, die een good shot in de vierde hoeken. Aardige redding ik wil van Michael Brouwer. De keeper van Sparta. Corner is er oerbleun. Vaar Jervin. Maar Trensko die de bal aan het machine linker voert werd. Inslinger de Sil.
vier spelers van Heerenveen in het 16 meter gebied. Er komt Rivera maar een blok nou tussen. Wordt van Rommel op Koetens. Ah, deze variant wordt net heerlijk goed spelen, denk ik. Smans komt dan in de as van het veld, volle bal bezit. Creëert nou vol de ruimte van hem om eventueel uit te hellen. Maar in hem zelfs ik vast. Babadi neemt oer en die wippert die bal naar de linkerkant. Die bal is net goed. Die bal is op Linde. Die zit er heel goed tussen. Kierkelsson dat die belangrijk is. Ja, en dan levert ik nog een hele goede paas op Trensko. Die wat rondte had. Twaalf in het 16 meter gebied. Actie zelf en de bal voor jou. Komt hij hof voor. Terwijl de bal is te smalt. Smalt voor de maatje. Oh, met van de Lino. En dan terug. Matten zien die. Christen Kors van deze wedstrijd doet nou daar. Levi Smalt. Hier krijgt wat vernein Lisse Matten in deze bal. Maar hier die het misschien wel niet zitten. Heeg in de dak van het goal. Maar goed, wie hem makkelijk hè. Want die in de soortspielers nog farm. Wel een goede onval van Heerenveen. Eindelijk. Maar Linde, nou de bal naar de linkerkant. Want Heerenveen hard druk op Sparta. Haast 22 minuten noemde Wijs. We hadden er even op wachtje maten op de eerste echte goede onval van Heerenveen. Maar dan weer hier dan toch. En een goede mogelijkheid creëert ik nog. Willemsen speelt hem nu in de cirkel, middencirkel daar naar Kester. Die naar de rechterkant naar Linde. Die toch onder basis die in de omskakeling. Goed, Fotstuur onder de rechterkant. Trensko, die komt met een redelijk gevaarlijke vastzet. Net heel scherp, oké. Okay. En dan in de rebound uiteindelijk nog een goede kans van Smans. Dit is wel heel minder in tot Linde. Zit Brouwer ertussen? Nee, want Terho tot een trakje goed. En de tweede keer ik wat het hakje is waar achtervoor dat. Sparta maar Hatenboer in balbezit bloot. Het treienhoekje vervolgens van Sparta is ik goed. En Hatenboer vol dan Ipnie naar de linkerkant. Daar zit Zagaritis tussen. Maar die komt hem gewoon even naar een tjerstander daar. Naar Terho. Terho naar de linkerkant. Naar Idaho. Komt bij het vastzet. Wordt er uithellen toch Kersten. Goedien. Komt maar met geluk te lonen bij Linde. En die zwaagt ervoor dat het gevaar van Jervien weer eventjes vat is. Brouwde Ros die bal hier onder voor een taar naar Dille Vente. Die hoopt dat Marvin Jong er met een bijkomt een keer maar stuit. Maar die lost dat goed op. Zodat Sparta nog maar machtig op de helte van Jervien in de balbezit bloek in. Maar die twee controleurs nou van de verdediging. Hatenboer aan de linkerkant. En aan de rechterkant wordt nou ik Jip Stewart, Julian Baas. Die jouwt de paas in elk geval in de as van het veld. Maar die bal komt net goed om. Goeie interceptie. Zagaritis dan in balbezit. Wat hem eigenlijk naar voren. Taspili wat het net om. Dan ik maar naar de achtertaart. Toch weer naar de zijkant kappen. Komt hij daar voetbal heel lekker uit. En jouwt hem aan Smans. Dit tot Zagaritis hartstikke goed. Heerlijk. Dit is Smans. Die versnelt aan de linkerkant. Is er dan vertrog. En zij noteren we de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Die is van Julian Baas. Dit is hier in de categorie. Boah, misschien best wel een toekomstreding. Het is wel 4 bij de goalboy. Maar het is denk ik wel wat toek dat hij makkelijk wat Oosterwieder rond rondom de linkerkant onder van Trochtek in. Van Levi Smans. Toch wel weer onwijzig is in het spul van Jervingen. En dus bloot er een vrije trap voor de bal. Maar nog even bij de cornervlaag ongeveer. Wij halen we toch Smans. Ja, dat werd net van Jervingen in. En dus Gert Zagaritis aanst achter die bal steen. Zo'n kwartjank in of even rond bij Smans in die hoek. Matthes werd dirigeerd om weer naar Smans stad te gaan. Maar je had hem inderdaad kwart op Willemsen. Die naar de as van het veld, naar Koetens. Dan een treihoekje bij Linde. Maar naar de rechterkant misschien. Nee, toch weer naar de linkerkant bij Maas Willemsen. Beweging is er bij Rivera. Die hebben ik net al te volle schoen. Kom maar eens even maar in actie. Zagaritis gaat over hem heen. Maar Matthes verdedigt goed. Zit er goed maar de voet tussen. En dus gaat die bal over de sideline heen en Maier finish meter. Maar Zagaritis maar een ingooi op Rivera. Dat is best wel een toekbaltje. Moeite om die bal te controleren, maar het slag het vol. En brengt hem bij Smans. Smans, misschien maar een vastzet. Nee, toch weer de eigen actie. Rivera rint hem zelfs dicht tussen twee man in. Paas van Sparta is vervolgens ik net goed. Trensko kan dan overnemen. Trensko soes zit de kinder. Laat hem bij de linkerkant naar Rivera. Naar binnen Helly. Nu is Helly de dottering vol. Maar och, ik dacht dat Scott wilde van richting verhoren. Maar hij zit gewoon waardeloos. Jonge, jonge. Ja, dan ben je Safi, dan ben je derde. Dan moet je toch echt die bal beter op goal zitten hier. Rivera rekt die bal volledig verkeerd. Ja, die maar minimaal tussen de pjellen, maar dat doet er net. En dus dit is de kans. Ik werd verlend van Jervin. We zijn dik 24 minuten onderwijs in het duel. Vol een aardige opleving van Jervin. Die nou twee dikke kansen, twee flinke kansen achter elkaar creëert. Maar we staan hier op het kasteel nog wel 0-0.

Het is Nolan Kooters, de Belg. Hij doet het vaar. Jereveen, wat een opluchting hier in het stadion. Wat een opluchting bij die 400 supporters. Het is vooral de goede actie natuurlijk weer van Linde. Maar daar rij je vooral van Levi Smans. Die mooi een goede stekbal. Nolan Kooters vrijzet eigenlijk voor de keeper. Heerlijke assist. Maar de wijze waarop je het aanrolt. Paf, in de kruising. Dat is heel mooi die in. Terug Nolan Kooters. 0-1 van Sportclub Jereveen.

Ja, we mochten natuurlijk eventjes de muziek van BZN onvoltveden. Want ja, Heerenveen had voorsprong te pakken hier in het Sparta-stadion. Ah, mooie ongeval, hè? Vooral die paas. Maar ik de afronding van Koeters, die toch echt wel heel vrij, hè? Poef, in de kruising. Dus eerst het juichen bij Robert Veldman, ik langs de kant. Dat die gewoon die echt wel oplucht is. Want dit hier vindt natuurlijk wel even nedig. En eens een keer een lekkere vastsprong. Maar ik een mooie goal. En die hong ik wel een beetje in de loft. Omdat die laatste, nou, 8 minuten liggen dat er ongeveer van maatje. Heerenveen wat meer druk hier op de goal van Sparta. En ik twee flinke kansen creëert hier. Nou, dit weer dan nummer 3, dit weer wel de grootste. Nou, natuurlijk wel even een achterhoer in, achteruit rennen. En zien wat Sparta dwank in. In twee is wel aardig al een wol. Marvin Jonk in de nabijkomende sliding van Willems moet er nog om te pas komen om die bal binnen te houden zodat Sparta geen corner krijgt. Dan zegt Garitis die rost die bal dan goed valt zodat die bal achter de verdediging van Sparta te lanen komt bij Cedric Hateboer in dit geval. Ja, haast een yellow rondewijs en 1-0 dus nou de voorsprong tot het doelpunt van Nola Koetens. Trainer had altijd de kliek, hè? Meerveld op de bank zetten en Koetens in de basis houden. Die dus ja, TR Maasmans redelijk jips zit. Nou, de lange bal van Sparta op Bas Kuipers. Die als linksback even mooi kan met 16 meter gebied. Dit is een Sonneveld die goed oplet. Dat de bal bij Veronne Kuipers. Die uit Hellivol. Dat ik heel hut dat. Maar ik zit op het lief van Oliver Brouwde. En Sagit de bal over de achterlijnen hinnen. En mijn sportclub Heerenveen, of mijn Sparta, een corner nemen. Zo misschien is dat er Ingmar Oosterbeek in onze eer gezet. En dan denk je altijd, hey, zou er een hensmoment zijn op zijn 16 meter gebied. Maar goed, het moment is zeker weer fout. Dat de corner van Sparta dus hoort. Ja, wel wat koppers in het 16 meter gebied. Ja, ik denk eigenlijk al vooral aan Sonneveld eigenlijk. Dat is een goede kopper. Er komt een variant. Nou, net bepaald lekkere variant. Ze waren wel balbezit Sparta. Maar onder de ziekkant. Bal bij Waron Nijderman die de corner niet krijgt. Ik naam, je houdt hem wel het 16 meter gebied in. Babadi die kapt. Je houdt de bal voor. Utter Uthelle, goed, toch Dille Vente. Is toch echt lekker dat de spits goed mij verdedigt. En daarna ik nog eens een keer die bal. Gut, Vot Rost. Heel dol naar de oorkant van het veld. Met de man in het volslijn gielstje. En dat is de keeper van Sparta, Michael Brouwer. 31 minuten onderwijs in 1-0, dus er is vastsprong van Heerenveen. Bal nou van de Rosbeck naar de linksboeten. Die bal is te lang onderwijs. Ze kunnen dus makkelijk verdedigd worden. Toch Oliver Brouwer. Die verom naar Marcus Linde. Die naar Klaverboer. Klaverboer dan maar de lange bal. Richting Trensko. Kuipers wint dat duel makkelijk. Moet het duel eigenlijk niet zo'n keer. Komt hem dan naar Idaho. Maar daar zit Brouwer heel eenvoudig tussen. Spreekt de bal naar Trensko. Die we hebben rond naar Brouwer. Het is al die bol de 4 op eigen helft. En dan is het een hele mooie e-prings is van Oliver Brouwer. Onnaam is ik perfect van Zagaritis. Die maakt nou dan aan de linkerkant Oliver. Of Rivera. Diepsjoerde. Paske. Daarna op Zagaritis. Ik goed. Oh, als hij vastzet van Zagaritis dan ik nog wel komt. Dan is het een doelpunt van Vente. En dan is het een van de mooiste onvallen die ik onthoud als Jona van Heerenveen. In dit seizoen dan. Maar dit is wel een hele fraaie onval. Bal komt van Zagaritis dan krek net om. Zullen die toch wel een beetje opwijzen op het lijst, denk ik. En dus dit is de kans verlen. Ja, als je dan voor 2-0 erachter om maakt, dan deel je helemaal een flinke

Nico is net opname in de selectie. Ik mis nou nog Wol in het chat. Want ik zei voor jou, hoor. Braude, Klaverboer. Roberts Udrik is natuurlijk de nieuwe spits van Jervin. Die geeft mij Letland mee. Het is een goede onval. Onder de linkerkant. Maar Rivera, Smans, Luca Pinenta. Zorg toch ik voor een stuk meer energie in het spel. Brengt ze bij de linkerkant. Naar Zakaritis. Die laat hem bij de tvarpeel bij Trensko, die kinderbal nog onnemen. En laat er in ieder geval uit dat Jervin balbezit hard, omdat Kuipers daarna de bal over de sidelinie trapt. Jervin is moeten wij. Dat tot Jervin Gauw. Bal naar Linde. Combineren met Koertens. Koertens naar waarom? Naar Linde. Zo een beetje een forum. Dus even waarom naar de as van het veld. Naar Maas Willemsen. Om het wat even te loeken. Om wat snelle roemgeen aan de kant van Jervin. Nou maar Rivera. Trensko of Smans zakt het eens om die bal aan te nemen. En dan naar Willemsen. Langdurig balbezit nou van Jervin. Dit is Kersten naar Linde. Naar de rechterkant. Dus van links naar rechts. Naar Oliver Braude. Die weer naar binnen taal doet. Goeie bal op Smans. Dan luidt er een rondte. Heel dan onder de linkerkant. Dat shot Smans. Ik wil drietje. Nou naar de linkerkant. Dat is Zagritis. Goeie vastzetje aan. Ah, weer een minder vastzet. Och, die Dylan Venter zult toch gek worden zo nou en dan. Dat hij geen enkele broekbare bal krijgt. Ik nou weer. Er komt nog geen goede bal hoor. Is wel onwijzig, zak het in, is zelfs verdedigend onwijzig. Misschien is hij verdedigend nog wel belangrijker dan onvallend. Maar dan onvallender, dat kan hij zelf ook net al te vallen onderaan. Dit is een lange bal, Kersten, keer dat duel om, maar Sonneveld. De tweede bal is dan eigenlijk wel voor Sparta. En laat het rond onder de rechterkant bij Terho. Maas Willemsen nog woltje in Oerum. Terho dan maar vastzet. Die komt er, ik wil het Ruud toch Kersten. Goedingen van de bal is van Maas Willemsen. Ah, brengt hem eigenlijk bij Martes. En Sparta hard balbezit. Maar Marvin Young naar Julian Baas. Die naar is Hatenboer. De linkerkant naar Idaho. Joël Idaho, vriend hier nog bij Volendam vooral. Nou, bij Sparta, bij Romkaam. Is nog ooit nog een keer op proefwest bij Jervin. Het is een goede inspeelbaan in het sectie medegebied. En dan doet dat de bal nog op goalscatten. Maar die bal heeft de hege 4-0 goal in. En dus is het een doeltrap van Jervin. Dus Idaho speelt nog in de jeugd van Arsenal. En Den Heijbier die daar waaien. Toen kwam hij bij Jervin. Kees van Wonderen die zich het op Duitse tijd net op in hem zitten. Kreeg ik in contact bij Jervin. Vervolgens wel bij. Ik meen dat is toch. Kwiert Sparta Volendam. En nou ben we om bij Sparta. Maar dan een echte tropraak van deze jongen hebben we dan net zo in de Eredivisie. Dit is. Het is uiteindelijk een vrije trap voor Jervin. Ik denk al die vlaggen. Ik kon heel fanatiek omheeg. Een lange bal van Klaverboer op Dylan Vente. Is die sneller dan Marvin Jong? Nee, krijg net. Daar zit. Doen er maar eens in die der goed druk. Een krijtdruk van Trensko. Dat is dan een pad. Want. Verliest Trensko dat en vervolgens wil hij helemaal stingen. Ik denk nou Rino achter hem, oei jongen, nou kan hij saffolle meters pakken, dit is Martens Indy. Nou is hij weer om. Idaho onder de linkerkant bij de rondte. Ja, middenpaas zit Smans tussen. En Jervin had balbezit. Braude, Raad Wippeke krijgt de bal weer om. Bij de eigen cornervlagen trapt die bal nou naar voren. Wordt opvangt terug. Sparta in de eerste instantie, maar daar zit hij weer tussen, ja, Linde. En vervolgens versnelt hij zelfs. Is het een iepening van Levi Smans? Hele fijne paas op Maxence Rivera. Naar de binnen, Helly en Ruud Helly. Nee, je had hem al aan Zakaritis. Nou vastzet. Ach jongen, jou hem nou voor. Daar zit Dylan Vente toch. Ja, hij wil hem in de kwarte hoeken zitten. Maar compleet onbegrijpelijk vind ik het. Ik weer net. Maar ik kan dat die Dylan Vente staan. Oh, die paas van Levi Smans. Ik zocht hem nog in de verhelling hier even. Heerlijk. Ballonname van Rivera. Is ik goed. En dan jouw team, ik goed mooi om Zagaritis. Ja, die helpt de route in de kwarte hoeken. Maar er hier wat meer in zitten, denk ik. Maar Jervin is de betere ploeg. Zafolle is wel duidelijk. En staat er achter maar 1-0 voor. In de 30e minuut van dit duel. En er is een corner van Jervin. Met Levi Smans, de Limburger. Nou kleest je het om de bal het 16 meter gebied in te slingeren in. Maar zin op zijn druk, ik maak je het 16 meter gebied. Die bal geeft richting het warpeel. Weet wel rond koppen. Goedingen op Trensko. Mag die bal controleren. Loopt die bal dan richting in de handen van de keeper. God, man, een minder bal van Jacob Trensko dit. Michael Brouwer die wil die bal gauw uitrapen. Dat dotter ik vol heel heeg naar de linkerkant. Dan wil Idaho die bal opvangen. Maar het trapt hem eigenlijk naar de middenstip. En daar zit Levi Smans. Die werd eens een keer versneld. Dat dotter goed. Dylan Vente. Nou, die maar eens uit vanuit die hoek. Dat is moeilijk. Ja, dotter ik vol. Maar geef ik 4 meter niet over de goal. Spits zonder vertrouwen is dit. Zafolle is wel duidelijk. We winnen Zandriesig en een hele minuut onderwijs. Jervin steert verzinnen. Mooi 1-0 voor. Speelt net de pand van dak. Maar is wel beter dan Sparta. En dat is dus dikke prima.

Jules Michael, ik vol beter bekend, maar de band Wham. En dit is een scoot en een doelpunt is van Jacob Tresco. 2-0. Als een duveltje uit het doosje prikt hij hem in de vierde hoeken. Hoesa, Jacob Tresco is voor hem. Daar is hij weer. En hij zit hem er prima in. Krijgt de rondte in het 16 meter gebied. En helpt dan Huthuis in de vierde hoeken. Boom, daar is hij. Jacob Tresco, knappe goal, ja. Echt goed in. En zo kunnen we Wham gewoon even naar de kast komen, maar noemen Freedom. Want daar hebben we eigenlijk heel veel leert maar te krijgen. Want dit is volop belangrijker om te noteren. Dat Heerenveen krijgt van rest een heel lekker mentaal tikje uit deals. En maar 2-0 voorkomt. Als je even naar de actie van Tresco. Ja, echt goed. Heel makkelijk zien. Direct Tjistan de Terho. Ja, dat is geen verdediger voorbij. En zit hem dan in de vierde hoeken. Zoals hij dat zo makkelijk in. Zoals hij dat vriend hier zo vaak dien had. En zoals hij dat nou, ik maar weer eens een keer Sjen lid een keer. En dat is wel lekker. Van het gevoel van Heerenveen. En ik van het zelfvertrouwen van Tresco. Vond de wiezen van juichen van Tresco wel opvallend. Ik denk, nou jongen, toen nou. Juich wat uitbundiger. Ik ben best wel benijd naar het hoe en wat en waarom van het juichen. Maar dan zullen we misschien naar de wedstrijd maar eens eventjes naar Freetje. Ah, dit is wel heel fijn. Je krijgt van de rest die 2-0 vastsprong nog even pakken. Want die 2-0 maakt het natuurlijk nogal verschil. En Bobbe dat keer daarna helemaal mooi chagrijn de kleid keer benieuwd. En Heerenveen is gewoon beter dan Sparta in die eerste helft. In het begin voelde het nog wat mooi. Maar om nou te zien dat Sparta kansen kreeg, dat ja, één keertje denk ik. Efficiënt. Schoten op doel, Sparta 0. Twee schoten naast en over. En één keer een blokschot. Want 50% balbezit van beide ploegen. Ik ken het hoor, hè. Als het aan de ene kant 50% is, dan aan de andere kant ook 40%. Maar dan ben je een beetje de verdeling wat dat betreft. Wel 6 corners bij Gliks van Heerenveen. 12 maar van Sparta en 1 gele kaart Nauta. Nou, hij heeft de statistieken ik even te pakken. Wil ze nog 10 seconden te gaan hebben in die eerste helft. Dat Sparta nog wel in overval is. En even opletten, want Sonneveld helpt uit. Van de rand van het 16 meter gebied neemt die jongen. Draait hij vod van Kersten en dat doet hij goed. Maar goed, het scot wie ik redelijk getelefoneerd, zoals je dat zo mooi ziet. En gong ik nog 4 jonken. En daar is het laatste verluidssignaal van de skijochter Oostromik van de eerste helft. En dus, kun je Heerenveen even juichen. Dan kun je de supporters van Heerenveen en ik mondmachtig jerren. Heerenveen is het verzinnen. Maar 2-0 voor in rust. En we belden dus weer op 15 minuten, maar de tweede helft.

0: Dit is Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: Live op
0: 92.5 FM.
1: Omroep Friesland Sport.

0: Pamela, mooi.
1: Nou, het nummer is van Toto, maar het nummer heet Pamela. Ja, ik zie het even twee dingen tegelijk te luisteren en dat maakt hem al net wanaf zelfs. De speaker erop om, we willen u even laten weten dat... Nou, dat hebben ze bijna... Nee, Jerk dus even niet meer goed. Maar dat werd krijgen maar dat Geerwerkjes van Sparta Jerveen hebben. Wat betreft die maatschappelijke actie van de wedstrijd. Nou, dat is wel leuk natuurlijk, dat ik van de wedstrijd kan schrijven. Goed, lekker begonnen onder het tweede helft. Krijgt los. Jerveen is maar 2-0 voor. Prima eerste helftseizoen. Begin wat matig, maar daarna nam Jerveen staat gewoon relatief ietsje meer oer. En liet ze nou dan ik goed voetbal zien. En zit het trochten mooi 2-0 voor. Doelpunt van Koetens en Trensko. Vooral voel ik die, ze zijn alle twee mooi, maar vooral die... Eerste goal vond ik mooi vanwege de assist van Swans. Maar ik de wies waarop Koetens hem aanmaken. Zal dit Koetens toch zien dat hij in de basis heeft te stingen. Ten koste van Ringo Meerveld. Want die zit dus op de bank. Zal natuurlijk nog wel wat minuten krijgen. Want ik verwacht net dat Marcus Linde, die weer omgekomen is van een blessure, dat hij een hele wedstrijd spelen kan. Maar goed, Sjen. Die wissels door de kant van Sparta. Dat maar 4 wedstrijden, nu 6 wedstrijden. Ik denk dat het geweldig goed is om dit seizoen. Het bloot zoals het dus nu zit. Ik op 4 punten stingen. Jerveen zou klimmen van 6 naar 9 punten. Dat is toch wel even lekker. Vooral omdat aanstaande weekend net voetballen wordt. Dat keer maar een stuk minder zagrijn die restperiode in. Want eerst restperiode op jouw spelers nee, want die maakt Interland spelen. Sparta is vanzelfs onder onval. Speelt het nou ik richting de fanatieke aanhang. Zullen toch wat meer drukken op de verdediging van Jerveen. Maar ik moet zeggen dat het verdedigend bij Jerveen dit zo'n wolf wat beter zit. Zelfs dat nou ik zou dit. Dit is wel een goede combinatie. Namelijk gewoon de linkerkant met Kuipers die hem dan bij romjouwt. Maar wel op Rivera uiteindelijk. Op de rand van 16 meter gebied. Die goed mooi verdedigd. Met uiteindelijk Votros troch Koetens. En Hyondal als laatste man achterin bij Sparta opvong in de middencirkel. En Sassil Sparta, we beginnen onder een aanval. Stekbal komt het ons, zit Brouwer goed tussen. Wippert hem dan naar Smans. Is een moeilijke bal, zit maar het is in die tussen. Maar die zit hem dan eigenlijk rocht in de voeten van Brouwer. Dan via die twee spelers komt die bal heeg in de loft. Dit lijkt me nogal opzichtig goed training van Martens Indy. Ja, dan zien de drie spelers. Maar de hand in de side van dit is toch geen training Oostrom. Dus ik denk dat Elsen in shot, dat het een 100% training is. Want hij slingert hem eigenlijk naar achteren daar. Ja, ik zie nou in de brelling dat Koetens misschien wat makkelijk lezen keert. Maar het is wel een uitreding. Jerveen is hier een onval. Goeie actie van Rivera naar de Aspandfield. Naar Lebi Smans. Oh, wel weer een stekbal, Jan. Ja, zal ik wat vertrouwen hebben. Maar net hoe lang die trouwens joet volharden kan. Ik die zullen toch net Jochtan Bruten spelen, liek het mij. In die opbouw naar die lange blessure. Lange bal van Sparta. Twiefelt Kersten eventjes om die bal om te nemen. Wat even in. Maar dit kinderbal ik wil geen litten. Omdat Zonneveld net in de buurt kom ik in. Spits van Sparta die het de concurrentiestrijd woen had van Thorisson. Die intussen de IJslander Rick alweer verhuizen is naar Telstar. Dat vrienden Rick al verhiert. Die Thorisson van Sparta naar Telstar. Nou dus weer. Wie de man die toen een rede kaart kreeg in Cambuur. Die net dan nog best neer werd trouwens. Dit is goed verdedigd van Kersten. God, wat vind ik die dit zo'n wel goed trouwens. Oh, Klavervoer. Zonneveld ziet er krek bij. Dat is maar krek goed Klavervoer. Is hij kijkt op 30 minuten nu wel naar fototrapje. Dan krijgt hij bal bij Verom spelen. Maar controleert die bal net goed. Zonneveld had dat toch. Kersten speelt bij Verom. Ja, het is wel een wat stuiterbaltje. Maar ja, hij liet die bal toch wel wat te vier van zijn voet springen. Sparta is wel in de overval. Maar het is al je goed gong. Maar Sparta is wel in de overval. Maar Idaho, je had een vastzet. Rochting het tweede peel. Goh, wat een vastzet. Ja, het publiek begint hier nou ook nog wat te morren. Maar die zorg ik dat het nog net een geweldige seizoen is van Sparta en Nauta. En dat het in deze wedstrijd ik nog net geweldig dien had en Nauta. Tijd voor om u weer even de ziekte heli in. En dan weer wat minuutjes te sprokkelen. Dat dacht ik namelijk ik. Want we draaien weer even wat muziek. Jerveen, je hebt uit 2-0 voor hier in Rotterdam. Tien Sparta.

0: Never gonna let you down. Nou, dat wordt Jer Vierenhout-Nauta. Ik net, Jer. Want ze zijn nog altijd maar 2-0 voor. Sparta had eigenlijk nog... Je kon die tweede helft. 52e minuut van duel. En er komt ze weer een counter door van Jer Vierenhout-Nauta. Maar Zakarites. Oh, die gliedert uit. Zij. Zit Dylan Vente daar weer ijverig te wachten op een goede bal. Krijgt hij Wennet. Ben geen kans van Dylan Vente. Had eigenlijk één keer een kans gehoord van een best wel moeilijke hoeken. Skert hij een geweldig op... Skerti, ik ben geweldig op goal trouwens. Trekken nog gewoon 10 meter jonger ongeveer. Best wel cool dat ik dit trouwens, ja, hoe Zagriet als je rond de gaat. Boen weer min om deze wedstrijd zou zie ik min is begonnen om te zoen. Maar hij knokte me wel weer een beetje in deze wedstrijd. Op dit minne moment, nee, want ze weer best wel even gevaarlijk. En ik wou te stellen dat de trein door wordt, dat dat een spiel is. Nou, bloot het natuurlijk voorlopig nog wel even spannend. Want de wedstrijd is zelfs nog lang net clear. Trein 50 en een hele minuut onderwijs. Dit is een stekbal op Smans. Ah, die is kijk wat te hut. Die stekbal van Brouwer. Smans zit toch ook wel lekker in de wedstrijd. De huurspeelbal is dan van Brouwer, maar die is min. Het Offong, toch op Marcus Lindé natuurlijk. Fluitje van het Sparta publiek. Er vind je een onval. Zagriet had het achterlinie. Slingert die bal dan ook nog vorige keer. Smans hem toch nog pakken. Maar dan is er al vlaggen omdat die bal achter is. Nou, ik hier het idee. Ik zei van net. Maar goed, scheidsrechter Oostrom. Of vooral de assistent scheidsrechter aan beoordelen dat het was Zawier. Dus is er Utraap die het een schrikkel naam is. Ik zit nog even in de Welling. Nou, heel raar. Die bal weer helemaal net achter. Dan fluit hij naar voor. Misschien toch een nieuwe training van Smans. Maar goed, mag ik denk dat u het van het spul. De bal rolt alweer. Zit Jere Vingen in duel daar op de middenlijn met Sparta. Even zien wie er als winnaar komt. Dat is moeilijk te beoordelen. Nou uiteindelijk wel. Want Zonneveld die knapt hem er uiteindelijk uit. Maar een beetje geluk. Met die bal wel goed bij de Rotterdam. Bij Terho. Die kan dan naar de binnenkant. Taluk en Utelli. Zoals Trensko dat eigenlijk in de eerste helft. Die ziet hij dat nou ik. Maar dit scoort wordt wel goed blok terug. Maas Willemsen. Die daar even de high five ik van krijgt. Van Ben Klaverboer. Trocht ik. Want dat is hier toch wel even een belangrijke scoort. Want hoe zie je die bal er ik samen invleren. In. Komt er nog wel van Sparta. Van de rechterkant van het veld. Indraaiende Kander zal daar komen. Keer waar net zien wie dat is. Sviervot. Zult spelers van Sparta wel in het doelgebied van Jereveen. Daar komt die bal. Ik. Met eruit hellen. Uit kop. Trog Brouwde. Goedien. Hij is net iets van de langste. Maar het wel een heel soort springkracht. Sprongkracht. Trog wint hij vaak toch wel duelsmachine hollen. Dat is wel aardig. Vind ik toch wel weer goed begonnen om dit seizoen eerlijk zijn. Ik hier verwachtte dat hij transfer mij te zoen in de zimmer. Had hij dus net maken. Ik had toch net het idee dat hij er heel bot mee zit. Wel orenspielers die er wel een stuk teleurstelden erop binnen. Het zijn gevoel krijgen. Ik soms ook wel een beetje van afstand. Ja, dus ik heb een beetje ongelukkig gevoel. Ik weet precies wat je daar maar matten. Maar ja, soms zit je daar even goed bij. Dit is een goede evening. Onderlinge kant van Sparta. Naar Kuipers slingert hem richting de penaltystip. Maar daar zit Kersten. Verdedigt weer goed. Dit op zijn kop hem nog een keer valt. Dan ja, Trensko die net goed oplet. Wordt dan richting Matt in die trapen. Maar die kunnen er goed bij. En kun je er veer verstellen. Maar Smans, maar een goede bal op Rivera. Die kruist dan naar binnen. Wordt net goed verdedigd door Baas. Had geen één bij hem. Matt van zijn eigen actie in. En dat doet hij heel goed. Maxans Rivera. Wat een lekkere goal. Je tinkijs zit in de voort. In de jungle van Spartanen. Dat is ik wel zo. Maar hij loopt gewoon goed naar binnen. En prikt hem er dan in de kwarte hoeken. En dus zit Jereveen. Wat draai hiervoor. Heb ik hier volgens mij supporters van Jereveen achter me zitten. Nou, dat is lekker. Een hele goede goal ja, van Jereveen. Van Maxans Rivera. Die natuurlijk ik wel wat stroperig begon weer om dit seizoen. Maar hij... Doet dit goed. Zit er ik wel aardig in dit seizoen. Nauta. Ja, eerst zit ik even te juichen. Maar Smans, vooral die eerste bal van Smans, weer toch wel lekker. Hè? Balverlies van je Sparta. Dan versnelt Smans. En die stekbal op Rivera is dan lekker. En dan gaat hij op de brommer. Dan kruist hij voorlangs voor Baas. Dat, Baas doet dat gewoon net goed. Dan kapt hij Martes uit. En dan trapt hij de bal in de kwarte hoeken. En dan is het gewoon een lekker doelpunt van Sportclub Jereveen. En komt Jereveen maar 3-0 voor. Wat een wilde. Naar Hassan, 50 minuten spinning. De trein door vastsprong van Jereveen. Ja, en dat is goed. Dat is mooi. Dus is de uitraad nou van Sparta. Het applaus is zelfs van Rob Veldman. Van, nou ja, van waar dat ik net kijk. Maar misschien wel voor het spul van Jereveen. Want Jereveen koert dit vanzelfs wel even in broeken. Het feest werd ik viert in het uitvak bij Sportclub Jereveen. Wij gaan ze staan gewoon rochtig het nijs van 8 uur. Kan u spelen Jender Jong al mijn 1-1 leak in Den Haag. Hier net heel vier wij. Jereveen staat op dit tijd bij nog geen uren spelen. Zeker nog geen zo'n 40 minuten spelen. Op een 3-0 vastsprong.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Friesland Sport.
1: Roelof de Vries.

Ja, welkom weer om bij de tweede helft tussen Jervingen en Sparta. Of eigenlijk onze nom, want we beven zelfs op bezieten op het kasteel. Een gastvrij bezoek, want Jervingen stiert maar les maar 3-0 voor. Die is kreeg van 8 uur, waar het nog toch een prima doelpunt van Maxence Rivera. Dus 3-0 wist Jervingen en Eimer. Koetens werd een aardige kans kregen. Goed schot in de kwart hoek. Goede redding ik van keeper Brouwer van Sparta. Maar Jervingen is intussen heer en meester. En ik zoes is je kind misschien zelfs nog wel een beetje onder het doelsaldo werkje. Het doelsaldo is op dit site namelijk 0. Zo'n wedstrijd spelen 9 punten. Daarmee klimt Jervingen een liet beetje op de ranglijst naar Patsingen. Van Olven naar Tsingen. Mocht het zo steen blijven. Morgen is NEC nog die de roe in een keer. Maar goed, het is Italië net zo heel belangrijk op, in deze fase van het seizoen. Dat is wel belangrijk voor zelf dat Jervingen weer wat kleur op de wangen had. Na een wat stroeve fase vjouwwedstrijd op Riegen met 12 puntjes. Zelfs verliezen van Pek Zwolle met een puntje ten Telstar. Liespiel is in Telstar. Ja, of ze in Willem II in Telstar. Dat is natuurlijk net goed. Dan komen vjouwer wissels aan de kant van Sparta. Ik had het idee dat Rogier Meijer net zo blieft is bij het spul. De trainer van Sparta. Want is heeft jouw spelers gekleerd. Toch aan die vijfde drink bij, denk ik dan. Even zien of de skiesrochter het nou shot ik. Ja, nou, dan pakken we het telraam er even bij. Ik zag recht nummer 6. Dat is Theo Quintero. En ik zag Sontjen. Dat is Robin van Kruisen. Een goede voetballer trouwens, van Volendamboekam. Ik zag Fietjen, dat is Nick Verschuren. En dan zag ik dat er nog een man nog van is. Dat is een jongetje, dat is André Kostic. En ik zag nou Mattens Indy van het veld gaan. Nevens mij Jerik al dat basic van het veld gaat. Die is dan... Of van het veld, oh, die kit van het veld. Babadi en Terho. Dat ben... Als ik het goed oplet net, want ja, je kun je voorstellen dat je jouw rechtnummers beoordelen, Matt. En ik vertel die rechtnummers van Sparta, ben ik net heel geweldig Sien. Dus het veld hebben die gestreepte shirts. Als die strepen naar Trondhoek en dan zit er dan ik een nummer op, dan is dat vooral bij Willem II heel min te Sien. Ja, het is echt net een makkelijk vakje wat wij hebben. Nee, flauwkul. We hebben weer aan de knieten hier in Rotterdam. Waar Jervingen dus op een riante vastprong zit, maar 3-0. De administratie bijwerken is en Zagaritis op eigen helft de vrije trap nemen wij. Dat hij naar achter ta 62 minuten Roen onderwijs in de rossiebal op Klaverboer. Oh, wow, wow, Klaverboer. Tweede keer al. Tweede keer dat hij maar wat gelukkiger van waar komt. Net scherp, let net op, trapt die bal wof op, maar via het lief van Zonneveld. En dan had ze geluk dat die bal uiteindelijk naar de zijkantak gaat en uit de zijkantlijn heen. En Sparta dus een vrije trap nemen wij. Nou, misschien wat meer elan, wat naar energie vastzet bij June. Van Marbillon is net heel min, maar dat ik hier niet in Chinon. En dus gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn heen. En mooi sportclub Jervingen een doeltrap nemen. Bij Maas Willemsen, nou ik lees dit om die doeltrap te nemen. Neem een kwart op Klaverboer, dat is het idee dan vaak. Dan zet het als spitsen van Sparta druk en dan jouwt Jervingen al lang. Nou, dat gebeurt nou dan ik naar de linkerkant. Ja, daar zit Kering in. Ik vind hem hier bij hem bezig. Dus is de minuut doeltrap van Klaverboer. En balbezit van Sparta. Je kan wat leien met die trein erachter staan. Maar toch, ik ken al wel wat beter vind ik. Nee, dat Robin Veldman naast ik besluit wat te wisselen. Je kan natuurlijk nou eens wat psychje. Je kan dus wat spelen, dus wat meer Rijstjan misschien. Goed, dat misschien mooi nog een liedje al oeren te geven. Als je de blessure tijd mooi tellen. Ja, dit is een training van Levi Smans op Haterboer. Dan kun je vaststellen dat Smans en Linde de wedstrijd net allemaal zien gaan. Dit is een lange bal op Bas Kuipers. Komt het ongeveer door de achterlijn heen. Nee, Sparta is zeker niet een geweldige ploeg. Dat Sjorje en Fidelio en alles. Ik denk dat ze kijk wat de goed ben om echt in degradatie te komen dit seizoen. Maar ik vond dat ze een beetje bij de zwakkere broeders dit seizoen. Dat het een rond plak over tot fietsje in wijze zil. Dat is toch een beetje shock naar de ploegen die komt nou het allemaal vaak zoen uit. Dan kom ik toch een beetje op het rijtje. ADO, Willem II, Pek Zwolle, Cambuur dus qua niveau. En die is eigenlijk Telstar daar ik nog wel bij rekening. Maar dat team met hele wedstrijd in Spinichon, denk ik. Nee, dus dat maken we nog even een oude wachtje. Sparta zult dan krijgt de bovenste in. Utrecht zit dan natuurlijk nou ook nog leeg, maar die zullen al wel wat klimmen. Dit is Koetens, die toch gewoon weer een goede wedstrijd speelt. Bal bezit, helpt uit van 4. Maar oh, toch die vanochtend verloren waard. Iets te volle zelfvertrouwen, denk ik, bij de nog maar 20-jarige Belg.
Spielers nou een basisplakkaat? Ja, hij zult toch over twee weken, of over, eigenlijk even over drie weken, als de eerste volgende wedstrijd weer is, zullen ze dan net al te gauw weer vervangen worden. Want ja, hij speelt nou eenmaal in de basis anders koft. Nou, Lindé, dus waarom is, had hij nog altijd een basisplak. Dit is een goede versnelling van Lindé op het middenveld. Jouwt hem naar de linkerkant, naar een herboren Maxence de Rivera. Goeie actie, zullen achterin de helle jouwt daarvoor bij Tresco. Kan ik echt erbij komen, de bal is erbij. Ik werk goed van Rivera. Speelt de bal dan waarom achter het aan naar Lindé, naar Koetens. Jereveen hard wat druk op de opbouw van Jereveen. Smans, oh, is een training die ik op mij... Op Smans van een van die invallers, dat is Theo Quintero. Die gewoon wij toch linksback spelen, maar even bij nou centraal. Ik had het idee dat ze misschien wel met draaien man achterop spelen, gang binnen. Alhoewel, gaat de boord is wel heel vier waarom de achter de zakken. Nou, vrij trap is er van Jereveen. Ik denk, nou, naar het 16 meter gebied aan, maar niet slinger, maar ze nemen hem kwart. Voetbal aan blauwe. Dit is Trensko in de afstand van Sjot naar Lindé. Combinatie met hij, die twee is net goed. Dit de bal door de Sietline via Spartaan. En Maier Jereveen dus insmieten. Maar Brouwde. Brouwde doet dat naar Smans. Zit de holle van Quintero goed tussen. Dus Maier Jereveen een paar meters winnen. En weer op naar insmieten. De man met recht nummer 44. Oliver Brouwde. Die shot de rondte. Uiteindelijk bij Trensko. Goeie bal, vol. Trensko goed combineren met Vente. Vente dan, uit de vier hoeken. Draait hij kijk wat vier van. Ja, weer heel moeilijk om die bal er daar wel in te zetten. Maar nogmaals, je kunt toch even wat meer richting de voorkant van je stoel. Op het moment dat Vente drie van de goal komt. Omdat je dat doelpuntje gunnen. Het is maar toch eigenlijk, ik wil op goal als ik het nou met even in de verhelling zocht. Het is wat wild, het is wat drok. Goed, zo'n wedstrijd noemde wijs. Nou ja, liever is het 6 en 3 kwart. En nog altijd het doelpunt van Dylan Vente. En op zo'n moment denk ik wel, dit is maar voor op goal wijzen, Dylan. Dat zie je net. En dus is er een doeltrap voor Sparta. Mooi Brouwer, die te lang jouwt in de as van het field. Dan moet hij vaak bij Zonneveld te langer komen. Geert Hoer Elsenien hinnen. Willemsen kopt hem goed naar de sideline, naar Brouwer. Brouwer shot, dat Trensko Jipkit. Dan moet hij dan ook hinnen. Geert wel oer hem hinnen. Geert net helemaal oer hem hinnen. Maar toch tot Trensko dit toek. Krijgt een tikje. Dylan Vente temporiseert even. Zit dan weer Steve van de sidekant van het field. In twee mooie Lindé is goed. En dan de bal naar achter de tuin naar Sam Kersten. Zodat Jereveen weer eventjes, de rij staat om te beginnen onder een onval. Verstelling nou voor Smans. Smans helpt eruit. Koetskot wil dwarrelbolsje. Rebound misschien nog. Nee, die komt kijk net weer verloren bij Smans. Ja, man van de wedstrijd. Ja, Levi Smans. Wat speelde die goed is. Je hoort echt een genot om mij te scheren. Zit saffolle tempo en energie en een snelheid en een goed schot en een goede paas. Echt een man van de wedstrijd. Je had meer veld verlopen voor even uit de wedstrijd. U de basisspeler, dat kunnen we wel concluderen. Dit is Brouwde, die hem bij Brons speelt naar Marcus Lindé. Daar hing het eigenlijk een beetje een doelpuntje in de loft, als ik eerlijk ben. Want Sparta kan hem net onderuit komen onder het voetballen van Jereveen. En Jereveen komt heel dichter bij de goal. En had nou ook weer balbezit met Smans. Smans dan achter het aan naar Kersten. Kersten naar Lindé. Lindé moet oppassen dat Zonneveld er net bij komt. Dat doet hij goed. Spreekt hem weer om naar Oliver Brouwde. Die weer naar Sam Kersten. Zag je dat baltje Roen. Ziek je naar het gotje. Het is een risicovolle bal op Koetens. Ze kunnen hem toch weer naar achter het tikken. Naar Willemsen. Willemsen dan naar combinatie met Zakaritis aan de linkerkant. Dit is een hele mooie combinatie tussen Zakaritis en Simace Rivera. Ach, de paas van Zakaritis is dan heel erg min op Dylan Vente. Och, als die nou ik weer goed begint voetballen zoals die vrienden Soen hier, dan kan het nog wel eens mooi worden. Sparta, ik denk net onopvallend daar komen. Jereveen gaat aast wisselen. Luca Ooyen komt hier in het veld. En ik Fartzi zal ernaast in komen. Dat met twee vleugelonvallers. Aast zorgen we al dat van twee oren vleugelonvallers is. Is er nog even muziek. 60 minuten onderwijs. En de tussenstand is 3-0 voor Jereveen.

Peter Koelewijn mag het noemen, zolang de motor loopt. De motor mag nog zo'n zandje minuten rennen. Al de eerste officiële speeltijd. Daarna geven we nog een blessure tier 10 al. We gaan net heel volle blessure. Leedjoen nou dat wel bij Sparta. Want ja, dat zie ik het wel. Maar nou ja, eigenlijk nauwelijks krijg ik geen kansen. Nou wel, in de onval. Rane 16 meter gebied. In een aardig schot over Sjoen van Terro. Nou, dat winnen die zijn geweldig schot. Want het blokt. Dat die wel een aardige mogelijkheid. Maar verder, nee. Sparta is kansless. Jervin is volle better. Net dat het zelf kans op kans creëert. Maar dat controleert de wedstrijd eigenlijk wel gewoon. Had de wedstrijd onder controle. De Sparta nou weer balbezit. Die kijkt dus strafwissels aan de kant van Jervin. Ik niet van Sparta. Bij Jervin ben dus zoals ik al zei. Fardji en opletten dat Sparta nou in onval is. Fardji die nou ook in balbezit is in de fieldkaam. En ik Luca Ooyen die krijgt nou de bal aan de linkerkant in de fieldkaam. Dit is strijd in 2. Dit wat Jervin goed doet spelen. Ik ken Ooyen het al linnig van. Of mag hij nog verder spelen? Hij maakt hetzelfde van. En dat tot hij ik. Via een verrochting verloren bal Getty Balderin en ze scoort Jervin de 4-0 en daar is het Marco Fardji die te makkert. Ja, mooi van de Irakees. Lekkere infobeurs is. Haha, en het feest wordt wel heel erg grut 4-3 aan de zijkant. Dat is een genot om mij te zien. Wat een vreugde, wat een plezier. Maas Willemsen er ook nog bij. Ja, leuk hier, echt leuk om te zien. Ik dacht dat Luca Hooy weer trouwens, wat hij er onder de kant vertrok om. Maar die Fardji, kijkt hij dat Ooyen al links boetsteen ging. En ja, we are SCA. Zongt het Jereveen publiek. Ja, het soms keer voetbal heel leuk wijzen. Was hier 3-0 voor, wisselen de 2 spelers. En ietsje ervan scoort wat ik. Marco Fardji dus kijkt hoe kwam in de deze simmerstop. Kijkt van de simmerstop. Dus de eerste supporters van Sparta. Het wil prima vinden. Die ging naar Hoesta. Die zorgen dat hun club of jou in de laatste zit. En ik denk dat eerlijk zijn nog wel eens meer werken in ik. Als ik het zag, joh. Even voor administratie. Dus Trensko en Smant van het Fjeldwagon. En Fatsi en Luca Ooyen de 3. En ik kon de kant van Sparta weer nog wisselen. Die een Rosbeck voor een Rosbeck. Want Boyd Reed is in het fieldkamp. Maar hij kwam in het veld varen. Lucendri Martes. En ja, dit is heerlijk om met Sjen en Levi Smant. Krijg ik nog even een dikke knuffel van van Robert Veldman. Het is hier wel plezier en vreugde en blitzkip. Zo toch, ik wil een beetje druk opzitten aan de onderkant van Jervin. Die fjouwer mindere wedstrijd. En als je dan uitwinnen bij Sparta, mooi fjouwer 0. Althans, dat is nou de staan. Maar nog een lidskwartier te gaan. Ja, dan mag je zelfs wel even vrolijk en blied wijzen. Sparta is in overval met Milan Zonneveld. Goede combinatie in de as van het veld. Maar die bal komt net door. De bal gaat heeg de loft in. Zonneveld gaat er wel mooi onder slag. Maar kinderen erbij komen, goed verdedigd. Toch Brouwde, Rivera op de as van het veld. Oeh, dat kan eigenlijk net derde. Haat de boer dan, hij de ziekkamp. Ik weet het naar de groep aan lutsen. Dat kan een penalty wijzen. Ik weet niet welke Spartaan dit is, maar die wordt dan woest. Ik denk nou, zijn woest. Oh, dit is mooi verlengen op Rivera. Ah nee, komt kijk het om, die verlenging van Dele Vente. Ja, dat is eigenlijk het enige wat er nog gewoon ontbreekt, hè, deze wedstrijd. Even een doelpunt van Dele Vente. Nou, dat kun je hem namelijk. Maar goed, die is er nog net. Zit nog altijd in het veld. Ik denk dat hij nog alleen stil ligt voorlopig. Soms is Ulrik is misschien er nog even in of machine. Dit ziet nog even wat minuten Jan. Maar ja, je kunt hem natuurlijk in de toelpunt. En voorlopig werd ik nog maar 12 wisselstappen. Dus hij kan ik afdrijken wisselen. Ik zorg nou Jeroen Schepers, de assistent trainer, ik naar de sitkant. Ik denk dat hij een speler bij hem rond gaat. Het zal meer veld wel worden, denk ik, aast ik. Want die zal nog wel van Linde in het veld komen. Lik het mij aast. Nee, Ulrik is hier shirtje getuut. En ik meerveld gaat naar de sitkant aan. Maar ik weet net dat die. Nee, die shirtje. Ja, die shirtje gaat heel kut. Dus dat ben ik van man die naast naar het veld komen. Nou, dat is heel waar. Dat is jam. Sans zal nog minuten onderwijs. Bal gaat roen achterin de verdediging bij Jervin. Brouwer, wat even zie ik in het gotje. Er komt de Vente goed in zakje combineren. Maar Linde, soort vertrouwen nou. Ja, leuk voetbal dit is. Dit is Luca Ooyen. Naar de linkerkant, hij Brouwer.

Sparta insmieten. Maar Quintero daar onder de linkerkant van het veld. Vier op de eigen helte. Maar de Sparta insmieten. Tot hij naar Sonneveld verlengt een bol. Maar in de foto van Kersten. Die brengt hem bij Fazzi. Fazzi kan die bal controleren. Dit is lekker voetbal van Fazzi. Controleert die bal. Even zien dat hij hem voor Janke in. Kan dan alle tijd nemen om die bal voor te janken. Toch net een Spartaan breken. Oeh, daar zijn er Vente en Hatenboer, denk ik, maar ook rond ruzie in de Aslandfield. Ik dacht toch even een fragment in de slanderij. Maar dat is intussen gewoon weer rijstig geworden, naar het idee. Nog altijd een beetje maar Corien porteert. Nee, het is trouwens Nick Verschuren die erbij zit. Waar die ruzie mee had. Hatenboer zit nog wel op het veld. Maar die stien een Pelinis verder. Ik ben alle twee nogal blond. Dus de Ulrikus. En Meerveld nou kleest in om in het veld te komen. Ja, dat zou nou ik barren. Het bordje van de vierde official moet er nog even bij komen. Nou, shit op succes. Ach, toch Willem Vente van het veld. Ik hoop er nog even dat hij wat meer minuten creëert. Zo om toch eventueel een doelpunt nog te maken. Maar dat is hem met het medjoen. Toch wel weer onwijzig geweest en goed spelen, moet ik zeggen. En een keer uiteindelijk ging ik net om. Krijg ik weer een... High five van Robert Veldman, zoals ze dat ze vaak krijgen. En Linde, die gaat nou ik van het veld daar. Zouden ze wel een beetje verwachten hier. Goh, wat speler die ik weer goed is, Marcus Linde. Dus echt zo'n belangrijke schakel. Zo Joris Veroveren missen we. Maar als Linde er net bij is, dan missen we Mickey. Poef, wat een topspeler is dat. Ik snap wel dat Braak hem hebben hoor. Ik snap ook wel dat Hansman van 4 miljoen plus nog net geleerd hoor. Maar even maar wachtje. Jij vindt dit maar les maar 4-0 voor hier in Rotterdam. En dat was hartstikke best. Wij... hier nog eventjes weer rond naar wat muziek. Ik zoek even naar mijn lijstje. Peter Koelewijn. We gaan nou even naar muziek. My favorite waste of time van Owen Paul.

0: Ja, zelfs klopt het wel. Radiomaatje, commentaar Jan, dat is toch eigenlijk het mooiste wat er is. My favorite waste of time song, Owen Paul. Ik weet het helemaal waar mis. Het is een mooi jonkje hier in Rotterdam op het kasteel. Mooi stadion, Sparta Massamon en Jerv is hier met jou 1-0 voor. En we gaan nog maar liefst zo'n minuten te gaan. Grappig trouwens, je zit hier op een pastebune, want er zit hier echt in je rij achter me zitten de skyboxen van Sparta. En er zitten op een rietje fjouwer Friesen. Zo Friesen als ze maar kunnen. En op een gegeven moment had ik zo juichen. Dus ik, op een gegeven moment achter me zei, oh, volgens mij zijn jullie VRV. Ja, ik kom in Friesland, jongen. We zitten hier lekker onder Binnenburg. Ja, ze dus een flesje Binnenburg kocht in de Skybox of zaken. Ik heb die ook niet nodig, denk ik. En ze zitten net al in die 500-600 supporters hier natuurlijk vaak. Maar binnen is nog een paar meer onwijzig in het kasteel. Werd ik intussen kreeg ik al wat lege plakkings, joh. Want ja, die binnen inmiddels al een beetje clear boy. Ik zocht trouwens dat er nog een debutant minutenmaatje geert aast. Hij krijgt wat knuffels. Zijn naam is Anas Bouziane. Net ervaring met Bouhadane van Cambuur Bike Leagues. En Ouazane. Een beetje op dezelfde klem vallen. Wel een mooie jongen die geen kampskeer natuurlijk. Maar Anas Bouziane. Het is nog een jonge jongen hè, die aan het veld komt. Maar eerst even naar de counter van Jerveen. Het was even lang niet dat Jerveen überhaupt een kans gewonnen had. Het hoort natuurlijk niet meer bij die vrouwen al even staan. Maar ja, dus ben ik wat spelers als Farzi die er wel zin in had. Het is een goede actie. Loopt naar binnen taan. Krijgt een vrije trap. Op een leuk plak. Kom maar wij zoen hier als het. Nou, tot dan maar Levi Smans. Die had namelijk zo'n goede trap. Maar ja, die is niet tussen van het veld ook al. Dus zit ik even. En de Levente neemt hem vaak. 36 keer van het veld. Dat is Nola Koetens. Ik wil een beetje uitspelen inmiddels, denk ik. Want had ik flink wat meters maken. En Anas Bouziane, die komt dus nou van hem in het veld. Intussen op zich. Ja, Njontje hier is. Hij had nog bij Volendam in de jeugd spelen. Speelt vooral bij Jervien onder de 21. En had dus nou zien debuut. En ik kwam in de vertaringetje Leuventjoen, volgens mij. Toen maakte hij wel een opvallende goede indruk. Het is een vleugelspeler vanzelfs. Donald Koetens weer Tassong en de vrije trap is toch wel wat vierder dan ik toch trouwens. Maar Rivera die neemt hem. Ja, een mooie redding van Michael Brouwer. En het schot weer nog wel aardig. Zit ik een beetje aan zwammer in die bal. Bal bloot binnen onder zijn kant bij Bouziane. Die hem dan brengt naar Maxence Rivera. Die kinderen erbij. En dan gaat die bal uiteindelijk over de zitlijnen. En mooi Sparta nog 4 op de eigen helft insmieten. Maar nog vier een hele minuut tijd. Te gaan in deze wedstrijd zal net al veel blessure tijd bijkomen. Dit is een combinatie met Hatenboer. Ik wil sprake van wedstrijd Jerv Veen. Eventueel Hellywoer van Anderlecht. Maar hij is niet eens op het listje. Een beetje categorie proper. Als ik hem nou spiegel, ben ik net geweldig van hem onder indruk. Hij werd vrienden die verhiert onder Telstar. Toen had ik hem spiegel in Jerv Veen. Voelde ik hem ik net geweldig. Misschien is het wel een goede kabest om hem net te nemen. Dit is Ooyen die hem haast afsnoept van Marvin Jong. Dat vind ik wel een goede centrale verdediger trouwens van Sparta. Ja, net heel vol in de wedstrijd, maar wat hij doet, dat hij goed. Het is een goede 1-2. Nog wel op eigen helte tussen Meerveld en Willemsen. En dit is Bouziane. Ik zei dat. Wat is het Bouziane wel trouwens die hier bal op zit had? Nee, dit is Zakaritis. Dat is een beetje 4 bij UI, excuus. Dit is Meerveld. Mijn verstelling, zou hij dat kind. Mooi een goede dribbel. Wat hij daar de bal mooi nog lekker kan. Nee, Bouziane. Nee, dit is Farzi weer. Farzi naar binnen daar. Jout hem weer op Meerveld. Zo uit Heli Kinnen. Wollen in 2 omgeen. Maar Ooyen slag het dan krek net. De bal dan naar achteren daar. Wint Willemsen het duel. Zakaritis brengt hem dan aan de zijkant. Het wippeke naar de Twarpeel. Dat liet het Ulrikus onderuit. Van de bal op zieken te winnen. Maar dan wordt dan een oetreding maken terug Jervingen. Zullen we toch nog even zien waar die Bouziane nou krijgt. Steengong is. Is die nou links? Ja, dat is toch. Nou ja, die zit dan. Zit hij toch links? Back. Even zien. Oh, daar zit hij. Hij zit wel op het middenveld. Het is. Ik zie nog even of nou een vleugel omvallen is. Nee, maar dat meen ik namelijk eigenlijk een beetje. Nee, het is een defensieve middenvelder. Oké, okay. Nou, je bent ook wel letter, Rolof. Ik denk toch in de van mijn spelen waarvan ik dacht dat het een goede speler wie die Ivan zegt in Leuven. Maar oké. Okay. Bouziane was je de eerste minuut, maar dat is natuurlijk leuk voor hem. Balbezit van Sparta. Met druk van Fadji en Roberts Ulrikus. Er komt Marvin Jong heel mooi onderuit. En split de bal naar de zijkant. Daar we hebben we het rond te luid bij Terho. Die loopt naar binnen. Daar. Die gaat maar een vastzetten komen. Dottie Tonnet. Speelt hem hier naar de rechterkant. Daar komt Wolf vastzet. Wordt dan uithellen. Net goed. Met Rick Votwerke terug Jereveen. Maar de bal nou naar de zijkant daar. Naar Zagaritis. Zagaritis temporiseert. Speelt hem in de as van het veld naar Ooyen. Die naar Willemsen. En dan de as van het veld naar Bouzianen. Bouzianen draait even bij Simantje Wai. Krijgt dan een tikje. Krijgt vrij trap ik mooi. En dan zorgen we dat we nog 1 minuut 50 te gaan hebben in dit duel. Zorgen we dat Jereveen een vrije trap had. Ik ben uit dat er een heel soort blessure die erbij komt. Want ja, ik zei al, blessureleed hadden we net zo'n wolle soort wissels. Maar ja, maar je de jou in de left te staan. Ik denk net dat de skietjochter er iemand bliert. Maar maakt het om heel lang trot te gaan. Dit is de bal achter op de line. Eigen achterline van Kersten. Speelt hem goed in. In Twaatsie, daar is wel een pittige goede training van Jong op Ooyen. Maar het mooie trok in. Brouwde dan. Goed hier naar de linkerkant. We hebben wat rond te luid bij Willemsen. Die speelt hem hier op Helendal op de linkerkant. Bij Fatsi. Vind ik lekker inval. Ja? Bal voor het doelpunt. Is het een prima invalbeurt van Fatsi. Nou, loopt hij weer de binnentuin heel duur. Maar ja, dat schot is dan net bepaald goed. Sterker nog, is heel zwak. Dit 4 Jonken en Oer. De goal hier naar Magia. Sam mat het wel naar binnen. Daar komen en uit Helly. Dat is wel een beetje wat je schermwollen bij de boendspieler. Hij voelde vorige week op de rotsmoeten in. Maar nu valt hij in op de linkerkant. Dan komt de lange bal van Brouwer. Die hem speelt op Zonneveld. Maar die gaat rond de trog. Kersten komt dan de bal naar de linkerkant op Bouzianen. Een heel liefst trouwens. Het is ook een lichtgewicht. Want hij wordt zo makkelijk op Siede zet. Trog Zonneveld. Die ja, ik een kopgrutter is. Maar ja, ik denk wel wat makkelijk lezen. Zo simpel is het natuurlijk ik wel. Vrij trap loopt wel over. Varier Veen. Baltje weer om naar Kersten. Die naar de linkerkant. Naar Maas Willemsen. Lange bal van Willemsen. En Mathilde Driekes achterom. Tot die goed. Brengt hem bij Fatsi. Fatsi dan wel 4 bij de goal. Waai. Get Meerveld te roer hinnen. Komt Fatsi die bal bij Meerveld. Misschien de actiematje naar binnen te loeken. Maar er is wel een wat van spelers van Sparta. Dus naar Ooyen. 3 minuten blessuretijd. Binnen tussen ik ingong. En de bal get roeren aan de kant bij Jereveen. Oeh, minder bronspielbal. Richting Bouzianen. Maar dan even naar achteroen. Houdt de bal keurig binnen. Dan naar Meerveld. Meerveld. 4 op eigen helte bij Willemsen. Willemsen speelt hem hut in op Fatsi. Controleert die bal goed. Loopt naar binnen. Aardige actiewol. Maar kies dan van de rolspielbal. Heel dol. Waarom bij de keeper Ben Klaverboer. Die wil dat Kersten de rechterkant aan gaat. Centraal zit nou eventjes Oliver Brouwde. Brouwde dan hij. Ooyen, dit de bal van hem af snoepen. Wat te makkelijk. In Sparta versnellen en toch nog scoren, denk ik. Maar Zonneveld, het scoort op goal. Maar het blok is goed van Jereveen. Ja, zelfs dat zit er van Sparta dan net in. Zonneveld die het net goed hier in één keer uit helimatten. Maar nam die bal nog gewoon. Dat droeg hier de verdediging van Jereveen de tiert. Om de bal nog weer van hem aan te pakken. En staat Jereveen weer balbezit. In het waar, mooi op eigen helte. Tussen Zagaritis en Fatsi. Zagaritis bloot in balbezit. Zo Ieper een keer naar de rechterkant. Dat doet hij ik op Brouwde. Brouwde had Rivera dan bij hem. Die gaat hem in de voetbal spelen. Rivera kiest voor de rondspielbal op Brouwde. Die naar Bouzianen. Een beetje roengeen litten. Bouzianen speelt hem zelfs weer vrij. Maar krijgt hem net. Want Kersten speelt hem breed op Willemsen. Tempo is er wel een beetje uit aan de kant van Jereveen. Zo zien ze nog maar een beetje werkje aan je doelsaldo. Maar het zit er net meer echt in. Had ik het idee in die laatste fase. Sparta wordt ook wel iets meer dicht. Had ik het idee. Maar de echte wil om te winnen of een doelpunt te maken zit er van Jereveen. Nou, ik net meer in. Het is prima voor zelfs. Want we hebben nog een dikke minuut te gaan bij die Vjouw 0 vastsprong. Dat feestje met lekker 14. Het uitvakje in Jonkermeij. En Quintero had balbezit. Slingert hem dan nog maar eens een keer. 4 het 16 meter gebied in. Gert Oerelsen in hinnen. Bal in. Dan 4 bij de kornvlagen. Nog binnenhouden we de trof Sparta. Bal bij Romlijn op Hatenboer. Slingert hem het 16 meter gebied in. Middenbal. Ulrike zit er makkelijk tussen. Hatenboer neemt die bal. Daarna on. Maar zijn onname trapte de bal eigenlijk. Maar zijn lief. Ik hoorde de achterlijn hinnen. Hele minder balcontrole bij Cedric Hatenboer. En Zagit, denk ik de laatste kans van Sparta. Ik verlen. En mag Bernd Klaverboer de doeltrap nemen. Wouter nog wat op het veld. Zat kiezen achter Oostrom. Ik weet net kijk wat het is. Het is op min van veld. Dus iets van een scheemskermer of zoiets, denk ik. Daar is de fluitje al van Oostrom. En nog 20 seconden had Klaverboer om weer de trap te nemen. Nou, wat kwatter natuurlijk. Maar in ieder geval om die 3 minuten vol te maken. Lange bal. Dat nog woont terug. Willemsen in twaalf instantie. Quintero kopt die bal nog het, de cirkel in. Willemsen mooi een mooie balcontrole. Nog een goede iepering aan de zijkant naar Rivera. Nou, nog één keer dan. Rivera slingert hem nog in de twaalf peel naar Ulrikes. Twaalf bal misschien nog winnen. Keer Ooyen daar nog tussen komen. Nee, met Votrost. En dan maakt het de scheidsrechter Oostrom en Rijnhoorn. Maar luid gejuich van de Heerenveen supporters. Staat conclusie. Einde verder maar hier in Rotterdam. Het is een mooie, keurige overwinning van Sportclub Heerenveen. Maar ze nou dan ik vrije doelpunten. De moeite waard om het eventjes weer rond te zien. Heerenveen wint maar 4-0. Tot doelpunten van Koeters, Trensko, Rivera en Marco Fartsi. Maar 4-0 hier in Rotterdam. Ik zeg dank voor het luisteren. De techniek wie weer in goede handen van Björn Brouwer. Mijn naam is Roelof de Vries. En ons de volgende keer, hoe drie weken pas, ben we weer met PSV Heerenveen. Hoi.
1: De volgende keer. De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De wieken van de jaren 80. Omroep Friesland. Deze wieken bij Omroep Friesland. De wieken van de
1: jaren 80. Mike Hjoed en Moor nog, de stem van Doe.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
5: Kijk.
1: Die doen we er ik bij.
0: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doe. Dat smaakt.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tweet van De Tourweest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en het

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig. Deze week bij Omroep Friesland. De wieken van de jaren 80.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Tommy.
1: Petje Pietermientje.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van...

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Hele Wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80. De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joer.

0: Friesland is deze dagen het decor van een subtocht, een stand-up paddeltocht om omtinken te vregen voor plasticversmarging. Reesje de Vries en Marijn Tinga doggen een 11-data-tocht om omtinken te vregen van het plastic dat ek hier bij u's in het water zit. Maar ze wilt eigenlijk liever hebben oer de oplossing. Want in het project Geen Plastic naar u's waard wordt een soort onderzoek dien en een soort data sammelen hoe goed het probleem mailkor oppakken kunnen. Verslagjouwer Nienke Toenstra die trof bij de suppers in Haas.
1: Ja, Marijn Tinga, de plastic soepserver, de sup nog in de hand.
2: Ja.
1: Wat ben je aan het doen?
2: We zijn Friesland door aan het suppen. We zijn langs 11 datapunten aan het gaan. En datapunten, dat zijn plekken waar we plastic afval meten of waar plastic uit het water gehaald wordt.
1: Ja, nou zie ik ook de paddel, er staat niets Rome.
2: Ja.
1: Dit soort acties, die gebeuren heel vaak. Waarom wilde je deze meedoen?
2: Omdat opruimen niet voldoende is alleen. We moeten de kraan dichtdraaien. En dat doen we alleen maar als we goede data hebben. Als we het onderzoek doen om te weten hoe die afvalstromen uiteindelijk... hoe we gaan kunnen voorkomen dat het hier, want we staan hier naast het wat... Voorkomt dat het in het wat komt.
1: Wat gebeurt hier binnen? Want we zijn net uit water staan, nu nog in de haven. Maar wat zijn ze binnen aan het doen?
2: Nou, binnen hebben ze een machine staan, een soort lopende band. En die kan analyseren wat er uit het water komt. En als we weten wat voor afval er in het water terechtkomt en waar het naartoe drijft, dan kunnen we ook voorkomen dat het uiteindelijk in het wat terechtkomt.
1: Nou, lopen we vast een beetje naar binnen. Maar jullie gaan dus bij 11 datapunten langs. Ja. Hoe ver moeten jullie suppen?
2: 160 kilometer. En we hebben volgens mij nu ongeveer 60 gedaan met gisteren erbij. Maar het waait echt. Nou, windkracht 6. En we moeten stukken tegen het wind in. We zijn echt al door langs de koeien en door weilanden over. Omdat het dan te hard waait. Hè, dan kan je gewoon niet tegen de wind in. Dus dan moesten we echt besloten om gewoon maar door weilanden heen te lopen. Om naar het volgende punt te komen.
1: Ja, wat betoog. Ook alle kanten op, maar kan die mee naar binnen?
2: Ja,
1: dus
2: ja zeker. Ja.
1: Want ik zie hem daar volgens mij al lopen. Jullie gaan samen, zijn jullie aan het suppen, hè? Wie zien we daar?
2: Dat is Rinze bij de andere sub en we zijn hier in Dok 5 in Harlingen.
1: Loop ik even naar Rinze. Rinze de Vries, bereikend in het Vries, hè?
3: Jawel.
1: Waar ben jij correct? Want ik zie een loods en daar ben we nou binnen in.
3: We zijn in huis, Dok 5, Sterke Jerken zit hier. En wij zijn onderwijs, we zijn natuurlijk bezig met de 11 datapunten tocht. We zijn juist begonnen in Ljouwert. En we nu hier hebben een tussenstop, omdat het om data gaat. En we in Ljouwert en Frentje hebben we al een keer afval voen. En dan geven we hier de lopende band gooien om te zien wat voor afval is het eigenlijk.
1: Maar dat keer ik wel met tegenzien toch, wat het is, een pak molk of wat dan ook.
3: Dat keer zeker met tegenzien, alleen als wij willen juist een heel soort data hebben. Want als wij een soort data hebben, dan weten we op een gegeven moment, oh ja, 20% komt hierbij en 30% komt daarbij. En dan kunnen we zien, ja, wij beginnen het eerst met maatregelen. Ja, het grootste aandeel, dan kunnen we het meest effectief maar beginnen.
1: Ja. Nou ben je alleen nog in Ljouwert in Haaswest, Jan Frentje dus.
3: Ja.
1: Heb je nou al een beeld van die stad, is wel slimmer als die?
3: Ik heb wel een beeld, ja. Dus Ljouwert is een grote stad natuurlijk. Die hebben heel, heel soort afval in de grachten. Frentje Rick. En ik moet zeggen, hier in Haas voel het mij mooi.
1: Door Hestien Sub, ik nog heel dit in hand. Maar waar is die lopende band?
3: Die lopende band erin, we hebben het daar. Dus zit hier om de hoeken.
1: Ja.
3: En we hebben ook rekening met alles ingesteld. Hij werkt met AI, kunstmatige intelligentie. En dat is ook het voordeel, want als we alles mooi mensen doen, ja, wij kunnen op dat moment wel zien wat het is. Maar we kunnen net goed onthouden hoeveel pakken molken heb ik nog zien. En we willen dat zo goed mogelijk verslissen, zodat we het in één kaart zetten kunnen. En dat we letterlijk conclusies daaruit halen kunnen.
1: Je luidt nou een flesje Berenburg onder. Ik zie hier aan de orenkant, Chuck. Ek, afval, dit heem echt uit het water visken?
3: Dit hebben we allemaal uit het water visken. Dit is alles wat erin komt.
1: Ja.
3: En hier is just een poeder. Dit komt allemaal uit Frentje. En dat komt allemaal uit Ljouwert. En ik zie wat we in Frentje een heel soort zeggen. Ik heb nog geen idee wat het is. Maar dat geven we dan ik verslinden. Dat ben heel soort van dit soort plastic bakjes met een blauw dopje erop. En die worden in Haas ik meer voen gekoeld. Dus dan gooi ik die als hier op de lopende band. Ik zet hem aan. Zie je dus die flesje Jägermeister, die gaat erin.
1: Ja.
3: En dan zie je hier op het beeld. Zie je als het flesje voorbij komt. En dan zou hij deze nog niet zeker probeert het opnieuw. Het komt omdat het de eerste keer is dat dit flesje doorheen gaat.
1: En deze loopband die neem je mooi naar elke locatie?
3: Ja, klopt. Elke locatie waar wij afval uit het water halen en dat we het kunnen analyseren, dan gooi ik hier door de lopende band.
1: Stel dat je hem nou in Ljouwert al je blikjes vinden. Wat doe je hem daar dan om? Wat is dan de vervolgactie?
3: Ja, dan is de vervolgactie dat wij in gesprek gaan met de gemeente. Of met misschien nog een hogere oerhit. Want ja, blikjes, kussen ze staatsziel, dat is 15 cent. Misschien is 15 cent wel krek wat te min. Om mensen te stimuleren om het toch weer om te brengen. Misschien met het wel 20 cent wijs of 50 cent. In Duitsland is staatsziel hoger. En is dus dat volle meer blikjes weer ombracht worden.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: De dijk voorbij.
6: Omroep Friesland.
0: Droege ham, beleven juster, dan ben we waarom in 2026, de 57e editie van de traditionele gondelveert op het Schillen. Bezoekers, voorzitter en jury wie een goed te spreken over het niveau van de wijn. Kerstjerre in deze bijdrage van verslaggever Demi Hoekstra van Streek Omroep RTV NOF.
7: Nou, we letten vooral op de kleuren en de materialen die gebruikt zijn en hoe die verwerkt zijn ook en de kleurencombinatie. En we kijken ook hoe de vorm is van de wagens en of het één geheel is bijvoorbeeld.
8: Is dat dan echt lastig om te bepalen waar nou echt beter is?
7: Nou, soms zijn er wel wagens die er echt uitspringen en dat je denkt van nou, die kunnen het echt wel. En soms denk je van nou, die mogen er nog wel ergens wat aan werken. En vooral met afwerking, dat zijn de eerste punten die je eigenlijk gratis kunt verdienen. Dus en daar kun je al mooi mee scoren.
8: Ja, en is er dan een bepaalde lijst waar je hem omhouden? Of is het gewoon echt die ziet er mooier uit als de oren?
7: Nee hoor, we kijken ook zeker naar de vorm en de materialen die gebruikt zijn. En wat voor kleuren er zijn gebruikt. Dus eentje die wat minder in vorm is, hoeft niet te wezen dat hij ook slechter is dan iemand die mooier gemaakt is.
8: En ken je al wat sissen over hoe heeg het niveau je leidt?
7: Nou, het niveau ligt behoorlijk hoog en ieder jaar wordt het ook hoger. En dat kun je echt wel zien. En tips die wij altijd geven bij de prijsuitreiking, die worden ook echt wel meegenomen. En dat merken we ook wel duidelijk.
8: En maar hoeveel juryleden bepalen je dat toch?
7: We zijn nu met z'n vieren. Dus en dan doen we alleen de vakjury. En je hebt natuurlijk nog een aparte jury voor de figuratie.
8: En ken je al een tipje van de slaapmiddag?
7: Ik heb wel een voorkeur. Maar hoe de rest daarover denkt, weet ik niet. Dus ik zeg nog helemaal niks.
9: Je hebt de nota echt poerbest. Ik ben heel tevreden hoe ze nog al je troorrieden. Ja, en wat ik al zien ga, ik vind het monsterachtig. Echt weer. Ja,
8: ja dan natuurlijk voor de taalhering is zin. Hoe mooi is het dan om dit nou uiteindelijk toch met de zin?
9: Ja, ik ga ze natuurlijk in de oren in je taalhaksexion. En als ze dan hier een parcoursje, ja, dan verbaast het me elke keer weer wat ze nou bedeld zijn. Ik vreeg me ook een beetje aan, iedere keer wat bijzondere titels. En ik denk, ja, wat had het al je beuren, maar echt fantastisch hoe ze het ik uitwerken gaan. En ik vind echt hoe mooi dat ze de ontwerp koos. Nou ja, echt compliment voor uw bouwers. Ja.
8: Hoe is het dan, Nota?
10: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik vind het altijd hartstikke leuk. Ja, ik kom hier al leren.
8: Je ziet je elke keer?
10: Ja, absoluut.
8: En kom je hem zelf een keer terug aan?
10: Nee, je ziet eens keer.
8: Oké, maar dat is wel een feste prik elke keer.
10: Ja.
8: En had je ook al een favoriet in het zin van nou, die wordt sowieso de eerste prijs?
10: Ja, ik vind de astronaut vind ik heel erg mooi. Ja,
8: wat vind je de krijgst ze mooi, jongen?
10: Ja, geen idee. Alles eigenlijk wel. Ja, weet ik niet. Omdat het heel groot is, zeg maar.
8: Ja, en wat maakt het de hele gondelvaart nou zo mooi?
10: Om verscheidenheid aan onderwerpen. Wie gaat dit, de oren gaat dat. Het verveelt nooit. Nee.
8: Ja, je bent ooit zin naar de mooie gondels. Wat vind je ervan, Ota?
10: Prachtig. Ze ziet er fantastisch uit.
8: Is het dit direct mooier dan oren
10: je? Ik ben hier voor het eerst, dus dat kan ik net zeggen.
8: En wat bracht je hier naar daar?
10: Ja, een nijskerigheid natuurlijk. En mooie blom. Ja, en daar gaan ze fantastische dingen mee maken.
8: En had jij een favoriet zoen?
10: Ja, ik vond hier die vogel heel mooi. Maar die caravan of zoiets, dat hutje erbij. Die vond ik heel bijzonder met de takken en heel natuurlijk, zegt die Ruud.
8: Die mij van jou wel de eerste prijs
10: krijgen. Ja, absoluut. Ja.
5: Alles wat je op deinist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
4: Dit is de

0: De Dai voorbij.
1: De Dai voorbij.
0: Dit is De Dai voorbij.
2: In Opperuut starten we de morgen op met lekkere muziek en Nijs Uit de Natuur. De echte natuurkennis kom hier en wij zijn echt vereerd met de winnaar van de Johan de Jong Bim. Dus die hoeft eigenlijk geen introductie meer. Iedereen leeft haar als kenner, want ja, ons wist die Bim net. Marjolein Staal, welkom.
3: Dank je.
2: Hoe gaat het, Marijke? Is dan wat doet normaal doet stritten?
4: Nou, haast heb je.
2: Nee.
4: Het is wel wat, hè?
2: Ja?
4: Nee, dat gaat best. Ja, maar het is wel heel erg leuk.
2: Nou,
4: ja.
2: En daarom bist je rek, ja. Om u smijt te nemen in de natuur, in die vrouw. En ja, die vrouw komt eigenlijk wel heel dichtbij, denk ik, voor een heel soort meisje thuis die het fruit bij hem en haar.
4: Dat denk
2: Want,
4: ik, hè?
2: Want spiel het wat, hè, op dit stuit.
4: Ja, er spiel het wat. Nou ja, september is de fruitmoanne, de vruchtmoanne. En dat is die ek in de natuur. En in de natuur kist je hem van de buikers ben riep, de roze bottels die ben riep. En die ben mooi reed. En dat is ik wel heel leuk om even te vertellen. Want het is uiteindelijk een natuurrubriek. Die kleureert, die is speciaal voor vogels heel opvallend. Want vogels die weten iets wat reed is, dat smakt het lekker. Dus dat had de natuur heel mooi regelen.
2: Dat hoe werkt dat bij mensen? Want toch is nou ook een reed truitje?
4: Ja, maar ik ben net om op te eten. Oh. Dus maar, ja, nee, maar goed, reed is wel een opvallende signaalkleur.
2: Ja.
4: En nou, dit is ik zo'n signaalkleur uit de natuur. Dat de beesten dat witte. En dat is ik nedig, want aast niet in de winter kan ze net zo goed eten vinden. En sommigen die matten in wintersliep. Dus die matten nou zien dat ze wat vet op hun bonken krijgen. En orenbisten, die matten een hele tochtmaatje. Hè? Die matten, die bijvoorbeeld trekvogels, die matten, ik zwaar je dat ze genoeg energie houden om die hele lange reismaatje te kennen. Dus in de natuur is het ik vrucht, mannen, maar ik in uw stuun.
2: Ja, want die bisten die ja. Eten dat om nou ja, sterk te worden.
4: Ja.
2: Maar wij hebben nou een oerskot.
4: Nou ja,
2: en ik eventjes even de rond zie hier aan tafel. Ik begin bij Ted. Ted,
5: ja, ik
2: fruit
5: zei al, let me er nou even
2: boeken. Hij fruit in de tuin.
5: Ja, de hele boel leidt in de tuin. We hadden beide net op die hand. Alles leidt in gas.
2: Nou, dat vind ik dan wel heel zonde, want fruit is hartstikke duur.
4: Ja.
2: En er gebeurt er niks meer. Laat het wat de frot zien. Dat herkenst oeral wel, hè?
4: Dat herkenst oeral.
2: Ik zeg bij u in de buurt, mensen, die jouw het dan in ieder geval nog in een bakje in de tuin van, nou, pak het maar vergees.
4: Ja.
2: Maar daar is wel iets om de hoorn nou, hè? Want er is een heel soort fruit, dat is fort.
4: Ja, dat klopt. En dat fruit dat wij natuurlijk in uw stuun ha, dat is ek voor de natuur. Ik een lui lekker land, hè, van bisten. Er bloot natuurlijk wat oer. En daar luid ik een hele protte. Daar kom ik aansneven weer op waarom. Maar wat nou zo mooi is, is dat al die protters, ik heb zelf een druif.
2: Ja.
4: Nou, die protters, dat is een lust. Die komen mijlkoor vleerders op die druif voor en ze maken er een zootje van.
5: Ja.
4: Die hele paad naar het huis zit luid op een groen vol met druven. Dus ik ring constant al die druven drap in. Ik het nu zie. Maar het is wel een lust om naar te zien.
5: Ja.
4: En het mooie, ik heb even een peer mijnom. Dit zijn die druven. Dit zijn
2: hele lietjes, hè?
4: Het zijn hele lietjes, maar ze zijn lekker. Ja? Ze zijn heel zwiert. En dat is ik de reden dat september die vruchtmoanne is. Want ze krijgen ook nog die zinnen waar toch ze zwiert worden. En die druven die dus op de groen vallen, stikken binnen. Maar die zijn weer heel erg lekker vaar. Insecten en verslakken.
5: En stiekelbargen.
4: Stiekelbargjes.
5: Ja.
4: Nou, die maak ik in mijn wintersliep, hè?
5: Ja.
4: Dus in mijn tuin is het lui lekker land. Echt, dat is fantastisch.
2: Ja, wat is dan een kistje, Stin? Komt dit nou al uit die tuin?
4: Dit komt uit mijn tuin, ja.
2: Jeetje, wat zit er nog meer in?
4: Nou ja, ik heb Gieser Wildeman, hè? De bekende steenpaar, stoofpaar. Die bent natuurlijk heerlijk.
5: Ja.
4: En ik ga hier kweeparren. Dat is ik een heel ouderwetse vrucht. En misschien kan je hem zien, er zit een heel iets doenslaagje oerhinnen. En ze roeken heel erg lekker. Ze roeken heel sterk. Ze zijn ja, een beetje, ja, ze matten nog wat meer uit, oh, okay. Riepje. Maar ze maar eens even.
2: Ja, ik roek ze.
4: Ze zijn een soort ja, parfum zit erop. En als die in de keuken steen hast, dan roekt die hele keuken lekker naar die geur. En je kerst lekker gelei van maatje, maar ik heerlijke chutney.
5: Oh ja.
4: Maar ja, wat nou het probleem is met al dat fruit, dat ik skiel me helemaal de kramp in de ham. En appeltaart, nou ja, had ik natuurlijk al die appels oerzet in taarten, nou dan kom ik echt zo uit die wintersliep. of die winterperiode.
5: Ja.
4: En het komt me de noors op game het ek uit.
5: Ja.
4: En ik zet ze ik wel bij de diek, dat doch ik ek wel. Maar toch, hè,
2: ja.
4: Het is wel een probleem.

0: De sap, kerst, dat gek net betinken of het wordt makken. Dus dat is ontzettend leuk.
1: Maar is dat dan voor betellen? Of voor die eigen
0: nou,
1: spul?
0: Dan mag dan wel voor die sap betellen. Want dat wordt heel mooi. Wordt het, of in een vacuumpoeder wordt het dien. En dan komt er een mooi papieren pak omhinnen. En een kraantje, een tap. Er zit een soort tapje zit eronder. Dus dan kan je eigen fruit tappen. En dat bloot wel een iergoed. Hè? Oh. Dus dat is echt... want het wordt gepasteuriseerd. Kersten trouwens, ik ongepasteuriseerd krijg in de kerstencel nog cider en wien van maatje. Dus dat is ik heel leuk. Maar ik even opskreun, ik moet even spieken. Fruitpers Friesloon is een hele grutte. Die zie je het verhinnen in Steggerda. En ze zitten nu in Willemsoord. Maar die ruizig je dus. Dat zijn mobiele fruitperslocaties.
1: Leuk. Als je dus echt een hele een tuin vol met apels hebt, dan kerstfeest, dan kom maar bij mij.
0: Dan kerst ook google je en dan kerst in de agenda invullen. Nou, ik wil bijvoorbeeld naar het Poptaslot. Daar gaan ze Crack West in
1: Marseille. Ja, leuk. En dan
0: kan iedereen je daarheen.
1: Oh, dan heb je echte evenementen. Ja,
2: en kerst het ook nog een soort van doneren. Daar zit ik ook al te denken. Die zo'n weggeefkasten. Of,
0: weggeefkasten ben ik net zinkaal. Nee. Dat is dan meer, denk ik, bieden die kloons. Dat meest kunnen hetzelfde deel zetten. Ja. Maar door kerst het wel doneren om bepaalde bedrokers die daar sap van maatje.
2: Ja.
0: Maar de bedoeling van deze initiatieven is dat dat sap, dat kerst dan keerp je zelf. En dan krijg je het mooi naar huis. En dan wordt het voor die passen, helemaal wordt het best.
2: En dan hoest het alles te skillen.
0: Hoest alles net te skillen? Nee, dat skillt. En dat viel ik, het is geen verspilling.
2: Nee, precies.
0: Want het viel ik net lekker al dat.
2: Nee, klopt.
0: Ik had zelf weg. Ik denk, oeh.
2: Schande.
0: Ja, dat is net leuk.
1: En daar is ook nog een idee. Want ja, nou musto zelf echt wel in actie komen om het te samelen. En nou, daar hebben we heel veel mensen nog in ochtongen. Wat is die idee? Om dat beter te doen?
0: Ja, nou ja, ik heb even contact gehad met de sappers. Of de sappers. Maar dat is kloos van de sappers. Ja. Die hadden eerst de mobiele vacuüm fruitpersfabriekje is dat. En dat is mobiel. En ik heb zo'n van, goh, hoe werkt dat nou? Nou, dan was 25 kilo. En dat ben steeds maar ongeveer size van die klapkratten die wij thuis hebben. Dat is een protte, hè?
2: Ja.
0: Die mast minimaal hebben.
2: Oh.
0: En dat is bij de meester, zei er. Die brengt er dan en dan maakt ze zij dat ervan. En toen zag ik zien hem... Kom je hem, kan je hem net ophellen? Dat liep mij dan wel handig.
2: Ja.
0: Van dan hoek dat ik net te rapen, want daar zit het probleem. Nou, hij zei: nee, dat doen wij net. Maar dat zou wel een mooi idee wezen. En toen zit ik te denken, maar mijn educatieve pet, zei van: goh, voedsel-educatie, dwarsemers-educatie. Ben van squallen, hoe leuk zou het wezen dat die bijvoorbeeld in het eigen dwarp of eigen wiek die appels en die parren rapen en dat ze die dan meenemen.
1: Okay,
0: of dat er in het dwarp dat zo'n Lietz fabriekje bestelst, hè? Want dat bindt die mobiele fruitpers.
1: Nou, dat is dus voor Takom hier.
0: Ja.
1: Nou, nog een tip voor, ter afsluiting: wekken mensen nou het fruit brengen?
0: Nou, komende woensdag 23 september. Dan is in Pijem, in de Treien, Nije Treien, dat is een minicamping. Daar komen de sappers, komen daar. En daar kan iedereen komen. Eerst wel even google je op de sappers.nl, want dan kan je die inscrewen. Want ze willen graag weten wat je meenemen en hoe volle.
1: Ja.
0: En er is ik happy hour. Dan kerst mij 10 kilo, maar is dan ik mij dwan.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en halven.
4: De die voorbij.
3: Dit is de die voorbij.
5: Squalbeen die kunnen heel en al opgaan in de wraad van de legendarische koning Redbad met een nieuwe educatieve serie. Het project is een gewerking tussen Chill Checked van Omroep Friesland, het Fries Museum, onderwijsbegeleidingsorganisatie CEDIN en de provincie. Doel van dit vergezen lespakket is om Been bewust te maken van de skiernis in haar eigen achtertuin. Verslagjouwer Dennis Terpstra die praatte met Murkjaap van der Skaaf. Hij had de serie skreun, regisseren en in Norset.
6: Voor de zee binnen de koning, Fiske en boer gelijk. Welkom in het Friese Koninkrijk.
4: De benadering weer ook een beetje, eigenlijk is eigen Game of Thrones verhaal in Friesland. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En de doelgroep die we hebben, groep 7 en 8 van het onderwijs, en ik heb klas 1 en 12 van het VATZ onderwijs. Dat is een hele mooie doelgroep om een spannend verhaal voor deel te zetten en zijn maatjes slepen in die skiertnis van die 8e eeuw. We hebben natuurlijk helemaal geen

0: beeld van is, wij zijn het meest net vol van witte. Dus de uitdaging om die tier te leven te brengen, dat Friesland van die tier te leven te brengen, ja, dat is wel heel erg inspirerend en motiverend.
1: De hele Game of Thrones, hoor. Dat is op zich echt wel een serie van wat volwassenen. Dus die tier van de geschiedenis wie echt wel natuurlijk een vrij heftige tier. Hoe vertaalt dat als makker richting zijn doelgroep?
0: Ja, je houdt natuurlijk wel rekening met wat je wil net zijn laten kennen. Je suggereert een heel soort. En je mag het best spannend maken, maar als toe vinden wij ook wel een beetje uitdagend wezen. Maar het moet natuurlijk wel binnen een bepaalde lijn blowen. Dus als je geen bloederige lieken, mooier vervelende wonden in beeld of dat net. Maar we jouw het gevoel van, hé, hey, het krijgt een hele drege strijdpak voelen. Of, en er zit wat dramatiek in vanzelfs. De band in de groep Zonacht, die ken ik wel wat om. En die sjuggen al meer dan wat we denken soms. Dus ik denk dat dit heel mooi slag is om ze op een mooie, integere manier in die verhaal mee te nemen.
1: Nou, daar had ze dus in fjouwer afleveringen geëvat eigenlijk het hele verhaal van Redbad. Wie dat dreeg?
0: Weer een hele uitdaging. Want ik zag voor dit hele onderzoek van het Fries Museum, he, al die wetenschappartners die ze haar weer, nou, wat bekend van die tier. Maar het plaatje van Redbad, vanuit het noordelijke Friese perspectief, dat weer net zo duidelijk. Dus we hebben heel erg varenkend op die kennis en die kunde bij de onderzoekers. Dus we hebben heel veel vergaderen over de historische feiten en de hypotheses en wat is de baat, hoe zegt het eruit, wat weten we al hier. Dus die input van hun weer echt heel wichtig om een goed beeld deel te zetten. Dus echt bezocht om een historisch getrouw beeld deel te zetten.
1: Wat is nou het belangrijkste dat ben je van leren kennen?
0: Nou, ik denk dat het heel leuk is voor mensen die in Friesland wonen, dat ze echt een beeld hebben bij een stuk geschiedenis wat net zo bekend is. We vertellen het verhaal vaak vanuit het perspectief van mensen, van leeftijdsgenoten die dan in dit hier leven. Dus we hopen ook dat mensen zich daar toch wat identificeren kennen met mensen in dit hier. Dus stel je voor, er was in zo'n soortenhuis van gas, was de wekker en dan stap ze naar boeten en dan heeft de terpen langs je van die. En je leven van skiën en van akkerbouw en viskerij, maar er zijn geen auto's, er zijn geen moderne dingen, zeg maar. Hè? Dus je bezieke band daar in mooi te krijgen en dat is een hele leuke uitdaging. En nou, ik denk dat ik wil, dat je het een beetje een gevoel krijgt en dat mensen zich gaan voorstellen kennen hoe het toen misschien best had om band te wezen in die tijd. Ja, dat bezieke je wel te benaderen.
1: Nou, en tot slot, wat is je eigen favoriete fragment uit het verhaal van Redbad?
0: Oeh, dat mag wel even heel goed nadenken. Ja, ik vind de opening wel heel mooi, hè, dat je voor het eerst dat terpenlandschap ziet. Dat is wel een heel bijzonder moment. Wat ik heel mooi vond om te doen, we binnen Denemarken West. Er is een hele bijzondere keningshaal nagebouwd. Vanuit die Viking-skiertnis is hij er, hè? Maar wel een keningshaal die uit de tiert van Redbad is. Maar dus denk ik dat Redbad zijn keningshaal gewoon heeft. Ja, dat is als een kathedraal van eikenhout, dus binnenkomst, prachtige ornamenten. Dan stapt echt letterlijk die verhaal in. Dan kan je je hard voorstellen hoe koning Redbad daar patroon zitten heeft. Die historische sensatie die ze dat wil nemen, ja, dat viel me daar heel erg. En die heb ik bezocht om in die serie weer deel te zetten.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Door het aanvoeren.
2: De dag is voorbij.
3: Herman Brood. Het is alweer 24 jaar geleden dat hij verstoor, maar hij is nog altijd een van de bekendste rock and roll jongens van Nederland. Brood zou dit jaar 80 worden wezen. Reden genoeg voor journalist en broodzaakkundige Jaap Stiemer om een podcast over zijn moedings met Brood te maken, de Herman Brood Tapes. Vier keer had oud-drachtster Stiemer hem interviewd. En begin jaren 90 werd er zelfs een dag zijn manager.
4: Ik had zijn manager Koos van Dijk weer gevraagd of ik hem weer eens kon interviewen. Er was een nieuw album. En dat vond Koos van Dijk, zijn manager, die vond dat prima. Maar die zei, dan wil ik wel dat jij die dag eventjes mijn rol overneemt. Want dan ik heb even wat anders te doen.
5: Koel hij even vrij.
4: Ja, en toen moest ik dus 's middags mij melden in het hotel waar Herman toen zat, in Zwolle. En toen, vanaf dat moment moest ik de tijd in de gaten houden. Want hij moest naar een studio om een nummer in te zingen. En hij moest op tijd soundchecken in de zaal. En dan moest hij eten en daarna moest hij nog even terug naar het hotel. ook om een bepaalde medische ingreep te doen. En dan naar de zaal. En
5: dat medische moest, ingreep?
4: Ja, een injectie te nemen. Want dat deed hij de hele dag. Dus speed injecteren en alcohol drinken. Dus dat heb ik ook meegemaakt. Dat gebeurde. Ja, hij heeft volgens mij 3 keer op die dag een shotje genomen. En de hele dag door dronk hij sterke drank. En dus dat heb ik allemaal meegemaakt. En
5: want door hest een podcast maken hoe die, zal ik maar zeggen, die avonturen met Herman Brood. En door vertelt ze op een gegeven moment, meesten hebben wel eens een pennen achter het eer. Herman Brood hier gewoon een injectienaald achter het eer zitten.
4: Ja, ja, dat was s'avonds in de kleedkamer van dat jongerencentrum waar hij optrad. Hedon, daar liep hij inderdaad ineens voorbij met een injectienaald achter zijn oor. En dan ging hij weer eventjes, trok hij zich weer even terug om een spuitje te zetten. En dat was voor de mensen om hem heen de gewoonste zaak van de wereld. En ik wist wel dat hij dat deed natuurlijk. Maar dat zo'n gewoonte was gedurende de hele dag. Ja, dat wist ik niet. Maar
5: was... En hoe wil je dat dan om te zien van die Grutte? Ja, toch wel idool.
4: Nou ja, het was... aan de ene kant, ja, ik vond het ook wel weer spannend. Hij trok zich in eerste instantie ook wel even terug op het toilet om dat te doen toen ik in zijn hotelkamer was. Maar 's avonds, toen we haast hadden om terug te komen in de zaal, toen ging hij gewoon op de rand van zijn bed zitten. Trok hij zijn mouw van zijn jasje omhoog en hop. En ik zat toen naast hem, dus... dat was natuurlijk wel vrij bizar. Maar, en ik merkte ook helemaal geen verschil in zijn hoe die was. Dus het was geen water wat hij injecteerde.
5: Maar het wie net dat hij op is heel alert of juist heel... hij wie gewoon hetzelfde.
4: Ja, alleen hij dronk er natuurlijk heel veel bij. Dus daardoor zat hij in een soort evenwicht... wat hij ook elke dag probeerde te bereiken, zeg maar. En dat heeft hij die dag wel redelijk voor elkaar gekregen. Want hij had geen last van totale instortingen of zo.
3: Ja, morgen in Bureau de Vries, dan vertelt Jaap Stiemer wie het waardig hoor. Zijn moedings met Herman Brood tussen Alven en Tolven.
2: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen Zien en Alven.
6: Dit is de dij voorbij. De première.
7: Dolly Parton, ze stoor aanronde 25 augustus en de vrouw stier even stil. Juist toe zou Gerbrecht van Dekken weer los bij haar liedjesprogramma over Dolly Parton, een wij van dremen. En ze brachten krijgt haar nieuwe single uit. We zullen aans met haar praten, maar nu harkje we naar die nieuwe single, een Friese oorzetting van Jurjen van der Meer van de Grass is Blue van Dolly Parton, maar nu live in op een uit van de Van Duin en Gerbrecht van Dekken met het Gas is Blauw.

0: Gers is blauw. Gerrit van Dekken en Wander van Duin. Sko lekker bij u zoon. Een feske. Want Geert, hoe dat de vrouw even op een kop zit. Had ik het zo goed onveeld, ha, Gerbrig. Klopt dat voor die hek?
1: Ja, zeker. Dan verhoort er wel wat. Dat dingen die er altijd west binnen, er in één keer net mee binnen.
0: Zoals Dolly.
1: Zoals mijn Dolly.
0: Ja,
1: of u is Dolly.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is ondertussen steeds ook wel van Wander, nou, ja?
0: Ja, toch Wander?
2: Ja, wie al van mij? Ja, ja, ja, ja, wees.
0: Ze ziet al in die het?
2: Ja, zoent de jaren 20 al, denk ik. Ja.
0: Toen wees het al verknacht door haar muziek.
2: Ja, ja.
0: Maar Gerbrig, 24 augustus, neem eens even mij naar die datum. Wat badde de al je?
1: Nou ja, ik zie het bij de kapper.
0: Ja.
1: En toen ging mijn telefoon en toen werd ik bellen dat haast het al jet. Dolly is overleden. En toen jij ik op mijn telefoon piep, piep, plap, plap, ploep, ploep. En toen ging het wel raar. Dus ik heel zwart hier, want het verf ik kon net uitspeeld. Want ik hield al je telefoon en dit en dat. En dat weer zat drok even in en dat ik zelf helemaal net bij dat gevoel kwam even. Want we moesten, ja, er kwam heel veel aandacht voor even, het programma van Dolly. Dus eigenlijk een week later, toen moest ik echt...
0: Want toen ben je naar huis gegaan, bij de kapper waar?
1: Ja, ja, in de auto nog, telefoon gaan. En,
0: want waar bellen die al die?
1: Nou ja, de Leute kranten en, en de omroep en... nog wat lokale zenders en de NPO. Dus ik wierde van deze ontwerp. En toen ben ik maar een hoestergang heel wijs. Want, maar dat hiek al je net toch dat dat gebeuren zo. Eigenlijk echt flabbergasted, wierden we ervan. Maar wel heel mooi dat we Dolly vertellen kennen.
0: Ja, precies. He? Want het wierde net bekend, hè? Dat ze ziek weer, of tenminste, ze hier net echt op praat.
1: Nou, we zien wel een beetje, wat mij kreeg, dat het wat minder ging. Sinds haar man overleden is, ging het wel wat minder met haar.
0: Een Ierlien is haar man stoorn,
1: ja. Ja. Maar Dolly woont natuurlijk gewoon net van negativiteit. Dus die ging dat altijd positief benemen. Dus weer wel een schok, vond ik. Ik net dacht dat ze deer ging koeën, eigenlijk.
3: Maar hoe wisten ze dat anders, als wij wisten dat?
1: Nou, via socials.
3: Oh, en, zo, ja.
1: Dus weer wel wat, wat dingetjes siepelen wat terug, zeg maar. Maar ik vond het wel een schok.
0: Ja. Ja.
1: En ik zei, ik zie Wander van, soms denk ik dat ze nog steeds naar deer is. Want ze is ik nog overal, hè. De telefoon, dus die missen de, weer door haar muziek. Nou, dus misschien is ze dan wel echt onsterfelijk. Dat zou ik kennen,
0: wow. Ja, dat is
1: wel
0: mooi.
1: Dat ze het net niet beseffen kan dat ze er net meer is.
0: Nee, omdat ze zo'n onwezige factor weer.
1: Ja.
0: Maar goed, je hebt zo'n, de singelkaam krijgt uit. Je hebt zo'n krijgt weer op tour. En dan in eerste is je onderwerp is stolen. Hoe maakt het dan weer verder?
1: Ja, zo gelukkig, het programma wie al een ode aan Dolly. En dat bloot nou een ode aan Dolly. Dus dat programma hoeft inhoudelijk net volle onverwoord.
0: Hij heeft nog met Bart King, maar die...
1: ja, wel even scrunnen. Contact aan. Ja. En heeft jongen van, nou, wat kan het waan, hè? Want sommige dingen, maar naar de verliende tiert vanzelf. Maar dat is gewoon textuele onpassing. Maar het programma hoefde niks onwijzig te worden.
0: Want dat wie al een ode aan die vrouw. Nou, vertel u eens even wat meer over... Iedereen kent Dolly Part, maar hoe hij hem haar beleefd... in het meidje en het spelen van dit programma?
1: Nou, we hebben volle meer, ik heb volle meer waardering. Ik van de persoon nog meer kreeg. En ik wie altijd wij van haar muziek. En ik vond het een heel bijzondere vrouw. Maar als er dan indoek een gist en sjocht wat ze eigenlijk dien had van de vrouw. En dat heel veel mensen dat net weten. En ik kom nu heel veel in gesprek met mensen. Ze zeggen, nou, dat wist ik helemaal net. Dat ze zo volle goede dingen die.
0: Vertel eens. Wat voor goede dingen die had Dolly die van de wereld?
1: Nou ja, ze is een verbindende factor in het gepolariseerde Amerika vanzelf. Want bij haar optredens kan al alle doelgroepen. Maar die doen ze al in mijn koor. En dat cool bij haar optredens. Zij had...
0: waar had ze het dan over? Wat voor doelgroepen?
1: Nou, rednecks, drag queens, checkmeesken. Alles wat in Amerika net mijn koor ken bij een concert vol mijn koor. En hoe ze dat dien had... Dus, dat is gewoon om altijd voor iedereen te wijzen die net uit te spreken. Net van één kamp of het orenkamp te wijzen. Dus dat is iets goeds.
0: Nou, maar doet zij dus ook iets over haar eigen voorkomen? Hoe zie haar uitdorsten dat zij toen dat joeg ook een bepaalde vrijheid?
1: Ja, want ze is wie gewoon Dolly. En mensen die hoeden net zich minder te filmen bij haar. Omdat ze haarzelf ook net super serieus nam. Denk ik. Dus iedereen koor bij haar zichzelf wijzen.
3: Ik heb het gevoel dat zij juist altijd een heel erg er alles om die om nog een beetje jong en fris. En die zei net heel erg heel
1: ja,
3: soort haar.
1: Ja, zie alles wat los hier dat niet te zover is.
3: Ja,
0: daarom. Cost a lot of money to look this cheap.
3: Ja, daarom vond ik dan dat was dus net in ieder geval ouder worden.
1: Nee,
3: dus daar zit
1: ik nooit een excuus. Laat zich nooit niks zo zijn. Hè. Ze wie er altijd heel eerlijk en eerpen hoor dat ze dat net woe. Maar juist toch een beetje karikatuur te wijzen. denk ik dat ze heel dicht bij de mensen komen koeien.
0: Dat is interessant.
1: Ja, dat is heel interessant.
0: Want doe zij dus van, totdat ze zichzelf zo uitdosten, koe een oor ik zichzelf wezen. Hoe zit dat mechanisme van
1: dat weet ik niet zo goed. Het zie je altijd gewoon Dolly. Er wie net een oorpersoon. Dus je wel artiesten die ben dan bijvoorbeeld, ik neem maar wat, Lady Gaga. Hij is Lady Gaga op het podium, maar die is thuis gewoon haarzelf. Maar ik denk dat Dolly altijd Dolly wie. Ik denk dat ze er thuis ik zou bieren. Dus wie zij wie de persoon worden. En ja, dat sprutst.
0: Gang ze jongens, ik zou bed.
1: Nou, heb ik wel lezen, nou, dat ze wie al deden, nou, dat ze er s'nachts uit moest, dat er een aardbeving wie of zij. En dan gang ze sliepen in haar volle naad.
3: Nee.
1: Ja.
3: Helemaal zo dat hier, Rek.
1: Ja, dat denk ik. Had wie een proek, misschien koos hem snel op.
0: Ja,
1: zij nam dat heel serieus op.
0: En haar strek om uitocht hoe het haar Sjerbert dan west had?
1: Nou ja, weet ik haar wel even hoe tocht. Ik zei ze van, hoe zou ze nou stoom was als Dolly er was. Ja, waar is die hoor? Die ken ik helemaal net. Maar dat, ik ben een beeldtinker, dus ga ik wel even naar je tocht. Maar ik hoop dat ze stoorn is, dat zie dat zelf wel. En waarschijnlijk is dat dit gebeurd, want wie wel een vrouw die alles regisseerde, hè? Niks aan het toeval oorliet. Want toen zeiden ze ik wat voor goede dingen, nou net alleen in die verbinding. Maar ze had die boekproject, had ze. 300 miljoen boeken in 4 verschillende landen, naar ben van 0 tot 4, gratis. Dus heel Amerika leest. Je krijgt die boeken, de boeken die het nog maaien, die worden daar lezen. Omdat Dolly dat beschikbaar stelt, of haar stichting. Ze had haar Dollywood, dat pretpark. Miljoenen mensen komen daar elke keer. Een grote werkverschijnen, persoonlijke ontwikkeling. En dan had ze investeerd in vaccins. Ze had bijvoorbeeld van de opbrengst van I Will Always Love You van Whitney Houston, had ze een hele zwarte week opknapt.
3: Want dat had zij schroen?
1: Of, ja, zeker
3: dat
1: weten.
3: Dat wist ik helemaal niet eens.
1: Nou, sure is.
3: Ja, dat ben wel leuk. Wat is een muzikale verdij, Wander? Zit erom?
2: Ja, Dolly Parton is een hele goede songwriter. He, ze had 3000 nummers schreven. En als bij die nummers dwaande wist, dan komt er daarachter dat als een of ze broekt hele eenvoudige taal. Heel simpel. Elke kan versteert het. En, maar als één of twee woorden veroord in het liedje, bloot er neer.
3: Neem ze een voorbeeld.
2: Nou, bij elk liedje. En als je het oer zette in het Friesk, dan rekkest wat kwiet.
0: Ja, mooi. En dan ben je hem dus op tour, wat in eerste een hele orenlading kregen. Nou, te binnen ik voorstellingen bieboekt. Want mensen willen dit al je vielen. Dolly weer even een beetje dicht bij hun via je programma.
1: Ja.
0: Waar ben je hem al hier te zien?
1: We beginnen de hele provincie terug tot on april nog. Onkomend weekend ben we dichter bij Hoes hier in Jellem. In het Mamma Hoes. Het is spietige genoeg wel uitverkocht. Maar Mamma Hoes die doet een tweede voorstelling van Wij van Dremen op 6 november. Dus de meesten die het nooit denken, daar wil ik heen, 6 november. En 3 oktober spelen we in het Papageno Hoes in Lemmer. Dus dan geven we iets de andere kant op. En dat wordt geef ik een mooi optreden. Dus, en de rest van mijn tour zit op mijn website www.gerrigvandekken.nl.
0: Ja, daar kun je het nog vinden. En Wander, hoe is het om die muziek nou te spelen? Voelt het van je met oors?
2: Ja, een beetje intenser toch wel. Ja. Ja, het had urgentie. Ja, het is net een gay word of zo. Het is een vies word. Wat mag ik zeggen? Het viel.
0: Betjutting had het.
2: Ja, nee, maar het wie mooi, maar het is mooier.
1: Oh. Ja, eerst ding, ik kwam meestal naar de tijd. Wow, wist ik net hoe haar. En nu had ze meer voorkennis. En nu denken ze, oh ja. En de bevestiging van die vrouw die ze nou zou volle joggen in het programma. De eerste optreden wie ik best wel emotioneel. Ja, ik vind het zelf ook wel wat moeilijk, maar hè.
2: Mensen wienen echt stil. Stil.
3: Ja, want wist dus ik een heel soort dingen net die Stono vertelt. Dus dat is het. De vertels hoe het leven, de jongens vertellen, jongen vertellen. Zij
1: vertellen van alles hoe Dolly Parton, hoe haar leven, hoe haar wij van dreamen, want dat is dit centraal. Wat haar ze het uiterlijk, hoe ze eruit shot, hoe ze de vrouw beschot die wij van dreamen. Dat is eigenlijk wel de realiteit. Maar we vertellen ook hoe haar leven en de muziek. 20 vesjes komen erin voor. Dus
0: muzikale genialiteit van Dolly Parton. Haar super intelligentie, maar ook haar menselijkheid en haar veerkracht krijgen we al in je voorstelling.
4: Dit is de dag voorbij.

0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
1: Takom hier, dan bestit het documentaire programma Friesland Doc al 40 jaar. In al die jaren had het programma een soort onderwerp in beeld gebracht. Landbouw, kunstenaars, sport, skiertnis, alles kwam voorbij. En om dat jubileum te vieren had het programma Dien Input nodig. Filmmaker Herman Zijlstra die maakt documentaires voor Friesland Doc en is hier in de studio. Herman, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Ja, al 40 jaar documentaires uit en oer Friesland. Hoe zie je het jubileum vieren, Takom hier?
2: Nou, we willen eigenlijk documentaires weer uitzenden. Maar met de feestdagen heb ik betocht om weer een marathon te organiseren. Eerste Kriesdij. En de hele nacht non-stop documentaires. En we tochten van, wat is nou een documentaire die je nog eens zien wil?
1: Aha.
2: En had je daar bij denken van, hey, die wil ik nog een keer zien. Mail eens dan. Frieslanddoc@omroepfriesland.nl.
1: Hoe moeilijk in het weer, hè? Ja.
2: Ja, precies. Dus, en het idee is dan om gewoon non-stop trot te gaan. Dus van Olvoeren, jongs, kerstnachten tot viervoeren de volgende dag non-stop documentaires. En dat hebben we vorig jaar mijn muziekdocumentaires dienen.
1: Ja.
2: Maar ja, er zijn natuurlijk nog een heel soort leuke documentaires. En bijvoorbeeld. Hanna Zwart had laatst ook een documentaire maken die gewoon toch een heel soort meesten met een heel soort reacties op kreeg.
1: Ah, ja. Dat is een van die favorieten volgens mij, of net?
2: Ja, nou ja. Als je dan denkt van wat wie nou de Oron Tier, echt een mooie documentaire. Hij wie oors, maar hij wie wel heel, hij blum wel bij volgens mij.
1: En we hebben het dan hoor, want Hanna Zwart, wat had ze maken?
2: Nou, die wende het in de buurt van Dokkum en die fietste altijd, ze vertelt het zelf. We kunnen ook wel even een fragmentje erbij pakken.
3: Vanaf dat ik kan fietsen, rij ik langs deze boerderij. Door de mestbult en de gehorende koeien wist ik dat het bedrijf anders was dan de andere boeren op onze buurt.
4: Ik ben een keer naar vijf geleden naar Kim Wild geweest in Neushoorn.
3: Wat is dat?
4: Kim Wild.
3: Oké.
4: Ken je die dame wel?
3: Nee.
4: Nee? Oh, ja. Ik zal ze wel even roepen. Zou Kim Wild even roepen?
2: Ja, als het nou al heel nieuwsgierig bent, kun je natuurlijk gewoon de NPO-app iepenje en even erin.
1: Ja, Bolta zaten. Zet er een prijs maar doen, hè?
2: Ja, absoluut. Traag ik nog. Dus helemaal mooi. We winnen nooit wat bij de NL Awards en zij pakt vandaag 12 prijzen.
1: Ja, dat zijn de prijzen voor beste producties van regionale omroep. En daar wie zij de grote winnen doen. Maar deze documentaire, Bolta zaten. Dus is je net voor niks. En hier is al dit fragment uitzocht. Maar we hebben ook een peer kleerst in serie. Ja. Eerder van Kening Leer, vertel. Waarom is dat een van die favorieten?
2: Nou, ik vind Rins Gratema wel een heel bijzonder figuur eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus hoe hij dingen brengt, dat vind ik wel fantastisch. Dus ik dacht van, dat is misschien ook wel een kandidaat die het meest kan zien willen. En ik kan Kening Leer zien. En dat is eigenlijk een soort registratie, twaardelige documentaire. Ik heb ook wel een stukje van Jerre Litte.
5: Er weer is een kening. En de kening is je nocht van het keningwezen. Hij verdeelt zijn loon onder zijn drie dochters. Op het denkst dat ze hoe griezelig, verskorend en uitschroeven van hem horen. Zo leidt het en zo draait het, want het deer jouw rimpen in de chillen riet. En dat is te betiet.
1: Dus dat komt op mijn lijstje.
2: Ja?
1: Dus ik mail aan en eventjes. Ja, ja. En ja, ik zie Rekstie en de halve sterren toch. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat mensen verst heel graag zien willen. Daar heb ik een documentaire over.
2: Ja, en Sippy Tichelaar, die had een legendarisch fragment worden nek. En ik zie die documentaire nog even te besjennen. Ik denk, onvoorstelbaar. Want het gewoon even jaren litten wat er gebeurt, denk ik.
6: En nou, toen kwam als 15e oude eindstreek Rijn Jonker. Ik zei, als die nou omdraaist en door iets nou op hem taart, dan is de man die eerst naar Polen ging en nou de halve sterren dat hier rieden had, die is bij de microfoon.
7: Rijn kapot!
8: Ja.
7: Heb je het zweer?
8: Ja. Op.
7: Hartstikke op?
8: Ja.
7: Oh.
9: Ja.
3: Hij ging naar Polen en jij de der dat de echte Alvensterrentocht verrieden worden zo. Want het is hoe de alternatieven er waren, toch? En,
2: ja, zoiets, ja.
3: Spoorslag teruggekeerd en dan kom je zaag naar de echte Alvensterrentocht door de finish. Ja. Ah, Jonker, ja, legendarisch, dat snap ik. Nou, dit zijn drie hele mooie fragmenten. We hadden meestal, denk ik, waarom maken. Dit zijn drie van die. Mark, vreeg je welke Bob onder zit?
2: Botten zaten in ja. dit geval.
3: Oké, okay, ja. Nou, als het thuis stinkt van ik wil ook een documentaire, nog wel eens romsje, maar deze trui die ik nou heb, dat daar zit mijn favoriet nog krek net bij. Lid het alsjeblieft weten, want we zijn heel benieuwd. De kist dus mailen naar frieslanddoc@omroepfriesland.nl. frieslanddoc@omroepfriesland.nl. En waar wit komt hij voorbij in die marathon, hè? Christian, ja. 24 december.
2: Klopt.
3: Ja. Oké. Okay. Dank u wel, Herman.
2: Dank u wel.

0: Erik Hjoed en Moor nog de stem van Doe.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
1: Kiet.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van Doe.
4: Dat smaakt.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later, op het Malieveld, gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Willem II verloor thuis met 1-0 van Fortuna Sittard. Verder was Heerenveen met 4-0 te sterk voor Sparta. ADO Den Haag pakte zijn tweede punt van het seizoen. De thuiswedstrijd tegen Cambuur eindigde in 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia en zij eindigden op de 9e plaats. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: Control.nl/business.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Nederlanders zouden niet voor 3, maar voor 8 dagen noodvoorraad in huis moeten hebben, is nu het advies. Dus morgen meteen maar 5 extra blikken bonen inslaan. En oh ja, wc-papier natuurlijk. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We beginnen straks met Groenland. Is met het bereiken van een akkoord nu de angel uit de geopolitieke spanningen? In Duitsland wordt ondertussen hardop gevraagd: overleeft Friedrich Merz het weekend als bondskanselier? Verder is er door AI-oplossingen bij bedrijven minder behoefte aan jonge medewerkers. Er komen 2 fietscouriers naar de studio. En Marokko stapt af van de permanente zomertijd, want dat bleek een slecht idee. Kortom, een gevarieerd uurtje dat we beginnen met het nieuwsoverzicht van
3: zaterdag 19 september.
2: De VS heeft een akkoord gesloten over Groenland met Denemarken en Groenland. Tot tevredenheid van de NAVO.
4: From NATO point of view, it's an agreement, so it's very, very welcome.
2: Ook op Groenland zelf wordt opgelucht adem gehaald.
5: I think it's always a relief whenever we are able, you know, to settle things in a friendly manner.
2: Er heerste toch angst dat de VS met geweld zou binnenvallen. In het akkoord staat onder meer dat Amerika militaire basissen mag openen op het eiland.
6: Then maybe obligation to put their defense at Greenland as they have had since World War II. So I guess that's okay.
2: En u hoort het, dat mocht dus al sinds de Tweede Wereldoorlog.
7: Basically, nothing has changed. Trump thinks that he has won a big victory, but for the Danes they just.
2: En in de VS denken sommigen dan ook dat Trump andere bedoelingen heeft.
8: It sounds absurd and ridiculous and not likely to happen. I think he's blowing smoke.
2: Een jaar geleden was het Malieveld toneel van forse rellen tijdens de demonstratie van Els Rechts. En ook vandaag sloeg de vlam in de pan tijdens een demonstratie van extreem rechts.
9: Ik vind dat asociaal. Echt waar.
2: Ja, en dit keer had de politie zich volgens loco-burgemeester De Mos goed voorbereid.
10: We moeten de politie en de ME een groot compliment maken dat ze ervoor hebben gezorgd dat dat ook niet is uitgewaaid over de rest van de stad.
2: Ruim 100 kilometer verderop werd er ook gedemonstreerd op de A12 bij Zevenaar door Extinction Rebellion. En dat leverde flinke files op. Heb geduld, vindt deze activist.
11: Ik geloof 70% van de Nederlanders ruim steunt onze boodschap. Steunt misschien niet onze methode, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de boodschap.
2: Maar dat mensen de wijze waarop niet waarderen, dat blijkt wel uit deze reactie.
12: Je valt gewoon onschuldige mensen lastig die iets willen doen in een weekenddag. Slaat nergens op.
2: En dan nog droevig nieuws over René Vroger. Hij is al een tijdje ziek, vertelt hij zelf.
13: Dat is een auto-immuunziekte waarbij mijn afweersysteem mijn spieren afvalt.
2: En dus stopt de zanger tijdelijk met optreden.
13: Alleen ik wil gewoon wel even heel duidelijk zijn. Het is voor mij geen afscheid.
2: Vroger betreedt de bühne weer als hij weer in goede doen is.
13: Ik kan op dit moment gewoon niet geven wat jullie van me gewend zijn. De laatste optredens waren gewoon.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
13: Kut.
3: In de media.
13: Dat was gewoon niet goed.
2: Ja, president Trump moest en zou het hebben. Groenland. En dat klonk zo.
14: We have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there.
2: Ja, Denemarken kan het niet beschermen en daarom moeten wij Groenland hebben, zei Trump in januari. Desnoods dus met militair ingrijpen. De ongekende dreigementen brachten de eenheid en zelfs het voortbestaan van de NAVO in gevaar. Maar die crisis lijkt nu dus bezworen nu er een akkoord is gesloten. Michel Don Michaloliakos, geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. Goedenavond.
15: Goedenavond.
2: Zien wij hier in dit akkoord, dacht ik, misschien de hand van NAVO-baas Mark Rutte?
15: We zien in ieder geval de hand van Mark Rutte in het proces. In januari, toen er weer dreigementen geuit werden en Trump met zijn dreigementen de NAVO echt onder druk zette, stelde Rutte al voor om tot een soort deal te komen en dat de legitieme veiligheidszorg van de Verenigde Staten serieus genomen moest worden. En legitiem zet ik even tussen haakjes hoor. Mm-hmm. Niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik citeer hem hier. En op dit moment wordt deze deal ook als zodanig verkocht dat het de legitieme zorg van de Verenigde Staten adresseert. Maar ja, dat laat natuurlijk onverlet dat die deal die stamt uit 1951 tussen Denemarken, Groenland en de Verenigde Staten op precies dezelfde voorwaarden had als de deal die nu naar buiten is gekomen.
2: Ja, laten we even kijken wat we er nou eigenlijk over weten, wat daar in dat akkoord staat. Want president Trump die spreekt zelf van een magnifiek akkoord voor de VS. Alles wat ze wensen zou erin staan. Maar wat zijn nou de belangrijkste punten?
15: De belangrijkste punten zijn dat Amerika zeggenschap krijgt, naar eigen zeggen moet ik erbij benadrukken, over de militaire aanwezigheid van zogezegde vijanden in Groenland. Dat het daar de Golden Dome kan gaan bouwen. Dat is een beschermings- of een defensiesysteem waarmee raketten tijdig gedetecteerd kunnen worden. En ga zo maar door. Dat het toegang kan krijgen tot grondstoffen. En dat betekent voor Amerika dat het alles wat het binnen wilde halen volgens Trump binnen heeft gehaald. Dat zijn denk ik de belangrijkste zaken vanuit Deens en Groenlands perspectief.
2: Ja, ik wou net vragen, want dat is voor Amerika dus het perspectief?
15: Ja, en van de andere kant van de Atlantische Oceaan is het perspectief dat de soevereiniteit gehandhaafd blijft en dat Amerika niet overgaat tot militaire actie. En daar vinden zij elkaar dus. Maar je zou wel kunnen stellen dat zeggenschap over het buitenlands beleid van Groenland, over toegang tot grondstoffen, over defensieactiviteiten versus van de Amerikanen versus de soevereiniteit die de Denen en de Groenlanders claimen, wel met elkaar kunnen gaan botsen wanneer de details naar buiten gaan komen.
2: Ja, want je kan dus inderdaad afvragen van wat is soevereiniteit waard als Amerika uiteindelijk de facto bepaalt wie daar wat mag doen.
15: Ja, misschien behouden Groenland en Denemarken wel een veto over wat er gebeurt. Maar dat moet zich natuurlijk nog gaan uitwijzen in de toekomst. En we moeten de tekst nog onder ogen zien. Want die moet nog gepubliceerd gaan worden. En wellicht gebeurt dat komende week wanneer het ondertekend gaat worden bij de algemene vergadering in New York van de Verenigde Naties.
2: Maar zijn er ook redenen om aan die zelfbeschikking te twijfelen? Dus dat bijvoorbeeld Groenlanders straks ineens de VS om toestemming moeten gaan vragen voor allerlei projecten. Als ze zelf bijvoorbeeld daar een mijn willen openen of zo.
15: In mijn ogen zou dat terecht zijn, zulke zorgen. Ja, absoluut. Omdat Amerika zich heel erg grillig opstelt, heel erg in eigen belang handelt. Dan niet eens altijd in eigen landsbelang, maar in ieder geval eigen persoonlijk belang. En dat betekent dat een deal in mijn ogen niet zoveel waard is. En zo zie ik op dit moment dan ook het akkoord dat gesloten is, dat er over enkele weken of maanden zomaar weer eens tot andere acties van de VS kan leiden. Dat het heel erg hoog opgespeeld kan gaan worden. Dat er in één keer verwijten gemaakt kunnen worden aan het adres van Groenland. Dat het zich niet aan die deal houdt. Bijvoorbeeld omdat het zelf grondstoffen wil gaan verwerken en gaan exploiteren. Dus ik ben er niet gerust op, inderdaad, dat dit definitief de zorgen wegneemt.
2: Ja, en u had het net over dat akkoord uit 1951, of dat verdrag wat toen is gesloten door de VS over Groenland. Wat de VS dus recht gaf op het inrichten van militaire bases op Groenland. Is dit nieuwe akkoord dan veel anders wel? Of lijkt het inderdaad veel op elkaar, zoals we net ook al in het nieuwsoverzicht hoorden?
15: Ja, voor zover ik dat kan inschatten, lijkt het er enorm op. Amerika mocht sinds 1951 al legaal, zeg ik even tussen aanhalingstekens, militairen stationeren in Groenland. Maar dat deed het slechts mondjesmaat. Er bevinden zich nu nauwelijks militairen van Amerika op Groenland, terwijl dat wel mag. Dus in die zin verandert dit akkoord weinig ten opzichte van het verdrag uit 1951. Mm. En misschien is de werkelijke toedracht van de aankondiging nu, de timing ervan, dan ook wel dat de midterms naderen. En dat het buitenlands beleid van Trump in de Verenigde Staten heel erg afgekeurd wordt. Het kan niet echt op goedkeuring van Amerikanen rekenen. Denk aan de gefaalde Iran-oorlog, als ik het zo mag beschrijven. En dat hij dit graag als succes wilde delen met de bevolking.
2: Ja, maar toch hoor je dan ook in de politieke reacties ook heel veel kritiek. Mensen die zeggen van ja, dit akkoord laat eigenlijk alleen maar zien dat Trump terugkrabbelt na al zijn dreigementen.
15: Ja, zo zie ik het nu eigenlijk ook. Stel je voor, hij gaat het in de toekomst toch niet hoger opspelen. Dat betekent dat hij is teruggekrabbeld op zijn eerdere eisen. Dat klopt.
2: Ja, maar betekent dit dan ook dat
15: ik ben er niet gerust op.
2: Dit akkoord eigenlijk een voorbeeld is van dat diplomatie misschien gewoon werkt, ook met Donald Trump?
15: Dat zou je zo kunnen zeggen. Ik ben er eerder van overtuigd dat toen de EU 8 maanden geleden en verschillende Europese landen, ook het VK, hun tanden lieten zien, dat Trump toen terugdeinsde. Dus ik geloof er nog steeds in dat af en toe je tanden laten zien, als Europa effectiever is dan Trump eindeloos naar de mond praten. Want op dat moment deinsde hij terug en was hij bereid tot diplomatie en tot het sluiten van een deal. Wat die deal ook waard mogen zijn uiteindelijk.
2: Ja, dus denkt u dan dat hiermee toch die Groenlandcrisis is bezworen?
15: Op de korte termijn verwacht ik dat hij bezworen is. Maar ik verwacht daarbij ook dat op het moment dat Trump weer goed uitkomt om het op te spelen, hij dat dan ook niet zal nalaten.
2: Oké. Michel, Don, Miga, Loliakos, heel hartelijk dank voor uw analyse.

0: Gino Vanelli met People Gotta Move. Na de monsterzegen van de AfD in Sachsen-Anhalt en het monsterverlies van de CDU zijn er morgen in Duitsland nieuwe deelstaatverkiezingen. Dit keer in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern. En ook daar stevent de partij van bondskanselier Merz af op grote verliezen. In Mecklenburg-Vorpommern dreigen ze zelfs onder de kiesdrempel te eindigen. En dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van Friedrich Merz als bondskanselier. Goedenavond, Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP.
1: En een fijne goedenavond vanuit Brandenburg.
0: Vanuit Brandenburg, mooi zo. Het zijn natuurlijk deelstaatverkiezingen, ook morgen. Waarom worden die verwachte verliezen en die geleden verliezen Merz nou zo persoonlijk aangerekend?
1: Ik geloof het grootste probleem van Merz op het moment is dat, misschien ook een beetje zoals in Nederland, men weet dat men het land moet veranderen, maar men is op zoek naar een, zo te spreken, juiste leider die het doet. En men vindt dat dan niet meneer Merz is. Die is 70 jaar oud. Die heeft een manier om te communiceren die een beetje oude manier is. En dus men mist leiderschap. En dan zeggen de mensen, en dan zie je nog de deelstaatverkiezingen, die bij ons zo'n beetje iets zijn van, we kunnen testen waar een nationale regering zit. Is natuurlijk ook onrust daardoor, maar dat zijn al die problemen die hij heeft. En dan ook natuurlijk geen steun meer van

0: SPD met een minister-president die ze nu al hebben en haar te steunen. En als dan de Christen-Democraten beneden de kiesstemmen vallen, ja, dan gebeurt het al. Mm. En daar zit natuurlijk ook het feit dat de mensen in het oosten van het land niet zo traditionele kiezers zijn dat ze bij de partij blijven. Ze zeggen dan meer tactisch, nee, daar wil ik meer naartoe. Of dan ook, ik ga heel extreem rechts.
1: Ja, maar als zij zich dan zo zorgen maken over die opmars van de AfD, daar maakt Merz en daar maken de CDU zich ook zorgen over. Dus u kan ook zeggen, waarom vinden ze dan niet bij die partij aansluiting?
0: Nee, Mecklenburg, ja, omdat die partij lager is en dat de laatste 5 jaar de minister-president van dit deelstaat van de SPD was. En daar is een herkiezingsargumentatie heel sterk. Men weet wie men daar heeft. Men is zeker ook niet 100% tevreden, maar men weet tenminste wie het is. Daar zit dan tenminste het probleem. In de andere deelstaat Berlijn is het andersom. Daar gaat de Christen-Democraat in de peiling ook een beetje omlaag, maar een beetje omlaag. En geen halvering zoals in Sachsen-Anhalt en in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja. En dat Merz de afgelopen weken eigenlijk nauwelijks zichtbaar is geweest in de campagne, was dat een bewuste keuze?
0: Ja, ik geloof het was een bewuste keuze. Heeft heel veel ermee te doen dat in Duitsland een sentiment is van die daar boven die in Berlijn. Een beetje vergelijken met het Haagse speltjes die daar zijn en dat men niet snapt wat in het land gebeurt. Of dat juist is of niet, is dan niet zo belangrijk. En dan speciaal in de deelstaten van de voormalige DDR is dat ook weer eens van we moeten echt kijken wat die daar boven doen. En het is natuurlijk het sentiment dat in heel Europa is. We moeten veranderen, maar we weten niet wie. En we willen ook zelfs niet meer doen of meer daarvoor betalen. En dan zeg je, Jan, wie dan ook in de overheid is, weg met hem. En dat was met de laatste regering, maar het is ook zeker nu met deze regering. Ja. En dat manifesteert in de persoon van de kanselier.
1: Ja, en wat bijzonder en wellicht ook veelzeggend is, is dat Merz morgenavond, dus op de verkiezingsavond, de partijtop al bij elkaar roept. Wat is daarvan de bedoeling?
0: Nou, men moet natuurlijk een beetje relativeren. Normaal bij deelstatenverkiezingen die ook sterk op tv zijn, waar men om 6 uur kijkt wat zijn die peilingen die eruit komen, dan wil je daarvoor weten waar het bestuur van de partij langs wil communiceren. En dan ben je meestal ook samen. Ik geloof hier is het echt heel belangrijk. Want is de communicatie, we moeten een andere manier vinden. Zou de kanselier dat zelf zeggen? Ik geloof nooit dat hij het gaat doen. Ik ken hem een beetje sinds 1997, toen nog in Bonn. Die heeft een idee van wat hij wil doen. Maar aan de andere kant ook, als men zo en zo communiceert, dan wil men dat de top van de partij achter hem is. En speciaal, en dat is in Duitsland heel belangrijk, die zogenoemde minister-presidenten van de deelstaten, die een belangrijk rol in ons federatie spelen en ook binnen de partij.
1: Ja, maar hij gaat daar dan dus eigenlijk zijn partij vragen om hem vertrouwen te geven, om hem te steunen.
0: Ja. Dat zou hij natuurlijk niet officieel doen, want als hij dat officieel doet, of als hij dat dan ook zelfs binnen de kringel daar van die mensen doet en het gaat naar buiten, is het slecht voor hem. Maar dat is natuurlijk de bedoeling, te zeggen, wij gaan samen. En dan zal je dan ook mogen zien, als hij dan voor de camera's gaat, dan zou hij daar niet alleen staan of met zijn secretaris-generaal, maar dat denk ik, daar zullen dan ook anderen in de achtergrond staan. Want het gaat natuurlijk ook voor de vraag van stabiliteit van de regering. Want ook voor die andere partij, de nationale regering, de Sociaaldemocraten, is natuurlijk ook een vraag. Waar gaan ze naartoe in Berlijn, waar voormalig zo iemand als Willy Brandt minister-president was, en waar ze nu in die peilingen tussen 10% en 15% staan.
1: Ja. Nou was het zo dat na die hele grote verliezen in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden, toen zei Merz dat opstappen voor hem echt geen optie was. Maar als het nou straks echt weer zo slecht gaat en de CDU misschien zelfs dus onder de kiesdrempel valt, ja, heeft hij dan nog wel een keuze?
0: Eerlijk, wettelijk heeft hij nog die keuze. Dat heeft heel veel met de stabiliteit van ons grondwet te doen, waar we zeggen, om een nieuwe regering te hebben moeten heel veel dingen gebeuren om dat is. Maar die enige die belangrijke vraag is, heeft hij nog die steun van zijn eigen partij? Gaat zijn fractie hem nog steunen? Want die fractieleden zeggen, ik ben gekozen niet redens Merz, maar vanuit mijn kieskringel of langs de lijst van mijn deelstatenpartij. En daar zit dan aan het eind het probleem. Hij zelf is een klassieke conservatief die zegt, ik ben bondskanselier, ik heb een opdracht voor 4 jaar en dat ga ik ook doen, welke manier dan ook.
1: Ja, toch wordt er dan in Duitse media al echt openlijk gespeculeerd over een zogenoemde kanslertausje. Dat is dus de bondskanselier die dan

0: vervangen wordt. Dat zou wel echt historisch zijn als dat gebeurt. Maar wat zou dat betekenen voor de stabiliteit van de regering en van het land?
1: Nou, dat is natuurlijk echt een groot probleem. Want je moet zien, als je zelfs een kanselier wil vervangen... dan moet je zien, aan het eind moet hij dan worden gekozen. Hij moet dan weer een meerderheid hebben. Hij moet die meerderheid in zijn eigen fractie dan hebben. En hij moet die meerderheid ook met de coalitiepartner, de Sociaaldemocraten, hebben. En die zullen dan natuurlijk zeggen, daar kunnen we nog, moeten we eerst nog een beetje onderhandelen. Misschien moeten we dit of dat nog doen. Misschien die geplande hervormingen waar we eens over eens waren met de regering Merz, die gaan we dan met de nieuwe regering, met de nieuwe bondskanselier, zo niet meer doen. En daar zit natuurlijk die hele onzekerheid die in ons land al is. En die is ook een beetje vergelijkbaar met dat wat in Nederland in de laatste jaren gebeurd is. En ook met die daarachterstaande vraag, gaan we om links of gaan we om rechts? Mm-hmm. En daar zit natuurlijk een discussie die het hele probleem van Europa op deze tijd laat zien.
0: Ja, maar als ik u zo beluister, dan krijg ik het gevoel dat u niet het idee heeft dat Merz straks weg is. Dat hij dus wel blijft zitten.
1: Zoals ik hem ken, zou je zeggen, nee, kijk eens, structureel, dit is mijn opdracht, daar zit ik. Ik heb bijna gezegd een beetje calvinistisch, daar heeft me God naartoe gezet, dan moet ik dat ook doen als christenmens. En daar moet echt heel veel drukte daartegen aankomen. Hij heeft daar ook niets te verliezen. En hij is ook niet iemand die zegt, omdat de meerderheid van de mensen het niet zo leuk met me vindt, ga ik weg. Maar men moet wel zien in ons tijd, ook met ons manier van media, sociale media, kan dat op een bepaald moment dan zijn dat er te veel tegenstanders zijn. Maar met hem is dat niet eenvoudig.
0: Nee, nou, alles hangt natuurlijk sowieso in de eerste plaats af van de uitslag van de verkiezingen die morgen zijn. Een spannende dag wordt het voor Merz. Ik dank u heel hartelijk voor uw toelichting. Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP. Dank u wel.

0: Ilse de Lange met Something Good. Het zijn opvallende cijfers die Deloitte naar buiten bracht. Het grootste accountants- en advieskantoor van Nederland krimpt fors. En wat vooral opviel is dat het aantal jonge werknemers onder de 30 snel afneemt. En dat komt onder andere door AI, erkent ook de topman. Hoe zit dat? Hier in de studio is Cas Boogaard van Crip Connect AI, een adviesbureau op het terrein van AI. Welkom.
1: Zeker.
0: Kun je eens uitleggen, wat gebeurt daar bij Deloitte?
1: Ja, het is. Ik wil het iets breder trekken. De meeste mensen die gebruiken ChatGPT als een soort Google. Of ze schrijven er al een stukje mee. Maar het is maar goed om te beseffen dat je AI tegenwoordig urenlang aan het werk kan zetten. Mm-hmm. Om allerlei taken uit te voeren, analyseren, schrijven, coderen. En daarmee verdwijnen er heel veel taken waar junioren doorgaans fouten mogen maken.
0: Mm-hmm. En dat is wat er bij Deloitte gebeurt. Dus dat AI die functies van de junior medewerkers overneemt.
1: Ja, zeker. En dat is dus nog even los van dat het, en daar schreef het FT een tijdje geleden ook over, dat het uurtje-factuurtje-model een beetje onder druk staat. Dus die factor plus dat AI vooral aan die onderkant echt die uitvoerende werkzaamheden wegneemt, leidt een beetje tot deze ontwikkeling.
0: En die uitvoerende functies, ja, dat zijn de junior functies.
1: Vaak wel. Ja. Fouten waar je fouten mag maken, waar je mag leren. Ja. En waar je echt moet uitvoeren, ja.
0: En dit is dus bij Deloitte. Gebeurt dat ook bij andere bedrijven? Is dit een brede ontwikkeling?
1: Dit is superbreed. Vooral in de bankaire sector verdwijnen er echt mega veel banen. Zo ABN AMRO, 25% van de banen weg. Grote factor AI. Hetzelfde bij ING, bij Triodos. Maar eigenlijk over de hele linie. Dit zie je over de hele industrie. Het is ook wel makkelijk om, wat dat betreft, als je, als er zoveel geld op het spel staat en als er shareholders uiteindelijk, als die druk uit opoefenen,
0: is het gewoon goedkoper.
1: Exact.
0: Ja,
1: exact.
0: Efficiënter.
1: Zeker.
0: Maar ja, efficiënt, dat is ook, kan ook positief zijn. Want je kan ook zeggen van, nou, als dit overgenomen kan worden door AI, die dat soort banen, dan kunnen die junior mensen zich op andere plekken en misschien interessantere plekken zich ook nuttig gaan maken.
1: Ja, maar die strategie en zo wordt er nog niet naar gekeken door veel bedrijven. Dus we zien nog niet, in ieder geval wat ik zie bij veel bedrijven en in de markt, is, ja, ongetwijfeld gaat er straks een nieuwe status quo bestaan, waarin junioren weer andere taken krijgen dan ze nu krijgen. Maar die ontwikkeling is nog niet bezig. Dus dat zien we nog niet.
0: Ja, nou, ik vraag het een beetje van, want je hoort natuurlijk ook, Nederland vergrijst. We hebben AI nodig om,
1: zeker,
0: productiever te worden. Dus waarom is dit een probleem?
1: Ja, dat is een goede vraag. Als je naar de wetgeving kijkt, eind december 2027 komt de EU AI Act eraan. Nou, en een hele grote component daarvan is dat in die workflows van AI moet er een mens meekijken. Nou, dat is dus super instrumenteel dat er een mens meekijkt.
0: Controlerend.
1: Exact. En wie kan dat controlerende werk goed uitvoeren? Daar moet je ervaring voor hebben, een gochme voor hebben. Daar moet je fouten voor hebben gemaakt. Nou, daar heb je die medior en seniors voor, die dus dat gaan controleren. Maar hoe krijg je medior?
0: Medior, dat ken ik helemaal niet, dat woord. Junior, medior en senior.
1: Precies, okay. De drie lagen in een organisatie. Exact. Maar hoe kom je tot, ja, mensen die met meer ervaring, als je mensen helemaal niet aan het opleiden bent als organisatie?
0: Dus je hebt mediors en seniors nodig, die AI controleren. Maar als je juniors, als die geen ervaring kunnen opdoen, dan heb je straks geen mediors en seniors.
1: Ja,
0: als ik het even goed samenvat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou is het zo dat met jouw eigen bureau adviseer je ook bedrijven en organisaties bij het gebruik van AI. Wat is dan jullie doel?
1: Ja, de verantwoorde inzet daarvan. Dus we lopen bij veel organisaties rond. Ja, en wat het doel van onze organisatie is, echt bouwen met onze klanten. Dus echt zorgen dat het verantwoord geïmplementeerd wordt bij bij organisaties, bij grote organisaties.
0: Oké, maar dus, is dat niet ook gewoon uiteindelijk dus AI integreren in bedrijven waardoor banen verloren gaan?
1: Op een bepaalde manier wel. Maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie. Een goede vraag trouwens. Maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie. Over hoe kan je nou de AI-ontwikkeling opvangen. Ik heb daar onlangs ook in de Volkskrant over geschreven ook. Maar wat wij ook vaak stellen is dat HR daarin een belangrijke rol moet krijgen, die het nu in de AI-transitie helemaal niet krijgt. Met die denkstappen, dus een strategisch plan maken van hoe ga je nou met je werknemers om? Welke skills zijn er nodig in de wereld van morgen?
0: Ja.
1: En veel organisaties missen dat een beetje. En op dat vlak denken wij bijvoorbeeld mee, los van het bouwen van dingen.
0: Ja, en in dat stuk in de krant, en jij maakt je er zorgen over. Dat is die juniorplekken verdwijnen en dat dus zeg maar beginnende werknemers te weinig ervaring opdoen.
1: Dat klopt.
0: Ja, en dan zou je zeggen, ja, bedrijven zijn natuurlijk ook niet gek. Die zien natuurlijk ook dat het belangrijk is om jonge mensen op te leiden, of niet?
1: Dat verschilt per bedrijf. Dus er zijn een aantal mooie bedrijven, en waar wij ook werken, die dat wel doen. Dus die aan de lange termijn denken. Maar heel veel bedrijven die komen toch niet onder de druk van de shareholder uit. Of in ieder geval van uiteindelijk de beslisser uit. En die kiezen dan toch voor de korte termijn, voor de winst, ten opzichte van lange termijn investeren in je personeel. Mm-hmm. Waardoor je een duurzaam bedrijf kan opbouwen.
0: Ja, dan is dus een beetje de vraag van hoe rem je deze ontwikkeling of hoe verander je dat?
1: Ja.
0: Jij pleit dan voor een wettelijk junior quotum.
1: Ja.
0: Wat is dat en hoe zou dat eruit moeten zien?
1: Ja, het is vooral een prikkelend idee, maar een junior quotum is iets waardoor je die bedrijven worden onder druk gezet omdat ze winsten moeten behalen. Zelf kijken ze alleen maar naar de korte termijn, of in ieder geval grotendeels naar de korte termijn. Dus ze missen de prikkel om strategisch op die manier lange termijn te denken. Dus ja, kijk, een junior quotum is een oplossing. Maar dat zou zijn
0: dat je dus wettelijk regelt dat er een bepaald percentage junioren altijd in dienst
1: zijn. Maar het kan ook
0: zijn.
1: Een subsidie zijn. Bijvoorbeeld dat junioren op een bepaalde manier gesubsidieerd worden. Maar een junior quotum is inderdaad dat.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook nog wel een antwoord op hoe het nu wel zou kunnen opgelost worden, in ieder geval binnen die organisaties. En dat ligt echt wel bij die HR. Het klinkt een beetje onintuïtief, maar HR verdient een plek in die AI-discussie. Naar die strategische, hoe gaan we nou om met onze mensen? En hoe gaan we onze organisatie inrichten?
0: Ja, nou, het zijn prikkelende ideeën inderdaad. En je krijgt er vast heel veel reacties op. Ik heb net trouwens nog eventjes op jullie website gekeken. Jullie halen dat juniorenquotum zeker.
1: Zeker,
0: ik zag echt alleen maar hele jonge gezichten.
1: Ja, echt AI native, zoals ze dat zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel en bedankt voor dit gesprek. Cas Bogaert, dank je.
1: Dankjewel.

0: Bill Withers, Lovely Day. In Utrecht wordt morgen het Open Nederlands Kampioenschap fietscourieren gehouden. Open, dus iedereen kan meedoen. En in Nederland zijn er nogal wat fietscouriers. Dagelijks rijden er namelijk zo'n 50.000 rond. En dat aantal is de afgelopen jaren enorm gestegen. Maar heeft dat het werk ook veranderd, die enorme toename? Hier in de studio is Tobias Molenaar, een van de organisatoren van het NK. Welkom.
1: Dank je wel.
0: En ook al een hele tijd actief als fietscourier. Hoe lang?
1: Zeker. Rond de 15 jaar. Ja, want een tijdje al.
0: Fulltime?
1: Ja.
0: En dat betekent, als je al zo lang bezig bent, dat je misschien ook wel een van de pioniers was, of niet? Een van de eerste?
1: Nou, dat ook weer niet, maar er waren toen wel echt een stuk minder, dat klopt. En toen moest ik ook nog vaak op feestjes uitleggen van ook mijn fietscourier, dat ze zeiden, hè, bestaat dat nog? Was dat niet iets van vroeger uit New York van de films?
0: Ja.
1: En nu snapt iedereen wel weer dat de fietscourier, dat dat heel veel wordt ingezet. Dus in die zin was dat nog wel een soort wat onbekende terrein inderdaad.
0: Ja. Maar hoe zag dat eruit, echt op zo'n gestripte racefiets met een grote rugzak?
1: Ja.
0: Racen door de straten?
1: Ja, nou ja, enigszins, ja. En het was dan, je kreeg gewoon een belletje. En dan als je het adres wist, dan reed je uit je hoofd er naartoe. En anders had je je stratenboekje bij je. En ging het opzoeken. En dan inderdaad gewoon zo snel mogelijk.
0: Ben je echt nog met het stratenboekje begonnen?
1: Ik ben nog met het stratenboekje begonnen, zeker. Ja.
0: Ja. En jij knikt heel erg grappig. Jij zit hier ook, Anke van Bokstel. Jij bent de regerend Nederlands kampioen fietscourieren bij de vrouwen. Ja. Ben jij ook ooit zo begonnen met zo'n stratenboekje?
2: Zeker. Ja, er waren wel mooie tijden. Ja, ook het centrumkaartje was dan ook helemaal kapot gewreven. Want dan was je natuurlijk het meest in het centrum. En alle wijken daaromheen. Ja, en later is natuurlijk veel meer met Google Maps overgegaan.
0: Ja, dat is wel wat handiger.
2: Ja.
0: Maar waarom wilde je dat? Waarom ben je dat gaan doen?
2: Nou, ik heb ooit gesolliciteerd met de gele raket zoek bestemming. Echt vooral voor de sportiviteit. Toch een beetje avontuur.
0: Dat was jouw tekst. Gele raket zoekt bestemming.
2: Ja, ja, die was al, die kon.
0: Maar je had heel veel energie dus
2: ja,
0: die wilde je ergens
2: kwijt. Het is echt het buiten zijn. Nou ja, je loopt natuurlijk ook veel tegen uitdagingen aan. Je fietst door weer en wind. Ja, dus je leert ook wel echt doorzetten. Dus en het is gewoon mooi dat je ook relaties opbouwt met klanten. Je komt vaak bij dezelfde klanten over de vloer. Bekend gezicht. Het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, je zegt dat je fietst door weer en wind. Dat zou voor mij een reden zijn om het niet te willen. En volgens mij betaalt het ook niet heel goed. Tobias, wat was voor jou de reden dat jou dan toch aantrok?
1: Nou, ik ben wel echt vanaf jongs af aan meegegaan op fietsvakantie. En we hadden geen auto en fietsen was gewoon wat wij deden. Dus die liefde is er wel helemaal ingegoten bij mij. Maar ik ben vanuit mijn studie een duurzaamheidsadvies ingegaan. En toen ben ik daarnaast eerst één dag in de week gaan fietscourieren als bijbaan. Omdat ik dat fietsen gewoon wilde. En ik merkte bij dat consultant, bij de consultancy dat ik dat, ja, dat ik daar niet echt het uithaalde, wat ik niet heel erg gelukkig van werd.
0: Mm-hmm.
1: En dit is gewoon heel echt en heel wezenlijk. En wat je ook zegt, je voelt gewoon de weer en wind voel je door je heen. En aan het eind van de dag heb je ook echt van alles gedaan. En elke trap die je doet, bespaar je daadwerkelijk uitstoot in de stad en breng je verbinding en je brengt heel wezenlijke dingen naar mensen toe.
0: Dus het is ook echt een way of life, of een levensinstelling misschien.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. En het past in ieder geval heel erg goed bij de levensinstelling die ik heel graag wil en waar ik achter sta. Ja, dat het echt in verbinding brengen. Ja.
0: En ik las ergens dat eigenlijk, want die switch die jij hebt gemaakt van consultant naar fietscourier, dat vaker gebeurt. Dat mensen die eigenlijk deze lifestyle of dit beroep verkiezen boven, zeg maar, de red race op de arbeidsmarkt. Is dat iets wat je herkent?
1: Ja, ik herken het wel hoor. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten mensen die bij ons werken. Dat is echt ook alle leeftijden. Zowel veel mannen als veel vrouwen. En ook heel veel verschillende achtergronden en opleidingen. Mensen die ervoor hebben een bepaalde carrière hebben gemaakt. En op een gegeven moment denken, ja, oké, dit ken ik nou wel. Maar ik ben er niet echt gelukkig in. Ik wil echt iets gaan doen waar ik helemaal achter sta. En sommigen doen het om redenen van dat ze gewoon van het bewegen en buiten zijn houden. Sommigen willen ook echt dat echte contact met mensen. Ja, dat is gewoon. Dat zie je wel bij meer mensen dat ze dat vanuit dat willen inderdaad en eruit komen. En sommigen blijven dan een dag daarnaast doen. En dan, sommigen raken een beetje verslaafd aan. En die gaan dan steeds een dagje meer doen. En dan, maar dat blijft een lastige keuze, want je hebt ook een bepaalde carrière gemaakt of een andere mogelijkheid.
0: Anke, was het voor jou ook zo verslavend? Die gele raket die een bestemming zocht.
2: Ja.
0: Maar ja. Je doet het nu niet meer, hè?
2: Nee, klopt. Toch al een paar jaartjes niet meer als professie, zeg maar. Wel nog steeds doe ik graag mee met de kampioenschappen. En we gaan daarvoor ook naar het buitenland bijvoorbeeld. We zijn naar het Europees kampioenschap ook in Berlijn geweest. Het is ook wel, voor mij is zeg maar wat Tobias zegt, maar voor mij is het communitygevoel is ook nog een aanvulling. Dus internationaal is het ook echt een community dat je, er zijn nu ook mensen uit Duitsland en uit Zwitserland over om met ons mee te doen. Dus je ziet elkaar gewoon één keer per jaar of misschien vaker. Mm-hmm. Het is ook gewoon mooi dat je die passie met elkaar deelt. En ook zeg maar het beroep viert samen.
0: Ja, ja. Maar jij bent dus ook, los van dat je gewoon veel plezier in je werk had, ook nog eens regerend Nederlands kampioen fietscourieren geworden. Morgen wordt dat dus, word je onttroond, want je gaat niet meedoen.
2: Geef ik hem door.
0: Ja, doet dat nog pijn ergens in het hart? Wat mee?
2: Nee, ik vind het gewoon, hartstikke leuk om dat door te geven aan een andere goede dame. En wie weet dat volgend jaar weer, weer opnieuw de strijd. Ja. Maar het is vooral echt vriendschappelijk. En dat is voor mij het beginsel, de sportiviteit, het samen deze ervaring doen. En als je dan wint, het is gewoon heel grappig. Ja. Maar het is vooral voor mij echt het samen beleven van zo'n dag.
0: Ja. Hey, en dat fietscourieren, jullie gaan dus allebei lang mee. Jullie zullen het wereldje misschien ook wel hebben zien veranderen. Er is natuurlijk met name in de steden zie je, nu kan je echt gewoon geen fietspad meer op zonder dat je ongeveer omvergeblazen wordt door een van de fietscouriers. Is dat trouwens, hoe is de sfeer op het fietspad? Is dat ook erg veranderd? Hebben jullie daar geen last van?
1: Is de sfeer, dus ik denk dat het is wel drukker geworden op het fietspad, dat zeker.
2: Ja, en de uitdagingen denk ik met snelheden. Het verschil in snelheid.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk verschillende soorten voertuigen. Ik bedoel, wij rijden ook met vrij grote bakfietsen. En dat is, ik denk dat gaat volgens mij hartstikke goed samen. Maar daar is denk ik wel wat veranderd. Dat verschillende soorten voertuigen en de snelheden meer uit elkaar liggen.
0: Ja. Veel ongelukken gehad?
1: Nee, weinig eigenlijk. Even afkloppen. Maar ik heb één keer een ongeluk gehad in de afgelopen 15 jaar. En gelukkig gebeurt heel weinig. Ja. En dat is denk ik ook wel dat couriers, dat je gewoon weet, je bent op de fiets kwetsbaar. En je moet wel gewoon scherp zijn en fit zijn om het te doen. En dat je dus niet even denkt van, ik voel me niet helemaal lekker. En ik spring alsnog de fiets op. Ja. Dat er gewoon altijd even overleg is. Want je weet, als je heel vaak een klein risico neemt, wordt het toch een groot risico.
2: Nou, en andersom is het ook zo, denk ik, dat ik denk eerder dat ik meer ongelukken ben voorkomen door mijn inschattingsvermogen. Ja. Omdat je zoveel uren op die weg zit. Dat, ik bedoel, er zijn ook mensen die gewoon hun kinderwagen de weg opduwen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik voorkom meer voor ongelukken, denk ik, dan dat ik ze maak.
0: Ja. En dan is het natuurlijk ook wel echt een grote verandering. Als ik dat denk ik althans, dat de intrede van de elektrische fiets. Heeft dat jullie werk leuker of makkelijker gemaakt? Of neemt dat misschien ook een deel van de romantiek weg?
1: Volgens mij neemt het zeker een stukje romantiek weg. En dat is, als je bij ons kijkt, het meeste bij ons wordt op spierkracht gereden. En de elektrische fiets wordt voor een gedeelte ook ingezet. Maar dat zijn niet de meest gewilde diensten voor mensen. Mm. Maar aan de andere kant, ik vind het ook heel vet. We hebben een grote bakfiets met een hele grote kar erachter. En om dan op het fietspad, op het drukke fietspad te laten zien van, hey, kijk eens, dit kan dus ook allemaal. Ja. En je kan dan ook gewoon alsnog als gentleman door het verkeer. En je kan dan bespaar je gewoon allemaal bestelbusjes. Ja, dat is ook juist heel mooi. Maar als het alleen elektrisch zou zijn, dan denk ik dat veel mensen, zeker die vanuit de reden van, hey, ik vind het gewoon echt lekker om buiten te zijn.
0: Ja.
1: En zelf te fietsen, dat ook van gedeelte afvalt.
0: Anke, tot slot. Morgen is dus dat NK, wat jij vorige keer gewonnen hebt. Wat heb je voor een tip voor degene die morgen ook wil winnen? Waar komt het op aan?
2: Nou, wat ik vorig jaar tegen mezelf heb gezegd. Rustig aan, geen fouten maken.
0: Rustig aan en geen fouten maken. Ja, dat is een goede tip. En goed plannen, denk ik.
2: Ja, daar valt of staat het mee.
3: Je moet zo'n parcours dan gaan inschatten. Ja. Nou, dat wordt spannend. Jullie gaan het allemaal beleven en meemaken.
2: Ik hoop mensen met ons.
3: En jij gaat je titel afgeven. Tobias Molenaar en Anke van Bokstel, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
1: Leuk, dank je.
4: Het is 11:55.
3: Ja, het is 11:55 en wij willen graag weten hoe laat het in Marokko is. Want komende nacht wordt daar de permanente zomertijd afgeschaft die ze 8 jaar geleden hadden ingevoerd. En dat is best een ingewikkeld verhaal. Correspondent Samira Jadir in Rabat, goedenavond.
5: Goedenavond.
3: Ja, wat zegt de klok daar bij jou? Hoe laat is het?
5: Nou, het is nu bij ons dus 11:00. En morgen zal dat dus gaan we weer een uur terug.
3: Ja, dus als wij jou om 2:00 vannacht Nederlandse tijd bellen, als de klok wordt achteruitgezet, hoe laat is het dan?
5: Dan is het 12:00.
3: Dan is het 12:00.
5: Ja.
3: Maar als we jou dan vervolgens in februari tijdens de Ramadan gaan bellen om 2:00 s'nachts, hoe laat is het dan?
5: Dat weet ik niet hoe laat het dan in Nederland is. Maar als het goed is, is het dan 1:00, als ik het uit mijn hoofd zeg.
3: Oké.
5: Dan ga ik
3: je nog een moeilijke vraag stellen. Want op 25 oktober gaan we hier in Nederland naar de wintertijd. Dus dan gaat hier de klok 1:00 terug. Hoe groot wordt dan het tijdsverschil?
5: Oh nee, dan is het inderdaad 1:00 tijdsverschil. Ja.
3: Ja, om maar te zeggen, het is best ingewikkeld. En de klok die wordt straks nogal eens verzet. Dus weer 4 keer per jaar. Dus bij de zomertijd, bij de wintertijd en 2 keer in verband met de Ramadan. Dat is best wel een gedoetje. Waarom wil Marokko nu weer terug naar dat systeem?
5: Ja, dat heeft eigenlijk alles mee te maken met de bevolking. Ze roepen eigenlijk al 8 jaar lang van we willen gewoon eigenlijk onze basistijd terug hebben. Daar is gewoon 8 jaar lang geen gehoor aan gegeven. Maar dit jaar was er een online beweging zeg maar op gang gekomen. En werd er een petitie getekend door ongeveer 300.000 mensen. Het waren eigenlijk ook vooral ouders die klaagden over van, nou, we willen eigenlijk gewoon zeg maar de gewone tijd hebben, zodat de biologische klok van onze kinderen weer op orde komen. Dus vandaar dat de regering nu zegt van, hé, we geven daar gehoor aan. We luisteren nu naar de bevolking. Dus
3: Maar die biologische klok, die had zich in 8 jaar tijd niet hersteld? Of gestabiliseerd?
5: Nee, dat was dus het vreemde. De afgelopen 8 jaar werd er al ieder jaar wel geroepen van, we willen gewoon zeg maar onze basistijd terug hebben. Je zou dan kunnen zeggen van, nou, de mensen passen zich dan biologisch aan. Maar toch was er dus dit jaar, zeiden de ouders van, nee, we merken toch dat we hier niet aan kunnen passen. En dat we onze kinderen gaan in het donker naar school. En dat is gewoon niet natuurlijk.
3: Oké.
5: Okay. Dus vandaar het gaat dat nu, ze een petitie zijn gestart.
3: Ja, en daar wordt nu naar geluisterd. Het gaat veranderen. Het gaat weer terug naar het oude. Dus iedereen tevreden, neem ik aan.
5: Ja, veel Marokkanen reageren best wel opgelucht. Maar nu is er dan een ander probleem wat zich voordoet. En dat is dat scholen 1:30 eerder gaan beginnen. En dus nu klagen de ouders weer van, ja, maar hallo, dit is nou ook weer niet wat we willen. Ik bedoel, 8:30 in plaats van 8:00 was gewoon prima. Dus waarschijnlijk komt er weer een nieuwe petitie aan.
3: Oké. Nou, zo blijven ze daar dan nog wel even bezig met petities en met op de klok kijken. Dankjewel, Samira. En als ik hier op de klok kijk, dan zie ik dat onze tijd erop zit. Dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
6: Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
7: NPO Radio 1
8: Podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, je bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg.
9: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
10: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan stopt het en dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
11: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
12: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
11: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
12: Ik masturbeerde al en ik wist al dat dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
11: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
15: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
15: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
22: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: De hits, de ontdekking, het gevoel van doen.
0: Wieke van de Heren 80. Joet, nog de hele dag bij Omroep Friesland. Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

mystery to

this line of work.

0: die van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de Mooren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou ja, minskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De wieken van hier in 80. Joert, nog de hele dag bij Omroep Friesland. Friesland non-stop.
5: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in 1981.
1: Ik had hem nog nooit live

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van dokter bij de ploeg.
2: De tweet van De Tourwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Nou, automobilist van de zijstraat komt. Dan kan hij je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
5: Guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow. I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow. I play my bass anyhow. Mama don't allow no bass in this place.

0: Goedenavond, dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
1: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
3: En kerst het zwaaihandje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de jaren 80.
3: De hits, de oontinkers en het gevoel van doe.
4: Dat smaakt.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Mama.
1: Petje Pietermientje.
0: En de A-team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oorentinkers en het gevoel van doel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De wieken van de jaren 80. Joert, nog de hele dag bij Omroep Friesland.
4: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.